Weer een ander deel viel tussen de distels, maar ook de distels groeiden op en ze verstikten het. En weer een ander deel viel in goede aarde. Het kwam op en droeg 100-voudig vrucht. En hij besloot met de uitroep: wie oren heeft om te horen, moet horen. Zijn leerlingen vroegen hem wat de gelijkenis betekende. Hij zei: jullie is het gegeven de geheimen van het koninkrijk van God te kennen, maar de anderen moeten het doen met gelijkenis, opdat ze kijken, maar niet zien, horen, maar niet verstaan. Dit betekent de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Die op het pad zijn zij die het woord horen, maar dan komt de duivel en pakt het weg uit hun hart om te voorkomen dat ze gaan geloven en gered worden. Die op de rotsige bodem zijn zij die het woord met vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar ze hebben geen wortel. Ze geloven enige tijd, maar op het moment van de beproeving worden ze afvallig. Wat in de distels valt, zijn zij die horen, maar gaandeweg worden ze door zorgen, rijkdom en de genoegens van het leven verstikt en raken niet volgroeid. Wat in goede aarde valt, zijn zij die het woord met een goed en edel hart horen en vasthouden, die volharden en vrucht dragen. Niemand steekt een lamp aan om die te verstoppen of onder een bed te zetten, maar je zet hem op een standaard, dan ziet iedereen die binnenkomt het licht. Want er is niets geheim dat niet openbaar wordt, en niets verborgen dat niet bekend wordt en aan het licht komt. Let dus goed op hoe je hoort, want aan degene die heeft, zal gegeven worden, en aan degene die niets heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij dacht te hebben. Zijn moeder en zijn broers kwamen naar hem toe, maar wegens de drukte konden ze hem niet bereiken. Men liet hem weten: uw moeder en uw broers staan daar ginds en willen u zien. Hij antwoordde hun: mijn moeder en mijn broers zijn zij die het woord van God horen en doen. Op een dag stapte hij met zijn leerlingen in een boot en zei tegen hen: laten we naar de overkant van het meer gaan. Ze staken van wal en tijdens de overtocht viel hij in slaap. Toen barstte er op het meer een stormbos. De boot maakte water en zij raakte in nood. Ze maakten hem wakker en riepen: meester, meester, wij vergaan. Hij stond op en bestrafte de wind en het woeste water. Ze bedaarden en het werd stil. Hij zei: waar is jullie vertrouwen? Met schrik en verbazing zeiden ze tegen elkaar: wie is dat toch dat zelfs wind en water naar zijn bevelen luisteren? Zij voeren naar het land van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. Toen hij van boord ging, kwam hem uit de richting van de stad iemand tegemoet die in de macht was van demonen. Al geruime tijd droeg hij geen kleren en woonde hij niet meer in een huis, maar in rotsgraven. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: wat wilt u van mij, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Doe me alsjeblieft geen pijn. Hij had de onreine geest bevolen uit de man weg te gaan. Herhaaldelijk had die bezit van hem genomen. Men bond hem dan vast met kettingen en voetboeien, maar steeds weer verbrak hij zijn ketenen en werd hij door de demon naar eenzame streken gejaagd. Jezus vroeg hem: wat is uw naam? Hij zei: Legio. Er waren immers vele demonen bij hem ingetrokken. Zij smeekten Jezus hen niet de afgrond in te sturen. Nu weidde daar in de bergen een grote troep varkens. Ze vroegen hem toestemming om in die varkens te gaan, en hij stond hun dat toe. De demonen kwamen uit de man en gingen de varkens in. De troep stoof de helling af, het meer in en verdronk. Toen de varkenshoeders zagen wat er gebeurde, gingen ze er vandoor en vertelden het in de stad en op het land.
De mensen gingen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en vonden daar de man uit wie de demonen waren weggegaan, gekleed en bij zijn volle verstand, gezeten aan Jezus' voeten. Ze werden met ontzag vervuld. Ooggetuigen vertelden hun hoe de bezetene gered was. De hele bevolking van de streek van de Gerasenen vroeg Jezus toen bij hen weg te gaan, want ze waren hevig geschrokken. Daarop stapte Jezus in de boot om terug te varen. De man uit wie de demonen waren weggegaan vroeg hem of hij bij hem mocht blijven, maar Jezus stuurde hem weg. "Ga naar huis terug," zei hij, "en vertel wat God voor u heeft gedaan." De man ging in heel de stad verkondigen wat Jezus voor hem had gedaan. Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht. Ze hadden allemaal naar hem uitgezien. Daar kwam een man naar voren, een zekere Jairus, hoofd van de synagoge. Hij wierp zich aan zijn voeten en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis, omdat zijn enig kind, een dochter van 1 jaar of 12, op sterven lag. Op weg daar naartoe raakte Jezus bekneld in de mensenmassa. Een vrouw die al 12 jaar aan vloeien leed en haar hele inkomen aan dokters had besteed zonder bij iemand genezing te vinden, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn kleren aan. Onmiddellijk hielden haar vloeien op. Jezus vroeg: "Wie heeft me aangeraakt?" Iedereen ontkende het en Petrus zei: "Meester, al die mensen staan te duwen en te dringen om u heen." Maar Jezus zei: "Iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht van mij voelen uitstromen." Omdat de vrouw besefte dat het niet verborgen kon blijven, kwam ze bevend naar Jezus toe, wierp zich neer voor zijn voeten en vertelde waar het hele volk bij stond waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze onmiddellijk genezen was. Jezus zei tot haar: "Mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede." Hij was nog niet uitgesproken of de voorzitter van de synagoge kreeg van thuis het bericht: "Uw dochter is gestorven, val de meester niet langer lastig." Jezus hoorde dat en zei tegen hem: "Wees niet bang, heb maar vertrouwen, dan zal ze gered worden." Bij het huis gekomen liet hij alleen Petrus, Johannes en Jacobus mee naar binnen gaan, en de vader en de moeder van het meisje. Iedereen was in tranen en rouwde om haar, maar Jezus zei: "Huil niet, ze is niet gestorven, ze slaapt." Ze lachten hem uit, omdat ze ervan overtuigd waren dat ze gestorven was. Hij pakte haar echter bij de hand en riep: "Meisje, sta op." Het leven keerde in haar terug. Ze stond onmiddellijk op en Jezus liet haar te eten geven. Haar ouders stonden versteld, maar hij verbood hun met iemand te praten over wat er was gebeurd.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 9, verzen 1 tot en met 62. Hij riep de 12 bij elkaar en gaf hun kracht en gezag over alle demonen en ter genezing van ziekte. En hij zond hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken gezond te maken. Hij zei tegen hen: neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood, geen geld en geen extra kleren. Als je bij iemand onderdak krijgt, blijf dan daar tot je verder reist. Kom je in een stad waar de mensen je niet ontvangen, ga er dan weg en schud het stof van je voeten als een getuigenis tegen hen. Toen gingen ze op weg. Ze trokken van dorp naar dorp en overal verkondigden ze de goede boodschap en genazen ze de zieken. Herodes, de tetrarch, hoorde wat er allemaal gebeurde, maar hij wist niet wat hij ervan moest denken, omdat sommigen zeiden: Johannes is uit de dood opgewekt, terwijl anderen zeiden: Elia is teruggekomen, en weer anderen: een van de oude profeten is opgestaan. Maar Herodes zei: Johannes heb ik laten onthoofden. Wie is dat toch over wie ik al die verhalen hoor? Hij wilde hem eigenlijk wel eens zien. Toen de apostelen bij Jezus waren teruggekeerd, brachten ze hem verslag uit van wat ze hadden gedaan. Daarna trok hij zich alleen met hen terug in de omgeving van de stad Bethsaida. Maar de mensen kwamen erachter en volgden hem. Hij ontving hen vriendelijk, sprak hun over het koninkrijk van God en maakte gezond wie genezing nodig had. Toen de dag ten einde liep, kwamen de 12 naar hem toe en zeiden: stuur de mensen weg, dan kunnen ze onderdak zoeken in de dorpen en op de hoeven in de buurt en wat gaan eten. Hier zijn we in een eenzame streek. Maar hij zei tegen hen: jullie moeten hun te eten geven. Ze zeiden: we hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen, of we zouden voor al dat volk eten moeten gaan kopen. Want ze waren met ongeveer 5000 man. Daarop zei hij tegen zijn leerlingen: laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer 50. Dat deden ze. Ze vroegen iedereen om te gaan zitten. Toen nam Jezus die 5 broden en 2 vissen. Hij keek op naar de hemel, sprak de zegenbeden uit en brak ze, en gaf ze aan de leerlingen om aan de mensen uit te delen. Ze hadden alle volop te eten, en wat er overschoot werd opgehaald, 12 manden vol. Eens was hij aan het bidden, alleen zijn leerlingen waren bij hem. Hij stelde hun de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Zij antwoordden hem: Johannes de Doper, volgens anderen Elia, en weer anderen zeggen dat een van de oude profeten is opgestaan. Daarop zei hij hun: en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde: de Messias van God. Hij verbood hun echter nadrukkelijk hierover met iemand te praten en zei: de mensenzoon moet veel lijden. Hij moet door de oudste, hoge priesters en schriftgeleerden worden verworpen en ter dood gebracht, en op de derde dag zal hij worden opgewekt. Met het oog op allen zei hij: als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om mij verliest, die zal het redden. Wat immers baat het de mens als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Want over ieder die zich voor mij en mijn woorden schaamt, zal de mensenzoon zich schamen wanneer hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen. Naar waarheid zeg ik jullie, er zijn er hier die de dood niet zullen proeven voordat ze het koninkrijk van God hebben gezien. Ongeveer een week na deze woorden nam hij Petrus, Johannes en Jacobus mee en ging hij de berg op om te bidden.
Terwijl hij aan het bidden was, veranderde hij van uiterlijk en werden zijn kleren stralend wit. Ineens waren er twee mannen met hem in gesprek. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen en over zijn heengaan spraken, de voleinding van zijn leven in Jeruzalem. Petrus en de anderen waren overmand door slaap. Toen ze wakker werden, zagen ze zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Toen die weer van hem wilde weggaan, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is maar goed dat wij hier zijn. Laten wij drie hutten maken, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog sprak, kwam er een wolk die hen overdekte. Ze schrokken toen ze in de wolk terechtkwamen. Uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn uitverkoren zoon. Luister naar hem. Toen de stem klonk, bleek Jezus alleen te zijn. Zij zwegen hierover en vertelden destijds aan niemand wat ze hadden gezien. Toen ze de volgende dag de berg afdaalden, kwam hem een grote menigte tegemoet. Uit de menigte riep iemand om hulp: Meester, kijk alstublieft eens naar mijn zoon, hij is mijn enig kind. Een geest neemt bezit van hem en dan schreeuwt hij het ineens uit. Hij laat hem stuiptrekken en schuimbekken en laat hem bijna niet meer los, zo martelt hij hem. Ik heb uw leerlingen al gevraagd hem uit te drijven, maar ze waren er niet toe in staat. Jezus antwoordde: Ongelovig en tegendraads slag mensen, hoe lang moet ik nog bij u blijven en u verdragen? Breng uw zoon hier. Nog terwijl de jongen naderbij kwam, wierp de demon hem stuiptrekkend op de grond. Maar Jezus bestrafte de onreine geest. Hij genas de jongen en gaf hem weer aan zijn vader. Alle stonden versteld van de grootheid van God. Te midden van de algemene verbazing over alles wat hij deed, zei hij tegen zijn leerlingen: Knoop goed in je oren wat ik jullie nu zeg. De mensenzoon zal worden uitgeleverd en valt in de handen van mensen. Ze begrepen het echter niet. Wat hij zei bleef voor hen verborgen, zodat ze het niet snapten, maar ze durfden hem er niets over te vragen. Zij kregen een meningsverschil wie van hen de grootste was. Omdat Jezus wist wat er in hen omging, haalde hij een kind naar zich toe en zei tegen hen: Wie dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt degene die mij gezonden heeft. Want de kleinste van jullie allemaal, die is groot. Johannes antwoordde: Meester, we hebben iemand in uw naam demonen zien uitdrijven en wij hebben geprobeerd hem tegen te houden omdat hij u niet volgt zoals wij. Maar Jezus zei tegen hem: Houd hem niet tegen, want wie niet tegen jullie is, is voor jullie. Toen de tijd naderde dat hij zou worden weggenomen, koos hij vastberaden Jeruzalem als reisdoel. Hij zond boden voor zich uit, maar toen die in een Samaritaans dorp kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilde men hem niet ontvangen, omdat hij Jeruzalem als reisdoel had gekozen. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes dat merkten, zeiden ze: Heer, zullen we zeggen dat er vuur uit de hemel moet neerdalen om hen te vernietigen? Maar hij keerde zich om en wees hen terecht. Toen gingen ze naar een ander dorp. Terwijl ze hun reis voortzetten, zei iemand onderweg tegen hem: Ik wil u volgen, waar u ook naartoe gaat. Jezus zei tegen hem: De vossen hebben een hol en de vogels van de hemel een nest, maar de mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen. Tegen een ander zei hij: Volg me. Die zei hem: Heer, sta me toe eerst mijn vader te gaan begraven. Maar hij zei hem: Laat de doden hun doden begraven. U moet het koninkrijk van God gaan verkondigen. Weer een ander zei: Ik wil u volgen, Heer, maar sta me toe eerst thuis afscheid te nemen. Tegen hem zei Jezus: Wie de hand aan de ploeg slaat en dan nog eens omkijkt, deugt niet voor het koninkrijk van God.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 42. Hierna wees de Heer nog 72 anderen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf nog komen zou. Hij zei tegen hen: de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst. Ga nu, maar weet wel, ik stuur jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen beurs mee, geen reistas en geen schoenen, en groet onderweg niemand. Als je bij iemand in huis komt, zeg dan eerst vrede aan dit huis. Woont daar een vredelievend mens, dan zal jullie vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal die naar jullie terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Trek niet van het ene huis naar het andere. Als je in een stad komt waar men je ontvangt, eet dan wat men je voorzet. Genees er de zieken en zeg tegen hen: het koninkrijk van God is nu dicht bij u gekomen. Maar als je in een stad komt waar men je niet ontvangt, ga daar de straat op en zeg: zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten zit, mag u houden. Wij vegen het af. Maar weet wel, het koninkrijk van God is dichtbij. Ik zeg jullie, voor Sodom zal het op die dag draaglijker zijn dan voor zo'n stad. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida. Waren in Tyrus en Sidon dezelfde machtige daden gebeurd als bij u, dan hadden zij zich in zak en as gezeten, allang bekeerd. Nee, voor Tyrus en Sidon zal het bij het oordeel draaglijker zijn dan voor u. En Kafarnaüm zou u hemelhoog verheven worden. Tot in het dodenrijk zult u neerdalen. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij. En wie jullie afwijst, wijst mij af. Maar wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft. De 72 kwamen opgetogen terug. Heer, zeiden ze, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in uw naam. Hij zei tegen hen: ik zag de Satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen. Kijk, ik heb jullie de macht gegeven om op slangen en schorpioenen te trappen en in te gaan tegen alle vijandelijke krachten. Niets kan jullie deren. Toch moeten jullie je niet verheugen omdat de geesten zich aan jullie onderwerpen. Nee, verheug je omdat jullie namen staan opgetekend in de hemel. Toen jubelde hij het uit, gedreven door de Heilige Geest, en zei: ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u dit verborgen hebt gehouden voor wijze en verstandige en het onthuld hebt aan eenvoudige. Ja, Vader, zo hebt u het goed gevonden. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is, behalve de Vader, en niemand weet wie de Vader is, behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon het wil onthullen. Daarop richtte hij zich afzonderlijk tot zijn leerlingen en zei: gelukkig de ogen die zien wat jullie zien. Ik verzeker jullie, vele profeten en koningen hadden willen zien wat jullie zien, maar zij hebben het niet gezien, en willen horen wat jullie horen, maar zij hebben het niet gehoord. Daar kwam een wetgeleerde naar hem toe om hem op de proef te stellen. Rabbi, zei hij, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? Hij zei tegen hem: wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u dat? Hij gaf ten antwoord: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem: juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ja, maar wie is mijn naaste? Jezus nam weer het woord en zei: Op reis van Jeruzalem naar Jericho viel iemand in handen van rovers. Ze schudden hem uit, mishandelden hem en lieten hem halfdood achter. Toevallig kwam er een priester langs die weg. Hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Ook een leviet die voorbij kwam en hem zag, liep in een boog om hem heen. Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was. Hij zag hem en was ten diepste met hem begaan. Hij ging naar hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg, waar hij hem verder verzorgde. De volgende ochtend haalde hij 2 denariën tevoorschijn en gaf ze aan de waard. "Zorg voor hem," zei hij, "en als u nog meer kosten moet maken, zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden." Wie van die 3 is, naar uw mening, de naaste geweest van de man die in handen van de rovers was gevallen? Hij zei, "Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen." Jezus zei tegen hem, "Doe dan voortaan net als hij." Op hun reis ging hij een dorp in. Een vrouw, Martha genaamd, ontving hem. Zij had een zuster die Maria heette. Die kwam aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Martha had het heel druk met bedienen. Ze ging naar Jezus toe en vroeg, "Heer, laat het u koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen. Zeg haar dat zij mij komt helpen." De Heer gaf haar ten antwoord, "Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over van alles, maar slechts 1 ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen."

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 54. Eens was hij ergens aan het bidden. Toen hij opgehouden was, vroeg een van zijn leerlingen hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer je bidt, zeg dan: Vader, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Geef ons elke dag het nodige brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven ieder die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarop zei hij tegen hen: Stel dat je midden in de nacht naar een van je vrienden gaat om te vragen: Vriend, leen me 3 broden, want een vriend van me is na een lange reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. Zou die ander daarbinnen antwoorden: Val me niet lastig, de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed, ik kan niet opstaan om ze je te geven. Wel nee, hij staat op en geeft je wat je nodig hebt. Is het niet omdat je zijn vriend bent, dan toch vanwege je vrijpostigheid? Ik zeg jullie, vraag en jullie zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, krijgt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zal zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats daarvan een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als je bent, het goede weten te geven aan je kinderen, hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degene die hem erom vragen? Eens dreef hij een demon uit die stom was. Toen de demon was vertrokken, begon de stomme te spreken en verbaasde de mensen zich. Maar er waren er die zeiden: Het is door Beelzebul, de opperdemon, dat hij de demonen uitdrijft. Anderen, die hem op de proef wilden stellen, verlangden van hem een teken uit de hemel. Maar hij kende hun gedachten en zei tegen hen: Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, gaat ten onder, en het ene huis valt op het andere. Als ook de Satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan stand houden? U beweert immers dat ik door Beelzebul de demonen uitdrijf. Maar als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, hoe doen uw eigen mensen het dan? Daarom zullen zij uw rechters zijn. Maar als ik de demonen uitdrijf met de vinger van God, dan is kennelijk het koninkrijk van God bij u gekomen. Wanneer een sterke en goed bewapende man zijn erf bewaakt, zijn zijn bezittingen veilig. Maar als iemand die sterker is dan hij hem aanvalt en hem verslaat, dan neemt die hem de wapenrusting af waarop hij vertrouwde en verdeelt hij de buit. Wie niet voor mij is, is tegen mij, en wie niet met mij bijeenbrengt, verstrooit. Wanneer een onreine geest iemand verlaten heeft, doolt hij rond door dorre streken op zoek naar rust. Vindt hij die niet, dan zegt hij: Ik ga terug naar mijn huis waar ik vandaan kom. Bij zijn terugkomst vindt hij het schoon en helemaal opgeruimd. Daarop gaat hij 7 andere geesten halen, die nog slechter zijn dan hij zelf. Ze gaan naar binnen en blijven daar wonen. Zo iemand is er uiteindelijk erger aan toe dan tevoren. Tijdens zijn toespraak verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep hem toe: Gelukkig de schoot die u heeft gedragen en de borsten waaraan u hebt gezogen. Inderdaad, zei hij, gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren. Terwijl de mensenmassa al maar aangroeit,

geleden, zei hij: deze generatie is een generatie die niet deugt. Ze verlangt een teken, maar geen teken zal haar gegeven worden dan het teken van Jona. Zoals Jona voor de inwoners van Nineveh een teken is geweest, zo zal de mensenzoon dat zijn voor deze generatie. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan met de mensen van deze generatie en hen veroordelen. Want zij kwam van het uiteinde van de aarde om Salomo's wijsheid te horen. Maar hier is meer dan Salomo. De mensen van Nineveh zullen bij het oordeel opstaan met deze generatie en haar veroordelen. Want zij bekeerde zich tot de verkondiging van Jona. Maar hier is meer dan Jona. Niemand steekt een lamp aan om die in de kelder te zetten of onder de korenmaat, maar je zet hem op de kandelaar. Dan ziet iedereen die binnenkomt het licht. Je oog is de lamp van je lichaam. Is je oog helder, dan is ook je lichaam helemaal verlicht. Maar is het slecht, dan is het ook duister in je lichaam. Zorg er dus voor dat het licht in je geen duisternis wordt. Als je hele lichaam verlicht is en nergens duister, dan zal het helemaal verlicht zijn, alsof de lamp je met zijn schijnsel verlicht. Na deze toespraak vroeg een farizeer hem om te komen eten. Hij kwam binnen en ging meteen aan tafel. De farizeer zag tot zijn verbazing dat hij zich voor het eten niet gewassen had. De Heer zei tegen hem: maar u dan, farizeer, uitwendig maakt u beker en schotel schoon, maar u zit inwendig vol roofzucht en slechtheid. Dwaze, de maker van de buitenkant heeft toch ook de binnenkant gemaakt. Geef liever wat erin zit weg als een aalmoes, dan wordt het pas echt schoon bij u. Maar, o wee u, farizeeën, u draagt wel een tiende af van munt, wijnruit en allerlei andere kruiden, maar u gaat voorbij aan het recht en de liefde tot God. Het ene moet u doen, maar het andere niet laten. Wee u, farizeeën, u bent gesteld op de ereplaatsen in de synagoge en u wilt gegroet worden op het marktplein. Maar, o wee, u bent net onzichtbare graven waar de mensen overheen lopen zonder het te weten. Een van de wetgeleerden haakte daarop in: Rabbi, als u dat zegt, beledigt u ons ook. Hij zei: wee ook u, wetgeleerde. U legt de mensen ondraaglijke lasten op, maar zelf steekt u er geen vinger naar uit. O wee, u bouwt graftekens voor de profeten die uw voorvaders hebben gedood. Daarmee bewijst u dat u het eens bent met wat uw voorvaders deden. Zij hebben hen gedood en u bouwt de graftekens. Daarom ook heeft de wijsheid van God gezegd: ik zal profeten en apostelen naar hen sturen en zij zullen hen doden en vervolgen. Van deze generatie zal dus rekenschap geëist worden voor het bloed van alle profeten dat vergoten is vanaf de grondvesting van de wereld, vanaf het bloed van Abel tot het bloed van Zacharias, die gedood werd tussen het altaar en het tempelgebouw. Ja, ik verzeker u, deze generatie zal daarvan rekenschap moeten geven. Wee u, wetgeleerde, u hebt de sleutel van de kennis gestolen. Zelf bent u niet naar binnen gegaan en wie naar binnen wilde, hebt u het belet. Toen hij daar wegging, begonnen de schriftgeleerden en de fariseeën het hem lastig te maken. Ze ontlokten hem uitspraken over allerlei onderwerpen en stelden hem strikvragen om hem te kunnen vangen op een of andere uitspraak.

Dierbare luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven op het kruis voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen de rozenkrans van barmhartigheid bidden voor alle intenties die wij aan de Heer willen toevertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en hopen dat u ook een volgende keer, opnieuw om 3 uur, afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag tot ziens.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het vijfde hoofdstuk, opstellen van het behandelplan. Afgezien van de zuiver medische aspecten, vraagt verpleging thuis ook psychologisch heel veel. Wanneer we in Toulon zijn, ligt immers de volledige verantwoordelijkheid voor de toestand van onze dochter op onze schouders. Zo zorgen we voor de continuïteit van de behandelingen en moeten we ook omgaan met de vaak akelige bijwerkingen. Buiten de chemokuren zelf moet Anne Gabriël dagelijks allerlei medicijnen slikken. Daarbij hoort ook tweemaal daags een bruistablet met magnesium. Maar als een van de bijwerkingen van de chemotherapie zit haar mond vol aften, waardoor iedere slok erg pijnlijk is. Ik kijk met schrik uit naar de maaltijden, waarbij die magnesiumstaf steeds terugkeert. Op advies van de kinderarts kunnen we de prikkende werking van de bubbels verminderen door haar door een rietje te laten drinken. Te midden van alle bijwerkingen van de behandeling is er één erg naar, een bijzondere grote inwendige anale fissuur die erg pijnlijk en invaliderend blijkt. Ze klaagt er maar zelden over, maar die fissuur betekent een dagelijks lijden voor haar en daardoor een voortdurende bron van angst. Anne Gabriël verkeert voortdurend in angst dat ze naar het toilet moet. Het komt zelf zover dat ze niet meer wil eten om het noodlottig moment zo lang mogelijk uit te stellen. En als het dan gekomen is, vraagt ze ons om een wees gegroet voor haar te zingen. Ik hoor haar steunen en smeken door de deur heen. Onze lieve vrouw van Le Laus, help me alsjeblieft, help me. Niet zelden zit de wc-pot vol bloed, wat haar nog angstiger maakt. Vaak denk ik aan de ellende van de mens, als ik ons zo op onze knieën voor het beeldje van onze lieve vrouw in de zitkamer zie zitten. Met aandrang biddend totdat ze weer van de wc komt. Het komt dan bij me op dat de mensen om ons heen geen idee hebben van die dagelijkse kruisen die je niet kunt vermoeden en die je niet kunt delen omdat ze zo triviaal zijn. Toch worden onze smeekbeden vaak verhoord. Ondanks dat de wond soms uitgebreid is en er toch bloed uitkomt, en eenmaal is dat heel duidelijk, voelt ze er soms helemaal geen pijn aan. Dan stijgt er uit ons dankbare hart een lied van dankzegging op. Op die momenten voelen we hoezeer de Heilige Maagd over ons waakt en dat ontroert ons tot in het diepst van onze ziel. Op een keer vind ik bij het toilet het kruisbeeldje dat normaal boven het bed van Anne Gabriël hangt. Verschillende keren hang ik het weer op en vraag me af wat het daar deed. Op een dag kan ik me niet meer inhouden en vraag ik haar: liefje, zeg eens, ik vind het kruisbeeld op de wc. Weet jij waarom het daar ligt? Ze bloost. Oh, het spijt me, mama, ik ben het vergeten. Begrijpt u? Als ik naar de wc moet, dan ben ik bang voor de pijn dat ik het heel stevig in mijn handen pak en tegen mezelf zeg,
Zo zal Jezus me wel helpen. De artsen hebben de ernst van die kwaal niet meteen in de gaten, totdat ze op een dag in het ziekenhuis een gil heeft, zo hevig, dat de verpleegkundigen de kamer binnenstormen, helemaal van streek. We dachten dat ze gewurgd werd. Ze besluiten dan de dosering van bepaalde medicijnen te verminderen om de situatie niet te laten verergeren. Maar dan brengen ze haar een andere verwonding toe. De fissuur is zo indrukwekkend dat ze er gebruik van maken voor de opleiding van hun leerlingen. Zo zie ik op een dag een professor binnenkomen, gevolgd door een tiental geneeskundestudenten, die de fissuur van onze kleine vriendin komen onderzoeken. Ik probeer ertussen te komen en wijs op het sterke schaamtegevoel van mijn dochter, dat ze al hebben kunnen vaststellen. Het is niet zo dat ze geen schaamtegevoel hebben, omdat ze jong zijn. Maar mevrouw, de keuze is niet aan u. U bent hier in een universiteitsziekenhuis. Het is absoluut noodzakelijk dat de studenten in de geneeskunde worden opgeleid. Uw dochtertje moet ons onze gang laten gaan. Natuurlijk begrijp ik als volwassene de noodzaak van opleiding, maar mijn moederhart kan de situatie maar moeilijk verdragen. Voor mij wordt het ronduit ondraaglijk als ik de blik van Anne Gabriël zie. Aan wie wordt uitgelegd dat ze zich tegenover zoveel mensen moet uitkleden? Achtereenvolgens zie ik er verbazing, afwijzing en boosheid in. Ze ondergaat het echter in stilte. Dan zie ik in haar ogen de schaamte en de droefheid, terwijl elk van de studenten zich over haar heen buigt. Ik voel dat ze zo gekwetst is dat ik, als het gebeuren voorbij is, naar het hoofd van de afdeling op zoek ga en vraag om een dergelijke ervaring nooit meer te laten voorkomen. Zelf hebben ze trouwens zeker de ongemakkelijkheid ervan gevoeld, want in het vervolg zullen ze haar nooit meer als een schoolvoorbeeld gebruiken. Die fissuur heeft haar wisselend meer of minder pijn gedaan, tot aan het einde van haar leven. Maar waar we het meest bevreesd voor zijn, is de aplasie. Dat is het moment waarop de witte bloedlichaampjes te laag zijn en de zieke geen afweer meer heeft. Dan kan de patiënt ten prooi vallen aan de geringste infectie. In die tijd dreigen allerlei gevaren. Er moeten daarom de uiterst voorzorgen in acht genomen worden. Dan geldt er een verbod om mensen te ontmoeten en bepaalde dingen te eten. Verplicht dragen van een mondkapje en de ziekenhuiskamer 2 maal per dag helemaal schoonmaken. En de koelkast iedere dag. De belangrijkste regel betreft de koorts. Als de temperatuur meer dan een uur boven de 38 graden is, moeten we zo snel mogelijk naar La Timon komen voor opname. De haast is dan van levensbelang. Wegens het reële risico en om Anne Gabriël zo weinig mogelijk in contact met mensen te brengen, gaan we naar de vroegste zondagmis. We zitten met angst op die beruchte aplasiedip te wachten, die ongeveer iedere 3 weken, 10 dagen na het begin van de chemokuur, als een soort dolle orkaan optreedt. Tijdens die perioden is het geen leven. In het ziekenhuis hebben ze ons voorspeld dat die perioden door de aantasting van het beenmerg lang kunnen zijn en bijzonder heftig. Ik ben aan de thermometer gekluisterd
en ben bang bij het minste contact met mijn kleine zieke, die erg lijdt onder het leven in afzondering.

De eerste periode van de aplasie verloopt wonderlijk goed. De artsen hadden ons echter voorspeld dat het vreselijk zou zijn. Met het oog daarop hadden ze zelf de injectie van een halve dosis van GCSF, een middel om de vorming van witte bloedlichaampjes in het beenmerg te stimuleren, voorgeschreven, enkele dagen voor de chemokuur. Een middel dat 1500 euro kost, zoals op het etiket staat. Ik ben geschokt als ik zie dat de verpleegkundige de helft van de ampullen in de vuilnisbak gooit. Dat is omdat uw dochter nog een kind is en we haar niet de volledige dosis kunnen geven. Maar ze is toch niet het enige kind dat deze behandeling krijgt? Nee, waarschijnlijk niet. Waarom maakt het laboratorium dan geen halve dosissen die aangepast zijn aan kinderen? Dat zou heel wat verspilling voorkomen. Stel je voor, 750 euro in de vuilnisbak. Dat komt omdat ze daar geen financieel belang bij hebben. Voor het eerst begrijp ik dat kanker ook business is. Ik ben verslagen. We bidden vol vertrouwen tot onze lieve vrouw van Le Laus, dat ons de aplasie gespaard mag blijven. En inderdaad, die komt niet. Of nauwkeuriger, die komt alleen tijdens de 24 uur dat er geen bloedonderzoek plaatsvindt, zodat we haar niet zien. De witte bloedlichaampjes van Anne Gabriel gaan zelf door de bovengrens heen, wat weer ontsteltenis bij de laboratoriumarts veroorzaakt. De artsen begrijpen eruit dat haar beenmerg sterker is dan ze dachten. We vatten dat op als heel goed nieuws. Het eerste goede nieuws in 3 weken. Zo gauw de ziekte bekend werd, heeft er zich rondom ons een enorme solidariteit ontplooid. Iedere dag krijgen we tientallen e-mails met steunbetuigingen van bekenden en onbekenden. Die berichten geven ons heel veel steun, ja zelfs zo dat we ons bij thuiskomst uit het ziekenhuis 's avonds op de computer storten om de berichten te lezen. We voelen ons niet eenzaam. De meeste mensen zeggen dat ze zullen bidden, bieden ons allerlei diensten aan, van het passen op de kinderen tot het bereiden en brengen van maaltijden. Een vriendin, ook een Anne G., heeft meer de fysieke kant van de hulp die we nodig zouden kunnen hebben ter hand genomen door een dienstenplanbord op te zetten. In het begin zijn we te bescheiden. We zijn bang dat we storen, dat we misbruik maken van andermans tijd. Langzamerhand echter aanvaarden we de aangeboden hulp, ook omdat het voor ons onmogelijk wordt om er alleen uit te komen. Vooral wat de kinderoppas betreft, wanneer we in Latimon zijn. Onze familie kan dan wel zoveel mogelijk beschikbaar zijn. Ze wonen ver weg en al gauw moeten we een beroep doen op mensen in Toulon. Sommige van onze vrienden maken die afhankelijkheid heel gemakkelijk voor ons en gaan in hun fijngevoeligheid zover dat ze ons ervan overtuigen dat wij hun een dienst bewijzen door hun iets te vragen. Ieder gezin waar de kleinsten gaan logeren tijdens de chemokuren hecht eraan om hun verblijf prettig te maken, met roerende attenties. Zo wordt Blanche op haar verjaardag verwelkomd bij de familie G., met een grote taart waarop 4 kaarsjes schitteren,
met een cadeautje erbij. Ook François Xavier wordt verwend als hij logeert bij de familie S, omdat ze tijdens onze voortdurende afwezigheid zo goed worden opgevangen, blijven ze stralen. We zijn die gezinnen oneindig dankbaar die de hele periode lang aandacht hebben voor onze behoeften en die van de kinderen, en die tegen alles bestand is. Armelle doet iedere week boodschappen voor me tot het einde toe. Ze slaat geen maandag over om me te bellen en me om een lijstje te vragen. Ze levert alles trouw en altijd met een glimlach bij me af. Daarmee bewijst ze me een enorme dienst, in die tijd waarin gratis besteldiensten en dergelijke nog niet bestonden. De directrice van de school vraagt ons, als een gunst, om het schoolgeld van de kinderen gratis te maken om ons budget, dan dat onvermijdelijk door de ziekte belast wordt, te verlichten. Dat weigeren we echter, omdat we weten dat er heel wat armere mensen zijn dan wij en we geen misbruik willen maken van de situatie. Maar we zijn wel diep geraakt door zo'n attentie. Camille en Ingrid, twee nichtjes die student zijn, stellen voor dat ze vanaf de maand mei zich met hun neefje en nichtje zullen bezighouden om mij meer tijd te geven om bij Anne Gabriel te zijn. Ingrid is degene die komt. Ze blijft ruim een maand bij ons met een opmerkelijke goedheid en efficiëntie. Helaas heeft die algemene edelmoedigheid ook haar schaduwkant. De ziekte van Anne Gabriel is onderwerp van allerlei gesprekken. Dat scherpt de verkeerde neigingen aan van mensen die graag in het centrum van de informatie zitten of gefascineerd worden door alles wat akelig is. Door internet horen de bijzonderheden van de ziekte, die aanvankelijk alleen voor onze familieleden bedoeld waren, vrijwel tot het publieke domein. Er beginnen bijzonder alarmerende berichten rond te gaan. Ikzelf ben nogal onvoorzichtig geweest, onkundig van het gevaar, door spontaan te antwoorden op vragen die me over de ziekte gesteld werden. Zo heb ik enkele dagen na mijn thuiskomst uit de kraamkliniek een telefoongesprek met Sophie, een kennis met wie ik niet regelmatig contact heb. Ik ben getroffen door haar belangstelling en ben nog onder de indruk van alles wat ik enkele dagen eerder gehoord heb en geef zonder er iets achter te zoeken antwoord op haar vragen. Wordt ze beter? De artsen denken van niet, maar ze gaan een behandeling proberen. Ze hopen een remissie te bewerkstelligen. We hebben hun wel gezegd dat we in geen geval chemotherapie willen, enkel om haar leven te verlengen. Maar we wijzen ook een lange en pijnlijke behandeling af, als die als enig doel heeft dat we haar nog enkele maanden langer bij ons kunnen houden. Ondanks alles hebben we hoop op genezing. Daarom doen we het. Aan het eind van het gesprek echter, omdat ik aanvoel dat ik niet voorzichtig genoeg geweest ben door zo openlijk te spreken, vraag ik haar om aan niemand te vertellen wat ik over de gezondheid van onze dochter gezegd heb. Ze belooft me het voor zich te houden. Ik maak me dus niet ongerust. Maar enkele dagen later hoor ik aan de rand van een gesprek dat Sophie haar belofte niet heeft gehouden en geprofiteerd heeft bij een bijeenkomst om een sterk verhaal te lanceren dat al even vernietigend als onjuist is. In ieder geval, dat kleintje van Caron, haar ouders, hebben geen enkele hoop dat ze beter wordt.
De chemotherapie dient alleen om haar leven te verlengen. Haar moeder heeft me dat zelf gezegd. Precies het tegenovergestelde van wat ik haar heb uitgelegd. Dat is de eerste klap die we op dit gebied te verduren krijgen. Er zullen er nog veel volgen.

0: Iedere keer als ik weer hoor, ze zeggen dat, word ik inwendig woedend. Ik zou tegen de spreker tekeer willen gaan. Omdat ik moeilijkheden uit de weg wil gaan, houd ik me toch maar in en bid dat die verderfelijke praat dan de oren van onze andere kinderen of zelf Anne Gabriël zelfs niet zal bereiken. Ik incasseer het. Tot zelf die dag dat we François Xavier uit school halen, snikkend en in tranen. Tussen twee snikken door zegt hij: Jaja gaat dood. Ze heeft een heel erge ziekte. Mijn vriendjes op school hebben het gezegd. We proberen met alle middelen hem te kalmeren en hem gerust te stellen. Maar het kwaad is geschied. Bij iedere verergering van de ziekte zal hij zich steeds ongelukkiger voelen. Want zoals hij ons verschillende malen zegt, ik ben zo bang dat Jaja doodgaat. De volgende week hoor ik dat men vertelt dat Anne Gabriël nog maar 4 maanden te leven heeft, maar dat ze zo dapper is en haar eigen ouders op haar dood voorbereidt. En dat zou ik haar moeder gezegd hebben. Dat is heel romantisch, maar mijn dochter van 7 jaar is helemaal niet dat lijdzame kindje dat men zo graag wil beklagen. Integendeel, zij is bang om te sterven, vreselijk bang zelf. Het gevaar van de dood dat ons boven het hoofd hangt, is dus helemaal niet vredig. Het is integendeel afschuwelijk pijnlijk, zowel voor haar als voor ons. Maar het toppunt van mijn boosheid betreft het risico dat zulke verhalen ook de oren van onze kinderen bereiken en zelf die van onze kleine zieke. Ik besluit dus er iets aan te doen. Het kost me geen enkele moeite om de bron van die praatjes op te sporen. Wanneer ik die moeder bij het uitgaan van de school zie, ga ik er recht op af. Er staan verschillende vriendinnen om haar heen en ze glimlacht me toe. Ik glimlach niet terug. Ik pak haar kil aan. Ik wou je wat vragen. Ja? Het schijnt dat jij de vooruitzichten van de kans op overleven van mijn dochter kent. Ik zou die ook erg graag weten, want ik ken ze niet. Een dodelijke stilte volgt op mijn vraag. Ik heb een ijzige kou doen ontstaan. Mijn allesweter begint hevig te blozen, maar ze geeft niet toe. Tot mijn grote verrassing durft ze te zeggen: Ja, je hebt zelf gezegd dat je dochter nog maar een paar maanden had. Ik? Onmogelijk. We weten zelf niet eens hoeveel tijd ze nog heeft. We weten er niets van, helemaal niets. Door zulke geruchten te verspreiden, doe je ons enorm pijn. Als de kinderen het eens zouden horen. Ze is slecht op haar gemak en voelt dat ze terrein verliest en geeft eindelijk toe: Het spijt me, ik heb het verkeerd begrepen. Zo moet je het niet opnemen. De omstanders blijven zeer gegeneerd zwijgen. Ik blijf daar niet staan. Ik weet dat die uitval om het hardst zal worden doorverteld. Reden tot nadenken voor nieuwe, onvoorzichtige tongen, die mij willen gebruiken als onderbebouwing van hun kletspraatjes. Ik verlaat opgelucht het groepje en ben overtuigd dat de zaak geregeld is. Maar zij komt achter me aan, verlangend om, één op één, het zo slecht begonnen gesprek voor te zetten. Ze legt de nadruk op haar goede bedoelingen. Het spijt me dat je het zo opneemt. We willen alleen maar voor haar bidden. Bidden is geen excuus voor van alles. Dat is voyeurisme. Waarom moet je de situatie die al zo moeilijk is, erger maken? Te weten dat haar nog maar zo weinig tijd rest, maakt dat we met meer aandrang bidden. Ik sta perplex. Ik ben geschokt door wat ze zojuist gezegd heeft. Wat een domheid. Korte tijd later krijg ik een e-mail die is verzonden door een vriendin uit de parochie en die vraagt te bidden voor het hopeloze geval van Anne Gabriel. De woordkeus is onhandig en geschikt om de praatjes te voeden. Ik ben geërgerd als ik het lees, maar ik merk heel snel dat er vrienden zijn die zich verzetten tegen onrustwekkende overdrijving. Al op 26 maart stuurt Alexander een algemene e-mail waarin hij benadrukt hoe verbijsterd hij is door alle berichten over de gezondheid van zijn eigen kind, die hij van horen zeggen heeft. Hij roept op tot grote voorzichtigheid. We kunnen die stroom van verzonnen berichten niet binnen de perken houden. We leren dan ook om heel voorzichtig te zijn met het verspreiden van elke nieuwe informatie over de ziekte. Dat is trouwens ook de reden dat we enkele maanden later zonder moeite gehoor geven aan de vraag van Anne Gabriel om niets over haar terugval te zeggen. De periode tussen de twee chemokuren verloopt goed. Anne Gabriel kan nog niet terug naar school omdat ze te zeer verzwakt is. We proberen haar zo goed als we kunnen bezig te houden met lezen en allerlei soorten knutselwerkjes. Mijn schoonmoeder, die weer voor enkele dagen is gekomen, houdt zich veel met haar bezig. Helaas blijft ze als gevolg van haar behandeling erg zwak, heeft aanvallen van heftige misselijkheid en brengt urenlang dommelend in bed door en is niet in staat iets te ondernemen. En zo is het tijd geworden om deze aflevering af te ronden, beste luisteraars van Radio Maria. Morgen lezen we verder uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. Meer informatie kan u terugvinden op onze website bij het programma Heilige Getuigen. U kunt er ook de vorige uitzending beluisteren. Tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: de kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de pauselijke encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, Fides et Ratio, over de verhouding van geloof en reden. We waren ondertussen beland in het derde hoofdstuk, in Intelligo ut Credam. In het eerste punt, op de zoektocht naar de waarheid. Alle mensen verlangen te weten. Voorwerp van dit verlangen is de waarheid. Zelfs het leven van alle dag laat zien hoezeer iedereen erin geïnteresseerd is te ontdekken hoe, boven het enkel maar gehoorde woord uit, de dingen in waarheid zijn. De mens is het enige wezen in de hele zichtbare schepping dat niet enkel in staat is om te weten, maar ook weet heeft van dit weten. Daarom stelt hij belang in de feitelijke waarheid van hetgeen voor hem zichtbaar is. De mens kan niet oprecht ongeïnteresseerd zijn in de waarheid van zijn kennis. Wanneer hij ontdekt dat zij vals is, verwerpt hij haar. Wanneer hij daarentegen de waarheid ervan kan vaststellen, is hij tevreden. Dat is de leer van de heilige Augustinus. Wanneer hij schrijft: ik heb velen ontmoet die anderen wilden bedriegen, maar niemand die bedrogen wilde worden. Terecht geldt de mens dan als volwassen wanneer hij met eigen middelen kan onderscheiden tussen echt en vals. Door zijn oordeel te vormen over de objectieve werkelijkheid van de dingen. Hier ligt de oorzaak van veel onderzoeken, vooral op het gebied van de natuurwetenschappen, die in de laatste eeuwen zulke belangrijke resultaten hebben opgeleverd. En die daarmee een echte vooruitgang van de hele mensheid hebben bevorderd. Niet minder belangrijk dan het onderzoek op theoretisch gebied is het praktische. Want door zijn morele handelen slaat de menselijke persoon, als hij handelt overeenkomstig zijn vrije en juist gestemde wil, de weg van de gelukzaligheid in en streeft hij naar volmaaktheid. Ook in dit geval gaat het om de waarheid. Deze overtuiging heb ik in de encycliek Veritatis Splendor onderstreept. Citaat: moraal zonder vrijheid bestaat niet. Als er voor de mens het recht bestaat op zijn weg van zoeken naar waarheid gerespecteerd te worden, dan gaat daar nog aan vooraf de voor ieder zwaarwegende morele verplichting om de waarheid te zoeken en de eenmaal erkende waarheid vast te houden. Einde citaat. Het is dus nodig dat de aanvaarde en in het eigen leven gevolgde waarden waar zijn. Omdat alleen ware waarden de menselijke persoon door de verwerkelijking van zijn natuur kunnen voltooien. Deze waarheid van de waarden vindt de mens niet door zich in zichzelf op te sluiten, maar door zich open te stellen om ze ook aan te nemen in de dimensies die boven hem uitgaan. Dat is een wezenlijke voorwaarde, opdat een ieder zichzelf kan worden en kan groeien als een volwassen, rijpe persoon. De waarheid presenteert zich bij de mens aanvankelijk in de vorm van een vraag. Heeft het leven zin? Waarheen leidt het? Op het eerste gezicht zou het bestaan van de mens als persoon volkomen zinloos kunnen lijken. Je hoeft er geen wijsgeren van het ongerijmde bij te halen of de provocerende vragen in het boek Job om aan de zin van het leven te twijfelen. De dagelijkse ervaring van eigen en andermans leed, het zien van zoveel feiten die in het licht van de waarheid onverklaarbaar lijken, volstaan om onontkoombaar een zo dramatische vraag als die naar de zin te stellen. Daarbij komt dat de eerste absoluut zekere waarheid van ons bestaan, buiten het feit dat we bestaan, de onvermijdelijkheid van onze dood is. Gegeven dit verontrustende feit, is het zoeken naar een volledig antwoord onontkoombaar. Ieder wil en moet de waarheid over zijn einde kennen. Hij wil weten of de dood het definitieve einde van zijn bestaan is, of er nog iets is dat over de dood heen reikt, of hij mag hopen op een voortbestaan of niet. Niet zonder reden heeft het wijsgerige denken zijn beslissende oriëntering gekregen van de dood van Socrates, en is het meer dan 2000 jaar lang daardoor getekend. Het is dus absoluut geen toeval dat in het licht van het feit van de dood de filosofen zich steeds weer met dit probleem, samen met de vraag naar de zin van het leven en de onsterfelijkheid, hebben bezig gehouden. Niemand, de wijsgeer zo min als de gewone mens, kan deze vragen ontlopen. Van het antwoord daarop hangt een beslissende etappe van de zoektocht af. Of het mogelijk is te komen tot een universele en absolute waarheid of niet. Op zich blijkt iedere waarheid, ook deelwaarheid, als ze werkelijk waarheid is, universeel. Wat waar is, moet voor allen en voor altijd waar zijn. Buiten deze universaliteit zoekt de mens echter naar een absolutum, dat aan heel zijn zoeken en speuren antwoord en zin kan geven. Iets ultiems, dat de oorzaak van iedere zaak zal blijken. Met andere woorden, hij zoekt naar een definitieve verklaring, naar een hoogste waarde, waarboven er geen verdere vragen of verwijzingen zijn of kunnen zijn. Hypothesen kunnen de mens fascineren, maar ze bevredigen hem niet. Er komt voor allen een moment waarop ze, of ze het toegeven of niet, de behoefte hebben om hun bestaan te verankeren in een als definitief erkende waarheid, die een zekerheid brengt die niet meer onderworpen is aan de twijfel. De filosofen hebben in de loop der eeuwen geprobeerd zo'n waarheid te ontdekken en uit te drukken, door denksystemen en scholen in het leven te roepen. Maar boven die wijsgerige systemen uit zijn er nog andere uitdrukkingsvormen waarin de mens zijn filosofie vorm probeert te geven. Daarbij gaat het om persoonlijke overtuigingen of ervaringen, om familie of culturele tradities, of om levensprogramma's, waar men zich toevertrouwt aan het gezag van een leraar. Uit elk van deze verschijnselen spreekt steeds de levendige wens om te komen tot de zekerheid van de waarheid en haar absolute waarde. Punt 2. De verschillende gezichten van de waarheid van de mens. Het zoeken naar de waarheid is inderdaad niet altijd zo doorzichtig en consequent. De aangeboren beperktheid van het verstand en de onbestendigheid van het hart vertroebelen vaak de persoonlijke zoektocht en brengen haar van de weg af. Allerlei andere belangen kunnen de waarheid onderdrukken. Het komt voor dat de mens, zodra hij maar een glimp van de waarheid heeft gezien, spoorslags ervoor wegvlucht, omdat hij bang is voor haar eisen. Desondanks beïnvloedt de waarheid, ook als hij haar mijdt, altijd zijn bestaan. Want nooit zou hij zijn leven kunnen bouwen op twijfel, onzekerheid of leugen. Zulk bestaan zou voortdurend bedreigd worden door angst en vrees. Men kan dus de mens definiëren als degene die naar de waarheid zoekt. Het is ondenkbaar dat een zoeken dat zo diep geworteld is in de menselijke natuur volledig nutteloos en vergeefs zou kunnen zijn. Het vermogen om naar de waarheid te zoeken en vragen te stellen houdt namelijk reeds een eerste antwoord in. De mens zou helemaal niet beginnen iets te zoeken waarvan hij toch niet wist of dat hij voor absoluut onbereikbaar hield. Enkel het uitzicht tot een antwoord te kunnen komen kan voor hem aanleiding zijn de eerste stap te zetten. Feitelijk gebeurt precies dat normaliter in het wetenschappelijk onderzoek. Wanneer een wetenschapper zijn intuïtie volgend zich wijdt aan het zoeken naar de logische en verifieerbare verklaring van een bepaald verschijnsel, vertrouwt hij er vanaf het begin op een antwoord te vinden en geeft niet op bij mislukkingen. Hij houdt zijn oorspronkelijke ingeving niet voor nutteloos alleen omdat hij het doel niet bereikt heeft. Veel eer zal hij terecht zeggen dat hij nog niet het adequate antwoord heeft gevonden. Datzelfde moet ook gezegd worden van het zoeken naar de waarheid op het gebied van de laatste vragen. Het verlangen naar de waarheid is zo diep geworteld in het mensenhart dat daarvan afstand nemen het bestaan zou bedreigen. Het is tenslotte voldoende het dagelijks leven te bezien om vast te stellen dat ieder van ons de kwellende last van enkele existentiële vragen in zich draagt en tegelijk in zijn hart minstens het ontwerp van de bijbehorende antwoorden koestert. Het zijn antwoorden van welke waarheid men ook daarom overtuigd is omdat men de ervaring heeft dat zij zich in wezen niet onderscheiden van de antwoorden die vele anderen hebben gekregen. Zeker bezit niet iedere waarheid die verkregen wordt dezelfde waarde. Door het totaal aan behaalde resultaten wordt echter het vermogen van de mens fundamenteel tot de waarheid te komen bevestigd. Het is misschien nuttig om deze verschillende vormen van de waarheid in het vervolg kort te vermelden. Het talrijkste zijn die vormen die berusten op evidentie of die door proefneming bevestigd worden. Daarbij gaat het om de waarheidsorde van het dagelijks leven en van het wetenschappelijk onderzoek. Op een ander niveau moet men de waarheden van wijsgerige aard plaatsen, waartoe de mens komt door de speculatieve kracht van zijn verstand. Ten slotte zijn er de religieuze waarheden, die in zekere mate ook geworteld zijn in de wijsbegeerte en die de verschillende godsdiensten in hun tradities als antwoord geven op de laatste vragen. Wat de wijsgerige waarheden betreft, moet men duidelijk stellen dat zij zich niet alleen beperken tot de soms kortstondige waarheden van de beroepsfilosofen. Zoals ik al gezegd heb, is iedere mens in zekere zin filosoof, met zijn filosofische opvattingen, waarmee hij zijn leven inricht. Hij vormt zich op de een of andere manier een alomvattende visie en een antwoord op de vraag naar de zin van zijn bestaan. In dit licht duidt hij zijn persoonlijk lot en regelt zijn gedrag. Hier zou hij zich de vraag moeten stellen naar de verhouding van de wijsgerig religieuze waarheden tot de in Jezus Christus geopenbaarde waarheid. Alvorens deze vraag te beantwoorden, moeten we nog een verder gegeven van de wijsbegeerte overwegen. De mens is niet geschapen om alleen te leven. Hij wordt geboren en groeit op in een gezin, om later met zijn werk deel uit te maken van de samenleving. Vanaf zijn geboorte bevindt hij zich dus ingevoegd in verschillende tradities, waarvan hij niet alleen de taal en de culturele vorming ontvangt, maar ook een veelvoud aan waarheden, waaraan hij bijna instinctief gelooft. Persoonlijke groei en rijping maken echter dat deze waarheden door de bijzondere inzet van het kritische denken in twijfel getrokken kunnen worden en getest. Dat belet niet dat na deze overgangsfase dezelfde waarheden op grond van de daarmee opgedane ervaringen of dankzij nadere overwegingen herwonnen worden. Desondanks zijn in het leven van de mens de simpelweg geloofde waarheden veel talrijker dan die welke hij door persoonlijk onderzoek verwerft. Wie zou wel in staat zijn de ontelbare wetenschappelijke resultaten waar het moderne leven op steunt, kritisch te onderzoeken? Wie zou persoonlijk de stroom aan informatie kunnen controleren, die dag in dag uit alle delen van de wereld binnenkomt en die toch als fundamenteel waar wordt aangenomen? Wie zou tenslotte de ervarings- en denkwegen opnieuw kunnen gaan waarop zich de schatten van de mensheid aan wijsheid en religiositeit hebben verzameld? De mens Een wezen dat naar de waarheid zoekt, is dus ook degene die leeft van het geloof. In het geloof vertrouwt ieder zich toe aan de door andere personen verworven kennis. Daarin is een betekenisvolle spanning merkbaar. Enerzijds schijnt de geloofskennis een onvolmaakte kennisvorm die zich langzaam aan door het persoonlijk gewonnen inzicht moet vervolmaken. Anderzijds blijkt het geloof vaak menselijk rijker dan pure evidentie, omdat het een relatie tussen personen inhoudt en niet slechts de persoonlijke kenvermogens, maar ook het diepergaande vermogen in het spel brengt zich aan andere personen toe te vertrouwen, doordat men een vastere en innige verbinding met hen aangaat. Onderstreept zij dat de in deze tussenmenselijke betrekking gezochte waarheden niet primair van empirische of wijsgerige orde zijn. Gezocht wordt veel eer naar de eigenlijke waarheid van de persoon, wat hij is en wat hij van zijn innerlijk zichtbaar laat worden. De volmaaktheid van de mens ligt namelijk niet alleen in het zich eigen maken van de abstracte kennis van de waarheid, maar ook in een levende betrekking van zelfgave en trouw tegenover de ander. In deze vertrouwvolle zelfgave vindt de mens volledige zekerheid en veiligheid. Tegelijkertijd is de kennis door het geloof, die steunt op het tussenmenselijke vertrouwen, toch niet zonder relatie met de waarheid. De gelovige mens vertrouwt zich toe aan de waarheid die de ander hem verkondigt. Hoeveel voorbeelden zouden aangehaald kunnen worden om dit feit te illustreren? Maar mijn gedachten gaan onmiddellijk naar het getuigenis van de martelaren. De martelaar is inderdaad de betrouwbaarste getuige van de waarheid over het bestaan. Hij weet dat hij in de ontmoeting met Jezus Christus de waarheid over zijn leven heeft gevonden. Niets en niemand zal hem ooit van deze zekerheid kunnen beroven. Nog het lijden, nog de gewelddadige dood zullen hem ertoe kunnen brengen de instemming met de waarheid te herroepen die hij in de ontmoeting met Christus heeft ontdekt. Daarom fascineert ons tot de dag van vandaag het getuigenis van de martelaren. Het wekt instemming op, vindt gehoor en navolging. Dat is de reden waarop men op hun woord vertrouwt. Men ontdekt in hen heel duidelijk een liefde die geen lange redeneringen nodig heeft om te overtuigen, omdat zij tot ieder spreekt over hetgeen hij in zijn binnenste reeds als waar heeft beluisterd en sinds lang heeft gezocht. Ten slotte roept de martelaar bij ons een diep vertrouwen op, omdat hij zegt dat wij, wat wij reeds ervaren en openbaar maakt, dat ook wij, als we de kracht daartoe zouden vinden, graag zouden uitdrukken. Zo zien we dat de delen van dit probleem verder in elkaar schuiven tot een geheel. De mens zoekt van nature naar de waarheid. Dit zoeken is niet alleen voor de toe-eigening van partiële, empirische of wetenschappelijke waarheden bestemd. De mens zoekt niet alleen voor elk van zijn beslissingen het ware goede. Zijn zoektocht streeft naar een waarheid aan gene zijde, die in staat moet zijn de zin van het leven te verklaren. Het gaat dus om een zoeken dat alleen in het absolute antwoord kan vinden. Dankzij de vermogens die in het denken vervat liggen, is de mens in staat een dergelijke waarheid te ontmoeten en haar te kennen. Deze levensbelangrijke en voor zijn bestaan essentiële waarheid wordt niet alleen langs rationele weg bereikt, maar ook doordat de mens zich vertrouwvol verlaat op andere personen, die de zekerheid en echtheid van de waarheid kunnen garanderen. Het vermogen en de beslissing om zichzelf en zijn leven aan een andere mens toe te vertrouwen, horen zeker tot de antropologisch belangrijkste en meest expressieve acten. Men mag niet vergeten dat ook het verstand bij zijn zoeken is aangewezen op de ondersteuning door vertrouwvol gesprek en oprechte vriendschap. Een klimaat van verdenking en wantrouwen dat soms om het speculatieve onderzoek hangt, veronachtzaamt de leer van de antieke wijsgeren, die de vriendschap als een van de voor het juiste filosoferen passendste kaders voorstelde. Uit het toch nog toegestelde komt naar voren dat de mens zich bevindt op een naar menselijke maat eindeloze zoektocht. De zoektocht naar de waarheid en de zoektocht naar een persoon aan wie hij zich kan toevertrouwen. Het christelijk geloof komt hem daarin tegemoet, door hem de concrete mogelijkheid te bieden het doel van dit zoeken verwerkelijkt te zien. Door bij de mens het stadium van het gewone geloven te overwinnen, leidt het hem binnen in de genadeorde, die hem laat delen in het geheim van Christus, waarin hem de ware en adequate kennis van de drie-ene God geschonken wordt. In Jezus Christus, die de waarheid is, erkent het geloof aldus de laatste oproep die aan de mensheid wordt gericht, opdat zij dat wat zij ervaart als streven en verlangen tot vervulling kan brengen. Deze waarheid die God ons in Jezus Christus openbaart, is niet in tegenspraak met de waarheden waartoe men door het filosoferen komt. De beide kennisorden leiden integendeel tot de waarheid in haar volheid. De eenheid van de waarheid is reeds een fundamenteel postulaat van het menselijk verstand, dat wordt uitgedrukt in het non-contradictiebeginsel. De openbaring biedt de zekerheid voor deze eenheid door te laten zien dat de Schepper God ook de God van de heilsgeschiedenis is. Eén en dezelfde God, die de begrijpelijkheid en de redelijkheid van de natuurlijke orde der dingen, waarop de wetenschappers vertrouwvol steunen, fundeert en garandeert, is identiek met God die zich als Vader van onze Heer Jezus Christus openbaart. Deze eenheid van natuurlijke en geopenbaarde waarheid vindt haar levende en personele vereenzelviging in Christus, waarop de apostel doelt: de waarheid is in Christus. We horen het weer klinken in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, vers 21, en de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, versen 15 tot 20. Hij is het eeuwige woord, waarin alles geschapen is. en tegelijk is hij het vlees geworden woord, dat in zijn hele persoon de Vader openbaart, zoals we het horen weer klinken in het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, versen 14 en 18. Dat wat het menselijk verstand zoekt, zonder het te kennen, zoals staat in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 17, vers 23, kan alleen door Christus gevonden worden, want in hem openbaart de volle waarheid zich van dat wezen dat in hem en door hem geschapen is en dat daarom in hem zijn voltooiing vindt. Verwijzing naar het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, versen 14 tot en met 16. En de brief van de heilige apostel Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, vers 17. Tegen de achtergrond van deze algemene beschouwingen moeten wij nu een rechtstreeks onderzoek doen naar de verhouding tussen geopenbaarde waarheid en wijsbegeerte. Deze verhouding nodigt ons uit tot een dubbele overweging, omdat de waarheid die uit de openbaring voortkomt, tegelijk een waarheid is die in het licht van de rede moet worden begrepen. Eerst in deze dubbele betekenis is het namelijk mogelijk de juiste verhouding van de geopenbaarde waarheid tot het wijsgerige kennen precies te bepalen. We bezien dus allereerst de betrekkingen tussen geloof en filosofie in de loop van de geschiedenis. Daaruit zullen enkele beginselen vastgesteld kunnen worden waaraan men als referentiepunten moet vasthouden om de juiste verhouding tussen de beide kennisorden vast te leggen.

Hoofdstuk 4. De verhouding van geloof en reden. Puntje 1. Belangrijke stappen in de ontmoeting van geloof en reden. Volgens het getuigenis van de Handelingen der Apostelen zag de christelijke verkondiging zich van meet af geconfronteerd met de toenmalige wijsgerige stromingen. Zo bericht het boek erover dat de heilige Paulus in Athene met enkele Epicureïsche en Stoïcijnse wijsgeren discussieerde. Hoofdstuk 17, vers 18. De exegetische analyse van die reden die de apostel op de Areopaag had gehouden heeft herhaalde toespelingen op populaire overtuigingen van vooral Stoïcijnse aard aan het licht gebracht. Dat was zeker geen toeval. Om door de heidenen begrepen te worden, konden de eerste christenen het in hun toespraken niet laten bij een verwijzing naar Mozes en de profeten. Ze moesten ook wijzen op de natuurlijke godskennis en op de stem van het morele geweten van iedere mens. Verwijzingen daarvan in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, versen 19 tot 21, hoofdstuk 2, versen 14 tot 15, en de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 14, versen 14 tot 16. Omdat deze natuurlijke kennis echter in de heidense religie tot een afgodendienst was geworden, verwijzing naar de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, versen 21 tot 32, hield de apostel het voor verstandiger zijn reden te vervlechten met het denken van de wijsgeren die van begin af tegen de mythen en de mysteriekulten gnosis hadden verwoord die meer respect toonden voor de goddelijke transcendentie. De godsvoorstellingen van de mensen te reinigen van mythologische vormen, dat was inderdaad een van de grootste inspanningen die de wijsgeren van het klassieke denken zich getroost hebben. Zoals wij weten, was ook de Griekse religie niet anders dan de meeste kosmische religies polytheïstisch. Daarbij ging zij zover dat ze dingen en natuurverschijnselen vergoddelijkte. De pogingen van de mensen om de oorsprong van de goden en in hen van het heelal te begrijpen,

rationele basis geven. Zo werd een weg ingeslagen die, uitgaande van de verschillende oude overleveringen, uitkwam op een ontwikkeling die overeenkwam met de eisen van de universele rede. Het doel dat deze ontwikkeling nastreefde, was het kritische bewustzijn van datgene waaraan men geloofde. Het eerste positieve resultaat van deze weg was het concept van de Godheid, Divinitas. Vormen van bijgeloof werden als zodanig herkend en de religie werd door de kracht van de rationele analyse tenminste gedeeltelijk gelouterd. Op deze basis begonnen de kerkvaders een vruchtbare dialoog met de antieke wijsgeren en baanden zo de weg voor de verkondiging en het begrip van de God van Jezus Christus. Wanneer men wijst op deze toenaderingsbeweging van de christenen naar de wijsbegeerte, moet men ook de voorzichtige houding melden die andere elementen van de heidense cultuurwereld, zoals bijvoorbeeld de gnosis, bij hen opriepen. Als praktische wijsheid en levensschool kon de wijsbegeerte gemakkelijk met een kennis van hogere, esoterische aard, die slechts aan enkele volmaakten was voorbehouden, verwisseld worden. Zonder twijfel denkt de heilige Paulus aan deze manier van esoterisch speculeren wanneer hij de Colossenzen waarschuwt in het tweede hoofdstuk, vers 8. Past op dat niemand u verleidt met zijn wijsbegeerte en valse leer, die enkel steunen op menselijke overlevering en die zich beroepen op de natuurmachten van de wereld, niet op Christus. De woorden van de apostel schijnen uiterst actueel, als we ze betrekken op de verschillende vormen van de esoteriek die tegenwoordig ook bij sommige gelovigen, die de benodigde kritische zin missen, om zich heen grijpen. Het voorbeeld van de heilige Paulus volgend maakten andere schrijvers van de eerste eeuw, in het bijzonder de heilige Irenaeus en Tertullianus, van hun kant reeds een voorbehoud tegen een culturele opvatting die eiste dat de waarheid van de openbaring ondergeschikt werd gemaakt aan de interpretatie van de wijsgeren. De ontmoeting van het christendom met de wijsbegeerte was daarom nog spontaan, nog eenvoudig. De bezigheid van de wijsgeren en het bezoek van hun scholen scheen de eerste christenen eerder een storing dan een kans. Voor hen was de eerste dringende opgave de verkondiging van de verrezene Heer in een persoonlijke ontmoeting, die de gesprekspartners zou brengen tot innerlijke omkering en tot een vraag om het doopsel. Dat wil echter niet zeggen dat zij de opgave om het geloofsbegrip en zijn motieven te verdiepen veronachtzaamden. Integendeel. De kritiek van Celsus, die de christenen ervan beticht onbeschaafde en lompe mensen te zijn, blijkt ongegrond en onwaar te zijn. De verklaring voor hun aanvankelijke onverschilligheid moeten we elders zoeken. In werkelijkheid bood de ontmoeting met het evangelie een dermate bevredigend antwoord op de tot dan toe onbeantwoorde vragen naar de zin van het leven, dat hun de omgang met de wijsgeren voorkwam als een verre
en in

zekere opzicht achterhaalde aangelegenheid. Dat lijkt vandaag nog duidelijker wanneer men denkt aan de bijdrage van het christendom aan de bevestiging van ieders recht op toegang tot de waarheid. Het christendom had na het neerhalen van de barrières van ras, maatschappelijke stand en geslacht vanaf het begin de gelijkheid van alle mensen voor God verkondigd. De eerste consequentie van deze opvatting betrof het thema waarheid. Het elitaire karakter dat het waarheidszoeken bij de ouden had, werd met beslistheid overwonnen. Omdat de toegang tot de waarheid een goed is dat het mogelijk maakt om bij God te komen, moeten allen in staat zijn deze weg te kunnen gaan. De wegen om de waarheid te bereiken zijn talrijk. Toch kan, aangezien de christelijke waarheid heilswaarde bezit, elk van deze wegen alleen dan ingeslagen worden als hij naar het laatste doel, dat wil zeggen naar de openbaring van Jezus Christus, leidt. Als pionier van een positieve ontmoeting met het wijsgerige denken, zij het met voorzichtige onderscheiding, moet de heilige Justinus genoemd worden. Ofschoon hij zijn hoge achting voor de Griekse wijsbegeerte ook na zijn bekering bewaard had, stelde hij duidelijk en beslist in het christendom de enige zekere en nutbrengende wijsbegeerte te hebben gevonden. Op vergelijkbare wijze noemde Clemens van Alexandrië het evangelie de ware wijsbegeerte en interpreteerde hij de wijsbegeerte naar analogie van de wet van Mozes als voorbereidend onderwijs voor het christelijk geloof en een wegbereiding van het evangelie. Want, citaat, naar deze wijsheid gaat het verlangen van de wijsbegeerte uit. Zij is een streven van de ziel, zowel naar het vermogen tot het juiste denken, als ook naar de zuiverheid van het leven. Zij is de wijsheid vriendelijk en liefdevol gezind en doen alles om haar deelachtig te worden. Wijsgeren noemen wij dan hen die verlangen koesteren naar de wijsheid die alle dingen geschapen heeft en alles leert, dat we zeggen naar kennis van de Zoon van God. Einde citaat. Hoofddoel van de Griekse wijsbegeerte is voor de Alexandrijn niet de voltooiing of de versterking van de christelijke waarheid. Haar opgave is veeleer de verdediging van het geloof. Citaat. In zichzelf volmaakt en zonder behoefte aan enige afwerking is de leer van de Verlosser, omdat zij goddelijke kracht en wijsheid is. Wanneer nu de Griekse wijsheid erbij komt, maakt zij de waarheid weliswaar niet effectiever, maar omdat zij de sofistische aanvallen ontkracht en de listige aanvallen tegen de waarheid afslaat, heeft men haar terecht haag en muur van de wijnberg genoemd. Einde citaat. In de geschiedenis van deze ontwikkeling kan men toch de kritische overname van het wijsgerige denken door de christelijke denkers vaststellen. Onder de eerste voorbeelden die men kan ontmoeten is Origenes zeker uitnemend. Om te antwoorden op de door Celsus gedaande aanvallen en hen te pareren, neemt Origenes de Platoonse wijsbegeerte over. Hij neemt tal van elementen uit het Platoonse denken over
en werkt voor de eerste keer zoiets als een christelijke theologie uit. De naam theologie, net als de voorstelling van haar als rationeel spreken over God, was namelijk tot dan toe nog gebonden aan haar Griekse oorsprong. In de Aristotelische wijsbegeerte bijvoorbeeld betekent de uitdrukking het voornaamste deel en het eigenlijke hoogtepunt van het wijsgerig betoog. Wat voordien duidde op een algemene leer over de goden, kreeg daarentegen in het licht van de christelijke openbaring een heel nieuwe betekenis, omdat theologie van nu af het nadenken van de gelovige aanduidde die de ware leer over God wil formuleren. In zijn ontwikkeling maakte dit nieuwe christelijke denken gebruik van de filosofie, maar was er alert op zich er duidelijk van te onderscheiden. De geschiedenis leert dat het in de theologie overgenomen Platoonse denken zelf ingrijpende veranderingen heeft doorgemaakt, vooral waar het begrippen als onsterfelijkheid van de ziel, vergoddelijking van de mens en oorsprong van het kwaad betreft. Bijzondere vermelding verdienen in dit kerstelingswerk van het Platoonse en Neoplatoonse denken de Cappadociërs, Dionysius, de Areopagiet en vooral de heilige Augustinus. De grote geleerde van het avondland was met verschillende wijsgerige scholen in contact gekomen, maar ze hadden hem allemaal teleurgesteld. Toen dan de waarheid van het christelijk geloof in zijn blikveld kwam, had hij de kracht om die radicale bekering te voltrekken waartoe hem de door hem regelmatig bezochte wijsgeren niet konden brengen. De reden daarvoor vertelt hij zelf. Citaat. Van dan af gaf ik echter de voorkeur aan de katholieke leer. Ik ervoer immers hoeveel bescheidener, zonder enig bedriegelijk oogmerk hier bevolen werd te geloven wat niet bewezen werd. Of het nu wel te bewijzen was, maar niet voor ieder, of überhaupt niet te bewijzen was, terwijl de anderen een vermetele belofte van kennis deden en lachten over de gelovigheid en later bevalen dat je verzonnen, ja, absurde mythen moest geloven die nooit te bewijzen waren. Einde citaat. Dezelfde platonici, aan wie hij bij voorkeur refereerde, maakte Augustinus het verwijt dat zij weliswaar het na te streven doel kenden, maar niets wilden weten van de weg die daarheen leidt, het vleesgeworden woord. Het lukte de bisschop van Hippo om de eerste grote synthese van het wijsgerige en theologische denken op te stellen, waarin de stromingen van het Griekse en Latijnse denken samenvloeiden. Ook bij hem werd de grote eenheid van kennis, waarvan het Bijbelse denken uitgangspunt en basis vormde, door diepgravend speculatief denken bevestigd en gedragen. De door de heilige Augustinus gemaakte synthese zou eeuwenlang de hoogste vorm van wijsgerig en theologisch denken blijven die het avondland kende, gesterkt door zijn persoonlijke levensgeschiedenis en steunend op een wonderlijke heiligheid van leven, was hij ook in staat in zijn werken een grote hoeveelheid materiaal in te brengen dat, door terug te grijpen op de ervaring, toekomstige ontwikkelingen van verschillende wijsgerige denkrichtingen aankondigde. De kerkvaders van het Oosten en van het Avondland hebben dus in verschillende vormen verbindingen gelegd
met de wijsgerige scholen. Dat betekent niet dat ze de inhoud van hun boodschap vereenzelvigd hebben met de systemen waaraan zij refereerden. De vraag van Tertullianus: wat hebben Athene en Jeruzalem gemeen? Wat de academie en de kerk? Is een duidelijke aanwijzing voor het kritische bewustzijn waarmee de christelijke denkers vanaf het begin omgingen met het probleem van de verhouding van geloof en filosofie. Ze zagen het in zijn geheel, in zijn positieve aspecten evengoed als in zijn begrenzingen. Ze waren geen naïeve denkers. Juist omdat ze de inhoud van het geloof intensief beleefden, konden zij de diepste vormen van speculatief denken bereiken. Daarom is het onrechtvaardig en oppervlakkig om hun werk te vernauwen tot de loutere omzetting van de geloofsinhoud in wijsgerige categorieën. Ze hebben heel wat meer gepresteerd. Het lukte hun namelijk om volledig zichtbaar te laten worden wat zich nog onuitgesproken en propedeutisch aankondigde in het denken van de grote antieke wijsgeren. Ze hadden, als gezegd, de taak te laten zien hoe het van uitwendige boeien bevrijde verstand uit de doodlopende straat van de mythen kon raken, om zich op passender wijze open te stellen voor het transcendente. Een gelouterd en oprecht verstand kon zich dus verheffen tot de hoogste niveaus van reflectie en schiep daarmee een solide basis voor de waarneming van het zijn, het transcendente en het absolute. Precies hierin schuilt de door de kerkvaders volbrachte nieuwe. Zij erkenden volledig het voor het absolute openstaande verstand en planten daarin de rijkdom uit de openbaring. Tot ontmoeting kwam het niet alleen op het niveau van culturen, waarvan de ene misschien gevallen was voor de betovering van de andere. Ze vond plaats in het hart en was ontmoeting tussen het schepsel en zijn schepper. Het verstand kon, doordat het uitging boven het doel dat het van nature onbewust nastreefde, in de persoon van het vlees geworden woord komen tot het hoogste goed en de hoogste waarheid. De kerkvaders ontzagen zich echter niet tegenover de wijsgeren zowel de gemeenschappelijke elementen als ook de verschillen te erkennen, die deze met betrekking tot de openbaring lieten zien. Het besef van de overeenstemming vertroebelde in hen niet de erkenning van de verschillen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze voorlezing van Fides et Ratio, de pauselijke encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II over de verhouding van geloof en rede, gepubliceerd in 1994. Volgende keer gaan wij verder met het laatste onderdeeltje, alvorens we aan het volgende punt van het vierde hoofdstuk beginnen. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden de lezingendienst op deze zaterdag 3 oktober, zaterdag in de 26e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 720 en de psalmen vanaf pagina 981. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door Zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar Zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust. God, oorsprong van barmhartigheid, die deze wereld stuurt en leidt, Gij zijt in geest en wezen één, in drie personen God alleen. Zie hoe wij zingend voor U staan, neem onze smeekgebeden aan, opdat wij nu van zonden rein, steeds smaken U aanwezig zijn. Verwarm de harten door uw gloed. Vervul met liefde ons gemoed. Dat ziel en lichaam sterk en rein voor uw ontvangst gereed mag zijn. Opdat wij, zingend tot uw eer, in het nachtelijk uur, o Heer, eenmaal ontvangen uit uw hand de glans van het hemels vaderland. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wonderwerken deed de Heer alleen. Eeuwig is Zijn genade. Dankt de Heer om Zijn goedheid. Want eeuwig is Zijn genade. Dankt de God aller goden. Want eeuwig is Zijn genade. Dank de Heer aller Heren, want eeuwig is Zijn genade. Wonderwerken deed Hij alleen, want eeuwig is Zijn genade. De hemelsferen schiep Hij met wijsheid, want eeuwig is Zijn genade. Hij strekte de aarde uit over het water, want eeuwig is Zijn genade. Hij maakte de grote hemel lichten, want eeuwig is Zijn genade. De zon om over de dag te heersen, want eeuwig is Zijn genade. De maan en de sterren als licht in de nacht, want eeuwig is Zijn genade. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderwerken deed de Heer alleen. Eeuwig is zijn genade. Israël voerde hij weg uit het land van Egypte met krachtige hand en gestrekte arm. Egypte sloeg hij in zijn eerstelingen, want eeuwig is zijn genade. Israël voerde hij weg uit dat land, want eeuwig is zijn genade. Met krachtige hand en gestrekte arm, want eeuwig is zijn genade. Splijten deed hij de Rode Zee, want eeuwig is zijn genade. Israël voerde hij veilig erdoor, want eeuwig is zijn genade. Farao wierp hij in zee met zijn leger, want eeuwig is zijn genade. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Israël voerde hij weg uit het land van Egypte met krachtige hand en gestrekte arm. Dankt de God van de hemel, van al onze vijanden rukt hij ons los. Hij leidde zijn volk door de zandwoestijn, want eeuwig is zijn genade. Roemrijke koningen heeft hij verslagen, want eeuwig is zijn genade. Machtige vorsten heeft hij gedood, want eeuwig is zijn genade. Sichon, de koning der Amorieten, want eeuwig is zijn genade. Och, de heerser van Bazan, want eeuwig is zijn genade. Hun land heeft hij hun ontnomen, want eeuwig is zijn genade. Hij gaf het zijn dienaar Israël, want eeuwig is zijn genade. In onze vernedering dacht hij aan ons, want eeuwig is zijn genade. Van onze vijanden redde hij ons, want eeuwig is zijn genade. Hij is het die alles wat leven heeft voedt, want eeuwig is zijn genade. Dank dus de God van de hemel, want eeuwig is zijn genade. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der

dankt de God van de hemel, van al onze vijanden rukt Hij ons los. Wijs mij uw wegen, Heer. Leer mij uw paden kennen. Uit het boek Judith. Judith liep naar de stijl van het bed vlak bij het hoofd van Holofernes, pakte daar zijn zwaard, trad toe op het bed, greep Holofernes bij zijn hoofdhaar en zei: Heer, God van Israël, geef mij nu kracht. Toen liet ze met alle kracht het zwaard tot tweemaal toe op zijn nek neerkomen en sloeg hem het hoofd af. Ze rolde zijn lichaam van de legerstede en trok het muskietennet van de stijlen af. Kort daarna kwam ze naar buiten en gaf het hoofd van Holofernes aan haar kamenier. Deze deed het in haar levensmiddelentas. En samen begaven ze zich op pad, zoals ze steeds gedaan hadden als ze gingen bidden. Toen ze door de legerplaats heen waren, liepen ze in een boog door het dal, bestegen de berghelling van Betulia en kwamen aan bij de poort van de stad. Vanuit de verte riep Judith de poortwachter toe:

heen staan. Judith riep hun luid toe: prijst God, prijst hem, prijst God, die zijn erbarming niet aan het huis van Israël heeft ontrokken, maar in deze nacht onze vijanden door mijn hand heeft vernietigd. Ze haalde het hoofd uit haar tas tevoorschijn en toonde het hun. Hier is het hoofd van Holofernes, de opperbevelhebber van het Assyrische leger. En hier is het muskietennet waaronder hij zijn roes lag uit te slapen. De Heer heeft hem gedood door de hand van een vrouw. Zo waar de Heer leeft, die mij behoed heeft op de weg die ik gegaan ben, mijn schoonheid heeft hem van de wijs gebracht tot zijn ondergang, zonder dat hij met mij een zonde heeft kunnen bedrijven die me bezoedeld zou hebben of onteerd. Heel het volk ontstak in geestdrift. Het boog zich neer om God te aanbidden en in koor riep het uit: geprezen zijt gij, onze God, die heden de vijanden van uw volk vernietigd hebt. En Uzia sprak haar toe: gezegend bent u, dochter, door de Allerhoogste God, meer dan alle vrouwen ter aarde. En geprezen zij God de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, en die het zo heeft beschikt dat u de aanvoerder van onze vijanden het hoofd hebt afgeslagen. Zolang er mensen zijn die Gods macht gedenken, zal de herinnering aan uw vertrouwen in God blijven voortleven. Dat geve God tot uw blijvende roem, en hij schenke u alle goeds, omdat u uw leven gewaagd hebt toen ons volk werd vernederd. Onze ondergang hebt u bezworen door rechtschapen Gods wegen te bewandelen. En heel het volk riep: amen, amen. Daarna sprak Judith hen aldus toe: eerst moet u de ammoniet Achjor bij me roepen, opdat hij met eigen ogen de man kan herkennen die het huis van Israël heeft veracht en die Achjor als een ter dood veroordeelde op ons heeft afgestuurd. Ze gingen naar het huis van Uzia om Achjor te halen. Nauwelijks was hij gekomen en had hij het hoofd van Holofernes gezien, getoond door iemand uit de volksvergadering, of hij viel voorover en verloor het bewustzijn. Toen ze hem overeind hadden geholpen, wierp hij zich neer aan de voeten van Judith om haar zijn hulde te betuigen en zei: wees geprezen in alle tenten van Juda en onder alle volken. Al wie uw naam vernoemen, zullen van ontzag worden vervuld.

God schenke u alle goeds, want gij hebt uw leven gewaagd toen ons volk werd vernederd. Deze ondergang hebt gij bezworen door rechtschapen Gods wegen te bewandelen. Want gij hebt uw leven gewaagd toen ons volk werd vernederd. Uit het boek van de priester Origenes, overleden in het jaar 253 of 254, over het gebed. Wat ik gezegd heb, kan als volgt uit de Heilige Schrift worden bewezen. Wie bidt, moet zuivere handen opheffen, doordat hij vergeeft aan ieder die tegen hem heeft misdaan, doordat hij uit zijn ziel de neiging bandt tot drift en op niemand kwaad is. Hij moet verder zijn aandacht niet laten afleiden door vreemde gedachten, maar, gedurende de tijd waarop men bidt, alles vergeten wat buiten het gebed valt. Dat is toch een toestand van het grootste geluk. Paulus zegt dit in zijn eerste brief aan Timotheus. Ik wil dat bij het gebed de mannen op elke plaats zuivere handen opheffen, vrij van haat en ruzie. De ogen van onze geest moeten zich opheffen, zich niet bezighouden met het aardse, zich niet vullen met indrukken van het stoffelijke, maar zich zo hoog opheffen dat zij neerzien op het vergankelijke, alleen denken aan God en met Hem die luistert, eerbiedig en bescheiden omgaan.

Hebben die ogen dan niet het grootste voordeel bereikt? Met onverhuld gelaat aanschouwen zij de glorie van de Heer en worden zij herschapen tot steeds heerlijker gelijkenis met Hem. Zo verheft de ziel zich. Zij volgt de geest en maakt zich los van het lichaam. Maar zij volgt niet alleen de geest, zij leeft ook in Hem. Legt zij zo niet haar bestaan als ziel af om geest te worden? Misschien bestaat de grootste prestatie hierin dat wij het onrecht vergeten, want volgens de profeet Jeremia kan de hele wet hierin worden samengevat. Toen ik uw voorvaderen uit Egypte leidde, heb ik hun niets gezegd. Dit alleen heb ik hun bevolen. Laat een ieder in zijn hart het onrecht van zijn naaste vergeten. Als wij onrecht vergeten en dan tot het gebed komen, onderhouden wij het gebod van onze Verlosser. Heb jij iets tegen iemand terwijl gij staat te bidden, vergeef dan. Als wij ons zo opstellen voor het gebed, hebben wij duidelijk het mooiste al verkregen. Deze opmerkingen gaan als het ware uit van de veronderstelling dat wij met ons gebed verder niets bereiken. Want het mooiste hebben we dan toch gewonnen, omdat wij inzien hoe wij moeten bidden en ons daarnaar richten. Wie zo bidt, zal zeker, terwijl hij nog spreekt en kijkt naar de macht van hem die luistert, het woord vernemen. Zie, hier ben ik. Al zijn bezorgdheid ten aanzien van Gods voorzienigheid heeft hij al afgelegd voordat hij begint te bidden. Dat blijkt uit de woorden: als gij het juk uit uw midden verwijdert, geen vinger bedreigend meer uitsteekt en geen valse aanklachten indient. Zo iemand berust in de gebeurtenissen. Hij is vrij geworden van elke band. Hij heft zijn vinger niet op tegen God, die naar eigen wil alles regelt om ons te beproeven. Zo iemand moppert niet in het verborgene van zijn gedachten, zonder dat de mensen het kunnen horen. Dat is het gemopper van slechte dienaren, die hun kritiek op de bevelen van hun meester niet openlijk uiten. Zo klagen mensen die het niet aandurven hardop en met heel hun ziel de voorzienigheid een verwijt te maken voor wat gebeurt. Eigenlijk willen zij ook voor de Heer van het heelal hun ontevredenheid verbergen.

De ware aanbidders zullen de Vader aanbidden in geest en waarheid. De Vader toch zoekt mensen die hem zo aanbidden. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten hem in geest en waarheid aanbidden. De Vader toch zoekt mensen die hem zo aanbidden. Laat ons bidden. God, uw almacht treft ons het meest wanneer gij barmhartig zijt en keer op keer vergeving schenkt. Overstroom ons met uw genade, dat wij met spoed de wegen gaan naar het beloofde land en het geluk van de hemel erven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, wee niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Hartelijk welkom, beste luisteraars. Blij dat u afstemt op Radio Maria. We lezen vandaag voor uit het boek In de schaduw van Rome, in het hol van de leeuw. Een boek van Sophie de Mullenheim. Waarover gaat dit boek? Graag geef ik u al mee wat de achterzijde van de kaft ons hierover vertelt. Titus rilde, zelfs Maximus werd bleek. En Achilles voelde de adrenaline door zijn lichaam gieren. Langzaam sloten de mannen de kring van fakkels rond de leeuw. Het was een ijzingwekkende krachtmeting. De eerste die een teken van zwakheid vertoonde, zou verloren zijn. Samen met Maximus en Achilles staat Titus voor een gevaarlijke missie. Een leeuw vangen in de bossen van Noord-Afrika voor de Spelen in het Colosseum. Onderweg op het schip is niet iedereen wie hij lijkt, en de spanningen nemen toe. Als de storm echter losbarst, blijkt wie moedig is, maar ook wie in staat is tot verraad. Dit boek gaat over vriendschap, moed en geloof. Het zijn de thema's in dit spannende avontuur. Ook ontdek je meer over het oude Rome en de wereld waarin de eerste christenen leefden. De auteur van dit boek, Sophie de Mullenheim, is een veelgeprezen Franse auteur van talrijke bestsellers voor kinderen en jongeren, die in meerdere talen verschenen zijn. In het Hol van de Leeuw is het tweede deel in de serie In de schaduw van Rome.

We lezen het eerste hoofdstuk, In het holst van de nacht. In het licht van de fakkels zagen hun gezichten er griezelig uit. De vlammen flakkerden en wierpen dansende schaduwen over de gespannen gelaatstrekken van de mannen. Hun ogen gloeiden vreemd op in het donker. Ze leken wel een leger van grimmige maskers. Voorop liep een lange, pezige man met licht gebogen benen. Zijn huid was donker

hun blote zwarte bovenlichamen glimmend in het fakkellicht. Ze droegen niets anders dan lendendoek om hun middel en kleine, ronde schilden die aan hun onderarmen waren gebonden. Ze waren allemaal sterk en jong, snel, wendbaar en moedig en volledig getraind voor een missie als deze. Achter hen kropen Titus, Maximus en Achilles net zo waakzaam voort, omringd door vier boogschutters die hun pijl en boog in de aanslag hielden. Titus' vader, Flavius Octavius, had hun de strikte instructie gegeven geen enkel geluid en geen enkele abrupte beweging te maken. De drie vrienden zouden het niet wagen zijn bevelen te negeren. En Titus zeker niet, want ondanks zijn praatjes was hij bang. Die ochtend had hij zich nog voorgesteld dat hij door schilders werd vereeuwigd, op jacht naar een wild beest, een zwaard in zijn hand en brullend vanuit zijn tenen. Hij kon het zichzelf al voorstellen, zijn voet rustend op zijn trofee, een moedige en trotse blik op zijn gezicht. Maar nu, kruipend in het donker en omgeven door vreemde geluiden, voelde Titus zich helemaal niet dapper en moedig, laat staan heldhaftig. Hij hoopte alleen maar dat de offers die hij aan de goden had gebracht, voor hij op pad ging, voldoende waren om hem te beschermen. Naast hem liep Maximus, stil, en zijn ogen glinsterend van opwinding. Hij was een tengere jongen, maar zijn uiterlijk was misleidend, want in tegenstelling tot Titus was Maximus nergens bang voor. Als Flavius Octavius het niet verboden had, zou hij al naast Ramus staan, in het centrum van de actie. Maar Maximus had te veel respect voor de vader van zijn vriend om hem ongehoorzaam te zijn. En Maximus was hem ook te dankbaar, want zonder hem zou hij hier nooit zijn geweest. Zijn eigen vader, de zeer respectabele senator, zou hem nooit zo'n avontuur hebben kunnen bieden. Naast hen liep Achilles, de langste van de drie vrienden, die zich geluidloos voortbewoog. In tegenstelling tot de twee anderen had hij de waarschuwing van Flavius Octavius niet nodig om te begrijpen wat hij moest doen. Achilles wist het gewoon, het zat in zijn bloed. Deze jacht bracht hem terug naar zijn kindertijd. Achilles' vader was een Numidische jager die op de geboortedag van zijn zoon een luipaard had gedood. Daarom had hij hem Achilles genoemd, wat luipaard betekent. Normaal gesproken zou Achilles in zijn vaders voetstappen zijn getreden, maar in plaats daarvan was hij gevangen genomen en als slaaf verkocht. Groot, sterk, stevig als een rots en kerngezond. Voor de slavenhandelaar een goede vondst. Maar Achilles had in zijn situatie geluk gehad om verkocht te worden aan senator Julius Claudius, die hem heel goed behandelde. Beter dan de slaven in de meeste Romeinse huishoudens gewend waren. De senator had hem aan zijn zoon Maximus gegeven ter gelegenheid van zijn 15e geboortedag. De twee jongens waren bijna even oud en werden al snel onafscheidelijke vrienden. Vanuit zijn ooghoeken keek Maximus naar Achilles, een paar meter voor hem. Hij had dezelfde gespannen en alerte uitdrukking op zijn gezicht als de mannen verderop, gewapend met hun schilden en fakkels. Achilles was teruggekeerd naar zijn jeugd. Hij was weer een jager geworden. Plotseling brak er een tak. Iedereen verstijfde. Met ingehouden adem en opengesperde ogen keken ze in de duisternis rond. Na wat een eeuwigheid leek, liepen ze langzaam verder zonder geluid te maken als schaduwen in de nacht. Flavius Octavius voelde een koude rilling over zijn rug lopen. Het beest was niet ver meer, daar was hij zeker van. Ondanks zijn gezette figuur en weelderige kleding had Titus' vader een jagersinstinct. Afgezien van Ramus was hij zonder twijfel de meest ervaren jager van de aanwezige mannen. En iets zei hem dat ze nu heel dicht bij hun prooi waren.

Na dagen zoeken en spieden waren zijn verkenners met goed nieuws naar Leptis Magna teruggekeerd. Ze hadden de prooi gevonden. Als hun informatie klopte en het dier zich sindsdien niet meer verplaatst had, bevond het zich vlakbij in het lage struikgewas. Ramus strekte zijn nek naar voren en snoof de lucht om hem heen op. Plotseling stopte hij en hief langzaam een hand op. Niemand van de mannen achter hem bewoog. Titus haalde diep adem. Hij voelde zijn hart bonzen. O, mogen de goden me beschermen, dacht hij, om zichzelf te kalmeren. Ramus hield zijn fakkel omhoog, kneep zijn ogen half dicht en speurde de duisternis af. Heel voorzichtig zette hij een stap vooruit. En toen nog een. Hij stopte om te luisteren, rook en luisterde opnieuw. De lucht om hem heen was geladen. Hij kon de spanning voelen. Ramus richtte zijn fakkel naar voren en ging nog een stukje verder. Zijn lendendoek, een witte vlek in de duisternis. Hij was de enige die geen schild droeg. In plaats daarvan had hij een lange staf vast. Toen stopte hij plotseling en ging langzaam op zijn hurken zitten. Het leek alsof hij ergens voor boog. Er ging een onmerkbare rilling door de groep. De mannen hieven hun schilden op en namen hun posities in. Kordaat, zelfverzekerd, klaar voor de strijd. En toen zagen ze eindelijk, één voor één, op maar een paar meter afstand, twee oranje ronde lichtjes in het donker.

0: We lezen het tweede hoofdstuk, een nachtelijk bezoek. In Leptis Magna, een belangrijk buitenpost van het Romeinse Rijk aan de Noord-Afrikaanse kust, deed de oude Cyprianus een oog open. Hij spitste zijn oren. Niets. Hij hield zijn adem in, sloot zijn ogen en luisterde naar de stilte van de nacht. Er was niets te horen. Hij had het vast gedroomd. Omdat hij al zo lang ondergedoken moest leven, verbeeldde hij zich soms geluiden te horen. De oude man zuchtte en ontspande zich. Na enkele seconden was zijn ademhaling weer diep en rustig. In de loop der jaren had hij geleerd om snel weer in slaap te vallen. Hij sliep altijd licht en kort en nooit aan een stuk door. Het was een aaneenschakeling van dutjes. Ineens schoot de Cyprianus ogen weer open. Deze keer wist hij het zeker dat hij niet droomde. Er had net iemand beneden op de achterdeur getikt. Het was een zacht geluid, bijna onhoorbaar. Maar voor een geoefend oor bestond er geen twijfel over. En de ouderdom had het gehoor van Cyprianus op geen enkele manier aangetast. Cyprianus kwam overeind, steunend op zijn elleboog, en hoorde het getik opnieuw. Aankleden hoefde niet, hij sliep altijd met zijn kleren aan, dag en nacht paraat. Er waren zoveel mensen die hem nodig hadden. Geruisloos liep hij op zijn tenen naar beneden. Toen hij bij de deur naar het achterafstraatje kwam, drukte hij zijn oor er tegenaan en luisterde. Aan de andere kant klonk het zware ademen van iemand, alsof diegene hard had gerend.
1: Wie is daar? Fluisterde Cyprianus.
0: De persoon aan de andere kant haalde diep adem.
1: Wie is daar?
0: Fluisterde Cyprianus weer. Ik ben het, was het gemompeld antwoord.
1: Wie is ik? Vroeg Cyprianus.
0: Ik? Cyprianus glimlachte en deed langzaam de deur open. Zodra er een kier was, glipte er een schaduw naar binnen die zich tegen de muur drukte. Zonder een woord te zeggen sloot Cyprianus de deur en vergrendelde die. Toen greep hij zijn bezoeker bij de arm en trok hem een kamer in. Het was beter om bij de ramen weg te blijven, zodat niemand het zou zien of horen. Daarna stak Cyprianus een olielamp aan, keerde zich naar de vreemdeling toe en begroette hem met een vriendelijk knikje.
2: Hoe kan ik je helpen? Vroeg hij.
0: Terwijl hij sprak, bekeek hij de persoon voor zich aandachtig. Hij was nogal klein en vrij jong, met krullend haar, zwarte ogen en een licht getinte huid. Hij had dikke lippen en een brede neus. Misschien een jongen uit de buurt, hoewel Cyprianus hem nog nooit eerder had gezien. Toch had hij bij de deur het juiste wachtwoord gegeven. Dus Cyprianus wist dat hij hem kon vertrouwen. Iemand had de jongen verteld hoe hij Cyprianus kon vinden. En dat was genoeg. De jongen zocht in zijn kleren, haalde er een stuk strak opgerold perkament uit en overhandigde het aan Cyprianus. De oude man las snel. Met opgetrokken wenkbrauwen keek hij zijn bezoeker aan. Het gezicht van de jongen verried geen enkele emotie. Cyprianus keek weer naar het perkament en las de brief opnieuw, dit keer langzaam. Ondertussen kneep zijn keel dicht en begon zijn hart wild te bonken. Wat hij las was pijnlijk, bijna ondraaglijk nieuws.
2: Heb je dit zelf meegenomen? Vroeg Cyprianus.
0: De bezoeker knikte.
2: Helemaal vanuit Rome?
0: Vroeg Cyprianus verbaasd. De bezoeker knikte opnieuw. Vanaf het moment dat hij binnen was, had de jongen geen woord gesproken. Cyprianus wist dat hij gewoon voorzichtig was. Hoe minder er werd gezegd, hoe beter. Binnen enkele minuten zou hij weg zijn, en als de brief er niet was geweest, zou de oude man kunnen denken dat hij alles gedroomd had. Cyprianus boog zich weer over de brief. Toen hij eindelijk zijn hoofd ophief, stond er een bezorgde frons op zijn voorhoofd. Hij keek ernstig naar de jongen die stokstijf voor hem stond. "Ik zal je helpen," zei de oude man. De ogen van de jongen glinsterden van dankbaarheid. Met een zweem van een glimlach keek hij naar de deur. Het werd tijd dat hij de nacht weer inglipte.

We lezen het derde hoofdstuk, een wild beest. De twee oranje lichtjes gloeiden op in de nacht, gericht op de vreemdelingen die geluidloos naderden. De ogen van een wild dier. Ramus kwam langzaam overeind en gaf achter zijn rug een signaal. Snel en geruisloos verspreidde de man zich rond een kooi die in het donker nauwelijks zichtbaar was. De kooi was lang en stevig en stond op wielen. Een geit was vastgebonden aan de tralies erachter. Als het nodig was, zou de geit als lokaas dienen. Zijn sterke geur zou het wilde beest lokken. Een man hurkte boven op de kooi en hield het luik open, klaar om het dicht te laten vallen zodra het dier binnen was. Het hele succes van de missie hing nu van hem af. Als hij te snel was, zou het beest niet naar binnen gaan en misschien de mannen aanvallen. Daar zouden ze zich nooit tegen kunnen verweren en de expeditie zou tragisch eindigen. Maar als de man te langzaam was, kon de woedende leeuw weer naar buiten rennen. Nog gevaarlijker dan daarvoor. Plotseling veranderde de sfeer en de spanning werd voelbaar. Vanuit de kleine groep, omringd door boogschutters, overzag Flavius Octavius de situatie in een oogwenk. Het beest, de kooi, de mannen, Ramius, de vluchtroutes, de obstakels. Hij bestudeerde het terrein, klaar om bevelen te geven afhankelijk van de ontwikkelingen. Naast hem kneep Achilles zijn ogen samen. Zijn neusgaten verwijden zich. Maximus rekte zijn nek om alles te kunnen zien. Titus beefde. Plotseling bewogen de mannen zich als één man voorwaarts. Ze stapten vooruit met hun schilden voor zich, hun fakkels heen en weer zwaaiend. In stilte omsingelde ze het wilde beest dat nu op zijn achterpoot was gaan zitten. De jongens konden hem duidelijk zien. Zijn dikke manen gloeiden op in het licht van de fakkels. Wat een enorm en ongelooflijk sterk beest. Flavius Octavius glimlachte. De leeuw snoof de lucht op en schudde zijn kop. Hij opende zijn enorme kaken en liet een krachtig gebrul horen. Zijn grote hoektanden glinsterden als dolken. Titus rilde. Zelfs Maximus werd bleek. Achilles voelde de adrenaline door zijn lichaam gieren. Langzaam sloten de mannen de kring van fakkels rond de leeuw. Het was een ijzingwekkende krachtmeting. De eerste die een teken van zwakheid vertoonde, zou verloren zijn. De mannen wisten het, en het dier ook. Toen er eindelijk geen uitweg meer voor het dier was, slaakte Ramus een vreemde kreet. Een onaards geblaf, een soort wilde lach die alle mannen meteen overnamen. Het effect was fascinerend. Het licht van de fakkels danste wild en de mannen stapten met hun voeten. Een paar seconden eerder waren ze nog stil geweest. Nu maakten ze een vreselijk kabaal. Woedend schudde het dier zijn manen. Het sloop rond in de cirkel van de mannen om hem heen, maakte een inschatting van zijn vijanden, woog zijn kansen af. Opnieuw brulde het grote beest en deed een stap achteruit, in een poging uit de kring te breken. Het hief zijn monsterlijke klauw op en haalde naar een van de mannen uit. Ondanks de kracht van de schok bleef de man staan. Met zijn fakkel zwaaide hij naar de muil van het beest. Houd stand, laat je niet kennen, wees hem de baas. Zo niet, dan was alles verloren. De leeuw kwam dichterbij. De man klemde zijn tanden op elkaar en schudde met zijn fakkel. Een paar haren uit de manen van het beest vlogen in brand en verschroeiden. De in het nauw gedreven leeuw trok zich terug, brulde opnieuw, maar nu met minder kracht. Toen, omdat er geen uitweg was, ging hij de kooi binnen.
Met een harde klap viel het luik achter hem dicht. Een ogenblik later draaide iedereen zich om naar het geluid van gedempt gekreun. De gewonde man was in elkaar gezakt.

Beste luisteraars, we lezen u verder uit het boek In de schaduw van Rome, in het hol van de leeuw. We lezen nu het vierde hoofdstuk, een gewaagde missie. De bezoeker glipte Cyprianus achterdeur uit en de schaduw in. Hij haastte zich verder, bleef dicht bij de muren en vermeed de hoofdwegen. Hij wilde zo snel mogelijk terug naar de schuilplaats die hij had gevonden. Daar zou hij wachten tot hij een manier had gevonden om vanuit deze ver afgelegen buitenpost van het Rijk terug te gaan naar Rome. Deze havenstad Leptis Magna beviel hem niet. Die was te open, te uitgestrekt. Hij voelde zich hier niet veilig. De stad leek in niets op Rome, waar hij elk steegje en elke geheime doorgang kende. Als iemand zou besluiten hem hier te volgen, zou hij niet weten hoe hij hem moest ontwijken. Hij zou gewoon moeten rennen en er het beste van hopen. Toen hij aan deze missie begon, wist hij dat die riskant zou zijn. Hij zou zichzelf moeten laten zien en tevoorschijn komen uit de schaduw waarin hij altijd had geleefd. Het was een sprong in het onbekende. En toch was hij akkoord gegaan, bijna zonder aarzeling. Sterker nog, hij had zelf voorgesteld dat hij zou gaan. Andere dappere vrijwilligers hadden ook hun hand opgestoken. Maar ze hadden allemaal zoveel meer te verliezen, zoveel banden met Rome, zoveel verantwoordelijkheden, een gezin, een vrouw, kinderen. Maar hij was zo vrij als een vogel. Hij hoefde alleen maar rekening met zichzelf te houden en hij beschouwde het als zijn plicht om te gaan. Daar kwam bij dat hij bekend stond om zijn vindingrijkheid. Tot nu toe had hij die reputatie waargemaakt. Vanaf het moment dat zijn schip gisteravond had aangelegd, had hij geen minuut verspeeld. Hij had zijn contactpersoon gevonden, de wachtwoorden geleerd en de omgeving verkend. In een mum van tijd had hij alle informatie verzameld die hij nodig had om Cyprianus te vinden en de boodschap aan hem door te geven. Sommige van de mensen die hij had ontmoet wilden een praatje maken en vroegen om nieuws uit Rome, of wilden dat hij met hen mee at, al was het maar een paar minuten. Maar uit ervaring kende hij het gevaar van uitstel, of erger nog, het gevaar zijn naam te vertellen. Hij werkte snel, heel snel, zodat degenen die hij tegenkwam zich niet eens meer zouden herinneren hoe hij eruit zag. Plotseling was er een geluid achter hem dat hem opviel. Het was een subtiel geluidje in de stilte van de nacht, maar een beetje te subtiel. Alsof iemand probeerde het geluid te dempen. De jongen bracht zijn ademhaling onder controle, spitste zijn oren en hoorde voetstappen een paar meter achter hem. Iemand volgde hem, iemand die duidelijk niet opgemerkt wilde worden. De jongen bleef doorlopen, maar zijn hart bonsde. Hij durfde niet achterom te kijken, maar zijn ogen schoten heen en weer. "Houd je hoofd erbij," zei hij tegen zichzelf, "dat is het geheim. Laat niet merken dat je iets gehoord hebt, en dan op het juiste moment." In één oogopslag beoordeelde hij de situatie. Hij herinnerde zich dat de haven rechts van hem lag. Links was onbekend terrein voor hem. Als hij rechtdoor rende, kon hij gemakkelijk gepakt worden. Hij wist niet wie hem volgde en of hij sneller was. Het was beter om iets onverwachts te doen en een schuilplaats te vinden waarin hij kon verdwijnen. Een paar stappen verderop zag hij rechts van zich een smalle doorgang. Hij loste op in de schaduw van de huizen in de hoop een paar tellen uit het zicht van zijn achtervolger te verdwijnen. Toen maakte hij plotseling een bocht, sloeg de steeg in en ging er zo snel mogelijk vandoor. Het kostte zijn achtervolger maar een paar seconden om te begrijpen wat er gebeurde. "Bij Jupiter," riep hij, terwijl hij hem achterna ging.
maar toen hij de steeg bereikte, was die leeg. De man, sterk gebouwd, met de tronie van een misdadiger, rende op volle snelheid door het steegje. Bij de kruising keek hij naar rechts, naar links en toen weer naar rechts. Hij bleef staan, draaide zich om en speurde het steegje achter zich af. "Ah," gromde hij, terwijl hij woedend zijn vuisten balde. "Dat joch heeft geluk gehad. Meer geluk dan de vorige persoon die hij had beroofd."

We lezen het vijfde hoofdstuk, Terug in het kamp. De spanning van de dag had plaatsgemaakt voor een feestelijke sfeer. De mannen hadden een vuur aangelegd en waren er in kleine groepjes omheen gaan zitten. Ze praatten hard en lachten luidkeels, feliciteerden zichzelf en elkaar en dronken volop van de wijn die overvloedig door een jongen werd ingeschonken. De man die door de klauw van de leeuw was geraakt, lag tussen zijn makkers in. Ze hadden een krachtige zalf op zijn wond aangebracht en die had de pijn verlicht. Daardoor en door de wijn was hij nu praktisch verdoofd. Flavius Octavius had zich met Titus en zijn vrienden rond een ander vuur geïnstalleerd. De handelaar in wilde dieren gaf dit feest als beloning voor zijn mannen, maar deed er zelf niet aan mee. Hij liet de mannen van deze momenten van rust genieten, maar hield zelf afstand. Zo verdiende hij hun respect en niemand van hen zou het verkeerd opvatten. Sterker nog, het stelde hen meer op hun gemak. Maar als teken van respect stond Flavius Octavius op en hief zijn glas in de richting van de jagers. Op de keizer, riep hij luidkeels. De mannen draaiden zich allemaal naar hem om, hieven ook hun glazen en riepen terug, op de keizer. In een oogwenk dronken ze hun glazen leeg en de dienstknaap haastte zich om die weer te vullen. Flavius Octavius ging weer zitten. Op de keizer, riep Titus, en hij hief een denkbeeldig glas wijn. Maximus en Achilles keken hun vriend met een geamuseerde glimlach aan. Er was niemand zoals Titus. Om de paar seconden wierp hij een trotse blik op zijn vader, in wiens succes hij deelde. Hij was blij dat de jacht goed was verlopen en ook dat hij zijn twee vrienden had kunnen laten zien waar hij zo vaak over verteld had. Deze keer was zijn trots dubbel gerechtvaardigd, want een leeuwenjacht voor de keizer was een belangrijke primeur voor Flavius Octavius. Sterker nog, het was een belangrijke primeur voor de keizer zelf. Normaal gesproken stuurde de keizer zijn eigen mannen erop uit om hem van leeuwen en olifanten te voorzien. Hij had nog nooit eerder een koopman, zelfs niet zo'n briljante als Flavius Octavius, de opdracht gegeven om hem een mannetjesleeuw te brengen voor de Spelen. Het was een reusachtige eer voor Titus' vader, een teken van waardering voor zijn voortreffelijk werk. Nou, hoe vonden jullie dat? Vroeg Flavius Octavius. Fantastisch, riep Titus verrukt uit. Alles ging precies zoals we voorspeld hadden. Precies zoals we gehoopt hadden, verbeterde zijn vader hem. Jagen is per definitie onvoorspelbaar. De natuur zelf is onvoorspelbaar. En dat was precies wat Flavius Octavius zo geweldig vond aan deze expedities. Het gevaar dat overal op de loer lag. In geen enkele andere situatie voelde hij zich zo levend als wanneer hij een woest dier op de hielen zat en de afloop nog onzeker was. Want welke voorzorgsmaatregelen je ook nam, je kon toch nog een kudde op hol geslagen dieren tegenkomen. Of door een stel staalharde kaken aangevallen worden. Dan moest je goed en snel reageren en de juiste beslissing nemen. Sinds Flavius Octavius ermee begonnen was, hadden hij en vele mannen onder zijn bevel hun leven op expedities in Noord-Afrika in gevaar gebracht. Hij zou deze avonturen voor geen goud willen missen. De adrenalinekick van de jacht was de reden waarom hij zoveel van zijn werk hield. En jij, Maximus, wat vond jij ervan? Vroeg hij terwijl hij zich naar de vriend van zijn zoon keerde. Ik kreeg er kippenvel van. Ik begrijp waarom u er zo van houdt. Ik geef toe dat ik er niet zonder zou kunnen.
antwoordde Flavius Octavius glimlachend. Hij genoot altijd van de scherpe blik van die jongen. Maximus richtte zijn blik op Ramus, die een paar meter van de kooi in het gras hurkte en de leeuw met intense aandacht observeerde. Die man is geweldig, merkte Maximus op. Het lijkt alsof hij geen angst kent. Geloof me, hij was bang, zei Flavius Octavius. Bang? Hij die geen angst kent, kan geen jager zijn. Huh? Angst houdt onze zintuigen scherp, stelt ons in staat om snel te reageren en voorkomt vaak dat we fouten maken. Nou, ik was erdoor verlamd, gaf Titus met verrassende eerlijkheid toe. Dat komt omdat je niet weet hoe je je angst moet beheersen, hoe je die moet gebruiken. Na verloop van tijd leer je dat wel. Ik heb geleerd, en Ramus ook. Plotseling begon Ramus heen en weer te wiegen. Van waar ze zaten, konden Maximus, Titus en zijn vader zijn lippen zien bewegen. Maar ze konden niet horen wat hij zei. Wat doet hij? Vroeg Maximus. Hij eert het dier. Dat deed mijn vader ook altijd, zei Achilles. De ware jager is bescheiden in zijn overwinning. Hij weet dat hij niets had kunnen doen zonder de goedkeuring van de geesten. Zij zijn degene die beslissen. Ramus spreekt tegen de natuurgeesten. Hij brengt ze hulde, want dankzij hen is hij succesvol geweest. En wat gebeurt er als de geesten geen goedkeuring schenken? Dan gaat de jager met lege handen naar huis. Of het dier maakt een einde aan zijn leven. Wil iemand alsjeblieft controleren of die kooi goed dicht zit? Vroeg Titus met een rilling.

We lezen het zesde hoofdstuk, Een schaduw in de nacht. Het was nacht. Geruisloos kwam er een gestalte overeind. Hij ging op zijn hurken zitten en luisterde naar de stilte om hem heen. Nou ja, bijna stilte dan. Sommige mannen snurkten. De jonge knecht glimlachte. Hij had een flinke dosis slaapkruiden aan de wijn toegevoegd. Een snelle blik om hem heen stelde hem gerust. Iedereen sliep vast. Alleen de drie jongens naast Flavius Octavius hadden geen wijn gedronken. Maar dat was geen probleem. Over hen maakte hij zich geen zorgen. Die Romeinen wisten praktisch niets van Afrika en de jongens al helemaal niet. Zij zouden hem waarschijnlijk geen problemen bezorgen. Hij moest misschien wel oppassen voor die lange, die slaaf uit Numidië. Maar ook hij was diep in slaap. Want eerlijk gezegd was het ook wel een uitputtende dag geweest. Heel voorzichtig stond de jongen op en sloop gebukt naar een struik. Hij hield zijn adem in en probeerde zo min mogelijk geluid te maken. Hij pakte de korte sabel die aan zijn riem hing en greep hem stevig beet. Sinds het begin van de expeditie had hij dit scenario al tientallen keren in gedachten doorgenomen. Toen hij de geit op de grond zag liggen, aarzelde hij geen seconde. Hij sprong er bovenop en, voordat het dier kon mekkeren, stak hij het lemet van zijn sabel in zijn nek en trok het er weer uit. Er spoot warm, plakkerig bloed uit. De jongen sprong achteruit om te voorkomen dat hij ermee bespat werd. Tevreden met zijn werk, snoof hij even. De geur van de dood hing in de lucht. Nog steeds, zonder geluid te maken, sloop hij naar de kooi van de leeuw. Hij keek of er niemand in de buurt was, klom boven op de kooi, sneed het touw door, waarmee het luik dicht zat, en schoof het luik omhoog. Hij ging plat op de kooi liggen, stak zijn arm door de tralies en greep de manen van de leeuw stevig vast. Het beest sliep. Maar toen de jongen aan zijn manen trok, gromde het zachtjes. De jongen trok weer en de leeuw deed zijn ogen open. Bij de derde ruk stond de leeuw op. Haastig trok de jongen zijn arm terug en hield zijn adem in. Zo stil mogelijk liet hij zich van de kooi afglijden en liep achteruit tot hij er zeker van was dat de leeuw hem niet had opgemerkt. Toen draaide hij zich om en haastte zich naar de paarden. Hij maakte er een los, klom erop en binnen enkele tellen was hij in volle galop. Pas na een paar lange minuten vertraagde hij tot een draf. Toen, met zijn ogen naar de hemel gericht, slaakte hij een lange kreet van opluchting en triomf. Het was hem gelukt.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Dit doen wij verbonden met diaken Warlito van de pastorale zone Zaventem. We zijn vandaag zaterdag 3 oktober. De hymne kan u vinden op pagina 721. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 983.
2: God, kom mij te help.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Het morgenrood straalt wijd en zijd. De dag breekt aan in heerlijkheid. Het nachtelijke duister zwikt voor de victorie van het licht.
1: Het drijft de dromen op de vlucht, bevrijdt de ziel die klaagt en zucht. En al de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
2: Opdat de morgen waar wij thans omsmeken komt met volle glans, en dat het ook in glorie ziet wat wij verwachten in ons lied.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer. Wij melden uw goedheid, Heer, iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
2: Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, uw naam allerhoogste te loven.
1: Uw goedheid te melden iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
2: Met vrolijke tonen van luid en lier, met levenlijke klank van de citer.
1: Uw daden maken mij opgetogen. Ik juich om het werk van uw handen.
2: Hoe groot, Heer, is alles wat Gij verricht. Hoe diep waanzin zijn uw plannen.
1: Onwijs is de mens die dat niet kan zien. Wie dat niet begrijpt, moet wel dwaas zijn.
2: Al schieten de zondaars als onkruid op, al bloeien de boosdoeners lustig.
1: Het is om tenslotte ten onder te gaan. Maar Gij, Heer, blijft eeuwig verheven.
2: Want zie, al uw vijanden komen ten val, verstrooid worden allen die kwaad doen.
1: Mijn horen heft Gij op als die van een buffel. Gij zalft mij met zuivere olie.
2: Ik zie voor mijn ogen mijn vijanden vallen. Met vreugde verneem ik hun straf.
1: De vromen schieten als palmbomen op, als Libanon ceders gedijend.
2: Zij zijn geplant bij het huis van de Heer. Zij komen tot bloeien in Gods voorhoofd.
1: Ook als zij reeds oud zijn, dragen zij vruchten. Zij blijven sappig en fris.
2: Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is. Mijn rots in hem is geen onrecht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wij melden uw goedheid, Heer, iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw. Ik roep de naam van de Heer aan. Verheerlijkt ook Gij onze God.
2: Hoort hemelen wat ik ga zeggen. Gij aarde, versta het woord uit mijn mond.
1: Mijn onderricht vallen als regen. Mijn lering als druppelsdauw.
2: Zoals een bui op de velden, als dauw druppels op het gewas.
1: Want ik roep de naam van de Heer aan. Verheerlijkt ook Gij onze God.
2: Een rots is Hij, onovertroffen zijn daden, zijn wegen zijn eerlijk en recht.
1: Een God die getrouw is, zonder bedrog. Rechtvaardig is Hij en waarachtig.
2: Ontaarde zonen deden Hem onrecht, een slecht en verdorven geslacht.
1: Is dit nu uw dank aan de Heer, gij dwaas en onnozel volk?
2: Is Hij niet uw Vader die u heeft verwekt, die u het leven gaf en u in stand houdt?
1: Denk eens terug aan vroeger dagen. Zie naar uw voorgeslacht.
2: Ja, vraag het uw Vader, Hij zal het vertellen. Uw oudsten, ze zeggen het u.
1: Toen Hij, de Hoogste, de volkeren scheidde, de zonen van Adam hun deel gaf.
2: Toen heeft Hij de grenzen der naties bepaald, naar het getal van Gods engelen.
1: Maar als zijn deel nam de Heer zijn volk. Zijn eigen erfgoed was Jacob.
2: Hij heeft hem gewonden in de woestijn, een eenzame streek van gehuil en verschrikking.
1: Hij heeft hem verzorgd en bewaakt. Zijn oogappel is hij geworden.
2: Zoals een arend die oproept tot vliegen en boven zijn jongen vleit zweven.
1: Zo breidde de Heer zijn vleugels uit en droeg zijn volk op zijn wieken.
2: De Heer is in alles zijn gids geweest. Geen vreemde God duldde Hij naast zich.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik roep de naam van de Heer aan. Verheerlijkt ook Gij onze God. Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde.
2: Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit.
1: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u de lof bereid, die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen.
2: Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, als ik maan en sterren zie, die gij daar hebt gezet.
1: Ach, wat is de mens dan, dat gij zo naar hem omziet? Het mensenkind, dat gij zo voor hem zorgt?
2: Niet veel minder dan een engel heb gij hem geschapen, hem gekroond met luister en eer.
1: Heel uw schepping aan hem onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd.
2: Ronderen en schapen overal, ook de wilde dieren op de velden.
1: Vogels in de lucht en vissen in de zee. Al wat wemelt in de oceanen.
2: Heer, onze Heer, hoe groot zet Jij, hoe onzagwekkend is Uw naam op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Zegent hen die u vervolgen. Ge moet hen zegenen in plaats van hen vervloeken. Verblijd u met de blijden en weent met hen die wenen. Wees eensgezind. Schikt u zonder hooghartigheid in de omgang.

0: geest.
1: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God. Geleid onze voeten, Heer, op de weg van uw vrede.
0: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de griep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te bannen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Geleid onze voeten, Heer, op de weg van uw vrede.
0: Gedenken wij de goedheid en de wijsheid van Christus. Hij wil herkend en bemind worden in alle mensen, vooral in hen die lijden verduren hebben, laten wij met anderen tot hem bidden. Heer, laat ons groeien in liefde.
1: In dit uur gedenken wij uw verrijzenis. Mogen de weldaden van uw verlossing in allen tot vervulling komen.
0: Heer, laat ons groeien in liefde.
1: Heer, sta ons toe vandaag voor u te getuigen en door u, de Hemelse Vader, een waardige lofprijzing aan te bieden.
0: Heer, laat ons groeien in liefde.
1: Leer ons uw beeld te zien in al onze medemensen en u te dienen in ieder van hen.
0: Heer, laat ons groeien in liefde.
1: Christus, gij zijt de ware wijnstok en wij zijn de ranken. Laat ons in u blijven om rijke vruchten voort te brengen en God de Vader te verheerlijken.
0: Heer, laat ons groeien in liefde. En laten we nu samen bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Heer, met hart en mond, met heel ons leven, willen wij u prijzen. En omdat al wat wij zijn uw gave is, zij heel ons leven u gewijd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst

0: de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Loven we de Heer.
1: Wij danken God.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Ook welkom de luisteraars van Radio Maria die met ons verbonden de Eucharistie kunnen meevolgen vanuit de Abdijkerk hier in Gistel. Goed om ons te verzamelen, goede mensen, op deze eerste zaterdag van de maand, trouw aan de oproep van Maria om ons te begeven naar de kerk, om samen te komen om te bidden, Eucharistie te vieren. Bijzonder ook in deze maand, de maand van de Rozenkrans, waar Maria opnieuw oproept om het gebed te vernieuwen. Eenvoudig en nederig van hart, wij de kleinen aan de hand van Maria. Vertrouwend op haar voorspraak bij de Allerhoogste, zij die ons gebed wil opdragen tot bij God. Goed om te volharden in het gebed, bijzonder voor de vrede die zo bedreigd wordt in de wereld. Laten we dan ons hart openen voor de Heer en nederig bidden om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen dan de Almachtige, de Barmhartige God zich over elk van ons ontfermen, al onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: En laat ons bidden. Vader in de hemel, aan de geringen en de nederigen hebt gij het geheim van uw liefde geopenbaard. Wij bidden u, schenk ons de eenvoud van hart, dat wij u herkennen en hem belijden die gij hebt gezonden, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit het boek Job. Toen gebeurde het dat Job aan de Heer het volgende antwoord gaf. Ik heb erkend dat gij alle macht hebt. Niets van wat gij wilt wordt u geweigerd. Daarom sprak ik in domheid over dingen te wonderbaar voor mijn begrip. Van horen zeggen had ik over u gehoord. Maar nu hebben mijn ogen u aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en doe ik boete in stof en as. Toen zegende de Heer Job, meer nog dan tevoren, en hij kreeg 14.000 schapen, 1.000 koppel runderen en 1.000 ezelinnen. Hij kreeg ook 7 zonen en 3 dochters. De eerste noemde hij Jemina, de tweede Kezia en de derde Keren-Hapoek. Er waren in het hele land geen vrouwen te vinden zo mooi als de dochters van Job. En hun vader gaf hen een erfdeel evenals aan haar broers. Daarna leefde Job nog 140 jaar en hij zag zijn kinderen en kleinkinderen tot in het vierde geslacht. Toen stierf Job, hoogbejaard en levensmoe. Woord van de Heer. Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen, Heer. Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen, Heer. Verleen mij dan inzicht en wijsheid, want op uw geboden stel ik mijn hoop. Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen, Heer. De kwelling was mij een weldaad, zo leerde ik wat gij beschikt. Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen, Heer. Rechtvaardig is wat gij bepaalt, Heer. Ik weet het, gij hebt mij terecht gestraft. Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen, Heer. Zoals gij bepaald hebt, zo is het voor immer. Want al wat bestaat dient u. Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen, Heer. Uw dienaar ben ik, geef mij verstand om wat gij verordent te kennen. Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen, Heer. De uitleg van uw woorden geeft klaarheid, schenkt wijsheid aan wie onervaren is. Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen, Heer.

De Heer zij met u. Wij lezen uit het Heilige Evangelie van ons Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd keerden de 72 leerlingen vol blijdschap terug en zeiden: Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw naam. Jezus zei hen: Ik zag de Satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen. Ik heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden, te heersen over heel de kracht van de vijand, en niets zal u kunnen schaden. Toch moet ge u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn, maar verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel. Op dat uur jubelde hij het uit, vervuld van de Heilige Geest, en hij sprak: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is, tenzij de Vader, en wie de Vader is, tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Daarop keerde hij zich naar zijn leerlingen afzonderlijk en hij zei tot hen: Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet. Ik zeg u, vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet, maar ze hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, maar ze hebben het niet gehoord. Woord van de Heer.

Goeie mensen, waarde luisteraars van Radio Maria. Wellicht hebben we ook de mooie deugdoende beelden mogen bekijken van Paus Leo op bezoek in Frankrijk. Wellicht is hij ook vol blijdschap teruggekeerd naar Rome, over alle mooie dingen die hij daar mocht beleven. Zijn bezoek aan Parijs, met de bijeenkomst van de jongeren in het voetbalstadion, met 80.000 waren ze samen. Een prachtige avondwake, heel mooi gebracht, met getuigenissen, met het vertonen van de geschiedenis van de Franse kerk. De heiligen, de Maria-heiligdommen werden naar voren gebracht. Ook een prachtig beeld van de macht Maria. Een avond vol enthousiasme. De jongeren die de paus ook begroeten met hun geloof, hun gebed en aanwezigheid. En dan de Eucharistie op de Place de la Concorde, in het hartje van Parijs, met wellicht 800.000 mensen. En dan de prachtige kaarsjesprocessie in Lourdes, waar de paus voorop ging met de kaars in de hand. Zoveel mensen in gebed verenigd. En dan in Metz, waar hij de politieke leiders kon toespreken. Vreugde omwille van het geloof, enthousiasme. Het doet deugd aan ons hart en we hebben er nood aan in deze moeilijke en verwarde tijden. Ook de leerlingen keerden terug vol blijdschap. Zij die werden uitgezonden door de Heer om overal de blijde boodschap te verkondigen, zieken te genezen en om duivels uit te drijven. Misschien waren ze wel vertrokken met een bang hart voor de eerste keer met twee uitgezonden zonder Jezus aan hun zijde om de opdracht te volbrengen die hij hun had meegegeven. Ze komen terug vol blijdschap vertellen over alles wat ze hebben kunnen doen. De strijd tegen het kwaad, de macht van het kwaad die ze hebben bestreden, zij die met de naam van de Heer Jezus de duivels konden uitdrijven. De krachtige naam Jezus Christus. In deze naam hebben zij dit kunnen volbrengen. Maar zegt Jezus, verheugt u veel eer, omdat uw namen staan opgetekend in de hemel. Jezus die deze mannen heeft uitgekozen, die ze heeft uitgezonden, maar hun namen staan opgetekend in de hemel. Ook wellicht onze namen zijn opgetekend, wij die kinderen van God zijn geworden door ons doopsel, wij die verwacht worden bij God op het einde van ons leven. Jezus zei, ik ga heen om een plaats voor u te bereiden, en als ik ben teruggekeerd, zal ik u opnemen ook bij mij. Wij mogen inderdaad al uitzien naar onze eeuwige vervulling om thuis te komen bij God in de hemel. Maar wij hebben hier nog een taak op aarde. Ook wij worden als het ware uitgezonden, ook als leerlingen van Jezus, als apostelen van Maria, om mensen van vrede te zijn, om de liefde van God te brengen naar deze wereld. Maria nodigt ons uit. Het is een bijzondere tijd, zegt zij. Mogen deze tijd voor u een tijd zijn van gebed. Een tijd van de maand van de Rozenkrans, maar ook een tijd, een bijzondere tijd, die zo ernstig is geworden omwille van zoveel haat en geweld in onze wereld. Mochten wij tijd zoeken, tijd nemen, tijd vinden voor het gebed. Zo dikwijls vinden wij tijd voor zoveel dingen, maar nemen wij wel tijd, voldoende tijd voor het gebed. We worden in beslag genomen door zoveel dingen die op ons afkomen, de dingen van de wereld, ons werk, ons gezin, alles wat wij elke dag weer moeten doen, ook belangrijk, onze opdracht opnemen, maar waar is de tijd die wij nemen voor het gebed? De tijd voor het gebed om te bidden voor de vrede, zoals Maria verlangt. Ik roep jullie bijzonder op om jullie gebed van de Rozenkrans te vernieuwen in jullie gezin.
Daar verlangt Maria inderdaad dat het gebed terugkeert. Niet zo eenvoudig. Zoveel mensen zeggen wij niet gemakkelijk om te bidden in het gezin. Kan ik wel mijn kinderen verzamelen? Zal mijn man of vrouw dit aanvaarden? Waar vind ik de tijd in mijn druk leven om nog te kunnen bidden? Toch goed om daarover na te denken. Om erover te spreken, overleg te doen. Wanneer en hoe kan ik bidden in mijn gezin? Daar moet het gebed inderdaad terugkeren en ook de kinderen leren bidden. Eenvoudig, het wees gegroet, het Onze Vader. Ook de grootouders die dikwijls zorg dragen voor hun kleinkinderen, probeer, leer ook aan hen te bidden. Het gebed vernieuwen. Misschien hebben wij al lang gebeden, maar misschien werd het veel eer een sleur, misschien te veel uit plicht, en moeten wij ons gebed vernieuwen, hernieuwen en opnieuw leren bidden met heel ons hart, in vreugde en blijdschap, omdat wij toch het grote geschenk van het geloof hebben ontvangen. Maria smeekt om ons gebed. Ze heeft ons gebed nodig voor de vrede die zo zeer bedreigd wordt in de wereld. We kunnen wel spreken over oorlogen, over onlusten, moeilijkheden. We kunnen dit analyseren in ons gesprek. We kunnen misschien wel schuldigen aanwijzen. Maar Maria vraagt ons niet alleen te spreken over oorlog en vrede, maar om ervoor te bidden. Want door te bidden openen wij ons juist ons hart. Door het gebed komt ons hart open en kan Maria binnenkomen in ons gezin, bij onze kinderen, onze echtgenoot, en daar vrede schenken in ons hart, de vrede die wij ook allemaal zelf nodig hebben. Want de vrede die de wereld zo nodig heeft, begint eigenlijk eerst in ons menselijk hart. We kunnen wel verlangen naar vrede tussen de landen, maar wij hebben ook zelf de vrede van het hart nodig. De vrede tussen de landen, maar ook de vrede in ons eigen gezin. Ook daar moeten wij leren vergeven. Ook in ons gezin moet er een gesprek mogelijkheid zijn tussen de ouders, tussen vader en moeder. Hoe kan er vrede komen in de wereld als de ouders en kinderen niet in gesprek kunnen komen en van elkaar dreigen te vervreemden? Hoe kan er vrede komen in de wereld als wij jarenlang soms kwaad zijn op iemand en als wij geen vergeving kunnen schenken? Vrede in de wereld begint eerst in het eigen hart. En daarom ook hebben wij zelf gebed nodig. Want ons lieve vrouw wil komen juist in de harten en thuis bij ons, in ons gezin en in onze families. Hernieuw het gebed van de Rozenkrans en bid voor mijn intenties. Natuurlijk, wij hebben zelf vele intenties. Zoveel mensen die ons gebed vragen, maar vergeet ook niet te bidden voor de intenties van Maria. De Rozenkrans, dit bijzonder krachtig, nederig, eenvoudig gebed wat Maria al zoveel jaren lang vraagt. De Rozenkrans, het gebed waarmee zij vrede kan bekomen in de wereld en waarmee de macht van het kwaad van de duivel wordt gebroken. Want het is ook hij die regeert over de wereld, die zoveel onrust brengt, verdeeldheid bij de mensen ook. Hernieuw het gebed. Maria vraagt het heel bijzonder aan ons en ons gezin. We kunnen ons afvragen, wanneer hebben wij voor het laatst gebeden in ons gezin? Wanneer hebben wij nog eens neergeknield om te bidden? Wanneer hebben onze kinderen ons voor het laatst zien bidden? Wanneer hebben wij de moed gehad om de tv uit te zetten, om onze gsm opzij te leggen en om 20 minuten te geven aan ons gebed?
Gebed is nodig en we kunnen ook daar al onze noden tot bij de Heer brengen. Niet dat de problemen daardoor onmiddellijk zullen opgelost zijn, maar door het gebed van de Rozenkrans komen wij dichter bij Jezus en Maria en krijgen wij de kracht om door de problemen heen te gaan, ons geloof te laten groeien. Door ons gebed staan wij er niet langer alleen voor, maar kunnen wij vertrouwen op Maria, die ook voor ons ten beste spreekt. Dat zegt hij ook in deze laatste boodschap in Medjugorje, opdat ik jullie gebeden mag vermenigvuldigen en voor jullie mag bemiddelen bij de Allerhoogste. Zo mooi dat Maria dit vol liefde zegt voor ons, voor al haar kinderen. Ons gebed vermenigvuldigen en het kan aanbieden aan de Allerhoogste. Zij spreekt voor ons ten beste bij God. Want ons gebed kan soms zwak worden. We kunnen afgeleid zijn, verstrooid zijn, zoveel zorgen meedragen. We kunnen moe worden en soms zijn wij zo zwak dat wij geen woorden meer vinden om te bidden. Maar toch wil Maria ons in deze maand van de Rozenkrans bemoedigen. Zij zegt, begin er toch aan. Spreek er niet over, maar vind de moed om iets te veranderen in uw leven en om te beginnen met het gebed. Beginnen te bidden, zodat je je hart kan veranderen. Want echte vrede begint in het eigen hart. Het begint in mijn gezin. Het begint met het schenken van vergeving. Vrede begint om ons hart te openen voor God. En dan zo mooi dat Maria zegt op het einde van de boodschap, ik ben bij u en ik bid voor u en met u als nooit tevoren. Maria weet ook dat het zo ernstig is gesteld met onze wereld. Als nooit tevoren bidt zij samen met ons en bemiddelt zij voor ons bij God en biedt zij onze gebeden aan. Zij laat ons nooit alleen. Als een goede moeder is zij altijd bij ons als wij maar de Rozenkrans ter hand nemen en durven tijd nemen voor het gebed. Probeer het, goede mensen. Begin heel klein, misschien eenvoudig, met 1/10 per dag. Wie kan nu zeggen dat hij of zij geen 5 minuten kan vinden om de Rozenkrans ter hand te nemen en 1/10 te bidden? Zo kan het gebed herbeginnen, hernieuwd worden en kunnen wij verder gaan op de weg van het gebed. Bijzonder in deze mooie maand oktober aan Maria toegewijd, aan de Rozenkrans. Donderdag nog mochten wij de gedachtenis vieren van de heilige Teresa van Lisieux. Deze belangrijke heilige die ook nederig en eenvoudig heeft geleefd. Zij die ook tijd heeft genomen, de kleine weg is gegaan van inkeer. Zij schrijft in haar boek De geschiedenis van een ziel. Mijn kracht ligt in het gebed en de opoffering. Het zijn onoverwinnelijke wapens die de harten dieper raken dan woorden. Soms wanneer ik in zo'n geestelijke droogte ben, dat er geen enkel goede gedachte in mij opkomt, bid ik heel langzaam het Onze Vader of het Wees gegroet. En deze gebeden zijn voldoende om mij opnieuw uit mijn isolement te halen. Het gebed is iets nobels, iets bovennatuurlijks, dat mijn ziel verruimt en met God verenigt. Laten we niet moe worden van het bidden, want vertrouwen op God doet wonderen. Amen.

En vertrouwen mogen u ook al onze gebeden brengen tot bij de Vader in de hemel. Ook de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Alle gebeden die wij ook meedragen in ons hart. Bijzonder bidden wij om kracht van de Heilige Geest. Dat wij ook zoals Jezus verheugd kunnen zijn. Het uitjubelen van vreugde. Omwille van Gods liefde en zijn barmhartigheid. Omwille van de Geest die ook nu nog werkzaam is in onze wereld. Voor allen die het geloof verkondigen dat zij gesterkt worden door het licht van God, vol moed zijn om Gods liefde te brengen. En mochten wij allemaal, zoals Maria verlangt, apostelen worden van de vrede. Bijzonder bidden wij voor vrede in de wereld, alle landen waar er oorlog heerst. Bijzonder voor vrede in de Gaza, in het Heilig Land, waar zo verschrikkelijke dingen nog altijd gebeuren. Vrede in Oekraïne, ook in landen in Afrika. Vrede in de gezinnen, in de families. Voor alle zieken die gebed gevraagd hebben, alle zwaarzieken, kankerpatiënten, om goede therapie en genezing. Bijzonder bidden wij verder voor Bart, voor Anna, Nick en Dirk en zoveel anderen. Voor een goed herstel bij Lut aan de knie. Voor een bijzondere intentie. Voor de intenties van onze gemeenschap en uw dank voor alle genade die we mochten ontvangen. Voor onze dierbaren die overleden zijn, voor de zielenrust van overledenen van de familie van Overbeke Simons, voor de overledenen van de familie Maaiaert de Volder, voor de zielenrust van Mariette en Luc, voor Etienne van Parijs, die vandaag ten grave wordt gedragen. Heer, mochten zij allen door uw barmhartigheid en door ons gebed willen gaan in het eeuwig leven.

gezegend zijt in God, de Heer van al wat leeft uit de beeld daarop, hebben wij deze week ook.

0: Bid dan, zusters en broeders, dat mijn en ook uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer toch terug u van zijn naam tot de Heer van zijn naam, tot de Heer van ons naam, in zijn
0: Barmhartige Vader, laat deze offeranden voor u aanvaardbaar zijn. Ontsluit voor ons in deze gaven de bron van alle zegen, door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: De Heer zij met u.
3: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
3: Wij zijn met ons hart, de Heer.
0: Brengen wij uw dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. In uw leven bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde. Meer nog, gij verzekert ons van het eeuwig geluk. Want als eerste gave bezitten wij de geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben ook wij het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. En daarom brengen wij u dank en met al de engelen en heiligen roemen wij uw grote daden en zingen wij u toe vol vreugde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend nu over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons tot lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zoon nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij dan het mysterie van het geloof. Heere Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert. Dat gij verrezen zij. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst en heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
2: Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, en bijzonder de heilige Goddelieve, samen ook met allen ter wereld die op uw vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Bidden we dan samen met woorden die Jezus zelf ook aan ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht, de eeuwigheid en de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij met u.
1: En met uw geest.
2: Zusters en broeders, laten we dan die vrede van de Heer ook aan elkaar toewensen.
3: Vrede met u. Vrede met u.

0: Zalig zij die nu genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: Samen met Maria bidden wij voor haar intenties en bijzonder voor vrede in de wereld. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. We mogen nog tot slot bidden. Heer God, laat de viering van dit goddelijk mysterie ons naar hart en geest vernieuwen. Doe ons, als wij de dood van uw Zoon verkondigen, delen in zijn lijden, om ook erfgenamen te worden van zijn heerlijkheid. Hij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan allen, de Almachtige en de Barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaan wij allen heen in vrede.
1: Wij danken God.
2: We zingen tot slot nummer 615. 615.

Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Komende woensdag om 9:00 kunt u opnieuw met ons de Eucharistieviering meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Onderweg. Openhartige gesprekken met mensen op hun levensweg. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Don Zeeman.

0: Het klinkt als een cliché, maar we bevinden ons allemaal ergens op de weg van de wieg naar het graf. Een levenspad met mooie momenten, maar ook met stevige uitdagingen. Soms een brede baan, soms een duister kronkelpad. In de reeks Onderweg ga ik op stap met mensen die een openhartige blik tonen achter de schermen van hun leven. Een verrassend verhaal rond geloof, hoop en liefde.
1: Dag Kenji.
2: Hoe gaat het, meneer?
1: Ça va. En met jou? Ook goed. Je kent ons wekelijkse minuutje, hè? Babyfrietje, mayonaise, twee vleeskroketten en een slaatje. As usual.
0: Op vrijdagmiddag, eens in de twee weken, stapt Fred Monsuur binnen in wat hij de beste frituur van Hasselt noemt. Iedere keer doet hij dezelfde bestelling, al is die vreemd genoeg niet voor hemzelf.
1: Nee, die doen we voor Piet. En Piet is al heel lang een goede vriend uit een oudere generatie, maar toch. En die is de laatste jaren heel snel achteruit aan het gaan omwille van multiple sclerose. En dat is wel heel moeilijk om te zien hoe iemand waar ik 10, 15 jaar geleden nog gewoon mee in de auto stapte om iets leuks te gaan doen, die dan in een rolstoel terechtkomt, dan nog een beetje beweeglijk is vanuit die rolstoel en nu sinds 4, 5 jaar gewoon vastgekluisterd ligt aan zijn bed. Maar wel een prachtige man. Met een prachtige geschiedenis.
3: Maar die woont niet meer thuis dan? Hè?
1: Nee, die woont sinds heel wat jaren in een verzorgingstehuis. Waar eerst zijn zus voor hem zorgde, maar die is te vroeg overleden. En nu heeft hij ook in de buurt helemaal geen familie meer.
3: Een verzorgingstehuis, zeg je? Dan een plekje toch smeten?
1: Ja, maar hij vindt dat niet lekker. Dus hij zorgt niet goed voor zichzelf. Hij laat ook niet voor zichzelf zorgen. Daar is hij te koppig voor. Wat eigenlijk wel mooi is. Maar als je dan eens met een frietje binnenkomt en die geur komt de kamer binnen, dan zie je hem genieten. En dat is voor mij ook genieten. Voor mij is dat een rustuurtje. Ik kom binnen, daar is het stil, daar is het rustig. Mijn telefoon staat even op mute. Niemand stoort. En genieten van een frietje in de stilte. Met iemand die heel dierbaar is. Dat is heel speciaal. Ah. Ik zeg ook altijd tegen Piet dat ik heel dankbaar ben dat ik daar gewoon eventjes mag zijn. Ja. Ik zou dat veel meer moeten doen. Gewoon stilzitten. Dankjewel, Kenji. Jij ook, hè. Zeker. Salutjes.
0: Voordat Fred met de friet naar Piet gaat, wil ik eerst ontdekken wie hij eigenlijk is. Daarvoor maken we een tussenstop aan zijn ouderlijk huis. Freds vader is geboren en getogen in Hasselt, maar dan wel in een Nederlandse stad met dezelfde naam. In zijn jonge jaren trok hij naar Vlaanderen, waar hij en zijn vrouw zich als een halve eeuw thuis voelen.
1: Naar mijn ouders en mijn zus. Die hebben deze morgen mijn zus opgehaald van het tehuis waar ze woont.
4: Je zus woont al een tijd niet meer thuis?
1: Die woont al een hele tijd niet meer thuis, inderdaad. Ja, het is voor mijn ouders onhaalbaar gebleven. Naar ouderdom, maar ook naar achteruitgang van mijn zus. En heeft ze een tijdje bij één dagcentrum geweest, dan bij een 24 uur. En nu sinds kort in een zwaardere verzorging terechtgekomen.
4: Jij komt vaak bij je ouders?
1: Niet vaak genoeg. Is dat duidelijk? Ik zou liever vaker willen komen. Ja, ik denk dat ze dat ook wel weten.
4: En draag je dan op een of andere manier nog bij aan de zorg voor je zus of niet?
1: Op dit moment minder dan vroeger. Ja. Maar we proberen regelmatig op bezoek te gaan. Maar je kunt heel weinig doen, hè. Als iemand lichamelijk bijna 50 is en in haar geest bijna 3 is en sterk achteruit gaat, sterk dementerend is, afwezig is. Maar dan moeten wij juist meer aanwezig zijn, hè.
4: Maar wat kun je betekenen?
1: Gewoon aanwezig zijn. Daarnaast zitten. Een hand geven. Meer gaat niet.
4: Hoeft ook niet.
2: Nee, maar dat is wel voor de meeste mensen heel ongemakkelijk. Wat moet ik zeggen, wat moet ik doen? Je moet niks zeggen, je moet niks doen. Gewoon ernaast zitten, er zijn.
4: En dat gaan we nu ook doen?
2: Ik ben heel benieuwd. Ik kan alle kanten opgaan. Ik kan heel emotioneel zijn. Niet in de positieve zin. Ik kan ook heel gezellig zijn. You never know.
4: We gaan zien.
2: Ja.
5: Kom binnen. Zet u.
4: Ja.
5: Een tas koffie?
4: Ja, is goed.
5: Fred ook? Zwart of met melk? Zoals Johanny. Ze heeft een kaartje vast. Hè? Ze heeft een oom en tante die elke maand een kaartje tekent voor haar.
6: Johanny, vind je dat mooi? Ja, dat zijn de kaboutertjes, hè?
7: Ja.
6: Komen we helemaal niet waard, hè?
7: Papa.
5: Johanny heeft zijn droom van Down, heeft last met epilepsieaanvallen, is autist, ja, het is een samen van alles heeft ze eigenlijk. Hè? Dus, maar ze is geboren als anderhalve kilo. En ik weet dat die kinderarts in Boom, wij woonden toen de tijd bij Boom, die zei tegen ons, jullie moeten geen geboortekaartjes maken, want anders moet je een rouwkaartje erachteraan sturen, want het kind heeft geen overlevingskansen. Na een tijdje was het, ah wel, het kind zal misschien 3 maanden worden. Toen was het, misschien moeten jullie het kind afstaan, dat het naar een kinderhuis gaat, want dit gaat een drama voor jullie als gezin worden. Je hebt een gezond kind. En die gaat niet de aandacht krijgen die hij nodig heeft als je dit kind bij jullie thuis houdt. Nou, en nu zie je, ze is nu 48. En we zijn er heel dankbaar mee. Hè? We hebben natuurlijk onze zorgen, ons verdriet ervan gehad. Maar we mogen ook ervaren dat Johanny toch heel veel, toch ook wel heel veel vreugde heeft gegeven.
4: En was het een drama, zoals de dokter zei?
5: In het begin wel. Voor mij was het in het begin van, God, waar ben je? God, hoe kan het nu dat je ons een kind geeft waar we zoveel zorgen mee gaan hebben? Dat was moeilijk. Mijn vrouw ging wandelen bij ons in de straat. In Hemiksen woonden wij toen. En ik weet, de vrouw van de burgemeester, die keek bij mijn vrouw in de kinderwagen. En van, hey, wat heb jij voor een kind? Ik zou me schamen als ik zo'n kind had. Weet je, zulke opmerkingen kreeg je, dat is nu natuurlijk 48 jaar geleden, kreeg je veel van zulke opmerkingen. En dan zat je elke keer van, hoe moet ik daarmee omgaan?
6: Het is en blijft je kind, dus je gaat toch verder. Ja, en als van die opmerkingen, die leg je gauw naast je neer, want dan denk je, daar klopt niks van, want het is een schat van een kind.
4: Hoe ver heeft dat gevolgen op de andere kinderen in het gezin?
5: Ja, ik weet niet hoe Fred het ervaren heeft, hè? Maar ik denk, juist door ons Johanny, doordat Fred daarmee opgroeide, is hij toen de tijd toen hij student was, is hij in Leuven bezig gegaan met erfelijkheid, met de DNA, met chromosomen en alles. En ik denk dat een heel deel het onze kinderen gevormd heeft naar waar ze nu mee bezig zijn eigenlijk, met handen en voeten laten zien in deze maatschappij wat het is om christen te zijn. Het heeft hun gestimuleerd, het heeft hun nadoen denken, het heeft hun in beweging gebracht voor anderen met zorgen. Kun je wat hij zelf zal zeggen, maar ik denk niet dat ze zullen zeggen dat ze het als negatief ervaren.
0: Na deze introductie trekken we verder. We stoppen bij een verzorgingshuis aan de rand van Hasselt dat zich vreemd genoeg midden in een KMO-zone lijkt te bevinden.
1: Alsjeblieft.
8: Dank u.
3: Je staat met mooie letters herstelverblijf.
1: Ja. Ja. Dus dat is het assistentiewoningen, woonzorgcentrum. En hier is herstel. Wat altijd een beetje confronterend is, want je weet dat de meeste mensen die hier zitten niet herstellen. Lift of trap?
3: Oh, doe het dat maar. Ja? Dat is goed voor de conditie.
1: Alsjeblieft.
3: Dank u.
1: Dag Piet, hier zijn we weer.
9: Ja.
1: Ik heb je frietjes bij, Piet.
9: Oh, super.
1: Het is weer vrijdag, hè?
9: Yes.
1: Yes. Wil jij met ons bidden? Dank je voor de frieten.
7: Vader, wij danken u. Wij loven u. Prijs u. Wij danken u. En dank u ook voor de frietjes vanmiddag. Heer, nog onze zorg. Heer, dank u. Dank u. Dank u. In Jezus' naam. Amen.
1: Amen. Eet smakelijk, Piet. Ik ga u eventjes wat omhoog doen, hè. Je ligt zo laag. Ik ga iets voorlezen, hè. Uit Romeinen, hoofdstuk 15. De God, nu van de hoop, mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloof, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En dat is het mooiste wat er is, hè, Piet. Dat we een God hebben van hoop, dat hij jou mag vervullen met blijdschap en vrede in het geloof. En dat is het belangrijkste wat we aan iedereen kunnen meegeven, hè, Piet.
4: Mm-hmm.
1: Ja, ook voor jou, hè. Ik ben naar school geweest in Hasselt. Naar de muziekschool geweest in Hasselt. Mm-hmm. Dus muziek is wel iets belangrijks voor mij.
4: Professioneel of...
1: Ik had dat wel gewild.
4: Maar
1: dat is er niet van gekomen. Ik heb alle jaren die ik muziekschool mocht doen of kon doen, heb ik gedaan. En toen was dat nog 14 jaar. En dan wou ik door naar het Lemmens Instituut. Maar dat is dan toch een beetje uit mijn hoofd gepraat. Omdat muzikanten niet zo goed verdienen, altijd moeten werken als anderen vrij hebben. Maar soms heb ik zo wel iets van... had ik toch maar doorgedaan met muziek. Dus muziek is voor mij wel iets heel belangrijks. Ja.
4: Wat heb je dan in de plaats gedaan toen het geen muziek werd?
1: Chemie. Ja. En dat is iets heel anders natuurlijk. Maar ik herinner mij nog dat mijn ouders op zoek waren van wat kunnen we dan gaan doen. En dan via iemand die we kenden, die zei... Ah, maar de chemie is altijd werk. Er zijn altijd te weinig mensen in de chemie. En dan ben ik chemie gaan doen. Ja.

0: Er zijn verschillende richtingen in de chemie en ik had dan de medische chemie gedaan.
1: Met bepaalde toekomstverwachtingen?
0: Oh, misschien zat mijn zus daar ook wel tussen. Mm-hmm. Ik had een brief geschreven naar professor Freins. Dat was toen de professor voor genetische ziektes. En ik mocht er dan ook mijn stage gaan doen. En ik vond dat wel interessant om dan ook echt te begrijpen hoe dat allemaal werkte, van die genetica en de ziektes. Naar dingen gaan graven, dingen willen begrijpen, onderzoek doen naar en liefst innovatief zijn.
1: Je zei, er is altijd werk in, dus je had ook gelijk werk toen je afgestudeerd was.
0: Nee, dat was het gekke. Ik heb meer dan een jaar moeten wachten voordat ik werk vond. En dat is altijd wel de grap, dat ik eerst een beetje gewerkt heb in de rioleringsbuizenfabrieken. En uiteindelijk ben beland in mijn eerste job, klinische chemie, op de dienst gastroenterologie, maag- en darmziektes, waar je dan andere dingen die ook in de riolering terechtkomen moet gaan onderzoeken. Welke ziektes kunnen we opsporen? En maar dat was een fantastische professor die mij heel veel kansen heeft gegeven om ook innovatief onderzoek te doen. En vandaag is die mevrouw waar ik mee samenwerkte de rector van Leuven geworden. Dus dat is wel heel speciaal dat je zo in een innovatief centrum gewerkt hebt waar tot op vandaag nog altijd mensen bekend raken.
1: Maar je bent niet de hele tijd aan de universiteit verbonden gebleven, hè?
0: Nee, de universiteiten geven bijna geen vaste contracten. Huisje, tuintje, kindje. En dan denk je, ja, nu wil ik toch wel een stabieler inkomen hebben en zeker weten dat ik volgend jaar nog werk heb. En dan via de bedrijven die leveranciers waren van onze toestellen, mocht ik dan bij een van die bedrijven gaan werken. En zo ben ik van een puur klinische laboratoriumonderzoeksinstelling terechtgekomen in een commerciële functie, waar ik ook weer fantastische bazen gekregen heb. En die commerciële functies die zijn gegroeid van puur baanvertegenwoordiger tot verantwoordelijke voor nieuwe ontwikkelingen wereldwijd. En dat was een supermooie ervaring die ik heb mogen doen voor bijna 20 jaar.
2: Los van het feit dat zijn zus het syndroom van Down had, was er nog wel een reden voor Fred om interesse te hebben in de medische wetenschap. Naast geloof bleek ook ziekte een rode draad in het leven van zijn vader. Niet dat dit de predikant ervan weerhield zijn roeping te blijven volgen, maar een duidelijk impact had het wel.
0: Hij heeft heel Limburg rondgekrost om overal te helpen, te ondersteunen, te bouwen. En toen is hij ziek geworden. En nog altijd tot op van vandaag.
3: 40 jaar terug heb ik de eerste hersentumor gehad. Ik ben 5 keer eraan geopereerd. Ik ben vorig jaar voor de 25e keer geopereerd. Hè. Dus dat is in mijn hoofd begonnen en het is helemaal door mijn lichaam heen gegaan. En ik heb dus uitgezaaide prostaatkanker nu. Ik ben hartpatiënt, longpatiënt, nierpatiënt, prostaat. Dat heeft wel ook onze kinderen, denk ik, gevormd. Onze Fred was 12 jaar, onze oudste, toen ik de eerste operatie had.
0: Ja, ik was 12 jaar. Dat is het enigste wat ik me herinner. En sindsdien positief, negatief, goede operaties, slechte operaties, foute operaties. Er is zoveel gebeurd. Een lijdensweg voor mijn ouders, ja. Maar hij heeft nooit gestopt met willen preken of willen helpen of willen bijbelstudies geven. Daar is hij nooit mee gestopt.
1: Heeft dat je vragen opgeleverd bij jezelf van God, waarom is dit zo?
0: Waarom een zieke papa? Waarom een zus? Waarom, waarom, waarom? Ja, vooral toen ik jonger was. Ik herinner mij nog één moment. En ik herinner mij heel weinig, zelfs mijn kinderen bevestigen dat ik bijna niks meer herinner.
1: Okay.
0: Dat ik echt boos was op God. Ja. Ik herinner mij nog op mijn kamer, op mijn bed, dat je echt zoiets hebt van, allee jongens, wat is dat hier allemaal? Waarom ben ik hier? Waarom moet mijn pa ziek zijn? Waarom moet ik zo'n zus hebben? Waarom, waarom, waarom? Maar dat is het mooie. Bij God mocht je die waarom vraag stellen. Je mocht boos zijn, je mocht teleurgesteld zijn, je mocht verdrietig zijn.
1: Maar voor iemand uit zo'n christelijk gezin met een predikant als vader, dan zijn het toch ervaren.
0: Wij zijn ook maar gewone kinderen met heel veel vragen, met dezelfde vragen als iedereen. Maar we hebben wel een prachtig boek waar heel veel antwoorden in staan. En in dat prachtige boek, Gods woord, staat dat God altijd voor ons zal zorgen. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken, dat Hij er altijd is. En daar staat ook dat als wij voor de zwakken zorgen, dan zal Hij voor ons zorgen. En dat heb ik thuis gewoon gezien. Mijn ouders hebben altijd voor anderen gezorgd. En God heeft heel goed voor ons gezorgd, ondanks de ziekte en moeite en uitdagingen van het leven. En al die dingetjes die we toen moeilijk vonden, die hebben ons vandaag gevormd. Piet, wat betekent dat voor jou, hoop? De beroemde geloof, hoop en liefde. Wat betekent die hoop voor jouzelf, Piet?
4: Zeker weten.
0: Dat is een mooie.
4: De hoop die in mij is. Dat ik het zeker mag weten.
0: Het is wel mooi dat je zegt dat dat een zekerheid is voor jou. Dat lied hebben we gezongen. Dat lied wat jij altijd meegeeft. Ik dacht, ik ga die in de lijst van liederen moeten zetten. Want Piet luistert daar al zo graag naar. Gaan we eens opzoeken, hè. Hier, Piet. Maar mijn speaker doet het niet meer goed van de telefoon. Amai. Maar je kent hem, hè, Piet?

Dat wens ik jou dan toe, hè. Dat de God van de hoop jou mag vervullen met blijdschap en vrede in het geloof, in het blindelings vertrouwen op God, zodat jij overvloedig kunt zijn in de hoop, niet door jouw eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest.

0: bezoekuurtje is alweer om. Het gespreksuurtje is voorbij. Piet wordt moe. Ik ga je terug een beetje beter leggen. Hè. Vensters terug dicht. Vuistje. Zit er nog kracht in het vuistje? Ja, ja, er zit nog kracht in het vuistje. Nee, ik zegen jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Dank u.
0: Tot de volgende keer, hè.
2: Ja.
3: Als je weet dat herstel hier niet mogelijk is, hoe zit het dan met jouw hoopverlening?
0: De mooiste hoop is de toekomst die we hebben.
1: Ja.
0: Maar dat klinkt zo cliché, hè. Dat klinkt zo... een christelijk antwoord waar niemand iets aan heeft.
3: Kan Pie blij zijn?
0: Af en toe zie je een glimlach.
3: Je las nu vooruit de Bijbel en... Patmen staat dan wees vrolijk. Is dat ook niet heel confronterend dan voor iemand die...
0: Ja, maar daar staat wees vrolijk door de kracht van de Heilige Geest. Mm-hmm. Maar dat is waar. Want daarom is het niet uit onze kracht, hè.

0: Weinig mensen kijken er naar uit om later naar een verzorgingstehuis te moeten gaan. Maar soms kan het niet anders. Ook in het gezin Monsuur moest er een keuze gemaakt worden, toen vader en moeder de zorg voor Johanny niet langer op zich konden nemen. Tijd voor Fred om in actie te schieten.
1: Mijn zus stond toen, 2015, al 15 jaar op de wachtlijst. Dan stuurt je een brief naar de toenmalige minister van Welzijn, Jo van Deurze. Mijn ouders zijn echt niet in de gezondheid om voor mijn zus te blijven zorgen en er is geen plaats. Hoe kan dat dan verder? Ons huis was ook vol. Ergens wilt je ook je zus blijven helpen, je ouders blijven helpen. En dan krijg je een brief van de minister terug. Een heel mooie brief, maar één zinnetje. Dat zal ik nooit vergeten. Onze quota zijn behaald. Ja, amai. Onze quota zijn behaald. Een mens is geen quota. Het spijt me, het kwaliteitssysteem. Het mag kwaliteit zijn, maar mensen kun je niet in statistieken steken. Kun je niet in quota steken. En dat is bij mij blijven hangen. En dan heb ik zoiets gehad van oké, dan moet ik zelf voor een oplossing gaan zoeken. Want ik merkte dat het nergens vandaan ging komen. Het huis naast ons kwam te koop te staan. En dan zijn we daarmee gestart om dan dat huis aan ons huis te trekken, zodat mijn zus naast ons kon komen wonen. En daarom hebben we ook onze VZW trisomie genoemd, met een haatje tussen tris en omie. Een home voor mensen met trisomie 21. En zo zijn we ooit begonnen in 2015.
2: Maar dit hele huis was niet voor jouw zus?
1: Nee, één verdieping. Dus we hebben dan één verdiep volledig verbouwd. Ondertussen komt iemand anders die ook noden heeft. En dan denk je, ja, dat huis is er nu toch. Dan zullen we die andere persoon op een andere verdieping zetten. Dan komt er nog een vraag van iemand. Dan denk je, ja, misschien moeten we een tweede huis erbij gaan nemen.
2: Dat is ook gebeurd.
1: En dan ga je zoeken en dan komt er een tweede huis bij. En dan zit dat huis ineens ook vol. Blijf je vragen krijgen. Denk je, zouden we het financieel aankunnen? Met de bankjes gaan babbelen. Op zoek gaan naar huizen die groot genoeg zijn. Dan komt er een sponsor die aanbiedt om mee te helpen. Die dat project super vindt. En dan ga je op zoek naar een derde huis. En zo blijft het doorgaan.
0: Tussen de bonte verzameling van mensen die in deze huizen wonen komen we ook een beetje bekende Vlaming tegen. Hij was te zien in het televisieprogramma Down the Road. Graag beschrijft hij hoe het leven hier eruit ziet.
3: Ik ben Ruben Martens van Rungs in Hasselt. Mm-hmm. En ik kon hier in een appartement op de studio van Pleit wonen.
0: Mm-hmm. En woonde hier al lang?
3: Ja. Eerst was ik 21 jaar. Mm-hmm. En nu ben ik 38, dus dat is dan 15 jaar.
2: Dat is al een hele tijd, ja. Ja.
3: Ja. Op de maandag dan ben ik hier in Rungst. Tot aan de vrijdag. En in de weekend ben ik bij mijn papa.
0: En wat heb je vandaag gedaan, want je was weg, hè?
3: Ik was vandaag gaan werken in het dagcentrum van het Roer. Zoals we doen daar werken van weer van auto van Citroën. Mm-hmm. Zo van die kleine busjes van de ring van de auto van Citroën.
0: Dus de Citroëns die rijden dankzij u?
3: Ja.
0: Je bent ook op tv geweest, hè?
3: Ja, ik ben ook bij tv geweest van Dood de Rood met Dieter Koppers en Saar.
0: Mm-hmm.
3: Ja, veel dingen gedaan, activiteiten en is ervoor op te bouwen. Uit een vriendschap te maken, ja, met de mensen. Ja.
0: Je hebt daar veel vrienden?
3: Ja, ik heb ook heel veel vrienden ook overgehouden met 4GSM.
1: Trisomie is een genetische term, een term uit de genetica, moet ik zeggen, van een chromosomale afwijking. Dus trisomie is een chromosoom. En op trisomie 21, voor mensen met syndroom van Down, zoals Ruben en zoals mijn zus, zijn er dan 3 chromosomen in plaats van 2. En daardoor hebben zij hun beperking. Ruben is eentje die goed kan praten, die kan lezen, die kan schrijven, kan een berichtje sturen, kan zijn plan trekken, boterhammen smeren, zelfstandig naar het dagcentrum gaan. Mijn zus heeft ook syndroom van Down, ook trisomie 21. Kan niet lezen, kan bijna niet praten, kan zeker niet voor haarzelf zorgen. Dus daar zit je gigantisch verschil in trisomie. Want iedereen kent dat wel van Down the Road, maar daar wordt een beetje een verkeerd beeld geschept. Maar ik vind het een prachtig programma, hè? Maar we mogen niet vergeten dat er enorme diversiteit is in trisomie.
4: Je was een verkoper. Een goede verkoper? Of?
1: Ze zeggen van wel, ja. Ik heb ergens nog een award staan. Dus blijkbaar was dat toch goed genoeg om goed voor beloond te worden. Dus dat was ja, wel best speciaal. Ja,
4: klinkt naar een mooie carrière.
1: Ja, heel de wereld gezien. Echt prachtige dingen gezien. Wetende dat ik helemaal niet graag reis. Dus dat was altijd een ergernis en een stress om weer het vliegtuig te moeten pakken. Weer een week weg te zijn naar een of ander farmabedrijf ergens in de wereld. Om technologie uit te leggen, om nieuwe dingen uit te werken. Patenten, prachtige projecten, echt waar prachtig. Maar dat reizen, dat was niks voor mij. Nee.
4: Maar op een bepaald moment heb je dan gezegd, ik stop met mijn carrière in de farma.
1: Ja, ik voelde al een paar jaar dat ik niet meer op mijn plaats zat. Zo van, ik weet dat ik iets moet gaan doen. Maar tegelijkertijd voelt je ook niet goed in je dagelijks leven. En zijt je aan het keihard aan het werken. Maar ja, voor wat zijt je aan het werken? Oké, die premies zijn mooi. Je verdient goed. Je hebt alles wat iedereen wilt. De carrière blijft goed gaan. Je kunt nog. En toch was het dan niet.
4: En daarom heb jij dus ook die commerciële wereld achter je gelaten om een nieuw hoofdstuk in je leven aan te vatten, of?
1: Ja, omdat je ziet dat die wachtlijsten zo gigantisch zijn. Niemand begint eraan. Ergens, dankzij mijn werk, heb ik geleerd hoe dat je plannen moet schrijven, hoe dat je met mensen communiceert. Je krijgt dan van die superdure opleidingen over crucial conversations en careful communication. En hoe gaat je met mensen om, wanneer moet je wat zeggen? En hoe gaat je met presidents en binnenbedrijven, CEO's? Dus blijkbaar door al die jaren heen heb je iets opgebouwd waardoor je ineens professioneel overkomt bij iedereen en dingen kunt doen die een ander niet kan doen.
4: En dat begon dus met onderdactief in de voor je zus.
1: Ja.
4: En dat groeide uit naar?
1: Naar verschillende WZW's met allemaal dezelfde gebroken harten, maar voor verschillende doelgroepen. Een doelgroep jongeren met een beperking, een doelgroep jongeren vanuit bijzondere jeugdzorg, een doelgroep thuis- en dakloze jongeren, al of niet met verslavingsproblematiek, die allemaal een dak boven hun hoofd nodig hebben, allemaal kwetsbaar zijn, allemaal tijd, liefde, aandacht, allemaal God nodig hebben. We zijn ook VZW Credo aan het helpen. Dat is een stichting uit Nederland die ook in België gestart is. Wel een heel mooi voorbeeld, omdat ze een prachtig draaiboek hebben van liefde, tijd en aandacht voor thuis- en dakloze jongeren. We kunnen eens naar Credo rijden, maar dat is natuurlijk 20 minuutjes van hier.
4: Ja. Het doet zo heel wat kilometers waarschijnlijk. Of valt dat mee?
1: Maar dat is vooral door alle projecten.
4: Ja.
1: Waar je dan af en toe lange afstanden voor doet. Maar we zitten gemiddeld aan een 40.000 kilometer per jaar. En dat is ook een rustmoment, hè. In de auto zitten. En dan heb je een uur de tijd of langer soms om alles weer te laten bezinken wat er gebeurd is. Actief de rust zoeken, dat gebeurt veel te weinig. Dat moet ik nog leren.
4: Nu gaan we ineens ook naar iets dat een stuk zakelijker is met gebouwen en huizen en dat soort zaken.
1: Ah, Credo Genk is niet zo zakelijk, maar natuurlijk een huis kopen is zakelijk.
4: Ja.
1: Nieuwbouw zetten is zakelijk. Aannemers, gronden zoeken, dat is allemaal heel zakelijk. Maar wat er op die gronden gebeurt en in die huizen gebeurt, dat is natuurlijk puur vanuit het hart van de mensen die daar zijn, de jongeren die daar wonen. En daar hebben wij het hart vooral voor de kwetsbaarste kinderen en jongeren. En kwamen we tot de conclusie dat jongeren die weten dat ze 18 worden en in de bijzondere jeugdzorg zitten door trauma, thuissituaties, kwetsbaarheid, misbruik, mishandeling, dat die jongeren, als die 18 worden, waar gaan die naartoe? Wat moeten die gaan doen? Waar moeten die gaan wonen? Wie gaat voor hen zorgen? Dus heel veel van die jongeren die stoppen met school, die gaan werk zoeken. Die gaan proberen een huurwaarborg bij in te sparen, want ik word 18, dus ik moet voor mijzelf gaan zorgen. En dat is zo jammer, want daardoor hebben ze dan niet het diploma wat ze nodig hebben om wel verder te gaan in het leven. Komen ze vaak de verkeerde mensen tegen, of huisjesmelkers, of andere verkeerde toestanden. Gaan er van dealen tot prostitutie, om sneller geld bij in te krijgen. En dan heb je daar zo lang in geïnvesteerd vanuit je hart en dan zie je dat het op een half jaar helemaal misgaat. En daarom zijn we gestart met project Steunfonds Samen Sterk. En Samen Sterk wil eigenlijk zorgen dat die jongeren weten, daar mag ik gaan wonen. Ik hoef mij geen zorgen te maken. Want als je zorgen maakt, dan wordt alles moeilijker in het leven. Hè? En zoals ze dat in de businesswereld heel mooi noemen, we willen hun ontzorgen. Door hun huisvesting aan te bieden. Maar natuurlijk, huisvesting zonder begeleiding, zonder relatie. Daar word je ook eenzaam van. Dus elk huis voor deze jongeren heeft ook mensen nodig die daar rondstaan. En die die jongeren vastpakken, omarmen, begeleiden. En kansen geven die ze anders niet meer krijgen. Dit is een van de huizen, hè. Maar niet al onze huizen zijn credo-huizen. We hebben trisomie-huizen, we hebben credo. Ja. Eigenlijk kunnen we het allemaal mentorhuizen noemen. En sommige huizen vallen onder credo, omdat daar dan een mooi handboek bij zit van liefde, tijd en aandacht. En dat is wel belangrijk.
4: Dus van een organisatie die al langer bezig is om dit soort dingen te doen?
1: Ja. Maar nu ook in België. Echt dit meer vorm en meer plaats wilt geven. Maar ook daar heb je huizen nodig. En dat is dan wat we met VZW Steunfonds verzorgen wij eigenlijk de vierkante meters. Zodat die projecten ook echt van start kunnen gaan. Want die projecten hebben huizen nodig. Huizen kosten geld. En dat is wat we in VZW Steunfonds doen. Zullen we eens naar binnen gaan?
5: Ja. Binnen ontmoeten we Rianne die samen met haar man uit Nederland overkwam om zich hier met hart en ziel in te zetten. Enthousiast legt ze uit wat dit huis is, wie de jongeren zijn en wat haar motiveert om veel tijd in hen te steken.
6: Een credohuis is een huis waar jongeren tussen de 16 en de 25 terecht kunnen die dak- of thuisloos zijn of gaan worden, zodat de jongeren een periode heeft voordat hij volledig zelfstandig gaat wonen om te groeien in zijn ontwikkeling. Bijvoorbeeld leren koken, de was doen, voor school nog iets doen. Of eigenlijk leren we ze op elk gebied, alle domeinen, om zelfstandig te worden. Heel vaak moeten jongeren op hun 18 uit een instelling vertrekken als ze in een instelling zijn opgegroeid. Ja, een 18 is nog wel heel jong om volledig alleen op eigen benen te moeten staan. Dus het is dan heel fijn als je dan een transitieperiode hebt van enkele jaren om dan toch volledig zelfstandig te kunnen gaan wonen. En dan niet afhankelijk te raken van een uitkering, maar gewoon de job te gaan doen die je heel graag wil doen. En dan echt zelfredzaam zijn.
4: En jullie hebben een opleiding in die richting?
6: Ik ben zelf psychologe en verpleegkundige. En de collega's hebben ook allemaal een opleiding maatschappelijk werk of ervaring. We hebben ook ervaringsdeskundigen die zelf op straat zijn gezet geweest. En met hulp van pleegzorg of andere manieren eruit zijn gekomen. Het kan eigenlijk van alles zijn.
4: Kunnen jullie hier dan repareren wat bij anderen is misgegaan?
6: Ja, ik geloof wel dat er herstel plaatsvindt. Gewoon door in de rust te komen en te zien dat je een nieuwe kans krijgt. Ook al is het hiervoor misgegaan, zie je dat in die rust ga je nadenken. En ga je denken, hoe kan ik dit oplossen? Wat is er eigenlijk gebeurd? Want de meesten zijn gewoon verdoofd door alles wat hun overkomen is. Dat heb je niet in de hand. En ik denk, door hier te komen, tot rust te komen, zien we op een hele korte tijd jongeren heel positief veranderen.
7: En dan vertellen jullie ook, God helpt?
6: Ja, dat vertel ik, daar lachen ze mee. En ze denken, oh, die is een beetje gek. Maar ja, keer op keer, als we aan Jezus vragen om te helpen, dan helpt hij ook.
1: En dan nog hebben wij de taak om van hen te houden en voor hen te zorgen. En dan krijg je inderdaad jongeren of pubers die zeggen, ik moet niks van God weten, zwijg daarover. Maar ze weten gewoon dat ze in een christelijke voorziening zijn of in hun huis zijn waar christen zijn belangrijk is. Maar we gaan niet met bijbels smijten, we gaan niet met bijbelteksten smijten. We gaan gewoon zeggen, wij houden van jullie en God houdt van jullie. Ja, maar ik wil niks van God weten, maar God wil het wel van jou weten. En dan gaan ze ook alles uittesten. Hè. Of ze gaan expres vloeken om te kijken van hoe gaat hij nu reageren, want hij heeft dat niet graag. Of ze gaan expres zeggen, God, daar moet ik niks van weten. Gewoon om eventjes een shockreactie te krijgen. Mm-hmm. En ook daar blijf je.
8: Maar dat stoort je niet.
1: Nee. Als ik weet wat die kinderen hebben meegemaakt, amai.
7: Welke rol speelt geloof in dit hele verhaal?
6: Het is geïnspireerd op het geloof, op de liefde van Jezus. Maar het is wel zo dat iedereen welkom is. We hebben respect voor elk geloof. Wat we wel belangrijk vinden is dat je je begeleidbaar opstelt. Dus dat je iets wil maken van je leven. En dat je doel is dat je uiteindelijk zelfstandig wilt gaan wonen. Dan willen we ze daarbij helpen. Met liefde, tijd en aandacht.
7: De Bijbel zegt geloof, hoop en liefde. En de credohuizen zeggen liefde, tijd en aandacht. Wat is het verschil ertussen?
1: Ik denk niet dat er veel verschil is. Maar zonder liefde hou je het niet vol om veel tijd te geven. Zonder veel liefde hou je het niet vol om veel aandacht te geven. En uiteindelijk, uit die liefde komt heel veel hoop. En heel veel geloof. En als je dan weet dat geloof in de Bijbel betekent blindelings vertrouwen, dan is dat wat we de jongeren ook willen gunnen, dat ze Gods onvoorwaardelijke liefde doorheen ons mogen zien, mogen proeven, mogen voelen in die tijd en aandacht die we geven. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
7: Je zegt onvoorwaardelijke liefde. Wat is dat dan?
1: Dat is elke dag nieuwe kansen krijgen. Niet omdat we het verdienen, maar omdat God ons die kansen elke dag geeft. Zoals ze dan een heel duur woord zeggen, pure genade. Maar jongeren snappen heel vaak het woord genade niet. Maar God geeft ons elke dag nieuwe kansen. En dat is onvoorwaardelijke liefde, ongeacht wat er gebeurd is. Want die jongeren zijn al zo vaak bedrogen in de liefde, in de tijd, in de aandacht, in de hoop voor de toekomst, in perspectief, dat dat gewoon superbelangrijk is. Dat maakt het verschil voor die jongeren.
6: Ik zeg altijd, we kijken niet naar het vallen, we kijken naar het opstaan. En we geloven ook in het positief aanmoedigen. Dus vooral wat iemand goed doet, bekrachtigen. Want uit onderzoek blijkt dat dat 10 keer zo goed werkt als straffen. Dus belonen is gewoon de mooiste manier van met elkaar omgaan. En daar zoeken we naar het positieve in iedereen. En elkaar. En onszelf. Mijn man die is zelf van zijn 14e tot zijn 44e, is zwaar alcoholist geweest. Is alles kwijtgeraakt, zijn vrouw, zijn huis, zijn auto, zijn vrienden. En toen heeft hij eigenlijk een tweede kans gehad. En dan zijn wij elkaar in Nederland tegengekomen op een bijbelschool. En dan zijn we getrouwd en we hebben zelf nu ook tieners. En van daaruit hebben we ook wel gezien van hoe kostbaar het is om familie te zijn. En er voor tieners en jongeren te kunnen zijn.
9: Voor wie zoekt maar nergens vindt, voor wie vecht maar zo vaak niet wint, net als ik.

0: alleen.
1: Staan de jongeren effectief open voor liefde?
2: Dat is een moeilijke vraag. Staan ze open voor liefde? Ze zijn daar heel bang voor. En sommigen hebben liefde niet leren kennen en snappen niet goed wat die liefde is die we dan willen geven. Want een arm om een schouder leggen kan al heel verkeerd overkomen tegenwoordig als jongeren heel veel verkeerde liefde gekregen hebben. Maar daarom dat onze houding, onze elke dag er zijn, elke dag vanaf nul opnieuw beginnen, niet met oei, dit is gisteren gebeurd, dus vandaag gaan we anders met jou om. Nee, dat is niet onvoorwaardelijk. Vraag eens aan een jongere wat is liefde? En die heeft een heel andere definitie, want de wereld heeft zoveel soorten liefde, helaas, waar ook misbruik gemaakt wordt van liefde. En dan hoop ik toch dat ze mogen proeven dat Gods liefde een heel andere definitie is van liefde.
1: In welke zin is die anders?
2: In die onvoorwaardelijke zin. En dat het oprecht is vanuit het hart. Echt van, wij zijn er altijd, ongeacht wat er gebeurt. Zoals God er ook altijd is, ongeacht wat er gebeurt.
1: Ja, want ik neem aan dat je wel eens op wantrouwen was.
2: Dat is waar. Ook als je zegt, zullen we samen naar de winkel gaan? Dat vinden ze al heel ongemakkelijk. Ga je eens mee naar de kerk? Dat vinden ze ook al heel ongemakkelijk. Zullen we eens samen een ijsje gaan eten? Dat vinden ze ook al heel ongemakkelijk. Want waarom zou je dat doen? Want ze denken altijd dat je iets terugverwacht. En dat is niet onvoorwaardelijk. Iets terugverwachten, dan ben je niet meer aan het spreken over onvoorwaardelijkheid.

0: vader en...
1: Voor veel mensen waarschijnlijk wel, ja. Maar God is niet oneerlijk, hè. Voor die kinderen is het super oneerlijk. Maar God is daarom niet oneerlijk. En dat is het moeilijke, dat je dan altijd die vragen terugkrijgt. Ja, maar Fred, als God bestaat, waarom moet ik dan dit allemaal meemaken? En waarom gebeurt dit dan? En waarom zijn er zoveel problemen in de wereld? Ja, dat is niet omdat God dat wil, hè. God wil dat helemaal niet. God heeft de aarde perfect geschapen. Prachtig, iedereen in volle harmonie. En wij hebben er een zooitje van gemaakt. Dus alsjeblieft, laten we niet naar mensen kijken, maar laten we naar God blijven kijken. En wij zijn de vertegenwoordigers die dat mogen uitleven.

0: tijd besteed je hier aan?
1: Volgens mijn vrouw te veel. Ik denk niet dat er voldoende tijd is in een dag om hier aan te spenderen. In mijn fulltime job was tijd iets heel duurs, heel kostbaars. Er werd veel mee gedaan en dat voelde ook als tijd. Maar met deze jongeren bezig zijn voelt niet meer als tijd. En dat is misschien ook het gevaar daarvan. De uren die zijn eigenlijk niet belangrijk.
0: Maar de tijd loopt door.
1: Maar de tijd loopt door. En ik heb helaas nog altijd geen klok gevonden met 48 uur in een dag. Hoewel ik dat heel graag zou willen.
2: De agenda van Fred is alle dagen overvol. En daarom is het de hoogste tijd om het Credohuis in Genk te verlaten. We stappen in de auto en gaan terug naar Hasselt.
0: Nog in de farm werkte. Hoe hectisch was je leven toen?
1: In uren waarschijnlijk even hectisch als nu, maar toen voelde het hectisch aan en nu niet meer. Toen was het vliegtuig in, vliegtuig uit, hotel in, hotel uit, taxi in, taxi uit. En mensen overtuigen van de meerwaarde die je kunt brengen aan hun technologieën en oplossingen bieden. En nu is het puur mensenwerk.
0: Op welk moment vind je rust?
1: Dan moet ik in mijn agenda kijken en dan moet ik mij er elke dag bij bepalen dat ik mijn wekker vroeg genoeg zet om heel eventjes tot rust te komen. En dat is het rustmoment wat ik ook echt nodig heb. Als die misgegaan is door een onverwachte afspraak of een onverwacht iets anders of een oververmoeid momentje, dan voel je ook wel dat de rust gemist is de rest van de week. Dus ja, 's morgens staat in mijn agenda een vast moment. Ik en God, zo staat het in mijn agenda.
0: En dat is dan de echte rust?
1: Ik en God is de echte rust, ja.
0: En druk je dat dan in minuten uit? Of is dat, denk aan kwaliteit of kwantiteit?
1: Een combinatie misschien, ja. Nee, niet misschien, heel zeker een combinatie. Van stil zijn, met God praten. En wat ik nog het meeste moet leren, waar ik elke dag mee worstel, is: heb ik wel genoeg geluisterd en tijd gemaakt om ook te luisteren naar God en niet alleen stil te zijn en te lezen in Gods woord, maar ook: God, wat wilt je vandaag tegen mij zeggen?
0: Krijg je wel eens een berichtje van Jezus? Of?
1: Ja, misschien niet in de vorm van een tekstberichtje, maar wel in de vorm van rust en van doe dit maar of doe dat maar. Of mensen die in je gedachten komen dat je denkt, ja, daar moet ik echt nog eens tijd voor maken. Ga daar nog maar eens naartoe. Of bel die eens. Ja. Want wij leven niet voor onszelf, hè.

0: Heb je de wachtlijsten intussen korter gemaakt?
1: Dat is een interessante vraag. Ik denk dat de wachtlijsten sneller groeien dan dat wij ze korter kunnen maken. En daarom hebben we ook een droom uitgeschreven vorig jaar van 100 huizen te willen hebben binnen 10 jaar.

0: sommigen van ons bestuur zeggen dat ik het verkeerd heb. Dat het gaat om 100 jongeren. Ik heb echt zoiets van, ik zou supergraag 100 huizen willen. Maar zelfs als ik het verkeerd heb, het gaat om heel veel.
1: Maar dan neem je in feite het werk van de overheid over.
0: Dat is een leuke uitspraak. Die krijg ik soms nog van, ja, maar dat is toch niet jouw taak. Dat is toch de taak van de overheid. Mm-hmm. En waarom moeten wij ons geld daar dan in steken? Nee, dat is niet de taak van de overheid. Dat is de taak van ons als christenen. Er staat nergens in de Bijbel dat de overheid verantwoordelijk is voor kwetsbare mensen. Daar staat wel dat wij voor onze naasten moeten zorgen. En zeker voor kwetsbare kinderen. De overheid heeft die taak genomen van de kerk. Want vroeger was dat de kerk die dat deed. En ik denk dat we in een fase aan terechtkomen zijn, of al zitten, waar de overheid duidelijk ziet, wij kunnen dat niet meer. Wij kunnen het niet. We weten het niet. En dat wij als christenen terug onze taak moeten oppakken en tonen dat het God is die dat doet en niet de overheid.
1: Hoe is jouw relatie met de overheid dan?
0: Iedereen krijgt van mij een uitnodiging om kennis te komen maken. En ineens krijg je inderdaad toegang tot de minister of toegang tot de gouverneur of een burgemeester. Dat is gewoon heel mooi om te zien dat op die manier de overheid ons begint te leren kennen. De empathie in die wereld is natuurlijk iets heel anders, hè. Maar dankzij de empathie en de professionaliteit tegelijkertijd kun je iets unieks brengen bij de overheden, bij de banken, bij ministers, bij CEO's. En dat is iets wat in die functies heel weinig gezien wordt. De combinatie van superprofessioneel kunnen handelen en toch heel menselijk zijn.
1: Speel je dan op het gevoel of op feiten?
0: Twee, ja.
1: En wat spreekt het meest aan?
0: Wel, een van de ministers waar ik mee gesproken heb, had ik niet verwacht dat hij emotioneel ging reageren na onze presentatie. Maar het feit dat je professioneel kunt spreken en toch de emotie erin kunt leggen, de empathie erin kunt leggen en vertellen dat God zorgt voor kwetsbare mensen, dan zie je dat ook zij echt wel mensen zijn. En dat ze daar ook niet altijd de kans krijgen om die menselijke kant naar boven te laten komen. En dan krijg je soms de vraag, is iedereen dan welkom bij jullie? En dan is er gewoon een prachtige Bijbeltekst. Want dat was onder andere de vraag van minister Beenders. Fred, is dan iedereen welkom? Zegt de Bijbel, heeft een prachtige tekst en die zegt, heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Daar staat niet en uw christen naaste als uzelf. God is inclusief. Iedereen is welkom bij God, dus ook bij ons.
1: Als je die projecten presenteert, dan besteed je toch redelijk wat aandacht aan de christelijke identiteit, hè?
0: Ja. Iedereen die komt luisteren, of dat nu de minister is of iemand anders, in de eerste 5 minuten krijgt hij te horen dat we een huis met een hart zijn en dat er maar één is die een hart heeft wat groot genoeg is om heel de wereld te vullen. En dat is Gods hart, Gods vaderhart. En dat we in al onze projecten Gods eigenschappen willen vertegenwoordigen. Gods liefde, Gods respect, Gods onvoorwaardelijke liefde, de veiligheid. Alles wat maar aan God gekoppeld kan worden.
1: Maar krijg je die boodschap verkocht, zal ik zeggen?
0: Mensen begrijpen dat niet meer. En daarom is ons leven delen, dingen doen voor anderen. Je bent zo dankbaar voor alles wat God gedaan heeft, dat je het wilt doen. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt doen. Zonder dan een Bijbeltekst op tafel te leggen waar mensen zeggen, nee, daar wil ik niks van weten of dat interesseert mij niet. Moeten ze proeven aan ons wie wij zijn. Dat we een licht mogen zijn en dat we het licht mogen verspreiden. En dat op die manier mensen God zien.
1: Gooi je niet een beetje je eigen ramen in als je eerst dat hele christelijke naar voren brengt?
0: Ik weet dat ik daar heel veel gesprekken over heb met directies en moeten we niet voorzichtiger zijn en zouden we dat wel zeggen en kunnen we dat niet beter laten liggen tot later? En nee, Want dan zijn we een voorziening, een VZW zoals er honderden zijn. En waar is dan nog het verschil tussen ons en de rest van de wereld?
1: Toch niet een beetje naïef?
0: God is de reden dat wij bestaan. God is de reden dat we die huizen kunnen kopen. God zorgt voor mij. Niet mijn werk, niet mijn status. Ook al klopt dat maatschappelijk helemaal niet en zou dat problemen kunnen geven op de rekening. Maar mijn rekening staat niet minder dan vroeger en we komen niks tekort. Laat ik dan maar naïef zijn. Als God voor mij zorgt, dan heb ik blijkbaar de beste werkgever die er is. Ik vind dat heel speciaal. Ik kan dat niet anders uitleggen.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Voor ons is opnieuw het moment aangebroken om samen even terug te blikken op de voorbije uren en dagen op Radio Maria, datgene wat u in de afgelopen week hebt mogen ontvangen. Zoals steeds is het mogelijk om met ons contact op te nemen, mocht u vragen hebben over bepaalde programma's of bemerkingen, dan mag u dat doorgeven op www.radiomaria.be. U vindt er trouwens ook de mogelijkheid om de programma's die aan bod zullen komen in dit weekoverzicht integraal opnieuw te beluisteren. Verder kan u contact met ons opnemen via info@radiomaria.be of tijdens de openingsuren van de radio op 0161 41 47 47. Dat gezegd zijnde, dierbare luisteraars, gaan wij ons weekoverzicht beginnen op maandag 28 september. En dat was natuurlijk nog de laatste dag van Paus Leo XIV in Frankrijk. In Elke Dag Telt konden we terugblikken op de vragen die Chloé en François mochten stellen aan de Heilige Vader in het Stade de France op de eerste dag, het einde van de eerste dag van Paus Leo XIV in Frankrijk, die prachtige gebedswaken met de jongeren. We gaan luisteren naar een fragmentje dat ons helemaal terugneemt naar die memorabele avond.
2: De speciale avond van gebed met de jongeren in de Stade de France. Meer dan 80.000 jongeren, beste luisteraars, die de paus wouden ontmoeten. Die allemaal naar Saint-Denis zijn gegaan om daar in de Stade de France met de paus een hele avond te beleven. Een avond waar de heiligen van Frankrijk werden benadrukt, de rijkdom van de kerk in Frankrijk werd benadrukt, waar er gebed was, tijd voor gebed, en uiteraard ook vragen van jongeren aan de Heilige Vader. En ik stel voor, beste luisteraars, dat we naar één van die vragen luisteren.
3: Notamment pour évoquer les chevaliers du Moyen-Âge ou à l'épopée de Jeanne d'Arc.
2: En we gaan horen de vraag van Chloé.
4: Nous rendons grâce pour votre présence parmi nous ce soir et pour ce temps d'échange que vous nous offrez. Je m'appelle Chloé, j'ai 25 ans et j'achève des études en pharmacologie. Je suis engagée au sein d'un collectif de jeunes catholiques de quartier populaire d'Île-de-France, la Cité Céleste.
2: En Chloé zegt het volgende. Allerheiligste Vader, we zijn dankbaar voor uw aanwezigheid bij ons vanavond en voor deze tijd van uitwisseling die u ons schenkt. Mijn naam is Chloé, ik ben 25 jaar en ik rond mijn studie farmacologie af. Ik ben actief in een collectief van jonge katholieken uit de volkswijken van Île-de-France, la Cité Céleste. We organiseren onder meer gelegenheidsevenementen zoals nachten van aanbidding en lofprijzing die veel jongeren uit de wijken samenbrengen, die hun geloof willen beleven en ruim willen delen. Ik ben ook actief in mijn parochie, vooral bij jongeren uit het middelbaar onderwijs. Via deze verschillende engagementen wil ik mijn energie en mijn talenten ten dienste stellen van anderen, door verbinding te leggen tussen het geloof, de jeugd en de dagelijkse realiteit in onze wijken. Zoals de heilige Paulus zegt, voor ons is het leven Christus. Toch is de samenleving waarin wij leven op andere fundamenten gebouwd en lijkt ze soms zelfs vreemd te staan tegenover de vraag naar God. Wij willen Christus om ons heen verkondigen met kracht en volharding, maar natuurlijk ook met respect en fijngevoeligheid tegenover wie we ontmoeten. Hoe kunnen we de kracht van onze missionaire gedrevenheid verenigen met de echtheid van een broederlijk leven met hen die ons geloof niet delen? En Chloe krijgt nog een cadeautje van Paus Leo, een mooie rozenkrans, door hem gezegend, voordat Paus Leo zijn antwoord gaat delen met de jongeren.
5: Chers amis. La première chose que je voudrais dire est très simple. Merci. Merci à Dieu. Merci à vous. Merci pour votre courage. Merci pour votre présence. Merci pour votre foi. Vous êtes les saints de France.
2: Beste vrienden, zegt Paus Leo XIV. Het eerste wat ik wil zeggen is heel eenvoudig. Dank je wel.
5: Merci, Chloé.
2: Dank aan God. Dank aan jullie. Dank voor jullie moed. Dank voor jullie aanwezigheid. Dank voor jullie geloof. Jullie zijn de heiligen van Frankrijk. En dank je, Chloé, voor je vraag. De zin van de heilige Paulus die je aanhaalde, is niet zomaar een bewering. Het is een ware samenvatting van zijn leven. In enkele korte, maar beslissende woorden spreekt hij een lofgebed uit, een geloofsdaad, en wijst hij een weg van heiligheid aan die tot het martelaarschap leidt. Voor mij is het leven Christus. Door deze liefdesverklaring te herhalen, proberen we de ervaring van de apostel te delen. Hij getuigt immers dat God nooit vreemd is aan zijn leven, maar integendeel naar hem toekomt. Hij roept hem bij zich, vormt hem innerlijk om en zendt hem de wereld in.
5: Nous sommes tous concernés par cette dynamique spirituelle. Aujourd'hui encore.
2: En deze geestelijke dynamiek gaat ons allemaal aan, ook vandaag nog. Het is waar, zoals gezegd, dat de samenleving waarin wij leven onverschillig lijkt tegenover God. Maar de Heer is niet onverschillig tegenover ons. Dat is wat telt. En wat ons altijd hoop geeft. Dat velen vreemd staan tegenover de vraag naar God is inderdaad een probleem. Maar dat velen vreemd staan tegenover de vraag naar de mens, is dat evenzeer. Hoeveel mensen tonen helaas geen belangstelling voor hun naasten en leiden een egoïstisch leven. Of minachten de armen terwijl ze hun bezittingen verkwisten aan nutteloze dingen. Hoeveel wijzen eenvoudige of zieke mensen af in de overtuiging dat iemand alleen waard is wat hij produceert. Ik denk in het bijzonder aan jouw engagement in de volkswijken van Île-de-France met La Cité Céleste. Juist daar, in het concrete van het dagelijks leven en soms van de moeilijkheden, wordt jouw geloof een krachtig getuigenis van hoop. De mens dwaalt wanneer hij beweert dat God dood is. Als God niet met hem is, heeft de mens geen redding meer en verliest hij de zin van zijn bestaan, dat herleid wordt tot een doodlopende weg of tot het niets. Wie daarentegen zegt, voor mij is het leven Christus, ervaart precies het omgekeerde. In Christus weten we immers dat God nooit onverschillig staat tegenover de mens. Door Jezus, gekruisigd en verrezen, geeft hij zijn eigen leven, opdat wij daaruit zouden leven. Dat is dus de manier om Christus te verkondigen, die moed en respect verenigt. Hem verkondigen als evangelie van redding, als woord van waarheid en leven. Dit evangelie is goed nieuws voor iedereen, een bevrijdende boodschap en een nieuwe levensregel.
5: Est une règle de vie nouvelle. L'évangile de Jésus, en effet, ne conduit pas au conflit.
2: Het evangelie van Jezus leidt immers niet tot conflict, maar nodigt altijd uit tot vergeving. Terwijl het licht werpt op het drama van geschiedenis, vormt het ons tot broederlijke zorg. De ontmoeting met Christus opent voor de dialoog en bereidt voor op zijn vrede, want ze biedt elke man en elke vrouw de grootste belofte die alle verlangens vervult, de belofte van het eeuwig leven. Lieve Chloe, beste jongeren, de religieuze ervaring van ieder mens drukt het zoeken naar zin uit dat de menselijke ziel bezielt. In Jezus, de verlosser van de wereld, laat God zich vinden door zich tot de mensen te richten als tot vrienden. Hij is de bron van levend water, het licht in de duisternis. Laten we dus vanavond in de vreugde van het geloof samen verkondigen: voor ons is het leven Christus.
5: Ensemble, pour nous vivre, c'est le Christ.
1: Ook deze week gingen wij verder in de catechetische reeks die ons gebracht wordt door onze eigen programmadirecteur, priester Carlo. Meer bepaald over de heilige Theresia van Lisieux. Zo leren wij haar beter kennen. We gaan luisteren naar een fragmentje uit een van de catecheses die u deze week kon horen.
6: We hebben gezien dat Therese het geluk had om op twee manieren voorbereid te worden op haar eerste communie. Natuurlijk was ze reeds goed voorbereid gedurende de jaren ervoor. Ze begreep wat de Eucharistie was. En op 11 jaar en een half zal ze nu echt worden toegelaten tot die eerste communie, waarnaar ze zo verlangde. In die tijd, zo zien we toch, was het veel later, op 11-jarige leeftijd en meer, dat men de eerste communie ontving. Vandaag de dag is dit als kind. Het is pas in het begin van de 20e eeuw dat door een beslissing van paus Pius X, dat de kinderen jonger werden toegelaten tot het sacrament van de Eucharistie. Therese heeft dat niet meer meegemaakt, maar tegelijkertijd is haar voorbereiding zo geweest dat zij heel vroeg reeds met Jezus verenigd leefde. Maar de dag van het sacramentele komt er nu aan. 2 dagen ervoor zal ze wel nog een retraite volgen. Een retraite die gepredikt wordt door priester Louis-Victor Domain. Hij is op dat moment 41 jaar en kapelaan bij de Benedictinissen van de abdijschool waar Therese school loopt. De retraite is op 5 en 6 mei. En die retraite bestaat over verschillende meditaties en instructies die de kinderen ontvangen. Er zijn 7 meisjes die op dat moment zich voorbereiden op de eerste communie. En Therese zal tijdens die retraite alles nauwkeurig opschrijven. Zo schrijft ze op de 5e mei in de ochtend een meditatie. De pastoor vertelde ons dat wij als dienaren van het evangelie waren en dat de goede God ons aan het einde van ons leven zou vragen rekenschap af te leggen van de genaden die hij ons gegeven had, en dat wij hem rekenschap zouden moeten geven in verhouding tot de genaden die hij ons gegeven had. Ik dacht dat ik veel te verantwoorden zou hebben aan de goede God die zo goed voor mij was en die mij zoveel genaden heeft geschonken dat ik mezelf beloofde moeite te doen om goed te zijn en veel goede werken te hebben om aan de goede God voor te leggen. Een tweede moment dat ze opschrijft is: de pastoor sprak met ons over de dood en vertelde ons dat we ons geen illusies konden maken, dat we zeker zouden sterven op een dag en dat misschien een van ons haar retraite niet zou afmaken. Hij vertelde ons dat toen hij jong was, een missionaris de retraite predikte en vertelde dat er misschien de volgende dag een van ons reeds zou gestorven zijn. En inderdaad, de volgende dag was er iemand dood. Ik wil heel goed zijn, zodat ik niet verrast word als ik sterf. Ze schrijft nog over een derde onderricht. Deze avond ging de instructie over de hel. De pastoor vertelde ons over de martelingen die we in de hel ondergaan en zei dat onze eerste communie zou bepalen of we naar de hemel of naar de hel gaan. Ik bereid me goed voor en hoop naar de hemel te gaan.
1: Rond 4 uur mochten wij helemaal live overgaan naar Metz en mochten daar in de kathedraal Saint-Étienne de heilige mis bijwonen, helemaal live op deze wijze. En dat was ook de laatste etappe van paus Leo XIV in Frankrijk. Daarna zijn we hem helemaal gevolgd tot op de luchthaven. En dat heeft een heel tijdje geduurd. De verplaatsing tussen de kathedraal en de luchthaven, dat was al zeker een hele tijd dat het in beslag nam. Maar ook op de luchthaven bleek nog een ontmoeting te hebben plaatsgevonden. Dat vernamen we achteraf. Dat was ook de reden waarom dat het een uur vertraging heeft opgelopen, alvorens de Heilige Vader aan boord kon gaan van het vliegtuig van Air France, dat klaar stond om hem terug te brengen naar Vaticaanstad. Het was namelijk zo dat zowel de Franse president, die normaal gezien niet aanwezig zou zijn, samen met zijn echtgenote toch aanwezig was, als ook de groothertog van Luxemburg samen met zijn echtgenote en ook prins Albert van Monaco met zijn echtgenote. Zij hebben op deze wijze nog een ontmoeting kunnen hebben met de Heilige Vader vlak voor zijn vertrek. Op dinsdag 29 september kon u naar een bijzondere aflevering luisteren van Elke Dag Telt, waar u een vertaling kreeg van de toespraak die paus Leo XIV gaf aan de president van Frankrijk, de burgerlijke autoriteiten en het corps diplomatique in het Paleis Élysée in Parijs. Gevolgd door een lange toespraak die de paus gaf aan de vertegenwoordigers van de UNESCO, die zijn hoofdzetel kent in Parijs, de vereniging van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met onderwijs, wetenschappen en cultuur. Twee toespraken dus op dinsdagochtend. Dat was tevens het moment waarop dat wij in de kerk het feest vierden van de heiligen aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël. Zo weer klonk ook tijdens de Eucharistie.
7: Broers en zusters, wij vieren vandaag het feest van de aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël. Ze zijn de drie engelen die in de Bijbel bij naam worden genoemd en ieder heeft een bijzondere plaats in de heilsgeschiedenis. De heilige aartsengel Michael, de leider van de engelen, de leider van het leger van God, wordt in de schrift voorgesteld als de grote verdediger van Gods volk in de strijd tegen het kwaad. We zullen het straks in de eerste lezing horen. En daarom wordt hij in het bijzonder aangeroepen om ons te beschermen en ons te helpen stand te houden in de strijd tegen het kwaad. De aartsengel Gabriel heeft de bijzondere taak om Gods boodschap over te brengen. We kennen hem vooral als de engel die aan Maria de boodschap bracht dat zij de moeder van Gods zoon zou worden. De aartsengel Raphaël, die kennen we vooral uit het boek Tobit. De aartsengel Raphaël begeleidt Tobias op zijn weg en is door God gezonden om genezing te brengen aan Tobit en Sarah. Als we vandaag die drie aartsengelen vieren, dan mogen we stilstaan bij Gods liefde en Gods voorzienigheid voor ons en bij de aanwezigheid van zijn engelen die ons begeleiden en dienen. Mogen de aartsengelen ons beschermen, ons helpen Gods boodschap te ontvangen en ons begeleiden op de weg naar God.
1: In de wereld van Radio Maria mochten wij wat meer ontdekken over Radio Maria United Kingdom. Marian ging in gesprek met Father Toby Leeds, directeur van Radio Maria UK. We hoorden over zijn bijzondere roeping en zijn werk bij Radio Maria. We gaan luisteren naar een stukje uit het gesprek met Father Toby Leeds, de directeur van Radio Maria United Kingdom. En dat wordt onze brug naar woensdag 30 september.
2: 4 jaar geleden werd de taak van priester-directeur van Radio Maria aan hem gegeven. En als hij nu terugkijkt naar het verleden, 14 jaar geleden, dacht hij dat zoiets hem zou overkomen? Dominicaner worden, priester-directeur van Radio Maria? Hij antwoordt ons.
8: I had absolutely no idea that something of this might happen. I was working at that time as a hospital chaplain and also as a university chaplain.
2: Ik had absoluut geen idee dat zoiets zou kunnen gebeuren. Ik werkte in die tijd als ziekenhuisalmoezenier en ook als universiteitsalmoezenier.
8: I began the hospital chaplaincy during COVID, when they had an age restriction on the priests who could go in, and I was young enough to be able to go in and be a hospital chaplain during that time. And I really, it was a sad time, but it was also a great privilege, and I enjoyed it. And then I loved being a university chaplain. And then I just got asked to start doing some volunteering with Radio Maria. As some of your volunteers and listeners may know, volunteering for Radio Maria can be a dangerous thing. It can change your life.
2: En ik begon het ziekenhuispastoraal tijdens COVID, toen ik, ja, ze hadden een leeftijdsbeperking voor de priesters die naar binnen mochten en ik was jong genoeg om naar binnen te kunnen gaan en in die tijd ziekenhuisalmoezenier te zijn. En ik, echt, het was een droevige tijd, maar het was ook een groot voorrecht en ik heb ervan genoten. En daarna vond ik het geweldig om universiteitsalmoezenier te zijn. En toen werd me gewoon gevraagd om wat vrijwilligerswerk te gaan doen voor Radio Maria. Zoals sommige van jullie, vrijwilligers en luisteraars misschien weten, kan vrijwilligerswerk voor Radio Maria een gevaarlijk iets zijn. Het kan namelijk je leven veranderen.
8: And I was doing a half an hour program once a week on faith and culture. And then I started doing a 1 hour a month program on sports and faith, because I've always loved sports. And then when the then priest director of Radio Maria England was reaching the end of his term, his Father Andreas Schatzler from the Royal Family of Radio Maria, he'd been asked to just do a year with us. He identified me as a possible successor and they approached my provincial and my prior and they both said yes and I said yes too.
2: En ik deed dus een programma van een half uur per week over geloof en cultuur. En daarna begon ik met een programma van een uur per maand te doen over sport en geloof, omdat ik altijd al van sport heb gehouden. En toen de voormalige priester-directeur van Radio Maria Engeland het einde van zijn termijn naderde, dat was pater Andreas Schetzler van de wereldfamilie van Radio Maria. Hem was trouwens gevraagd om gewoon een jaar bij ons te doen. Wel, toen hij aan het einde van zijn termijn kwam, droeg hij mij aan als mogelijke opvolger. Ze benaderden mijn provinciaal overste en ook mijn prior hier. Beide hebben ja gezegd en dan heb ik natuurlijk ook toegezegd. En we hebben ondertussen Father Toby Lee al wat beter leren kennen, beste luisteraars. En natuurlijk ben ik geïnteresseerd, zijn wij geïnteresseerd in de geschiedenis van Radio Maria in Engeland. En ik vraag aan Father Toby Lee om wat meer te vertellen over de geschiedenis van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk.
8: Yes, well, there was our first president and our founder, Dr. Charles Wilson, and he grew up in France, so fluent French speaker. And when he was working in hospital, sometimes he would listen to Radio Maria France. And he thought it was fantastic. And he asked the question of himself, why don't we have this in England? We should have this in England. This is really, really brilliant.
2: Wel, onze eerste voorzitter en de oprichter van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk, Dr. Charles Wilson, groeide op in Frankrijk en hij sprak dus vloeiend Frans. En toen hij in het ziekenhuis werkte, luisterde hij dus zo naar Radio Maria Frankrijk. En hij vond het fantastisch. En hij stelde zichzelf de vraag, waarom hebben we dit niet in Engeland? We zouden dit in Engeland moeten hebben. Dit is gewoon echt briljant.
8: And he got in touch with the world family of Radio Maria in Erbe, and he said, why don't we have Radio Maria in England? And they said, because nobody has volunteered to start it yet. Would you like to? And he said, I don't have any experience in radio. And they said, don't worry, we'll teach you.
2: En dus nam Dr. Charles Wilson contact op met de wereldfamilie van Radio Maria in Erba. En hij vroeg, waarom hebben wij geen Radio Maria in Engeland? En ze zeiden, omdat niemand zich nog als vrijwilliger heeft gemeld om het op te starten. En hij zei dan, ja, ik wil dat wel, maar ik heb geen enkele ervaring met radio. En dan zei de wereldfamilie, maak je geen zorgen, we zullen het je leren.
1: En zoals u reeds kon horen, is dus Paus Leo XIV als pelgrim onder de pelgrims naar Onze Lieve Vrouw van Lourdes gegaan. Zo konden we in Elke Dag Telt van die dag luisteren naar enkele getuigenissen van bedevaarders die in Lourdes waren voor het bezoek van Paus Leo XIV. Op woensdag 30 september mochten wij de heilige Hieronymus gedenken. Ook dat kon u horen tijdens de Eucharistie.
9: Welkom aan de luisteraars van Radio Maria, die met ons verbonden de Eucharistie kunnen meevolgen vanuit de Abdijkerk hier in Gistel. Vandaag gedenken we in de kerk de priester en kerkleraar, de heilige Hieronymus. Hij werd omstreeks het jaar 340 te Stridon in Dalmatie geboren. Tijdens zijn studie te Rome werd hij al daar gedoopt. In zijn verlangen naar een ascetisch leven trok hij naar het oosten, waar hij zich als kluizenaar vestigde. Als priester keerde hij terug naar Rome en werd hij de secretaris van paus Damasus en begon hij de Heilige Schrift te vertalen in het Latijn. Tevens bevorderde hij het religieuze leven. De rest van zijn leven bracht hij door in Bethlehem, waar hij zich op bijzondere wijze voor de kerk verdienstelijk maakte door het schrijven van vele theologische werken, vooral dan commentaar op de Bijbel. Hij stierf in Bethlehem in het jaar 420.
1: Om 10 uur waren wij opnieuw live verbonden met Paus Leo XIV, maar deze keer vanuit Vaticaanstad, en konden wij de generale audiëntie bijwonen. De paus gebruikte deze audiëntie als een gelegenheid om zelf terug te blikken op de ervaring van de apostolische reis naar Frankrijk. Dit werd gevolgd door de verhalen van Sint Jozef en een herhaling van het programma Onderweg om 1 uur. Samen met Marieke mochten wij verder bidden in de Heilige Schrift. Bijbel in een jaar stond natuurlijk ook op het programma, en dat is zo iedere dag. En in de avond waren we biddend verbonden met de gemeenschap Sant Egidio. Dat staat ons toe om de nieuwe maand aan te vatten en ook daar even een blik op te werpen. Op donderdag 1 oktober hoort u het volgende in de Heilige Mis, want dat was natuurlijk de dag waarop dat wij de heilige Therese van Lisieux gedachten. Er werd ook die dag feest gevierd in het bisdom Gent voor de heilige Bavo, kloosterling, patroon van het bisdom. In de rots in de branding om 10:30 gingen wij verder in het leven en ook de dood van de vermoorde priester Jacques Hamel. 10 jaar geleden werd deze op 26 juli 2016 door twee jonge terroristen aan het einde van de heilige mis in de kerk van Saint-Étienne-du-Rouvray, een buitenwijk van de Franse stad Rouen, in Normandië gewelddadig vermoord. We hoorden er meer over in De Rots in de Branding.
10: Beste luisteraars, we zitten hier in de studio met Jan de Volder, die zich verdiept heeft, als het ware, in de gebeurtenissen van de moord van priester Jacques Hamel.
11: En als ik nog even mag, dus dat is een tweede aspect, maar er is ook nog een derde aspect, dat is het seculiere Frankrijk, dat we natuurlijk kennen van de laïcité, waarin een sterke scheiding is tussen kerk en staat. Maar je ziet er eigenlijk heel snel, en dat voor mij is daar, ik beschrijf dat in mijn boek ook, de reactie van de president, François Hollande, dat is eigenlijk merkwaardig. Ten eerste krijgt François Hollande op 26 juli zelf telefoon van paus Franciscus. Die hem belt en die hem spreekt als tot een broer, zo zegt hij het. En hij herinnert trouwens François Hollande eraan dat hij zelf van Rouen afkomstig is, dat hij in de kathedraal gedoopt is, iets wat Hollande gewoonlijk zedig verzwijgt. Ja. Maar de paus herinnert hem dat. En Hollande is eigenlijk ontroerd. Hij is ontroerd door die actie, door die nabijheid van de paus, die trouwens al ook na Nice en zo verder zijn solidariteit had laten zien. En Hollande zegt merkwaardige dingen. Hij zegt s'avonds bijvoorbeeld, wanneer een kerk geprofaneerd wordt, wanneer een priester vermoord wordt, dan is heel de republiek die geprofaneerd wordt. En Hollande is eigenlijk ook onder de indruk van de reactie van de Franse kerk. Enfin, dat is misschien mijn interpretatie, maar ik heb daar toch getuigen voor. En ook als ik het goed nalees, ik denk dat dat waar is. Hij is eigenlijk onder de indruk van de reactie van de Franse kerk. De capaciteit om heel ingetogen te reageren zonder verwijten naar de autoriteiten. Dus zonder intern gekibbel of... Eigenlijk is er rond Jacques Hamel een heel grote eenheid ontstaan. Een nationale eenheid in Frankrijk, die totaal weg was naar Nice. Ja. We hebben dat hier misschien minder gevolgd in België, maar na Nice rolden de politici vooral kibbelend en ruziemakend over de straatstenen. Er was geen eenheid, er was een grote verwarring, er was boosheid, maar er was geen eenheid. Hier bij Jacques Hamel was er een grote tederheid, vond ik, een grote nationale eenheid. Moslims, christenen, seculieren, samen rond de figuur van die oude priester. Ja, waarom? En al dat is volgens mij graphique condité d'un martyr.
10: Vooral omwille van die persoon ook eigenlijk, omdat hij zo breekbaar was eigenlijk. Allee.
11: Wel, dat heeft zeker natuurlijk gespeeld. Ja, ja. Ik denk, er zijn veel dingen die daar spelen. Ja. Hè? Dus ten eerste het feit dat het in een kerk gebeurt, dat zelfs voor de grote atheïsten, voor de grootste atheïsten blijft een kerk een heilig gebouw waar geen bloed hoort te vloeien. Ik bedoel, dat spreekt als de tweede een priester, dan zeker voor de katholieken, maar ook daarbuiten denk ik, die de mis viert wel. De mis is juist natuurlijk het offer van Christus. Het is het lam gods. Daar vermoord worden, zoals Monsieur Romero in de jaren 80, terwijl hij de Eucharistie opdraagt. Ja, dat geeft nog extra dimensie aan dat martelaarschap van een priester. Ja, en ook het feit dat het om een oude, broze, breekbare man gaat van 85. Ja, dat... geeft eigenlijk een extra dimensie. En ik denk dat heeft inderdaad ook meegespeeld aan die grote tederheid die ik in heel de Franse, maar ook verder buiten, in de Franse maatschappij heb gevoeld. En die toch ook voor mij nieuw was. Ik spreek over, trouwens in mijn boek, over une émotion planétaire. Eigenlijk een globale ontroering die ontstaan is.
10: U hebt ook contact gehad in uw onderzoek met de drie zusters, en ook met meneer en mevrouw Coponnet. Nu, de luisteraars hebben in de vorige uitzending hun getuigenissen kunnen horen. Nu, wat heeft u persoonlijk het meest verrast in de interviews die u met hen had?
11: Ja, ik heb hem geïnterviewd midden augustus. Ik denk dat ik eigenlijk bij de eerste was, zeker wat meneer en mevrouw Coponnet betrof. Want de heer Coponnet, 87 jaar op 26 juli, dat was zijn dag van zijn verjaardag. Dat is eigenlijk degene die de tweede slachtoffer had moeten zijn. Hij werd namelijk ook door de jihadisten met messteken getroffen. En ook in zijn keel. En hij heeft zich daar, hij lag daar voor dood naast de priester. Maar hij heeft zich kunnen, laten we zeggen, ja, voor dood houden. Ondertussen heeft hij met zijn hand de wonden gestelpt, of proberen te stelpen aan zijn keel. En wonder boven wonder heeft die man het gehaald. Nu, ik moet zeggen, ik vond het getuigenis van die mensen bijzonder ontroerend. Ik ben daar een uur of twee of drie geweest, bij hen thuis, een eenvoudige woning in die arbeiderswijk. Want men zegt een dorpje, Saint-Étienne-du-Rouvray, dat is niet echt een dorp, dat is een gemeente van 30.000 inwoners. Dat is zeer geïndustrialiseerd. Maar moet ik zeggen, eenvoudige mensen, maar met een heel groot en authentiek geloof. En dat was eigenlijk zo mooi, omdat die man dat natuurlijk kan navertellen, hoe hij dat beleefd heeft. Wel, ten eerste is dat een koppel dat is groot geworden in de spiritualiteit van Charles de Foucault. En dat dus heel sterk die spiritualiteit beleeft. En dat heeft hen zeker geholpen ook om dat moment te beleven op een heel waardige, mooie, christelijke manier eigenlijk. Verschillende dingen. Ten eerste vertelt hij hoe hij gebeden heeft, hè, als hij daar lag. Zijn gebeden, het gebed van overgave van Charles de Foucault.
12: Prachtig.
11: Dat hij van buiten kende, dat hij ze voortdurend bidt. Hij zegt ook, hij bedenkt zich, Charles de Foucault, die zoveel gedaan heeft om de getuigenis van christenen onder de moslims, om de liefde van Christus ook tot de moslims te brengen. En die vermoord werd door een hand van een moslim, 100 jaar geleden, hè, dit jaar, op 1 december, geloof ik, zullen we dat herdenken. Hij zegt, en kijk, in mij overkomt nu hetzelfde. Dus hij voelt een grote spirituele eenheid met die man die voor hem altijd een voorbeeld is geweest. Bidt ook het wees gegroet verschillende keren. Hij zegt, ik had nooit zo blijven stilstaan bij die zin. Prier pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Hij zegt, kijk. En hij zegt, en dat is heel merkwaardig, hij zegt, maar ik was totaal in vrede. Ik was totaal in vrede. Ik was niet boos. Ik had geen schuldgevoel. Ik had ook geen gevoelens van haat. Het was een groot moment van vrede.
12: Zelf van geluk.
11: Van geluk, zegt hij. Dus hij zegt, dat kan heel raar klinken, maar zo was het echt. Dus ja, ik vind eigenlijk heel mooi hoe christenen kunnen bereid zijn om op de meest onverwachte momenten, op de dag van zijn 87e verjaardag, hun leven te geven, maar ook hun leven te geven in handen van God. En ik denk dat Hamel heeft natuurlijk niet het geluk gehad om te overleven en is ook zeer snel gestorven. Maar ik bedoel, diezelfde, ik zeg, geest is daar wel. Hè?
12: Ja.
11: Ons leven, uiteindelijk liggen wij in handen van Christus, wat er ook gebeurt. En dat is het getuigenis van het koppel, wat ik een bijzonder mooi en aangrijpend getuigenis vind van een oude generatie, van een heel gelovig koppel. Ook trouwens de vrouw die dat allemaal meemaakt in de kerk, die dat ook op een heel spirituele manier beleeft.
1: In Radio Vaticaan om 17:30 gingen wij natuurlijk verder met de verslaggeving over de apostolische reis van Paus Leo XIV aan Frankrijk. En mochten wij in de avond opnieuw verbonden zijn met diaken Marnik en zijn echtgenote Nadine om het rozenhoedje te bidden. En zij wonen in het bisdom Gent. Zoals ik daarnet al zei, feest van de heilige Bavo. Zo weer klonk het ook in het begin van de rozenkrans.
13: Dit eerste tientje, lieve luisteraars van Radio Maria, willen we heel speciaal opdragen voor het bisdom Gent. Vandaag vieren we het feest van de heilige Bavo, patroon van het bisdom Gent, patroon van de kathedraal. Bavo was afkomstig uit Gaspenhout. Na een eerder losbandige jeugd deelde hij na de dood van zijn echtgenote, al zijn goederen uit aan de armen. Hij wordt een volgeling van de heilige Amandus en gaat als monnik leven in de abdij te Gent, die door Amandus werd gesticht en die later naar hem de Sint-Baafsabdij wordt genoemd. Hij stierf te Gent op 1 oktober omstreeks 654. De heilige Bavo is de patroon van de in 1559 opgerichte bisdom Gent en van de kathedrale kerk. bidden wij dit tientje speciaal voor ons bisdom, voor onze priesters en diakens en alle gelovigen.
1: Op vrijdag 2 oktober kon u luisteren naar Pelgrim in Eigen Land, de slotaflevering van onze pelgrimstocht die ons van het station van Oudenaarde naar Onze Lieve Vrouw van Kerselaren bracht. En bij wijze van besluit van ons weekoverzicht voor deze week laat ik u graag nog luisteren naar een fragment. Van harte dank, dierbare luisteraars. Blijf zeker ook in de komende uren, dagen en weken luisteren naar Radio Maria. En dan graag tot volgende week. De eerste steenlegging van de oudste kapel, resorterend onder de abdij van Eename, bisdom Kamerijk, op de plaats van de Kerselaar, vond plaats op 10 juli 1457. De inwijding op 3 mei 1460. Van toen af begon ook de traditie om in de meimaand elke dag een heilige mis op te dragen. De talrijke mirakelen die worden toegeschreven aan Onze Lieve Vrouw van Kerselaren werden opgetekend in een mirakelenboek. De kapel werd vergroot in 1570 in opdracht van Jacob van Joigny, de baron van Pamelen, vermoedelijk als gevolg van een gelofte door zijn vader Joos, nadat hij in Egypte door een krokodil aangevallen werd. En jawel, we zijn om naar Onze Lieve Vrouw van Kerselaren te komen ook door een stukje van Oudenaarde gewandeld dat Egypte heet, verwijzend dus naar het voorval van de baron. Deze krokodil die werd uiteindelijk overmeesterd en de gebalsemde krokodil werd later als votiefbeeld in de kapel opgehangen. Er hangt trouwens ook hier dus een krokodil aan de muur en ook onder het beeldje vindt men een beeld van een krokodil verwijzend naar deze geschiedenis. In 1804 en 1860 werd het beeld vervangen door een houten geschilderde krokodil van beeldhouwer van Biesbroek. Rond 1614 werden herstellingswerken uitgevoerd aan de kapel na de vernielingen tijdens de godsdienstoorlogen. In 1619 werden 2 altaren ingewijd. En belangrijke werken werden ook uitgevoerd in 1679. In 1763 zal zilversmid Van den Hende uit Oudenaarde een zilverschrijn maken voor het gotisch miraculeus beeldje uit de 15e eeuw. En met dit reliekschrijn wordt nu nog na de heilige mis gezegend, ook hier. Na de Franse Revolutie werd de kapel in 1796 verkocht aan een particulier. En in 1831 kwam ze in het bezit van de kerkfabriek van Pamelen. De deken van Oudenaarde en de pastoors van Edelaren en Volkegem werden benoemd als toezichters van de rekeningen. In de loop van de 19e eeuw werd de kapel voorzien van nieuw meubilair, onder andere een communiebank, een altaar, een biechtstoel, een orgel. In 1887 nog liet de pastoor van Edelaren, eerwaarde heer Jozef Verheijden, de bouwvallig geworden kapel restaureren, onder leiding van de Gentse architect August van Asche. En in 1902 kwam er nog een nieuwe preekstoel. Op initiatief van de pastoor van Edelaren, eerwaarde heer Lourdeau, en burgemeester Jozef Tienpont, werd op Hemelvaartsdag 1953 een autowijding georganiseerd. En deze van Kerselaren is de grootste van het land. Op 21 februari 1961 werd de kapel door een uitslaande brand totaal vernield. Enkel het befaamde beeldje in zijn reliek kon worden gered. De kerkfabriek van Onze Lieve Vrouw van Pamelen en pastoor Heye van Pamelen beslisten een nieuwe kapel te bouwen in vervanging van de afgebrande en schreven daarbij een internationale wedstrijd uit. Uiteindelijk werd dus deze betonnen kapel gekozen als de mogelijkheid om die kapel, de oorspronkelijke kapel te vervangen. Momenteel zijn ze volop bezig met de restauratie en preservering van het gebouw, omdat er ondertussen betonrot is vastgesteld. Het is een voorbeeld van wat men noemt brutalisme in de kerkelijke bouwkunst.

0: Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 12 uur geworden op deze zaterdag 3 oktober en we bidden samen het Angelus. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. En zo is het 4:15 geworden, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan samen het middaggebed van de kerk bidden. De hymne kan u vinden op pagina 758. De psalmen vanaf pagina 988. En de korte schriftlezing en slotgebeden kan u terugvinden vanaf pagina 990. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Alleluia.
0: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid.
2: Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan, zegt de Heer.
0: Mijn geest ziet met ongeduld uit naar uw bijstand, want ik vertrouw op uw woord.
2: Mijn ogen smachten naar wat gij beloofd hebt. Wanneer schenkt gij mij uw troost?
0: Verdroogd als een wijnzak die in de rook hangt. Vergeet ik toch nimmer wat gij hebt beschikt?
2: Hoe lang zal uw dienaar nog leven? Wanneer zal uw vonnis mijn kweller slaan?
0: Zij groeven voor mij een valkuil, die trotsen, die zich niet bekommeren om uw wet.
2: Maar alles wat gij gebiedt is betrouwbaar. Bescherm mij als men mij kwelt.
0: Zij hadden mij bijna verdelgd van de aarde. Maar aan uw bevelen ontrok ik mij niet.
2: Wees mij barmhartig en laat mij leven. Dan blijf ik aan wat gij verordent trouw.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd.
3: En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan, zegt de Heer.
2: Heer, gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht.
0: Luister, God, naar mijn roepen. Schenk aandacht aan mijn gebed.
2: Uit verre landen roep ik tot u, wanneer ik beklemd ben van hart.
0: Hef mij op de rots die te hoog is voor mij. Want gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht.
2: Ik zou voorgoed in uw tent willen wonen en onder uw vleugels beschermd willen zijn.
0: Mijn God, gij hebt mijn beloften gehoord. Gij hebt mij het erfdeel beloofd van uw dienaars.
2: Vermeerder de dagen van onze koning. Verleen dat zijn leven geslachten omspant.
0: Vergun hem nog lang voor uw aanschijn te heersen. Laat goedheid en trouw zijn beschermgeesten zijn.
2: Dan zal ik uw naam zonder ophouden prijzen. Mijn dankoffers brengen iedere dag.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht.
2: Behoed mij, Heer, nu ik voor mijn leven vrees.
0: God, luister naar mijn klagend roepen. Behoed mij nu ik voor mijn leven vrees.
2: Bescherm mij tegen deze troep bandieten, tegen de onruststokers om mij heen.
0: Hun tongen scherpen zij als messen. Hun woorden dopen zij als pijlen in vergif.
2: Om onverhoeds onschuldigen te treffen. Hen uit een schuilhoek neer te slaan.
0: Zij zetten met geweld hun plannen door. Zij spannen met berekening hun strikken. En zeggen, niemand die het ziet.
2: Hun boze opzet houden zij verborgen. Onpeilbaar is de sluwheid van hun hart.
0: Maar dan schiet God zijn pijlen op hen af en onverhoeds worden zij zelf getroffen. Hun eigen scherpe tong brengt hen ten val.
2: Dan schudden allen die hen zien het hoofd. En alle mensen zijn door vrees bevangen.
0: Zo zullen zij verkondigen dat God dit deed. Beseffen dat hij hier de hand in had.
2: De vrome vindt in God zijn heil en toevlucht. En allen die oprecht van hart zijn, loven hem.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Behoed mij, Heer, nu ik voor mijn leven vrees.
2: Uit het eerste boek Koningen. Wees sterk en toon dat gij een man zijt. Blijf trouw aan de dienst van de Heer onze God. Bewandel zijn wegen en onderhoud zijn wetten, geboden, voorschriften en verordeningen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes. Dan zult gij slagen in alles wat ge doet en onderneemt.
0: Leid mij langs de paden van uw geboden.
2: Daar vind ik mijn vreugde in.
0: Laat ons bidden. Heer, brand het licht van eeuwige liefde. Wij bidden u. Laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat wij u boven alles beminnen en onze naaste liefhebben omwille van u. Door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Hartelijk welkom, beste luisteraars. Blij dat u afstemt op Radio Maria. We lezen vandaag voor uit het boek In de schaduw van Rome, in het hol van de leeuw. Een boek van Sophie de Mullenheim. Waarover gaat dit boek? Graag geef ik u al mee wat de achterzijde van de kaft ons hierover vertelt. Titus rilde, zelfs Maximus werd bleek. En Achilles voelde de adrenaline door zijn lichaam gieren. Langzaam sloten de mannen de kring van fakkels rond de leeuw. Het was een ijzingwekkende krachtmeting. De eerste die een teken van zwakheid vertoonde, zou verloren zijn. Samen met Maximus en Achilles staat Titus voor een gevaarlijke missie. Een leeuw vangen in de bossen van Noord-Afrika voor de Spelen in het Colosseum. Onderweg op het schip is niet iedereen wie hij lijkt en de spanningen nemen toe. Als de storm echter losbarst, blijkt wie moedig is, maar ook wie in staat is tot verraad. Dit boek gaat over vriendschap, moed en geloof. Het zijn de thema's in dit spannende avontuur. Ook ontdek je meer over het oude Rome en de wereld waarin de eerste christenen leefden. De auteur van dit boek, Sophie de Mullenheim, is een veelgeprezen Franse auteur van talrijke bestsellers voor kinderen en jongeren, die in meerdere talen verschenen zijn. In het Hol van de Leeuw is het tweede deel in de serie In de schaduw van Rome.

We lezen het eerste hoofdstuk, In het holst van de nacht. In het licht van de fakkels zagen hun gezichten er griezelig uit. De vlammen flakkerden en wierpen dansende schaduwen over de gespannen gelaatstrekken van de mannen. Hun ogen gloeiden vreemd op in het donker. Ze leken wel een leger van grimmige maskers. Voorop liep een lange, pezige man met licht gebogen benen. Zijn huid was donker, door de zon gebruind. Onderling noemden de Romeinen hem Ramus, wat in het Latijn tak betekent, omdat hij hen aan een lange, knoestige houten stok deed denken. Zijn krullende zwarte haar zat vol witte plukken. Hij was ouder dan de anderen, een wijze en ervaren man. Ramus draaide zich naar zijn mannen en gebaarde dat ze zich in een halve cirkel moesten verspreiden. Ze bewogen snel en geruisloos, hun blote zwarte bovenlichamen glimmend in het fakkellicht. Ze droegen niets anders dan lendendoek om hun middel en kleine, ronde schilden die aan hun onderarmen waren gebonden. Ze waren allemaal sterk en jong, snel, wendbaar en moedig en volledig getraind voor een missie als deze. Achter hen kropen Titus, Maximus en Achilles net zo waakzaam voort, omringd door vier boogschutters die hun pijl en boog in de aanslag hielden. Titus' vader Flavius Octavius had hun de strikte instructie gegeven geen enkel geluid en geen enkele abrupte beweging te maken. De drie vrienden zouden het niet wagen zijn bevelen te negeren. En Titus zeker niet, want ondanks zijn praatjes was hij bang. Die ochtend had hij zich nog voorgesteld dat hij door schilders werd vereeuwigd, op jacht naar een wild beest, een zwaard in zijn hand en brullend vanuit zijn tenen. Hij kon het zichzelf al voorstellen, zijn voet rustend op zijn trofee, een moedige en trotse blik op zijn gezicht. Maar nu, kruipend in het donker en omgeven door vreemde geluiden, voelde Titus zich helemaal niet dapper en moedig, laat staan heldhaftig. Hij hoopte alleen maar dat de offers die hij aan de goden had gebracht, voor hij op pad ging, voldoende waren om hem te beschermen. Naast hem liep Maximus, stil, en zijn ogen glinsterend van opwinding. Hij was een tengere jongen, maar zijn uiterlijk was misleidend, want in tegenstelling tot Titus was Maximus nergens bang voor. Als Flavius Octavius het niet verboden had, zou hij al naast Ramus staan, in het centrum van de actie. Maar Maximus had te veel respect voor de vader van zijn vriend om hem ongehoorzaam te zijn. En Maximus was hem ook te dankbaar, want zonder hem zou hij hier nooit zijn geweest. Zijn eigen vader, de zeer respectabele senator, zou hem nooit zo'n avontuur hebben kunnen bieden. Naast hen liep Achilles, de langste van de drie vrienden, die zich geluidloos voortbewoog. In tegenstelling tot de twee anderen had hij de waarschuwing van Flavius Octavius niet nodig om te begrijpen wat hij moest doen. Achilles wist het gewoon, het zat in zijn bloed. Deze jacht bracht hem terug naar zijn kindertijd. Achilles' vader was een Numidische jager die op de geboortedag van zijn zoon een luipaard had gedood. Daarom had hij hem Achilles genoemd, wat luipaard betekent. Normaal gesproken zou Achilles in zijn vaders voetstappen zijn getreden, maar in plaats daarvan was hij gevangen genomen en als slaaf verkocht. Groot, sterk, stevig als een rots en kerngezond. Voor de slavenhandelaar een goede vondst. Maar Achilles had in zijn situatie geluk gehad om verkocht te worden aan senator Julius Claudius, die hem heel goed behandelde, beter dan de slaven in de meeste Romeinse huishoudens gewend waren. De senator had hem aan zijn zoon Maximus gegeven ter gelegenheid van zijn 15e geboortedag. De twee jongens waren bijna even oud en werden al snel onafscheidelijke vrienden.
Vanuit zijn ooghoeken keek Maximus naar Achilles, een paar meter voor hem. Hij had dezelfde gespannen en alerte uitdrukking op zijn gezicht als de mannen verderop, gewapend met hun schilden en fakkels. Achilles was teruggekeerd naar zijn jeugd. Hij was weer een jager geworden. Plotseling brak er een tak. Iedereen verstijfde. Met ingehouden adem en opengesperde ogen keken ze in de duisternis rond. Na wat een eeuwigheid leek, liepen ze langzaam verder zonder geluid te maken als schaduwen in de nacht. Flavius Octavius voelde een koude rilling over zijn rug lopen. Het beest was niet ver meer, daar was hij zeker van. Ondanks zijn gezette figuur en weelderige kleding had Titus' vader een jagersinstinct. Afgezien van Ramus was hij zonder twijfel de meest ervaren jager van de aanwezige mannen. En iets zei hem dat ze nu heel dicht bij hun prooi waren. Na dagen zoeken en spieden waren zijn verkenners met goed nieuws naar Leptis Magna teruggekeerd. Ze hadden de prooi gevonden. Als hun informatie klopte en het dier zich sindsdien niet meer verplaatst had, bevond het zich vlakbij, in het lage struikgewas. Ramus strekte zijn nek naar voren en snoof de lucht om hem heen op. Plotseling stopte hij en hief langzaam een hand op. Niemand van de mannen achter hem bewoog. Titus haalde diep adem. Hij voelde zijn hart bonzen. O, mogen de goden me beschermen, dacht hij, om zichzelf te kalmeren. Ramus hield zijn fakkel omhoog, kneep zijn ogen half dicht en speurde de duisternis af. Heel voorzichtig zette hij een stap vooruit. En toen nog een. Hij stopte om te luisteren, rook en luisterde opnieuw. De lucht om hem heen was geladen. Hij kon de spanning voelen. Ramus richtte zijn fakkel naar voren en ging nog een stukje verder. Zijn lendendoek, een witte vlek in de duisternis. Hij was de enige die geen schild droeg. In plaats daarvan had hij een lange staf vast. Toen stopte hij plotseling en ging langzaam op zijn hurken zitten. Het leek alsof hij ergens voor boog. Er ging een onmerkbare rilling door de groep. De mannen hieven hun schilden op en namen hun posities in. Kordaat, zelfverzekerd, klaar voor de strijd. En toen zagen ze eindelijk, één voor één, op maar een paar meter afstand, twee oranje ronde lichtjes in het donker.

0: We lezen het tweede hoofdstuk, een nachtelijk bezoek. In Leptis Magna, een belangrijk buitenpost van het Romeinse Rijk aan de Noord-Afrikaanse kust, deed de oude Cyprianus een oog open. Hij spitste zijn oren. Niets. Hij hield zijn adem in, sloot zijn ogen en luisterde naar de stilte van de nacht. Er was niets te horen. Hij had het vast gedroomd. Omdat hij al zo lang ondergedoken moest leven, verbeeldde hij zich soms geluiden te horen. De oude man zuchtte en ontspande zich. Na enkele seconden was zijn ademhaling weer diep en rustig. In de loop der jaren had hij geleerd om snel weer in slaap te vallen. Hij sliep altijd licht en kort en nooit aan een stuk door. Het was een aaneenschakeling van dutjes. Ineens schoot de Cyprianus' ogen weer open. Deze keer wist hij het zeker dat hij niet droomde. Er had net iemand beneden op de achterdeur getikt. Het was een zacht geluid, bijna onhoorbaar. Maar voor een geoefend oor bestond er geen twijfel over. En de ouderdom had het gehoor van Cyprianus op geen enkele manier aangetast. Cyprianus kwam overeind, steunend op zijn elleboog, en hoorde het getik opnieuw. Aankleden hoefde niet, hij sliep altijd met zijn kleren aan, dag en nacht paraat. Er waren zoveel mensen die hem nodig hadden. Geruisloos liep hij op zijn tenen naar beneden. Toen hij bij de deur naar het achterafstraatje kwam, drukte hij zijn oor er tegenaan en luisterde. Aan de andere kant klonk het zware ademen van iemand, alsof diegene hard had gerend.
1: Wie is daar? Fluisterde Cyprianus.
0: De persoon aan de andere kant haalde diep adem.
1: Wie is daar?
0: Fluisterde Cyprianus weer.
2: Ik ben het, was het gemompeld antwoord.
1: Wie is ik? Vroeg Cyprianus.
2: Ik?
0: Cyprianus glimlachte en deed langzaam de deur open. Zodra er een kier was, glipte er een schaduw naar binnen die zich tegen de muur drukte. Zonder een woord te zeggen sloot Cyprianus de deur en vergrendelde die. Toen greep hij zijn bezoeker bij de arm en trok hem een kamer in. Het was beter om bij de ramen weg te blijven, zodat niemand het zou zien of horen. Daarna stak Cyprianus een olielamp aan, keerde zich naar de vreemdeling toe en begroette hem met een vriendelijk knikje.
2: Hoe kan ik je helpen? Vroeg hij.
0: Terwijl hij sprak, bekeek hij de persoon voor zich aandachtig. Hij was nogal klein en vrij jong, met krullend haar, zwarte ogen en een licht getinte huid. Hij had dikke lippen en een brede neus. Misschien een jongen uit de buurt, hoewel Cyprianus hem nog nooit eerder had gezien. Toch had hij bij de deur het juiste wachtwoord gegeven. Dus Cyprianus wist dat hij hem kon vertrouwen. Iemand had de jongen verteld hoe hij Cyprianus kon vinden. En dat was genoeg. De jongen zocht in zijn kleren, haalde er een stuk strak opgerold perkament uit en overhandigde het aan Cyprianus. De oude man las snel. Met opgetrokken wenkbrauwen keek hij zijn bezoeker aan. Het gezicht van de jongen verried geen enkele emotie. Cyprianus keek weer naar het perkament en las de brief opnieuw, dit keer langzaam. Ondertussen kneep zijn keel dicht en begon zijn hart wild te bonken. Wat hij las was pijnlijk, bijna ondraaglijk nieuws. "Heb je dit zelf meegenomen?" vroeg Cyprianus. De bezoeker knikte.
2: Helemaal vanuit Rome? Vroeg Cyprianus verbaasd.
0: De bezoeker knikte opnieuw. Vanaf het moment dat hij binnen was, had de jongen geen woord gesproken. Cyprianus wist dat hij gewoon voorzichtig was. Hoe minder er werd gezegd, hoe beter. Binnen enkele minuten zou hij weg zijn, en als de brief er niet was geweest, zou de oude man kunnen denken dat hij alles gedroomd had.
2: Cyprianus boog zich weer over de brief. Toen hij eindelijk zijn hoofd ophief, stond er een bezorgde frons op zijn voorhoofd. Hij keek ernstig naar de jongen die stokstijf voor hem stond. "Ik zal je helpen," zei de oude man. De ogen van de jongen glinsterden van dankbaarheid. Met een zweem van een glimlach keek hij naar de deur. Het werd tijd dat hij de nacht weer inglipte.

We lezen het derde hoofdstuk, een wild beest. De twee oranje lichtjes gloeiden op in de nacht, gericht op de vreemdelingen die geluidloos naderden. De ogen van een wild dier. Ramus kwam langzaam overeind en gaf achter zijn rug een signaal. Snel en geruisloos verspreidde de man zich rond een kooi die in het donker nauwelijks zichtbaar was. De kooi was lang en stevig en stond op wielen. Een geit was vastgebonden aan de tralies erachter. Als het nodig was, zou de geit als lokkaas dienen. Zijn sterke geur zou het wilde beest lokken. Een man hurkte boven op de kooi en hield het luik open, klaar om het dicht te laten vallen zodra het dier binnen was. Het hele succes van de missie hing nu van hem af. Als hij te snel was, zou het beest niet naar binnen gaan en misschien de mannen aanvallen. Daar zouden ze zich nooit tegen kunnen verweren en de expeditie zou tragisch eindigen. Maar als de man te langzaam was, kon de woedende leeuw weer naar buiten rennen. Nog gevaarlijker dan daarvoor. Plotseling veranderde de sfeer en de spanning werd voelbaar. Vanuit de kleine groep, omringd door boogschutters, overzag Flavius Octavius de situatie in een oogwenk. Het beest, de kooi, de mannen, Ramus, de vluchtroutes, de obstakels. Hij bestudeerde het terrein, klaar om bevelen te geven, afhankelijk van de ontwikkelingen. Naast hem kneep Achilles zijn ogen samen. Zijn neusgaten verwijden zich. Maximus rekte zijn nek om alles te kunnen zien. Titus beefde. Plotseling bewogen de mannen zich als één man voorwaarts. Ze stapten vooruit met hun schilden voor zich, hun fakkels heen en weer zwaaiend. In stilte omsingelden ze het wilde beest dat nu op zijn achterpoot was gaan zitten. De jongens konden hem duidelijk zien. Zijn dikke manen gloeiden op in het licht van de fakkels. Wat een enorm en ongelooflijk sterk beest. Flavius Octavius glimlachte. De leeuw snoof de lucht op en schudde zijn kop. Hij opende zijn enorme kaken en liet een krachtig gebrul horen. Zijn grote hoektanden glinsterden als dolken. Titus rilde. Zelfs Maximus werd bleek. Achilles voelde de adrenaline door zijn lichaam gieren. Langzaam sloten de mannen de kring van fakkels rond de leeuw. Het was een ijzingwekkende krachtmeting. De eerste die een teken van zwakheid vertoonde, zou verloren zijn. De mannen wisten het, en het dier ook. Toen er eindelijk geen uitweg meer voor het dier was, slaakte Ramus een vreemde kreet. Een onaards geblaf, een soort wilde lach die alle mannen meteen overnamen. Het effect was fascinerend. Het licht van de fakkels danste wild en de mannen stapten met hun voeten. Een paar seconden eerder waren ze nog stil geweest. Nu maakten ze een vreselijk kabaal. Woedend schudde het dier zijn manen. Het sloop rond in de cirkel van de mannen om hem heen, maakte een inschatting van zijn vijanden, woog zijn kansen af. Opnieuw brulde het grote beest en deed een stap achteruit, in een poging uit de kring te breken. Het hief zijn monsterlijke klauw op en haalde naar een van de mannen uit. Ondanks de kracht van de schok bleef de man staan. Met zijn fakkel zwaaide hij naar de muil van het beest. Houd stand, laat je niet kennen, wees hem de baas. Zo niet, dan was alles verloren. De leeuw kwam dichterbij. De man klemde zijn tanden op elkaar en schudde met zijn fakkel. Een paar haren uit de manen van het beest vlogen in brand en verschooiden. De in het nauw gedreven leeuw trok zich terug, brulde opnieuw, maar nu met minder kracht. Toen, omdat er geen uitweg was, ging hij de kooi binnen.
Met een harde klap viel het luik achter hem dicht. Een ogenblik later draaide iedereen zich om naar het geluid van gedempt gekreun. De gewonde man was in elkaar gezakt.

Beste luisteraars, we lezen u verder uit het boek In de schaduw van Rome, in het hol van de leeuw. We lezen nu het vierde hoofdstuk, een gewaagde missie. De bezoeker glipte Cyprianus achterdeur uit en de schaduw in. Hij haastte zich verder, bleef dicht bij de muren en vermeed de hoofdwegen. Hij wilde zo snel mogelijk terug naar de schuilplaats die hij had gevonden. Daar zou hij wachten tot hij een manier had gevonden om vanuit deze ver afgelegen buitenpost van het Rijk terug te gaan naar Rome. Deze havenstad Leptis Magna beviel hem niet. Die was te open, te uitgestrekt. Hij voelde zich hier niet veilig. De stad leek in niets op Rome, waar hij elk steegje en elke geheime doorgang kende. Als iemand zou besluiten hem hier te volgen, zou hij niet weten hoe hij hem moest ontwijken. Hij zou gewoon moeten rennen en er het beste van hopen. Toen hij aan deze missie begon, wist hij dat die riskant zou zijn. Hij zou zichzelf moeten laten zien en tevoorschijn komen uit de schaduw waarin hij altijd had geleefd. Het was een sprong in het onbekende. En toch was hij akkoord gegaan, bijna zonder aarzeling. Sterker nog, hij had zelf voorgesteld dat hij zou gaan. Andere dappere vrijwilligers hadden ook hun hand opgestoken. Maar ze hadden allemaal zoveel meer te verliezen, zoveel banden met Rome, zoveel verantwoordelijkheden, een gezin, een vrouw, kinderen. Maar hij was zo vrij als een vogel. Hij hoefde alleen maar rekening met zichzelf te houden en hij beschouwde het als zijn plicht om te gaan. Daar kwam bij dat hij bekend stond om zijn vindingrijkheid. Tot nu toe had hij die reputatie waargemaakt. Vanaf het moment dat zijn schip gisteravond had aangelegd, had hij geen minuut verspeeld. Hij had zijn contactpersoon gevonden, de wachtwoorden geleerd en de omgeving verkend. In een mum van tijd had hij alle informatie verzameld die hij nodig had om Cyprianus te vinden en de boodschap aan hem door te geven. Sommige van de mensen die hij had ontmoet wilden een praatje maken en vroegen om nieuws uit Rome, of wilden dat hij met hen mee at, al was het maar een paar minuten. Maar uit ervaring kende hij het gevaar van uitstel, of erger nog, het gevaar zijn naam te vertellen. Hij werkte snel, heel snel, zodat degene die hij tegenkwam zich niet eens meer zouden herinneren hoe hij eruit zag. Plotseling was er een geluid achter hem dat hem opviel. Het was een subtiel geluidje in de stilte van de nacht, maar een beetje te subtiel. Alsof iemand probeerde het geluid te dempen. De jongen bracht zijn ademhaling onder controle, spitste zijn oren en hoorde voetstappen een paar meter achter hem. Iemand volgde hem. Iemand die duidelijk niet opgemerkt wilde worden. De jongen bleef doorlopen, maar zijn hart bonsde. Hij durfde niet achterom te kijken, maar zijn ogen schoten heen en weer. Houd je hoofd erbij, zei hij tegen zichzelf, dat is het geheim. Laat niet merken dat je iets gehoord hebt, en dan op het juiste moment. In één oogopslag beoordeelde hij de situatie. Hij herinnerde zich dat de haven rechts van hem lag. Links was onbekend terrein voor hem. Als hij rechtdoor rende, kon hij gemakkelijk gepakt worden. Hij wist niet wie hem volgde en of hij sneller was. Het was beter om iets onverwachts te doen en een schuilplaats te vinden waarin hij kon verdwijnen. Een paar stappen verderop zag hij rechts van zich een smalle doorgang. Hij loste op in de schaduw van de huizen in de hoop een paar tellen uit het zicht van zijn achtervolger te verdwijnen. Toen maakte hij plotseling een bocht, sloeg de steeg in en ging er zo snel mogelijk vandoor. Het kostte zijn achtervolger maar een paar seconden om te begrijpen wat er gebeurde. Bij Jupiter, riep hij, terwijl hij hem achterna ging.
maar toen hij de steeg bereikte, was die leeg. De man, sterk gebouwd, met de tronie van een misdadiger, rende op volle snelheid door het steegje. Bij de kruising keek hij naar rechts, naar links en toen weer naar rechts. Hij bleef staan, draaide zich om en speurde het steegje achter zich af. "Ah," gromde hij, terwijl hij woedend zijn vuisten balde. "Dat joch heeft geluk gehad. Meer geluk dan de vorige persoon die hij had beroofd."

We lezen het vijfde hoofdstuk, Terug in het kamp. De spanning van de dag had plaatsgemaakt voor een feestelijke sfeer. De mannen hadden een vuur aangelegd en waren er in kleine groepjes omheen gaan zitten. Ze praatten hard en lachten luidkeels, feliciteerden zichzelf en elkaar en dronken volop van de wijn die overvloedig door een jongen werd ingeschonken. De man die door de klauw van de leeuw was geraakt, lag tussen zijn makkers in. Ze hadden een krachtige zalf op zijn wond aangebracht en die had de pijn verlicht. Daardoor en door de wijn was hij nu praktisch verdoofd. Flavius Octavius had zich met Titus en zijn vrienden rond een ander vuur geïnstalleerd. De handelaar in wilde dieren gaf dit feest als beloning voor zijn mannen, maar deed er zelf niet aan mee. Hij liet de mannen van deze momenten van rust genieten, maar hield zelf afstand. Zo verdiende hij hun respect en niemand van hen zou het verkeerd opvatten. Sterker nog, het stelde hen meer op hun gemak. Maar als teken van respect stond Flavius Octavius op en hief zijn glas in de richting van de jagers. Op de keizer, riep hij luidkeels. De mannen draaiden zich allemaal naar hem om, hieven ook hun glazen en riepen terug, op de keizer. In een oogwenk dronken ze hun glazen leeg en de dienstknaap haastte zich om die weer te vullen. Flavius Octavius ging weer zitten. Op de keizer, riep Titus, en hij hief een denkbeeldig glas wijn. Maximus en Achilles keken hun vriend met een geamuseerde glimlach aan. Er was niemand zoals Titus. Om de paar seconden wierp hij een trotse blik op zijn vader, in wiens succes hij deelde. Hij was blij dat de jacht goed was verlopen en ook dat hij zijn twee vrienden had kunnen laten zien waar hij zo vaak over verteld had. Deze keer was zijn trots dubbel gerechtvaardigd, want een leeuwenjacht voor de keizer was een belangrijke primeur voor Flavius Octavius. Sterker nog, het was een belangrijke primeur voor de keizer zelf. Normaal gesproken stuurde de keizer zijn eigen mannen erop uit om hem van leeuwen en olifanten te voorzien. Hij had nog nooit eerder een koopman, zelf niet zo'n briljante als Flavius Octavius, de opdracht gegeven om hem een mannetjesleeuw te brengen voor de Spelen. Het was een reusachtige eer voor Titus' vader, een teken van waardering voor zijn voortreffelijk werk. Nou, hoe vonden jullie dat? Vroeg Flavius Octavius. Fantastisch, riep Titus verrukt uit. Alles ging precies zoals we voorspeld hadden. Precies zoals we gehoopt hadden, verbeterde zijn vader hem. Jagen is per definitie onvoorspelbaar. De natuur zelf is onvoorspelbaar. En dat was precies wat Flavius Octavius zo geweldig vond aan deze expedities. Het gevaar dat overal op de loer lag. In geen enkele andere situatie voelde hij zich zo levend als wanneer hij een woest dier op de hielen zat en de afloop nog onzeker was. Want welke voorzorgsmaatregelen je ook nam, je kon toch nog een kudde op hol geslagen dieren tegenkomen. Of door een stel staalharde kaken aangevallen worden. Dan moest je goed en snel reageren en de juiste beslissing nemen. Sinds Flavius Octavius ermee begonnen was, hadden hij en vele mannen onder zijn bevel hun leven op expedities in Noord-Afrika in gevaar gebracht. Hij zou deze avonturen voor geen goud willen missen. De adrenalinekick van de jacht was de reden waarom hij zoveel van zijn werk hield. En jij, Maximus, wat vond jij ervan? Vroeg hij terwijl hij zich naar de vriend van zijn zoon keerde. Ik kreeg er kippenvel van. Ik begrijp waarom u er zo van houdt. Ik geef toe dat ik er niet zonder zou kunnen.
antwoordde Flavius Octavius glimlachend. Hij genoot altijd van de scherpe blik van die jongen. Maximus richtte zijn blik op Ramus, die een paar meter van de kooi in het gras hurkte en de leeuw met intense aandacht observeerde. Die man is geweldig, merkte Maximus op. Het lijkt alsof hij geen angst kent. Geloof me, hij was bang, zei Flavius Octavius. Bang? Hij die geen angst kent, kan geen jager zijn. Angst houdt onze zintuigen scherp, stelt ons in staat om snel te reageren en voorkomt vaak dat we fouten maken. Nou, ik was erdoor verlamd, gaf Titus met verrassende eerlijkheid toe. Dat komt omdat je niet weet hoe je je angst moet beheersen, hoe je die moet gebruiken. Na verloop van tijd leer je dat wel. Ik heb geleerd, en Ramus ook. Plotseling begon Ramus heen en weer te wiegen. Van waar ze zaten, konden Maximus, Titus en zijn vader zijn lippen zien bewegen. Maar ze konden niet horen wat hij zei. Wat doet hij? Vroeg Maximus. Hij eert het dier. Dat deed mijn vader ook altijd, zei Achilles. De ware jager is bescheiden in zijn overwinning. Hij weet dat hij niets had kunnen doen zonder de goedkeuring van de geesten. Zij zijn degene die beslissen. Ramus spreekt tegen de natuurgeesten. Hij brengt ze hulde, want dankzij hen is hij succesvol geweest. En wat gebeurt er als de geesten geen goedkeuring schenken? Dan gaat de jager met lege handen naar huis. Of het dier maakt een einde aan zijn leven. Wil iemand alsjeblieft controleren of die kooi goed dicht zit? Vroeg Titus met een rilling.

We lezen het zesde hoofdstuk, Een schaduw in de nacht. Het was nacht. Geruisloos kwam er een gestalte overeind. Hij ging op zijn hurken zitten en luisterde naar de stilte om hem heen. Nou ja, bijna stilte dan. Sommige mannen snurkten. De jonge knecht glimlachte. Hij had een flinke dosis slaapkruiden aan de wijn toegevoegd. Een snelle blik om hem heen stelde hem gerust. Iedereen sliep vast. Alleen de drie jongens naast Flavius Octavius hadden geen wijn gedronken. Maar dat was geen probleem. Over hen maakte hij zich geen zorgen. Die Romeinen wisten praktisch niets van Afrika en de jongens al helemaal niet. Zij zouden hem waarschijnlijk geen problemen bezorgen. Hij moest misschien wel oppassen voor die lange, die slaaf uit Numidië. Maar ook hij was diep in slaap. Want eerlijk gezegd was het ook wel een uitputtende dag geweest. Heel voorzichtig stond de jongen op en sloop gebukt naar een struik. Hij hield zijn adem in en probeerde zo min mogelijk geluid te maken. Hij pakte de korte sabel die aan zijn riem hing en greep hem stevig beet. Sinds het begin van de expeditie had hij dit scenario al tientallen keren in gedachten doorgenomen. Toen hij de geit op de grond zag liggen, aarzelde hij geen seconde. Hij sprong er bovenop en, voordat het dier kon mekkeren, stak hij het lemet van zijn sabel in zijn nek en trok het er weer uit. Er spoot warm, plakkerig bloed uit. De jongen sprong achteruit om te voorkomen dat hij ermee bespat werd. Tevreden met zijn werk, snoof hij even. De geur van de dood hing in de lucht.

Maar toen de jongen aan zijn manen trok, gromde het zachtjes. De jongen trok weer en de leeuw deed zijn ogen open. Bij de derde ruk stond de leeuw op. Haastig trok de jongen zijn arm terug en hield zijn adem in. Zo stil mogelijk liet hij zich van de kooi afglijden en liep achteruit tot hij er zeker van was dat de leeuw hem niet had opgemerkt. Toen draaide hij zich om en haastte zich naar de paarden. Hij maakte er een los, klom erop en binnen enkele tellen was hij in volle galop. Pas na een paar lange minuten vertraagde hij tot een draf. Toen, met zijn ogen naar de hemel gericht, slaakte hij een lange kreet van opluchting en triomf. Het was hem gelukt.

0: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering, waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 33 en wij bevinden ons in de tijdsperiode Egypte en Exodus. Alle uitzendingen van dit programma worden geplaatst op onze website www.radiomaria.be. U kunt daar dus alle afgelopen uitzendingen daar vinden. Wij zijn de verhalende boeken van de Bijbel na elkaar aan het lezen. Ons verhalend boek voor deze tijdsperiode is het boek Exodus. Daarnaast lezen wij ook de niet-verhalende boeken van de Bijbel. Dat is voor deze tijdsperiode het boek Leviticus. En wij lezen ook elke dag een psalm. Wij gebruiken de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan nog altijd, zou u willen, deze Bijbelvertaling bij ons aanschaffen. Beste luisteraars, we zijn vandaag dag 33 en we lezen Exodus hoofdstukken 10 en 11, Leviticus hoofdstuk 8 en Psalm 50. In Exodus zijn wij aan het lezen over de plagen die Egypte treffen. We hebben al de eerste 7 plagen gehad. Namelijk water verandert in bloed. De 2e plaag kikkers. En daarna muggen, steekvliegen, veepest, zweren en hagel. En vandaag lezen wij tot en met de aankondiging van de 10e plaag. In het boek Leviticus gaat het vandaag over de priesterwijding. En zoals u weet, het boek Leviticus speelt zich nog niet af op het moment dat wij nu aan het lezen zijn in Exodus. Beste luisteraars, dan gaan wij eraan beginnen, maar eerst gaan wij bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Exodus, hoofdstuk 10. Achtste plaag, sprinkhanen. De Heer sprak tot Mozes: Ga naar de farao, want ik maak hem en zijn hovelingen onwillig, zodat ik mijn tekenen voor hen kan verrichten. Dan kunt u later aan uw kinderen en kleinkinderen vertellen hoe ik tegen de Egyptenaren heb opgetreden en welke tekenen ik onder hen aangericht heb. Zo zult u weten dat ik de Heer ben. Mozes en Aaron gingen naar de farao en zeiden tegen hem: Zo spreekt de Heer, de God van de Hebreeën. Hoe lang nog blijft u weigeren om voor mij te buigen? Laat mijn volk gaan om mij te vereren. Als u weigert om mijn volk te laten gaan, zal ik morgen sprinkhanen over uw grondgebied laten komen. Zij zullen de oppervlakte van het land zo dicht bedekken dat er geen land meer te zien is. Wat na de hagel is overgebleven, zullen zij verslinden. Alle bomen buiten op het land zullen zij kaal vereten. Uw huizen, de huizen van al uw hovelingen en die van heel Egypte, zullen er vol van zijn. Uw vaders en uw verre voorvaderen hebben, zolang zij in het land wonen, nog nooit zoiets gezien, tot op de dag van vandaag. Mozes draaide zich om en ging bij de farao weg. Nu zeiden de hovelingen van de farao tegen hem: Hoe lang moet die man nog een struikelblok voor ons zijn? Laat die mensen toch gaan om de Heer hun God te vereren. Ziet u niet dat Egypte ten onder gaat? Hierop werden Mozes en Aaron opnieuw bij de farao ontboden en deze sprak tot hen: U kunt vertrekken en de Heer uw God gaan vereren. Maar wie gaan er mee? Mozes antwoordde: We gaan met onze kinderen en grijsaards, met onze zonen en dochters, met ons kleinvee en onze runderen. Want wij vieren een pelgrimsfeest ter ere van de Heer. En de farao antwoordde: Dat de Heer dan evenzeer met u mag zijn, als ik bereid ben om u met uw kinderen te laten vertrekken. Het is duidelijk dat u iets kwaads van plan bent. Daar komt niets van in. Alleen de volwassen mannen mogen de Heer gaan vereren. Dat hebben jullie toch altijd gevraagd? Daarop werden zij uit de tegenwoordigheid van de farao verwijderd. En de Heer sprak tot Mozes: Strek uw hand uit over Egypte. Dan zullen de sprinkhanen erop neerstrijken. Alle veldgewassen, alles wat de hagel heeft overgelaten, zullen zij verslinden. Mozes strekte zijn staf uit over Egypte. En de Heer liet een oostenwind over het land waaien, heel die dag en heel die nacht. Toen de ochtend aanbrak, had de oostenwind sprinkhanen aangevoerd. Overal in Egypte streken zij neer. Zoveel sprinkhanen waren er nooit geweest en zullen er nooit meer komen. Ze bedekten heel de oppervlakte, zodat het land er zwart van zag. Zij vraten alle veldgewassen op en alle boomvruchten die de hagel had overgelaten. Aan bomen of veldgewas bleef in heel Egypte geen groen meer over. Haastig liet de farao Mozes en Aaron weer ontbieden en sprak: Ik heb gezondigd tegen de Heer uw God en tegen u. Ik smeek u, vergeef mij ook deze keer mijn zonde. Bid voor mij tot de Heer uw God, dat hij deze dood van mij wegneemt. Mozes ging bij de farao weg en bad smekend tot de Heer. Toen liet de Heer een krachtige zeewind waaien. Deze voerde de sprinkhanen mee en dreef ze de Rietzee in. In heel het grondgebied van Egypte bleef niet één sprinkhaan over. Maar de Heer maakte de farao halsstarrig. Hij liet de Israëlieten niet gaan. Negende plaag,
duisternis. Toen sprak de Heer tot Mozes. Hef uw hand naar de hemel, dan zal over heel Egypte duisternis komen, zo dicht dat men ze kan aanraken. Mozes hief zijn hand naar de hemel, en een zware duisternis viel over Egypte, 3 dagen lang. De mensen konden elkaar niet zien, en 3 dagen lang kon niemand een voet verzetten. Maar waar de Israëlieten woonden, bleef het licht. De farao ontbood Mozes en Aaron weer en sprak: ga maar weg om de Heer te vereren. Maar uw kleinvee en uw runderen moet u hier laten. De kinderen mag u meenemen. Maar Mozes antwoordde: wilt u ons dan zelf brand en slachtoffers ter beschikking stellen, die wij aan de Heer onze God kunnen opdragen? Ook ons vee moet gaan. Geen hoef mag hier blijven, want daarmee willen wij de Heer onze God vereren. En voor wij ter plaatse zijn, weten wij nog niet wat wij de Heer moeten aanbieden. Maar de Heer maakte de farao halsstarrig, en hij wilde hen niet laten gaan. En de farao zei tegen Mozes: verdwijn, en zorg dat u mij nooit meer onder ogen komt. Als u mij nog 1 keer onder ogen komt, betekent dat uw dood. Mozes antwoordde: u hebt het gezegd, ik zal u nooit meer onder ogen komen. Hoofdstuk 11. Aankondiging van de 10e plaag. Toen sprak de Heer tot Mozes: nog 1 plaag zal ik over de farao en over Egypte laten komen. Daarna zal hij u laten vertrekken. Als hij u tenslotte laat gaan, zal hij u zelfs met geweld van hier wegjagen. Dring er bij het volk op aan dat iedere man van zijn buurman en iedere vrouw van haar buurvrouw gouden en zilveren sieraden vraagt. Want de Heer had de Egyptenaren gunstig gestemd tegenover het volk. Ook Mozes zelf stond in Egypte hoog in aanzien bij de hovelingen van de farao en bij zijn onderdanen. En Mozes zei: zo spreekt de Heer. Tegen middernacht zal ik rondgaan door Egypte. Iedere eerstgeborene in Egypte zal sterven. Van de eerstgeborene van de farao, die hem op de troon zal opvolgen, tot de eerstgeborene van de slavin die de handmolen draait. Ook al de eerstgeborenen van het vee. Dan zal er in heel Egypte luid gejammer opgaan. Zo luid als er nog nooit is geweest en nooit meer zal zijn. Maar bij de Israëlieten zal er zelfs geen hond zijn tong durven roeren tegen mens of dier. Zo zult u weten dat de Heer onderscheid maakt tussen Egypte en Israël. Dan zullen al uw hovelingen naar mij toekomen, zich voor mij buigen en vragen: vertrek toch, uzelf en het volk dat u achterna loopt. En nu ga ik. Ziedend van woede ging hij bij de farao weg. Maar de Heer sprak tot Mozes: de farao zal niet naar u luisteren. Zo zullen mijn wonderen in Egypte nog talrijker worden. Mozes en Aaron verrichten al deze wonderen voor de farao. Maar de Heer maakte de farao halsstarrig. Hij liet de Israëlieten niet weggaan uit zijn land. Leviticus hoofdstuk 8. De priesterwijding. De Heer sprak tot Mozes: haal Aaron en zijn zonen, de gewaden en de zalfolie, een stier voor het zondeoffer, 2 rammen en een korf met ongezuurd brood. Roep dan heel de gemeenschap samen, bij de ingang van de tent van samenkomst. Mozes gaf gehoor aan het bevel van de Heer. En heel de gemeenschap kwam bijeen bij de ingang van de tent van samenkomst. Daar sprak Mozes tot hen: wat wij nu gaan doen, gebeurt op het bevel van de Heer. Daarop liet hij Aaron en zijn zonen naar voren komen,
en reinigde hen met water. Hij bekleedde Aaron met de tuniek, deed hem de gordel om en hing hem de mantel om. Hij legde hem de efod op en bond deze met de sjerp vast. Hij deed hem de orakeltas voor en legde daarin de urim en tumim. Hij zette hem de tulband met de gouden plaat aan de voorkant op het hoofd, het teken van zijn wijding. Zo had de Heer het bevolen. Daarna nam Mozes de zalfolie en zalfde de verblijfplaats met alles wat daarin was, om haar te wijden. Hij besprenkelde het altaar en zalfde het altaar met toebehoren en het wasbekken met het onderstel om ze te wijden. Ook op het hoofd van Aaron goot hij een beetje zalfolie en zalfde hem om hem te wijden. Toen liet Mozes de zonen van Aaron naar voren komen. Hij bekleedde hen met de tuniek, deed hun de gordel om en bond hun de hoofddoeken om. Zo had de Heer het Mozes bevolen. Vervolgens liet hij de stier voor het zondeoffer brengen. Aaron en zijn zonen legden hun handen op de kop van het dier. Mozes slachtte het en streek met zijn vinger bloed op de horens van het altaar om het van zondesmet te reinigen. De rest van het bloed goot hij uit aan de voet van het altaar. Zo wijdde hij het door het voltrekken van de verzoeningsrieten. Mozes nam het vet aan de ingewanden, de leverkwap en de nieren met het vet eraan, en liet dat op het altaar in rook opgaan. De huid van de stier, het vlees en de darmen verbrandde hij buiten het kamp. Zo had de Heer het Mozes bevolen. Toen liet hij een ram voor het brandoffer brengen. Aaron en zijn zonen legden hun handen op de kop van het dier. Mozes slachtte het, sprenkelde het bloed over het altaar, sneed het in stukken en liet de kop, de stukken vlees en het vet in rook opgaan. De ingewanden en de poten waste hij en hij liet heel de ram op het altaar in rook opgaan. Zo was het een brandoffer, een geurige gave die de Heer behaagt. Zo had de Heer het Mozes bevolen. Hij liet de tweede ram brengen voor het wijdingsoffer. Aaron en zijn zonen legden hun handen op de kop van het dier. Mozes slachtte het en deed wat bloed op de rechter oorlel van Aaron, op zijn rechterduim en op de grote teen van zijn rechtervoet. Mozes liet de zonen van Aaron naar voren komen en deed ook bij hen bloed op de rechteroorlel, de rechterduim en de grote teen van hun rechtervoet. Hij sprenkelde ook bloed over het altaar. Daarna nam hij het vet van de staart, het vet aan de ingewanden, de leverkwap, de nieren en het vet eraan en de rechterschenkel. Uit de mand met ongezuurd brood die voor de Heer stond, nam hij een ongezuurde koek, een oliekoek en een platte koek, en legde die bij de stukken vet en het rechterschenkel. Dit alles gaf hij aan Aaron en zijn zonen, om het voor de Heer als een gewijd aandeel apart te nemen. Daarna nam Mozes het weer uit hun handen en liet het met het brandoffer op het altaar in rook opgaan. Zo was het een wijdingsoffer, een geurige gave die de Heer behaagt. Staande voor de Heer nam Mozes het borststuk als gewijd aandeel voor zichzelf apart, want dat was zijn deel van de ram van het wijdingsoffer. Zo had de Heer het Mozes bevolen. Met zalfolie en met bloed van het altaar besprenkelde Mozes Aaron en zijn gewaden, en vervolgens zijn zonen en hun gewaden. Zo wijdde hij Aaron en zijn zonen met hun gewaden. Mozes sprak tot Aaron en zijn zonen: kook het vlees bij de ingang van de tent van samenkomst en eet het daarop met het brood voor de wijdingsplechtigheid dat nog in de mand zit. Aaron en zijn zonen moeten het eten, volgens het bevel dat mij is gegeven.
Het vlees en het brood dat overblijft, moet u verbranden. U mag de tent van samenkomst niet verlaten, totdat de 7 dagen van uw wijding voorbij zijn. Want 7 dagen duurt uw wijding. Zoals men vandaag heeft gedaan, zo moet men, volgens het bevel van de Heer, ook de andere dagen doen, om de verzoening voor u te voltrekken. Daarom moet u 7 dagen, dag en nacht, bij de ingang van de tent van samenkomst blijven. Dan doet u wat de Heer voorschrijft en zult u niet sterven. Zo is mij bevolen. Aaron en zijn zonen deden wat de Heer door Mozes bevolen had. Psalm 50. Een zangstuk op naam van Asaf. De Heer, de God van de goden, spreekt en heel de aarde roept Hij op, van waar de zon rijst tot waar zij daalt. Vanuit Sion, de parel van schoonheid, is God in glans verschenen. Onze God zal komen en het zwijgen verbreken. Verterend vuur gaat voor Hem uit, rondom Hem woeden de stormen. De hemel daarboven en ook de aarde roept Hij op voor een oordeel over zijn volk. Breng mijn getrouwen bijeen, die zich met mij verbonden voor het altaar. En de hemel verkondigt: rechtvaardig is Hij, God zelf is de rechter. Luister, mijn volk, ik wil spreken tegen u getuigen, o Israël. God, uw God ben ik. Om uw offers verwijt ik u niets. Geen brandoffer is mij ontgaan. Maar ik wil niet nog een stier van uw erf, niet nog een bok uit uw kooien. Want al het wild in het woud is van mij. Ook de dieren hoog in de bergen, de vogels daarboven, ik ken ze allemaal. Geen dier in het veld is mij onbekend. En als ik honger had, dan zei ik het niet, want van mij is de aarde, met al wat ze draagt. Zou ik het vlees van stieren soms eten, of het bloed van bokken soms drinken? Laat uw offer een dankoffer zijn. Kom uw geloften aan de Hoogste na. Dan mag u mij roepen in dagen van nood, en ik zal redden, omdat u erkent wie ik werkelijk ben. Maar tegen de boze zegt God: hoe durft u te schermen met mijn wet, mijn verbond in uw mond te nemen, terwijl u gebondenheid haat en onverschillig mijn woorden verwerpt? Als u een dief betrapt, dan heult u met hem, en bij echtbrekers voelt u zich thuis. U leent uw mond voor kwaadsprekerij, uw tong reikt leugen aan leugen. U zit te roddelen over uw broer, u belastert het kind van uw moeder. Zo handelt u, en ik zou dan zwijgen? U verbeeldt zich dat ik ben zoals u? Ik zal aanklagen nu, en het punt voor punt onder ogen brengen. Bedenk dit goed, u die God vergeet, of ik zal u reddeloos verscheuren. Wie een dankoffer brengt, erkent wie ik werkelijk ben. Wie niet van mijn wegen wijkt, laat ik het heil zien dat van God komt.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 33 en wij hebben zo net Exodus hoofdstukken 10 en 11, Leviticus hoofdstuk 8 en Psalm 50 gelezen. En om deze leesdag af te sluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige Irenaeus. Deze keer gaat het citaat niet over ons verhalenboek, op dit moment Exodus, maar gaat het over de psalm die we zojuist gelezen hebben. God kwam op een zichtbare manier, werd vlees en hing aan de boom, opdat hij alles in zichzelf zou samenvatten. Hij is het woord van God en volledig mens. Die communiceert met onzichtbare wezens op de manier van het verstand en een wet stelt die waar te nemen is door de uiterlijke zintuigen, zodat alle dingen in hun eigen orde zouden voortduren. En hij regeert openlijk over de zichtbare dingen en de zaken van de mensen. En hij brengt rechtvaardig oordeel en waardigheid over alles. Zoals David ook, die hier duidelijk naar wijst, zegt: onze God zal komen en het zwijgen verbreken. Daarna toont hij ook het oordeel dat door hem wordt gebracht, zeggende: verterend vuur gaat voor hem uit, rondom hem woeden de stormen. De hemel daarboven en ook de aarde roept hij op voor een oordeel over zijn volk. God kwam op een zichtbare manier, werd vlees en hing aan de boom, opdat hij alles in zichzelf zou opnemen. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om mee te lezen. Morgen gaan wij verder, dan zijn wij reeds dag 34. En dan lezen wij Exodus hoofdstuk 12, Leviticus hoofdstuk 9 en Psalm 114. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, uit lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. O bloed en water die stroomde uit het hart van Jezus, als bron van barmhartigheid voor ons, wij vertrouwen op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: De Leeswijzer. Boeken en leestips. Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Leeswijzer. Een programma waar wij u enkele leestips meegeven. En zo ook het eerste boek dat wij u vandaag willen voorstellen. Het boek Baas en Hond. Een vriendschap die levens redt. Het is een boek geschreven door Madeleine Delbrel, die in 2018 door Paus Franciscus eerbiedwaardig werd verklaard. Dit werk werd vertaald en van een inleiding voorzien door Piet Raas. Het verscheen deze maand op 1 september. Laten we even samen de synopsis lezen. Er is een dorp waar de lammeren niet willen eten. Terwijl elders de kuddes grazen en groeien, blijven ze hier mager, zwak en bijna levenloos. Wat is er aan de hand? Baas en Hond is een poëtische vertelling die lang nazindert. Het is een inspirerende gids voor jongeren en volwassenen die zoeken naar de zin van het leven. Piet Raas schrijft bij het verhaal een verhelderende inleiding. Terwijl de parabel de verbeelding prikkelt, ontstaat er in de klas of tijdens de catechese ruimte voor dialoog over wat ons echt verbindt. En daarvoor hebben wij vandaag de vertaler, de heer Piet Raas, aan de lijn. Welkom Piet in onze uitzending.
3: Dag Marieke, dankjewel dat ik er mag bij zijn.
2: We zijn zeer blij om u te mogen ontvangen. Zou u zelf kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Heel kort, ik ben Piet. Ik ben afkomstig uit Kortrijk, gehuwd. Vader van 3 bijna volwassen zonen. En ik werk voor het Bisdom Brugge, waar ik verantwoordelijk ben voor catechese en vorming.
2: En wij hebben u vandaag aan de lijn omdat er een boek verschenen is deze maand bij Otheo. Het heet Baas en Hond. En u heeft het vertaald. Zou u ons iets kunnen vertellen over dit boek?
3: Klopt. Het heet Baas en Hond. Misschien een beetje een vreemde titel, maar het alludeert op de oorspronkelijke Franse tekst die een fabel is, een dierenverhaal geschreven door Madeleine Delbrel, die voor mij al vele jaren een compagnon de route is in mijn geloofsleven. En ik heb met heel veel plezier dat verhaal dat ze geschreven heeft in de jaren 50 van de vorige eeuw, was van onder het stof gehaald en ik dacht, daar zitten catechetische kansen in en narratieve kansen. En dus dacht ik, ja, ik ga er een Nederlandse vertaling van maken en ook bewerken, want dat was ook wel nodig. Ze heeft het verhaal zelf nooit helemaal afgerond en publiceerbaar of publiceerklaar gemaakt. Dus er was ook nog wel een klein beetje werk aan, maar dat heb ik heel graag gedaan, want het is een heel mooi, diepzinnig en ontroerend verhaal.
2: U zegt dat u het heel ontroerend vindt. Kan u daar een beetje meer over vertellen? Wat was het dan dat u zo aansprak aan het verhaal?
3: Wel, op het eerste gezicht is het dus een fabel. Dat wil zeggen, het is een dierenverhaal waarin dieren de hoofdrol spelen en zich gedragen alsof het mensen zijn. Maar het is ontroerend omdat het hoofdpersonage, en dat is het hondje, de hond uit de titel. Het hondje beleeft allerlei avonturen, maar eigenlijk is het ook een soort van, voor de goede verstaander en de lezer die wat met een christelijke achtergrond wil kijken en lezen, die zal merken dat het hondje eigenlijk ook een soort van christelijke initiatie doormaakt. En door de avonturen die het beleeft, ontdekt wat eigenlijk het geheim is van het evangelie. En ook de kans krijgt om dat niet alleen te leren kennen, maar daar ook een plaats in te nemen. En dat geheim van het evangelie is toch ja, de liefde. En laat ons zeggen, ja, zo leven dat je anderen helpt leven, tot bestaan helpt komen. Vandaar dat de ondertitel ook is over een vriendschap die levens redt. In zijn avonturen sluit het hondje vriendschappen met andere dieren, vooral met beer dan. En het is dankzij die vriendschap met beer dat hij ontdekt van wat is eigenlijk echt de moeite waard om voor te leven. Ja, en Madeleine Delbrel is zo wijs en zo schrander dat ze de lezer meeneemt in dat verhaal van dat hondje om samen met dat hondje te ontdekken van ah, dat is eigenlijk de kern van het evangelie en die kern is de moeite waard om, ja, om er mijn leven op te baseren, op de liefde. De liefde die het leven van anderen wil redden.
2: Voor luisteraars die al geïntrigeerd zijn en die het boek misschien willen aanschaffen, kan je iets meer zeggen over wat ze zich dan precies aan verwachten? Wat voor verhaal is het? Op welke manier is het geschreven?
3: Het is een dun boekje. Het is geen al te lang verhaal. Het hoop ik dat de lezer zou zeggen dat het heel vlot leest. Ik heb mijn uiterste best gedaan om het heel vlot en lopend te vertalen. Weliswaar met in de hoop ook iets van de, hoe moet ik het zeggen, van de toon van de Franse tekst mee te nemen in de vertaling, namelijk een soort van, er spreekt terzelfde tijd een soort van rust ook uit de tekst. Het is niet gejaagd, het is heel vertellend op een rustige manier. Dus dan hoop ik dat de mensen dat ze die stijl zouden lezen. Maar het is geen al te lang verhaal. Hè. Maar ik vind het is terzelfde tijd ontroerend omwille van de avonturen. En ook diepzinnig, omdat Madeleine had een filosofische achtergrond als studente. Had dan een hele, uiteraard christelijke, gelovige, katholieke achtergrond na haar bekering. En al die gevoeligheden, zowel filosofische vragen als evangelische antwoorden, dat heeft ze zo allemaal heel mooi binnengesmokkeld. Op een heel indirecte manier. En ik denk dat je je daaraan kan verwachten als lezer. Hè, aan een verhaal dat, laten we zeggen, heel gemakkelijk leest, maar toch diepzinnig is.
2: Het is misschien een goed moment om ook een beetje meer te weten te komen over de auteur. Want ik denk wel dat als je haar leven een beetje kent, dat het verhaal beter binnenkomt. Kan u iets meer vertellen over de auteur?
3: Madeleine Delbrel is een Franse vrouw die leefde van 1904 tot 1964. En die na een atheïstische periode in haar jeugd- en studententijd zich in 1924 bekeert, het geloof ontdekt. En daarna niet, daar zitten dan nog 9 jaar tussen, maar begin de jaren 30 vertrekt ze met een paar medeleidsters van de scouts, vertrekt ze uit het centrum van Parijs waar ze op dat moment woont, naar de banlieue van Parijs, meer in het bijzonder naar de zuidelijke Parijse gordel, waar op dat moment, laten we zeggen, de communisten het voor het zeggen hebben, politiek en sociaal. En zij kiest er bewust voor om daar naartoe te trekken, heel dienstbaar te zijn aan de mensen die daar in moeilijke omstandigheden werken, arbeiders, kansarmen enzovoort. En met het charisma van haar beweging, die ze La Charité noemt, met het charisma van wij willen christen zijn te midden van mensen die wellicht of hoogstwaarschijnlijk ons geloof niet delen. Maar dat hoeft ons niet te beletten om daar voluit christen te zijn en ook mensen in ons geloof te laten delen, zonder dat ooit op te dringen. Maar daar kiest ze bewust voor, om daar naartoe te gaan. Paus Franciscus zou zeggen, naar de periferie. Dat heeft ze letterlijk gedaan, vanuit het centrum van Parijs naar de buitenwijken, om daar christen te zijn, te midden van mensen die haar geloof niet delen, en ook samen te werken met de communisten voor en met alle mensen van goede wil, om meer sociale gerechtigheid op dat moment in de samenleving te krijgen. Dus ze heeft zich heel hard ingezet en daar is ze 30 jaar blijven wonen. En dan is ze wat plotseling overleden in 64 op de leeftijd van 60 jaar. En ondertussen loopt haar proces voor zaligverklaring. In Frankrijk en ook in Franstalige middens is hij wel een bekendere spirituele figuur. Om maar zo wat kort te schetsen.
2: U bent daar zelf al jaar geleden tegengekomen in haar teksten. Waarom grijpt ze jou zo aan, denk je?
3: De eerste ontmoeting met haar in haar teksten. En wat mij het meeste raakte, had ook te maken met het werk dat ik doe. Namelijk, ik werk in de kerk en voor de kerk. Ik ben heel erg bezig met hoe we het evangelie kunnen vandaag op een mooie manier ter sprake brengen, delen met mensen. Op een heel respectvolle manier, maar ook op een vrijmoedige manier. En vaak in contexten, bijvoorbeeld van de catechese, waar je de brug moet maken met mensen die wat vreemd zijn aan de kerk of vreemd aan het evangelie. En in die zin is zij voor mij heel inspirerend, omdat zij dat ondertussen 80 jaar geleden, zelfs meer, zelf heeft opgezocht. Hè. Zij heeft zelf die situatie opgezocht van kijk, wat doet dat met mij als ik christen wil zijn en het evangelie delen op een plek waar er meer mensen mijn geloof niet delen dan wel. En in die zin vond ik dat bijzonder en nog steeds intrigerend om te lezen wat dat met haar heeft gedaan. Wat heeft die ervaring met haar gedaan en hoe heeft ze daarop ingespeeld op die realiteit? Vandaag zouden we dat een seculiere context noemen misschien. In die tijd was het vooral van, we zien dat het geloof terugwijkt in arbeidersmilieus, in stedelijke milieus. Hoe kunnen we daar op een heel bescheiden, respectvolle, maar toch vrijmoedige manier onszelf zijn als christenen, als katholieke gelovigen? En dat is wat mij heel erg aanspreekt in hoe zij dat, vind ik, heel oprecht heeft geprobeerd. Om zowel heel respectvol te zijn en uitgesproken te zijn, geëngageerd. En ik denk dat ze daar ons nog altijd in 2026 heel veel te vertellen heeft. Over hoe wij vandaag soms een beetje op gelijkaardige manier onze plaats zoeken als kerk en als gelovigen in onze cultuur. Hoe kunnen we op een hele vrije manier onszelf zijn zonder ook maar iemand te willen overtuigen of iets opdringen. Maar tezelfde tijd in een plurale cultuur onze eigen plek innemen en met een bescheiden vrijmoedigheid zeggen dat we in God geloven, dat Christus belangrijk is in ons leven en dat een gelovig leven gelukkig maakt. Dat is eigenlijk voor mij waarom zij zo belangrijk is. En bovendien vind ik dat ze dat ook dan... Ze had heel veel literaire talenten en muzische talenten, ook muzikale talenten. Wat ik dan op een tweede plek heel bijzonder vind aan Madeleine Delbrille is dat ze, en die fabel zelf getuigt daar ook van, hè, heel veel manieren heeft gezocht om dat geloof te delen. Via muziek, via gedichten, via fabels, via verhalen, conferenties, boeken. Alle mogelijke media geprobeerd en bewandeld om telkens maar opnieuw aansluiting te vinden met mensen van haar tijd. Dat vind ik heel knap. Heel knap. Ook met heel veel zin voor humor, voor zelfrelativering. Een mooie persoon en een diepgelovige vrouw.
2: Zoals u zegt, ze heeft heel veel verschillende soorten teksten geschreven. Dit is, als ik het goed heb, haar enige fabel die ze geschreven heeft. Wat zijn de voordelen, denkt u, aan het evangelie overbrengen via een fabel waar het dus niet expliciet over Christus gaat?
3: Een beetje dezelfde voordelen, denk ik. Allee, daar moest ik bij het vertalen ook vaak aan denken. Een beetje dezelfde voordelen zoals bijvoorbeeld de Narnia-verhalen van C.S. Lewis. Eigenlijk kun je dat daarmee vergelijken. Dit is veel bescheidener enzovoort. Dus daar ben ik mij heel erg van bewust. Maar ik denk... Wat er zo knap aan is, en aan die vorm, aan dat genre is, het prikkelt de verbeelding. En ik denk dat we daar ook veel te leren hebben van als we het vandaag het evangelie willen vertellen, En het woord vertellen zegt het zelf al, dat we moeten iets in het leven roepen dankzij een verhaal. En een dierenverhaal, maar ook een ander soort verhaal, maar toch iets literair, spreekt de verbeelding van de lezer aan of van de toehoorder en roept ook echt beelden in het leven. En ik denk dat is een grote kracht, omdat als ik het evangelie lees, Jezuïten zeggen dat ook altijd en ze hebben groot gelijk, of Ignatius zei dat in elk geval ook zo, en Jezuïten na hem, van ja, het helpt. Het helpt in je geloof als je je probeert zo goed mogelijk voor te stellen wat daar in dat evangelie gebeurt. Hè? Als je probeert je voor te stellen wat Jezus doet, wie hij is, wat hij zegt, wat de omstandigheden van het verhaal zijn. En dat is de kracht van de verbeelding. En ik denk dat de grote kracht van een dierenverhaal gebruiken om iets van dat evangelie te laten oplichten, is dat je eigenlijk die verbeelding weet te wekken. En dat je de mensen, kinderen ook, want ik denk dat ook kinderen of jongeren er echt iets kunnen aan hebben, van kijk, oh ja, maar zo kan ik mij dat voorstellen. Hè? Zo komt dat tot leven. En ik denk dat dat de bedoeling is van het evangelie ook. Hè? Dat is geen dode tekst. Wat daarin gebeurt, zou moeten tot leven komen in ons leven, in onze tijd. En ik denk, ja, verhalen, en in dit geval zo'n fabel, is een heel krachtig middel om een ervaring, een gebeurtenis echt tot leven te brengen. Ja, daarom vind ik dat zo'n een knappe vorm, zoals ook in Narnia van C.S. Lewis, waar Christus belichaamd wordt door Aslan, door de leeuw. Ook als ik dat vroeger vertelde, ik heb die dierenverhalen allemaal verteld aan mijn eigen kinderen, dan zie je dat die kinderen, ja, die stappen erin, dankzij het dierenverhaal, maar die verstaan ook veel beter dan wij volwassenen soms, die trekken van, is dat allemaal echt gebeurd? Dat is dan onze kritische, rationele vraag. Hun verbeelding voert hen binnen in dat verhaal en laat hen aanraken waar het in dat verhaal eigenlijk om gaat. En ik hoop dat Baas en Hond dat ook heel bescheiden ook een beetje zou kunnen.
2: Misschien is het goed om even kort het verhaal te schetsen ook dan. We hebben wel al gezegd dat het hoofdpersonage een hond is. Maar kan u misschien nog iets meer vertellen over het verhaal zelf?
3: Zonder alles weg te geven.
2: Ja, inderdaad.
3: Natuurlijk. Ja, maar om het op een moderne manier te zeggen, zo, wat is de pitch van het verhaal, als u wil? Waar het eigenlijk om gaat, en wat vind ik ook heel knap en origineel is, gevonden door Madeleine Delbel, is het verhaal opent met een hondje, dat heel gelukkig is omdat het bij zijn baasje woont. Vandaar de titel Baas en Hond. Dat is het vertrekpunt. Het hondje is gelukkig omdat het heel dicht bij zijn baasje is. En dan, heel snel, vanaf het tweede hoofdstuk, gebeurt er al iets vreselijks. Namelijk, het hondje wordt gescheiden van zijn baasje. En het geluk kantelt dus in ongeluk, want die scheiding, dat afgescheiden zijn, leidt tot allerlei gebeurtenissen die ook heel ontroerend zijn en ook pijnlijk zijn. Maar waar het dan over gaat is van, als u wil, in de grondstroom, hè, onder het oppervlak van het water, wat zit er in de grondstroom van het verhaal, is eigenlijk de vraag van, ja, wat gebeurt er als we gescheiden worden van de mensen die ons doen leven omdat ze ons graag zien? Wat als we van de liefde gescheiden worden die ons in leven houdt? En dat is eigenlijk waar het verhaal over gaat. Het hondje raakt vervreemd van zijn baasje. En het bijzondere, en daar hou ik het dan bij, maar het bijzondere, want dan is het wel mooi denk ik om het verder te lezen. Het bijzondere is dan dat één keer het hondje gescheiden raakt, niemand het ook nog als een hondje herkent. Dus het raakt eigenlijk echt zijn eigen identiteit kwijt. Het wordt voor een ander dier aanzien, omdat het niet meer hoort bij diegene bij wie het thuis hoort. En dat vond ik een ongelooflijke knappe vondst in het verhaal van wat gebeurt er als je loskomt van diegene die jou helemaal door en door kent. En Madeleine schrijft, en wil eigenlijk in dat verhaal zeggen van, dat is niet alleen pijnlijk voor jezelf, Maar het zou ook kunnen dat de anderen je ook niet meer zien wie jij echt bent, ten diepste. En dan ontstaat er dus verwarring in het verhaal over de identiteit van het hondje. En het is die persoonsverwarring die dan een rij van gebeurtenissen in gang zet, maar die er ook toe leidt dat het hondje uiteindelijk iets van het geheim van het evangelie ontdekt. Dat is denk ik een beetje heel kort samengevat waar het verhaal over gaat, zonder alles weg te geven.
2: Ik denk inderdaad dat het goed is om het daarbij te houden.
3: Ja, voilà.
2: Ik heb één fragmentje uit het boek gemarkeerd, omdat ik het heel frappant vond. Ik ga het even voorlezen als dat goed is.
3: Zeker.
2: Woorden die je opschrijft blijven koud. Als je iemand lief hebt, zeg het dan. Fluister het, schreeuw het, maar zeg het. Schrijf het niet op. Een brief is maar papier. Een stem daarentegen is een ziel. Als je spreekt, geef je jezelf. En dat is wat telt. Ik vond het sowieso een heel mooie passage. Maar het is natuurlijk ook wel iets frappant om op te schrijven in een boek.
3: Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Het is eigenlijk heel paradoxaal, als je het wil. Nu, ze schrijft, Madeleine schrijft ook van, ik wou, bij wijze van spreken, hè, in een soort van aankondiging schrijft ze van, ik wou dat ik het kon vertellen. En in die zin, daar moest ik ook aan denken, ik heb het verhaal vertaald, het staat in een boekje en zo kun je het lezen, maar misschien is het wel echt bedoeld om ook verteld te worden. Want dan wordt het verhaal een verteld verhaal. Door een ouder aan een kind of luidop gelezen door mensen en gedeeld. Ik denk dat Madeleine daar grote voorstander voor zou van zijn om het gewoon te vertellen. Want dan komt het al tot leven in de stem van diegene die het vertelt. Dus in die zin denk ik dat het een fabel is die ook echt een fabel is, namelijk een dierenverhaal. En dat het meest... Wat het meeste recht doet aan het verhaal is dat het zou verteld worden door mensen en beluisterd worden door anderen. Dat is één ding. Het andere wat ik zo mooi vind aan de tekst die je citeert, is dat voor mij, maar ik denk dat ik er niet ver naast zit, Madeleine ook daarmee uiteraard alludeert op het feit dat voor wie gelooft, in God gelooft en wie, voor wie de Bijbel dierbaar is, alles begint met God die spreekt en niet schrijft. De God van de Bijbel schrijft niet, die stelt geen cursus op, die geeft geen tekst uit, maar de God van de Bijbel die maakt zich bekend door te spreken. Hij maakt zich aan Mozes bekend en zoals je daar ook citeerde van als je spreekt, als je een stem hebt, heb je een ziel. Uiteindelijk als God spreekt tot Mozes in Exodus, dan maakt hij zichzelf bekend, dan laat hij zichzelf zien. En dan zegt hij, ik ben er en ik ben met jou begaan. En ik heb de ellende van mijn volk gezien en ik ben afgedaald. En jullie, volk van Israël, jullie gaan me ter harte, zo ter harte dat mijn grootste wens is dat je leeft, volop leeft. En Jezus herhaalt dat uiteraard. Sterker nog, hij is dan dat woord. Hè. Voor christenen is hij dat woord en wat hij doet is niet anders dan mensen die jij ontmoet proberen ook toe te spreken en te beluisteren in de hoop dat ze zouden leven ontdekken. En dat vind ik zo mooi van dat ze daarmee met die woorden ook alludeert op van hey, vergis je niet, die Bijbelse traditie, dat is een traditie van spreken en van luisteren en van antwoorden op aangesproken worden. Een dynamiek van woord en wederwoord die over en weer gaat tussen God en mens en tussen mensen onderling. Dat vind ik heel mooi. Dus er zijn twee dingen, denk ik, die bij mij opkomen bij wat je leest. Ik denk, de fabel kan misschien nog het best van al verteld worden. Maar twee, daaronder zit denk ik ook die diepe Bijbelse zin van het unieke van die Bijbelse God is dat hij spreken is. Hè. Dat hij hoopt dat hij luisteraars vindt en toehoorders die met God in dialoog willen gaan.
2: Terwijl u dit zei, moest ik denken, ook in de Bijbel hebben we die paradox natuurlijk. Want inderdaad, God spreekt en de wereld ontstaat, maar we weten dat door het te lezen.
3: Precies. Helemaal juist. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk, als mensen ook bij, wat wij doen als we iets willen doorgeven, we kunnen spreken, maar we zijn ook zo creatief en dankzij de verbeelding kunnen we ervaringen die we hebben, want ik denk dat ook daarover in de Bijbel gaat, ervaringen van mensen door de eeuwen heen, de ervaring van een kracht en een persoon van liefde in hun leven hebben ervaren, en dat dan in woorden hebben neergelegd, precies om het te delen ook, om het te communiceren. He, wat ze hebben gevoeld, wat ze hebben gezien, wat ze hebben ervaren, wat ze hebben ontdekt. In de hoop dat dat woord geen dood woord zou zijn, maar dat het ook zo zou opgeschreven zijn dat het tot leven komt. En vandaar ook denk ik, we zijn al een beetje aan het filosoferen, maar dat is leuk. Hè? Maar ik denk ook vandaar zo belangrijk dat als we naar de Eucharistie gaan op zondag, dat als het lezingen zijn, de lezingen uit de schrift, ja, die worden ons wel voorgelezen, hè, en toegesproken. We zouden ook nog kunnen denken van, ja, weet je wel, we delen de eerste lezing uit op een papiertje en een stukje uit de brief van Paulus en elk leest voor zich in stilte de lezingen. Nee, hè, we zitten daar en we luisteren naar iemand die ons dat vertelt. En die dan zegt, ja, dat is het woord van God. En wij hebben daar gezeten als luisteraars, in de hoop toch dat door dat toegesproken te krijgen, dat voor ons een beetje tot leven is gekomen. In die zin, de fabel wordt verteld, maar het is geen fabel. Het evangelie, het is waar.
2: Zo hebben we alvast met ons gefilosofeer gedemonstreerd dat het een diepgaande fabel is.
3: Voilà.
2: Ik wou nog als laatste iets vragen over de redactiekeuzes die u gemaakt heeft. U zei al dat, dus u heeft de fabel vertaald, en dat u ook het een beetje heeft aangepast aan deze tijd. Zou u daar iets meer over kunnen zeggen?
3: Ik heb zeker niets veranderd aan de lijn van het verhaal, dus aan het verhaal zelf. Ik heb een beetje andere indeling gemaakt in hoofdstukken, zodanig dat die we allemaal wat van gelijke lengte werden. En ik heb een paar stukken weggelaten die denk ik ofwel kleine stukken hoor, maar die denk ik ofwel te zeer met het eigen leven van Madeleine verbonden waren, zodanig dat die voor een lezer die Madeleine niet kent niet zo toegankelijk zijn. En er waren ook een paar stukjes die heel tijdsgebonden waren aan de jaren 50 waarin ze het geschreven heeft, die volgens mij weinig toevoegden aan het verhaal. Dus ik heb er eigenlijk niets bij geschreven. Dat zou ook niet goed zijn. Maar ik heb wel een paar dingen die vond ik, die naar mijn gevoel toch de lectuur wat bemoeilijkte, die heb ik weggelaten. En geprobeerd om er een dynamiek in te krijgen van gelijkere stukken. Daar heb ik wel wat op ingegrepen. Zonder daarom ook iets aan het verhaal inhoudelijk te veranderen.
2: Dan stel ik voor, Piet, dat we ons interview afsluiten zodanig dat we niet langer over het boek praten dan het duurt om het boek te lezen.
3: Dat zal zoiets zijn. Een half uurtje. Voilà, dat is heel goed. Ja.
2: Nog eens voor de duidelijkheid, het gaat dus over het boek Baas en Hond, verschenen bij Otheo, oorspronkelijk van Madeleine Delbrel en vertaald en bewerkt door u, Piet Raas. Enorm bedankt, Piet, om met ons te willen spreken.
3: Heel graag gedaan. Plezier was van mijn kant. Dank je wel.

0: De Leeswijzer. Boeken en leestips. Een programma van Radio Maria.
1: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Leeswijzer. Wij willen u graag nog een boek voorstellen. Dat is te zeggen, het is een speciale uitgave van de Bijbel. Een dyslexievriendelijke Bijbel. Deze uitgave is verzorgd door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. En laten we even lezen wat zij over deze Bijbel zeggen. Dit is de meest rustgevende Bijbel die we ooit hebben uitgegeven, zegt uitgever Pieter de Boer van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap over de pas verschenen dyslexievriendelijke NBV 21. Onze missie is de Bijbel voor iedereen toegankelijk maken. Daar zijn we sterk in. Dat doen we dus ook voor mensen met dyslexie of andere leesuitdagingen. Vandaar deze speciale NBV 21 die de leesbaarheid verhoogt. Einde citaat van Pieter de Boer. Zo'n 3-5% van de bevolking heeft dyslexie. En deze speciale Bijbeleditie bevat een innovatief 11-punts lettertype Grace genaamd, wat Engels is voor genade. Dit lettertype is speciaal ontworpen voor lezers met dyslexie en uitgebreid getest. Het vergemakkelijkt het lezen door een rustiger en overzichtelijker tekstbeeld. Om de leesbaarheid nog verder te verhogen, is in deze dyslexievriendelijke Bijbelvertaling ook de layout aangepast. De alinea's zijn korter, er is geen extra opmaak met vet of cursief en de woorden worden niet afgebroken. Het lettertype Grace is ontwikkeld door het gerenommeerde grafisch ontwerpbureau 2K Denmark, onder leiding van Klaus-Erik Krog, een pionier in het vormgeven van de Bijbel. Krog begon er 5 jaar geleden mee, nadat hij was benaderd door iemand die uitzag naar een leesbare Bijbel voor mensen met dyslexie. Bij het ontwerpen van Grace werd samengewerkt met de Universiteit van Cambridge, die al decennia onderzoek doet naar leesbeperkingen. In het buitenland zijn er al enkele Bijbels in het Grace-lettertype verschenen. Maar in het Nederlands taalgebied is dit de eerste uitgave met dit lettertype. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft deze Bijbel aan enkele gebruikers voorgelegd. Zij zeggen: deze Bijbel nodigt echt uit tot lezen. Deze Bijbel kan ik veel makkelijker lezen. Je leest minder snel over woorden heen. Ik merk dat ik met meer plezier de Bijbel lees. En nog iemand anders, een uitkomst voor mensen met dyslexie. Door de witregels kun je veel makkelijker navigeren bij het lezen van de Bijbel. Tot zover, beste luisteraars, de uitleg die het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap geeft over

uitgave van deze Bijbel. Voor ieder van u, beste luisteraars, die soms moeite heeft met een gewone Bijbel te lezen, is deze versie zeker eens de moeite waard. Het heeft dus een speciaal lettertype, maar de letters zijn ook een stuk groter dan in de meeste Bijbeluitgaven. En daardoor is het dus ook zeker makkelijker te lezen. Wel moeten we er even bij zeggen dat voor ons katholieken deze editie een aantal boeken ontbreekt. Het heeft dus bijvoorbeeld niet de boeken Maccabeeën. Maar als u moeite heeft met het lezen van de Bijbel, dan is het alvast goed dat u deze boeken die het wel bevat vlotter kunt lezen. Voor de duidelijkheid, dat is dus de overgrote meerderheid van de boeken in de Bijbel. U kan deze uitgave van de Bijbel verkrijgen, beste luisteraars, bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Beste luisteraars, ook deze maand, op 15 september, verscheen er bij Otheo het boek Chiara Lubich, een biografie, geschreven door Michel Bronswaar. Wij lezen samen de beschrijving. Relatief onbekend, maar van wereldwijde betekenis, de Noord-Italiaanse Chiara Lubich. Geboren in 1920, gestorven in 2008. Beïnvloedde het leven van honderdduizenden mensen. Van jonge onderwijzeres in oorlogstijd groeit Lubich uit tot stichter van de internationale Focalare-beweging. Tegen de stroom in ontwikkelt zij een vernieuwende christelijke spiritualiteit, waarin eenheid en verscheidenheid, gemeenschap en persoonlijke vrijheid samenkomen. Haar intuïties krijgen tot op de dag van vandaag concrete vorm in tal van sociale initiatieven, interreligieuze dialoog en economische en politieke projecten. Het boek leest als een meeslepend verhaal en laat zien hoe één vrouw, zonder macht te claimen, blijvende invloed uitoefent binnen en buiten de kerk. Een inspirerend portret van een sterke en kwetsbare persoonlijkheid en een actuele reflectie op geloof, leiderschap en eenheid. Aldus de beschrijving van dit boek. Getiteld Chiara Lubich, een biografie, geschreven door Michel Bronswaar. Die publicist is en als wetenschapper verbonden aan Tilburg University. Hij won de Simone Weil Award 2025 voor zijn proefschrift Enkel het Evangelie over het leven, werken en spiritualiteit van Chiara Lubich.

volgende boek, beste luisteraars, dat wij u willen voorstellen, is geschreven door Jean-Luc Meulemeester. Het heet Jan van Eyck en Brugge. Het olieverfschilderij Madonna met Kanunik van der Palen van Jan van Eyck is zonder twijfel het pronkstuk van de collectie Vlaamse primitieven van het Brugse Groningen Museum. Het is een icoon, een publiekstrekker en zonder meer een van de topwerken van de Zuid-Nederlandse schilderkunst in de 15e eeuw. Kunsthistoricus Jean-Luc Meulemeester schreef het definitieve boek over het roemruchte paneel. Dit lijvige boek belicht de historische context waarin het werk tot stand kwam en plaatst het in een kunsthistorische traditie. Daarnaast wordt ook uitgebreid ingegaan op de technische uitvoering, de iconografie en symboliek van het werk, en worden links gelegd naar voorbeelden, maar ook naar plaatsen en interieurs, waardoor Jan van Eyck zich met enige waarschijnlijkheid liet inspireren. Het gaat ook dieper in op latere kunstenaars, die zich, al dan niet subtiel, door het werk hebben laten beïnvloeden. Zowel de figuren als de ruimte, de gotische troon met het tapijt en zelfs de tegels, zijn door de eeuwen heen meerdere keren hernomen. Het boek werd met een resem detail illustraties verlucht. Dit boek pretendeert geen nieuwe inzichten te brengen, maar is door zijn volledigheid en contextualisering veel meer dan een grondige inleiding. Het is een uitnodiging om het veelbeschreven schilderij opnieuw met een frisse blik te bekijken en ten volle te genieten van het grote genie van Jan van Eyck. Dat was de beschrijving van het boek Jan van Eyck en Brugge, geschreven door Jean-Luc Meulemeester.

Beste luisteraars, bij Bethsaida verscheen dit jaar een boek van broeder René Stokman, getiteld Lijden, een grote vraag in ons leven. In zijn prediking sprak Jezus uitdrukkelijk over de goedheid van de Vader, over de liefde van waaruit de mens is geschapen, maar tegelijk ook over het kwade dat zich als een mysterieuze realiteit in de mens heeft gevestigd. Jezus deelde de totale uitzichtloosheid die de mens ondergaat in de dood. Het leven waarvan mensen zoveel houden, lijkt telkens weer tot een definitief einde te komen. Het christelijke geloof schenkt echter een hoopvol antwoord. Door de verrijzenis van Jezus heeft de dood zijn laatste woord in ons leven definitief verloren. De natuurlijke dood die Jezus op het kruis stierf, was de volle realiteit, maar tegelijk een overgang naar het volle leven, het ware leven, het eeuwige leven. Dit was het grootste geschenk dat wij als mensen konden ontvangen, en dat aan alles wat wij in ons leven meemaken, een totaal nieuwe kleur geeft. De hoop die ons daarmee geschonken werd en wordt, neemt iedere uitzichtloosheid uit ons leven weg. Daarover gaat het boek Lijden, een grote vraag in ons leven, geschreven door broeder René Stokman en uitgebracht bij Bethsaida.

0: Dan als laatste boek voor deze uitzending, beste luisteraars, nog een boek dat verschenen is bij Bethsaida het afgelopen jaar. Het heet Heilige John Henry Newman, de nieuwe kerkleraar. Inleiding tot zijn leven en denken. En het werd geschreven door Herman Geisler. Uitsluitend geleid door de liefde voor de waarheid en de trouw aan Christus, baande hij een weg die weliswaar de meest moeizame, maar ook de grootste, de meest betekenisvolle, de meest beslissende was die het menselijk denken ooit heeft afgelegd gedurende de laatste eeuw. Sterker nog, men zou kunnen zeggen gedurende de moderne tijd, om te komen tot de volheid van wijsheid en vrede. Een citaat van de heilige paus Paulus VI over Newman. John Henry Newman werd geboren te Londen op 21 februari 801. Als publiek intellectueel wekte zijn overgang naar de katholieke kerk in 1845 veel beroering. Omwille van zijn verdiensten voor de kerk en de theologie creëerde paus Leo XIII Newman tot kardinaal op 12 mei 1879. Kardinaal Newman stierf op 11 augustus 1890. Tijdens het bezoek van paus Benedictus XVI aan Engeland op 19 september 2010 werd Newman zalig verklaard. Op 13 oktober 2019 verklaarde paus Franciscus hem heilig op het Sint-Pietersplein. Paus Leo XIV riep de heilige John Henry Newman uit tot kerkleraar op 1 november 2025. En daarover gaat dit boek, geschreven door Herman Geisler met de titel Heilige John Henry Newman, de nieuwe kerkleraar.
1: Jezus, doe alai. Du kannst mis Herz umweich.

0: De Leeswijzer. Boeken en leestips. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, er zijn een aantal katholieke tijdschriften in ons Nederlands taalgebied. En daar willen wij de komende uitzendingen van het programma De Leeswijzer wat aandacht aan besteden. Het is een nieuwe rubriek binnen dit programma. Wij stellen u graag artikels voor uit deze tijdschriften, waar we dan een deel uit lezen om u zo een beter beeld te geven van wat dit tijdschrift inhoudt. En naar gelang gaan wij ook in gesprek met de uitgever van het tijdschrift in kwestie of met de auteur van een artikel in het tijdschrift, om jullie een beter beeld te geven van het landschap van katholieke tijdschriften in Vlaanderen en daarbuiten. Een nieuwe rubriek waar u u aan kunt verwachten in dit programma De Leeswijzer. En deze rubriek is niet de enige nieuwe die zal verschijnen in dit programma. Wij zullen ook af en toe aandacht hebben voor de rubriek De Leesclub, waar wij graag horen welke boeken u onlangs gelezen heeft. Heeft u een boek gelezen dat we hebben aanbevolen in het programma De Leeswijzer? Laat het ons dan weten en laat ons weten wat u van het boek vond. Of heeft u een ander boek gelezen onlangs passend voor dit programma? Een religieus of cultureel of geschiedkundig boek? Dan mag u het ons ook zeker laten weten. En dan zullen wij af en toe in gesprek gaan over de boeken die we onlangs gelezen hebben. Een nieuwe rubriek in het programma De Leeswijzer. En zo, beste luisteraars, na deze aankondigingen en na deze voorstellingen van enkele boeken die verschenen zijn, sluiten wij dit programma af. Alvast tot volgende maand voor een nieuwe uitzending van het programma De Leeswijzer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is 5:00. Tijd voor het avondgebed van de kerk, de Vespers. Op deze vooravond van de 27e zondag door het jaar. De hymne kan u in het getijdenboek vinden op pagina 691. De psalmen vanaf pagina 992. En de korte schriftlezing en de afsluitende gebeden daarop volgend vanaf pagina 995. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: God die het al geschapen heeft, het al regeert, met licht omgeeft, als met een kleed de dageraad, die s'nachts ons vredig slapen laat. U zij voor deze dag gebracht, de dank en eer weer valt de nacht. Uw lof verschuldigd zingen wij, de avondhymne sta ons bij. Opdat wanneer het daglicht is, ontsluierd door de duisternis, geloof niet in het duister zwicht, maar door zijn glans de nacht verlicht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid.
2: Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder de naam van de Heer aanbidden.
1: Loof nu, dienaars des Heren, looft de naam van de Heer.
2: De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid.
1: Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder die naam aanbidden.
2: Want boven de volkeren troont de Heer, zijn glorie beheerst de hemel.
1: Wie is als de Heer onze God, hoog boven de sterren gezeten?
2: Die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde.
1: Die machteloze tilt uit het stof, van vuilnishopen de armen weghaalt.
2: Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen, te midden der machtigen van zijn volk.
1: Die de onvruchtbare plaats geeft in huis, als blijde moeder van kinderen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder de naam van de Heer aanbidden. Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan.
1: Ik blijf vertrouwen, al sprak ik. Ik ben gebroken van smart.
2: Al zei ik in mijn verwarring, arglistig is ieder mens.
1: Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf?
2: De beker des heils zal ik nemen, aanroepen de naam van de Heer.
1: Ik zal mijn gelofte volbrengen, waar heel zijn volk het ziet.
2: Want kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen.
1: O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn boeien geslaakt.
2: U zal ik een lofoffer brengen, aanroepen de naam van de Heer.
1: Ik zal mijn gelofte volbrengen, waar heel zijn volk het ziet.
2: Op het voorplein van uw tempel, in uw Jeruzalem.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan. De Heer Jezus heeft zich vernederd, daarom heeft God hem voor altijd hoog verheven.
1: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen, aan de gelijkheid met God.
2: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
1: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
2: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is.
1: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
2: Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer Jezus heeft zich vernederd.
2: Daarom heeft God hem voor altijd hoog verheven.
1: Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de dood, u bevestigen in alle goeds om zijn wil te doen. Moge hij in ons uitwerken wat hem behaagt door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
2: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
1: Alles hebt gij in wijsheid gemaakt.
2: Heer onze God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God. Een man had een wijngaard aangelegd, verpachtte hem en vertrok naar den vreemde. Toen de tijd van de oogst gekomen was, stuurde hij zijn knechten uit om de opbrengst in ontvangst te nemen.
1: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
2: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van u af prijst ieder geslacht mij zalig.
1: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
2: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent.
1: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
2: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
1: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
2: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
1: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Een man had een wijngaard aangelegd, verpachtte hem en vertrok naar den vreemde. Toen de tijd van de oogst gekomen was, stuurde hij zijn knechten uit om de opbrengst in ontvangst te nemen.
1: Christus had medelijden met zijn volk dat zonder voedsel was en liet het de tekenen van zijn liefde zien. Met dankbaarheid bidden wij tot hem.
2: Heer, toon ons uw liefde. Heer, al het goede van deze dag hebt gij ons geschonken. Laat het niet renteloos blijven, maar vrucht dragen in ons leven.
1: Heer, toon ons uw liefde.
2: Licht en heil van alle volken, bescherm overal ter wereld de getuigen van uw naam en ontsteek in hen het vuur van uw geest.
1: Heer, toon ons uw liefde.
2: Schepper die al het bestaande in stand houdt, help ons te bouwen aan een betere wereld. Leer ons de waardigheid van de evenmens te erkennen.
1: Heer, toon ons uw liefde.
2: Geneesheer van lichaam en geest, schenk verlichting aan de zieken en wees de stervenden nabij. Bezoek ons met uw barmhartigheid en wees onze kracht.
1: Heer, toon ons uw liefde.
2: Neem alle doden in uw vrede op en geef hun een plaats te midden van uw heiligen.
1: Heer, toon ons uw liefde. Bidden we samen het gebed des Heren. Onze Vader,
2: die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Almachtige eeuwige God, in uw onuitsprekelijke goedheid geeft gij altijd meer dan ons toekomt, veel meer dan wij u vragen. Schenk ons de volle maat van uw barmhartigheid, vergeving van de schuld die op ons weegt en overvloed van gaven waarvoor wij zelfs geen woorden hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en

0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
0: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
0: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
0: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Zijn jullie klaar om de Heer te loven? Want dat gaan we doen in deze uitzending van Vivendo. We starten met een versie van het lied Ouvrons les portes, Hosanna, van de christelijke muziekgroep EXO. Deze versie wordt gezongen door onze katholieke muzikanten uit Frankrijk, Glorious. Welkom, beste luisteraars, en kom samen met ons de komende 40 minuten de Heer loven en prijzen.

Amen. Alleluia. Hosanna. Beste luisteraars, we gaan verder met een uitzending vol lofprijzingmuziek. En we gaan verder met de groep Sela. Zegen komt van u.

Een klassieker voorbij lofprijzingsmuziek, beste luisteraars, is het lied Shout to the Lord, roep tot de Heer. Deze versie wordt gezongen door Getaway Worship met Jesse Harris. Shout to the Lord.

Het volgende lofprijzingsnummer, beste luisteraars, komt eraan. En die komt van de Emmanuel-gemeenschap, Emmanuel Music. Zij zingen, que ma bouche chante ta louange, mogen mijn mond uw lof bezingen.

En we gaan nu luisteren naar een Nederlandstalige versie van het lied King of Love, Herder van mijn ziel. En deze Nederlandstalige versie wordt gezongen door de groep Lef.

En wie lofprijzingsmuziek zegt, beste luisteraars, wie praise zegt, wel, dan denk je toch gelijk aan dat prachtig lied Praise. En wij gaan luisteren naar een versie van Elevation Worship, Praise.

En welkom terug in onze uitzending vol lofprijzingsmuziek, beste luisteraars. We prijzen de Heer, we loven Hem. En dat doen we ook met het volgende lied van Michael W. Smith, Above All.

En natuurlijk prijzen we de heer ook nog in het Nederlands. We luisteren naar een lied van de groep Sela, Alles wat adem heeft.

En dan is het weer tijd geworden, beste luisteraars, om deze uitzending af te sluiten. Deze uitzending vol lofprijzingsmuziek. En dat doen we met een lied tot de heilige. Eigenlijk een gezongen litanie. Ze noemen dit een Congolese versie van een lied van een litanie tot de heilige. Deze wordt gezongen door de Chemin Neuf, Litanie des Saints, version congolaise. Tot de volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste luisteraars, hartelijk welgekomen in het tweede deel over de vredemoord op de Franse priester Jacques Hamel op 26 juli 2016, dus nu juist 10 jaar geleden, door 2 jonge terroristen na het beëindigen van de Eucharistieviering in de kerk van Saint-Étienne-du-Rouvray, een buitenwijk van de Franse stad Rouen in Normandië. Voor deze tweede uitzending had ik kort na deze gebeurtenis een gast in de studio, Jan de Volder, professor en ook verbonden aan de Sant'Egidio-gemeenschap in België. En daarom vinden we het passend om ook deze tweede uitzending te hernemen op onze radio. En zoals ik vorige keer al zei, naast de gruwelijke feiten zijn er ook stichtende geloofsgetuigenissen van die personen die het van dichtbij meemaakten. We gaan dus verder luisteren en schakelen over naar het toen gehouden interview uit 2016. Beste luisteraars, zeer hartelijk welkom in het programma De Rots in de Branding. Hier in onze studio zit Jan de Volder. Hartelijk welgekomen. Uw specialisatie, heb ik gevonden, is Romaanse filologie, hedendaagse geschiedenis, ook een doctoraat in de religieuze en sociale geschiedenis enzovoort. En in 2015 werd u titularis van de Cusanus Leerstoel, Religie, Conflict en Vrede, opgericht aan de Katholieke Universiteit van Leuven aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen. En daarin dan heel speciaal de rol van kerken en godsdiensten in conflicten in de 20e en 21e eeuw. Dus zeer boeiend, denk ik, en zeer actueel. Ik zou het misschien zowat willen samenvatten dat jullie motto zo'n beetje is. Een samenvatting heeft altijd een beetje gevaar ook natuurlijk. Maar ik zou zeggen interreligieuze dialoog ter bevordering van de vrede. Maar die vrede, hebben we in de vorige uitzending gezien, is soms ver te zoeken. En zo konden de luisteraars reeds in de vorige uitzending het droevige verhaal horen over de vredemoord op pater Jacques Hamel, met de getuigenis van de slachtoffers, 3 zusters en meneer en mevrouw Copponet die het overleefden. We hebben geluisterd naar de reacties van Franse bisschoppen, uiteraard de bisschop van Rouen zelf, monseigneur Lebrun. Ook heb ik stukken laten horen uit de homilie van kardinaal Vintrois in de bonvolle Notre-Dame in Parijs, met delegaties uit de politieke wereld, ook reacties uit de moslimgemeenschap, en dan ook een aangrijpende homilie van niemand minder dan onze paus Franciscus. En dan vond ik van u een artikel in de Morgen, en dat was zowat de aanleiding om met u contact op te nemen. En tot mijn verrassing sprak u van een boek die u hebt uitgegeven over deze gebeurtenis, waarbij u onder andere contacten hebt gelegd met de slachtoffers. Dus daarom nogmaals, Jan de Volder, hartelijk welkom in deze studio. En ik ga al direct komen met mijn eerste vraag. Dus wat heeft er u toe aangezet om u te verdiepen in deze gebeurtenis?
2: Nu, ik kende Jacques Hamel niet voor 26 juli. Ik denk zoals de meeste mensen. Maar op 26 juli ben ik op vakantie met het gezin. Maar ja, zoals dat vaker gaat, als je aan de universiteit werkt, is het een beetje vakantie en toch nog werken. Ja. En ja, ik volg op internet, zie ik dat nieuws binnenkomen van die gijzeling die aan de gang is in een kerk. En ik volg dat. Ik ben daardoor aangegrepen. Zeker als dan blijkt dat de priester vermoord werd door twee jonge mannen die zich beroepen op de ideologie van de zogenaamde Islamitische Staat. Ja. En ik schrijf inderdaad de volgende dag, geloof ik, een stuk voor een krant. De Morgen publiceerde het. Met een aantal bedenkingen over wat daar gebeurd is. Omdat, ik moet zeggen, dat grijpt mij aan, omdat natuurlijk wat daar gebeurd is echt nieuw is. De terroristen van de Islamitische Staat die voeren al een tijdje offensief in Europa, vooral in Frankrijk. De dramatische gebeurtenissen van Nice waren nog maar net achter de rug, wanneer op 14 juli een man met een vrachtwagen, dus eigenlijk een vrachtwagen als wapen, echt een bloedbad veroorzaakt op de Promenade des Anglais in Nice. Dat was een vreselijke schok voor Frankrijk, voor heel Europa. Een Europa dat op dat moment ongeveer op vakantie vertrok. En dan midden in die zomer, twee weken later, op 26 juli, krijg je een ander soort actie. Maar heel doelbewust tegen een katholieke kerk, waar een oude bejaarde priester van 85 wordt vermoord op het moment dat hij de liturgie viert. Of hij had net gedaan, maar goed, hij is nog in zijn albe en die wordt vermoord. Wel, dat treft mij, en ik dacht, dat is de moeite om daar verder over na te denken. En waarom treft mij dat? Wel, dat gaat niet om de sensatie, maar wel om het besef dat eigenlijk het martelaarschap, het christelijke martelaarschap, iets is dat terug volop deel uitmaakt van het christen zijn vandaag.
3: Van het leven, ja.
2: En dat is een besef, denk ik, dat langzaam pas gerijpt is. Eigenlijk hadden wij Johannes Paulus II daarvoor nodig, die in het jubeljaar 2000 een bijzondere ceremonie heeft willen houden op 7 mei voor het Colosseum in Rome, om het martelaarschap van de christenen vandaag te herdenken. En dat was voor vele mensen toch nieuw, ook voor mij moet ik zeggen. Als besef, want het martelaarschap is eigenlijk iets dat je associeert met de eerste eeuwen van het christendom. Toen het christendom nog geen staatsgodsdienst was in het Romeinse Rijk en toen christenen vervolgd werden. Goed, dan had je mensen die stierven voor hun geloof. Maar, achteraf gezien, met de eeuwen zoals ze gegaan zijn, en zeker voor onze generatie, wordt eigenlijk het christendom vaak meer geassocieerd met degenen die de macht uitoefenen. Mm-hmm. En vaak meer die soms aan de kant staan van de vervolgers dan wel van aan de vervolgden. Maar aan die realiteit is eigenlijk in de 20e eeuw absoluut een einde gekomen. Maar dat besef is pas heel laat gekomen. Ik denk vandaag is het besef natuurlijk wel sterker dan gisteren, omdat drama voor de christenen in het Midden-Oosten, in Syrië, in Irak, maar ook op andere plaatsen, in Pakistan, in delen van Nigeria, waar je ziet dat je echt vervolging hebt van christenen. Goed, dat besef is gekomen. Maar natuurlijk met Pater Hamel, met priester Hamel, is dat een realiteit die nu ook een Europese realiteit wordt. Ja, en daarom snel een reflectie daarover.
3: Het is totaal nieuw dat het eigenlijk, toch eigenlijk wel, dat het dus hier echt in het Westen is gebeurd. Hè? Dus wat al zoveel lang gebeurt in andere landen. Okay. Maar ik vind het ook een oproep voor ons christenen, een soort van gewetensoproep, dat we ook bij onszelf eens de vraag moeten stellen en durven stellen, hoe ver willen wij gaan in onze trouw aan Christus en zouden wij ook bereid zijn tot een dergelijk martelaarschap? Ik vind het een heel diepe gewetensoproep.
2: Wel, het martelaarschap, denk ik, voert inderdaad tot aan het hart, tot de kern van het mysterie van het christelijk geloof. Omdat, ik heb gemerkt toen ik het boekje publiceerde in Frankrijk onder de titel Martyr, en het zal ook deze maand, oktober, ook in het Nederlands verschijnen.
3: We gaan er straks op terugkomen.
2: Onder de titel Martelaar. Ik heb gemerkt dat eigenlijk dat woord vandaag eigenlijk niet goed begrepen wordt. Er zijn eigenlijk twee dingen. Ofwel associeert men het met iets van vroeger, zoals ik zei, de eerste christenheid. Ja. Maar eigenlijk nog veel meer is er een soort besmetting ontstaan met het jihadistische idee van martelaar. En nu, die twee terroristen, die dachten van zichzelf ook dat ze martelaars waren. Hè. Mm-hmm. Dus het idee dat je je eigen leven opoffert, dus dat je eigenlijk de zelfmoord zoekt, maar in die in diezelfde dooding eigenlijk zoveel mogelijk andere mensen in de dood wil meenemen. Goed, dat is een jihadistisch idee van martelaarschap, dat evenwel mijlenver afstaat van het christelijke idee van martelaarschap, namelijk helemaal de andere kant. Want de christelijke martelaar is ten eerste degene die niet per se wil sterven. Trouwens, als je dat zou bekendmaken, dat je martelaar wil worden, goed, dat is een reden voor de kerk ook om dat niet te erkennen. Dus dat is iets wat je niet wil. Mm-hmm. Trouwens, het ideaal voor een christen om te sterven is niet een martelaarschap, maar is een rustige, mooie, vredige dood, omringd zonder te veel pijn en omringd door geliefden en uiteraard met de laatste sacramenten en verzoend met God en met de mensen. Dat is een mooie christelijke dood. Maar het martelaarschap is dus iets dat je overkomt. En dat je overkomt, waarom? Wel, eigenlijk uit trouw aan het evangelie. En omdat je dus niet ten alle prijzen je eigen leven wil redden. Mm-hmm. Omdat je beseft dat er nog iets belangrijker is dan je eigen leven te verdedigen. En dat zie je goed in het leven en ook in de dood van priester Hamel. Waarom is hij daar? Op 26 juli. Wel, hij is daar op zijn 75, omdat hij trouw is aan zijn roeping, aan zijn jawoord als priester. Mm-hmm. Op zijn 85.
3: 85, ja.
2: Ja, en daarom is hij daar. En ook omdat hij is hulppriester in een parochie. Omdat de pastoor, dat is een Congolese, Auguste Mwanda, die ik trouwens ook ontmoet heb, die op dat moment terugkwam van zijn vakantie uit Congo. Hij was een maand op vakantie gegaan en voilà, Jacques Hamel had gezegd, oké, in die maand zal ik in de parochie voor de liturgie zorgen, voor de begrafenissen. Dus hij is daar trouw aan zijn roepingen. Mm-hmm. Wat hem overkomt, wel uiteraard wil hij op die manier niet sterven. Dat heeft hij absoluut allerminst gezocht. Maar uiteindelijk overkomt hem dat een vreselijke dood, zoals u inderdaad in het begin zei, een zeer laffe moord op een oude man. Maar Het merkwaardige en het mysterieuze nu aan het martelaarschap is dat toch, en dat heeft te maken met het kruis van Christus, dat je Christus volgt tot op het kruis, dat eigenlijk ook een vruchtbare dood wordt. Mm-hmm. Dat het martelaarschap van de christenen blijft niet zonder vrucht. De antieken wisten het al, ze zeiden dat het bloed van de martelaren het zaad is van de nieuwe christenen. Wel, het is mijn hoop en ook mijn gebed dat dit ook het geval zou kunnen zijn voor een gegeven leven zoals dat van priester Hamel. Maar ik wil toch ook onderlijnen, dus hij heeft dat allerminst gezocht, maar er is wel een grote coherentie tussen zijn leven en zijn dood. Namelijk, het was een gegeven leven. Ja. Ook al lang voor zijn dood was het een gegeven leven voor zijn parochianen, voor de armen, voor de mensen van zijn omgeving, van zijn parochie, voor de kerk. Ja. Voor Jezus en voor het evangelie, evident.
3: En ook een oproep voor ons natuurlijk. Hè. Dus nu, wat mij ook heel trof zo in de reacties, dat is de houding van de Franse kerk, die toch tot een zekere bewondering wekt. Dus oproep tot vergeving, zelf gebed voor de daders. Oproep ook naar de christenen om geen wraak te nemen of geen wraakgedachten te hebben. Ja, er zijn toch een aantal serieuze lessen uit te trekken, denk ik.
2: Ja, ik vond, dat is ook een van de redenen geweest om dat boek te schrijven, om dat onderzoek te voeren. Ik vond inderdaad de reactie van de Franse kerk heel mooi en heel wijs. Heel bedaard ook. Hè. De Fransen hebben ook een rationele kant, dus helemaal niet hysterisch. Heel goed gevat dat dit een provocatie is van de Islamitische staat om proberen, laten we zeggen, de strijd die aan de gang is, om daar echt een godsdienstoorlog van te maken. Christenen tegen moslims. Dat was de reactie. Ik vond het ook heel mooi bijvoorbeeld. Het was 26 juli, dan waren er ook 100.000 jongeren al verzameld in Krakau, in Polen, voor de Wereldjongerendagen. Wel, wanneer dat nieuws binnenkomt, zijn ze natuurlijk boos, verdrietig, verontwaardigd. Allemaal terecht. Maar in de reacties hoor je geen wraak. Er is een absolute... Er is een van de jongeren die zegt, Ils veulent nous faire la guerre, on ne la fera pas. Ze, ja, willen dat wij, ze willen tegen ons oorlog voeren, maar wij gaan dat niet opnemen. Wij gaan dat niet beantwoorden. Ja, dat is natuurlijk, ik vind dat een zeer christelijke evangelische reactie. Om het kwade niet met kwaad te willen beantwoorden. Ja. Maar om het kwade te overwinnen met het goede. En dat vind je eigenlijk van hoog tot laag. Dat vind je inderdaad bij de bisschoppen. Aartsbisschop Lebrun, die u al geciteerd heeft en ook in de vorige uitzending heeft laten horen. En kardinaal Vingt-Trois. Maar bij de gewone gelovigen vind je dat ook. Ook in Saint-Étienne-du-Rouvray, dus in die periferie van Rouen. Dus ik vind dat inderdaad iets dat heel mooi is. En dat navolging verdient. En dat eigenlijk al een beetje een vrucht is van dat martelaarschap van Hamel. Ja. Als ik mag, het is niet enkel, want dat trof ik ook, niet enkel de christenen of de katholieken die zo reageren. Het was ook een heel mooie reactie van de islamitische gemeenschap, waar voor mij ook iets nieuws was. Namelijk, de islamitische gemeenschap van een Saint-Étienne-du-Rouvray, dat is eigenlijk het deel van de periferie van Rouen, die zeer geïndustrialiseerd, een oude arbeiderswijk, eigenlijk al heel lang gedechristianiseerd. Er is een communistische burgemeester die al tientallen jaren is de communistische partij daar onbedreigd aan de macht, om maar te situeren.
3: Beetje Don Camillo situatie.
2: Ja, wel. In elk geval, we zeggen zeer sterk gedechristianiseerd. Maar met een levendige en jonge islamitische gemeenschap, dat wel. Maar die eigenlijk een goede verstandhouding had met de katholieke kerk daar. Zodanig dat de moskee die ze daar hebben gebouwd, dat is een grote moskee, die is de laatste jaren ook verschillende keren herbouwd en verruimd, dat hij zich vlak achter de kerk bevindt. Niet de kerk waar het drama zich heeft afgespeeld, maar 4 kilometer verder. Saint-Thérèse, ja. En de parochie heeft zelfs een stuk grond afgestaan voor een symbolische frank om eigenlijk de toegang tot dat gebouw te vergemakkelijken. Wel een goede verstandhouding. Wel, op het moment van die dood zie je dat, ook al waren er heel veel moslims, het was na de Ramadan, veel moslims waren vertrokken naar Algerije of naar Marokko. Degene die daar zijn in de moskee, en dan vooral de president, Mohamed Karabila, die ik ook lang gesproken heb, ja, die begrijpt, kijk, hier moeten we eigenlijk op reageren als gemeenschap. Dit is zodanig verschrikkelijk, dit bezoedelt de naam van de islam, van onze godsdienst. Voilà, hij reageert heel duidelijk. Hij laat op zijn moskee, en hij nodigt de andere moskeeën in de buurt ook uit om hetzelfde te doen. Ze zeggen allemaal moskee en deuil, hè? Dus moskee in rouw. Dus als teken dat de islamitische gemeenschap meer rouwt met de christelijke gemeenschap. De twee dagen daarna nodigen ze ook de priesters, de pastoor en ook mensen van het bisdom uit om naar de moskee te komen en daar het woord te voeren. Mm-hmm. Het was nog nooit gebeurd. Daar bestaan videobeelden van op YouTube. Ja. Een heel aangrijpende, maar wel mooie gebeurtenis. En dan, helemaal onuitgegeven, was het idee van die zondag daarop, en dan spreken we over 31 juli, dan gaan de moslims christenen bezoeken in hun kerk. Tijdens de Eucharistie. Eerst moet ik zeggen, als ik dat hoor, dan dacht ik, wat is dat nu eigenlijk? Maar achteraf gezien vind ik waar het gebeurd is, en het is op veel plaatsen gebeurd, in Frankrijk, maar ook elders, ook bij ons in België, vooral Franstalig België. Ik vind het eigenlijk toch wel een mooi gebaar en ook iets nieuws. Namelijk, de moslims die begrijpen, ja, wij moeten een stap meer zetten. Maar ook, het is eigenlijk zoals een ene familie een andere familie gaat bezoeken die rouwt en die deelt in de rouw. Eigenlijk een mooi gebaar van solidariteit. Ja. Tussen de geloofsgemeenschappen.
3: Wel, ik stel voor, beste Jan de Volder, om even te luisteren naar een montage die ik gemaakt heb van een interview met de imam van het dorpje daar bij Rouen. En een kort stukje muziek, en dat we dan ons gesprek verder zetten.
4: Moi, oui, je le connais parce qu'on a une association interconfessionnelle où il y a, vous savez, on essaye de tisser des liens entre les communautés musulmanes, catholiques, juives, protestantes. Ah, bien sûr, c'est un ami, quelqu'un que vous connaissez et que vous fréquentez, que c'est quelqu'un que vous savez qu'il a donné sa vie pour les autres, il a toujours œuvré pour tisser des liens avec des autres. Bah, bien sûr que c'est un très bon ami.
1: Ja, we kennen pastoor Hamel. We hebben een interreligieuze organisatie. Daar proberen we banden te creëren tussen moslims, katholieken, joden en protestanten. Ja, hij was een vriend. Het was iemand die je kent en regelmatig ziet. Je weet dat zijn leven in dienst stond van anderen. Hij wilde altijd banden smeden tussen de mensen. Hij was een heel goede vriend. Ik hoop dat het bloed dat vergoten is, zijn bloed als cement tussen de gemeenschappen kan dienen. Dat is mijn grootste wens, dat het niet voor niks was. Ik zou daarom die poort graag de Jacques Hamel-poort willen noemen.
4: Donc moi ce que je souhaite maintenant c'est que le sang qui a coulé sans sang servira de ciment entre les communautés. Voilà mon souhait. Mon souhait le plus grand c'est que ce, il sera pas mort pour rien. Mais moi j'aimerais bien appeler cette porte-là, lui donner la porte Jacques Hamel.

0: Beste luisteraars, we zitten hier in de studio met Jan de Volder, die zich verdiept heeft, als het ware, in de gebeurtenissen van de moord van priester Jacques Hamel.
1: En als ik nog even mag, dus dat is een tweede aspect, maar er is ook nog een derde aspect. Dat is het seculiere Frankrijk, dat we natuurlijk kennen van de laïcité, waarin een sterke scheiding is tussen kerk en staat. Maar je ziet er eigenlijk heel snel, en dat voor mij is daar, ik beschrijf dat in mijn boek ook, de reactie van de president, François Hollande, dat is eigenlijk merkwaardig. Ten eerste krijgt François Hollande op 26 juli zelf telefoon van paus Franciscus. Die hem belt en die hem spreekt als tot een broer, zo zegt hij het. En hij herinnert trouwens François Hollande eraan dat hij zelf van Rouen afkomstig is, dat hij in de kathedraal gedoopt is, iets wat Hollande gewoonlijk zedig verzwijgt. Maar de paus herinnert hem dat en Hollande is eigenlijk ontroerd. Hij is ontroerd door die actie, door die nabijheid van de paus, die trouwens al ook na Nice en zo verder zijn solidariteit had laten zien. En Hollande zegt merkwaardige dingen. Hij zegt s'avonds bijvoorbeeld, wanneer een kerk geprofaneerd wordt, wanneer een priester vermoord wordt, dan is heel de republiek die geprofaneerd wordt. En Hollande is eigenlijk ook onder de indruk van de reactie van de Franse kerk. Enfin, dat is misschien mijn interpretatie, maar ik heb daar toch getuigen voor. En ook als ik het goed nalees, ik denk dat dat waar is. Hij is eigenlijk onder de indruk van de reactie van de Franse kerk. De capaciteit om heel ingetogen te reageren zonder verwijten naar de autoriteiten. Zonder intern gekibbel of... Eigenlijk is er rond Jacques Hamel een heel grote eenheid ontstaan. Een nationale eenheid in Frankrijk, die totaal weg was naar Nice. Ja. We hebben dat hier misschien minder gevolgd in België, maar na Nice rolden de politici vooral kibbelend en ruziemakend over de straatstenen. Er was geen eenheid, er was een grote verwarring, er was boosheid, maar er was geen eenheid. Hier bij Jacques Hamel was er een grote tederheid, vond ik, een grote nationale eenheid. Moslims, christenen, seculieren, samen rond de figuur van die oude priester. Ja, waarom? En al dat is volgens mij la fécondité d'un martyr.
0: Vooral omwille van die persoon ook eigenlijk, omdat die zo breekbaar was eigenlijk. Allee.
1: Wel, dat heeft zeker natuurlijk gespeeld. Ja, ja. Ik denk, er zijn veel dingen die daar spelen. Ja. Dus ten eerste het feit dat het in een kerk gebeurt, dat zelfs voor de grote atheïsten, voor de grootste atheïsten blijft een kerk een heilig gebouw waar geen bloed hoort te vloeien. Ik bedoel, dat spreekt als de tweede een priester, dan zeker voor de katholieken, maar ook daarbuiten denk ik, die de mis viert. Wel, de mis is juist natuurlijk het offer van Christus. Het is het lam gods. Daar vermoord worden, zoals Monsieur Romero in de jaren 80, terwijl hij de Eucharistie opdraagt. Ja, dat geeft nog extra dimensie aan dat martelaarschap van een priester. Ja, en ook het feit dat het om een oude, broze, breekbare man gaat van 85. Ja, dat... geeft eigenlijk een extra dimensie. En ik denk dat heeft inderdaad ook meegespeeld aan die grote tederheid die ik in heel de Franse, maar ook verder buiten, in de Franse maatschappij heb gevoeld. En die toch ook voor mij nieuw was. Ik spreek over, trouwens in mijn boek, over une émotion planétaire. Eigenlijk een globale ontroering die ontstaan is.
0: U hebt ook contact gehad in uw onderzoek met de drie zusters en ook met meneer en mevrouw Coponnet. Nu, de luisteraars hebben in de vorige uitzending hun getuigenissen kunnen horen. Nu, wat heeft u persoonlijk het meest verrast in de interviews die u met hen had?
1: Ja, ik heb hen geïnterviewd midden augustus. Ik denk dat ik eigenlijk bij de eerste was, zeker wat meneer en mevrouw Coponnet betrof. Want de heer Coponnet, 87 jaar op 26 juli, dat was zijn dag van zijn verjaardag. Dat is eigenlijk degene die de tweede slachtoffer had moeten zijn. Hij werd namelijk ook door de jihadisten met messteken getroffen. En ook in zijn keel. En hij lag daar voor dood naast de priester. Maar hij heeft zich kunnen, laten we zeggen, ja, voor dood houden. Ondertussen heeft hij met zijn hand de wonden gestelpt, of proberen te stelpen aan zijn keel. En wonder boven wonder heeft die man het gehaald. Nu, ik moet zeggen, ik vond het getuigenis van die mensen bijzonder ontroerend. Ik ben daar een uur of twee of drie geweest, bij hen thuis, een eenvoudige woning in die arbeiderswijk. Want men zegt een dorpje, Saint-Étienne-du-Rouvray, dat is niet echt een dorp, dat is een gemeente van 30.000 inwoners, dat is zeer geïndustrialiseerd. Maar moet ik zeggen, eenvoudige mensen, maar met een heel groot en authentiek geloof. En dat was eigenlijk zo mooi, omdat die man dat natuurlijk kan navertellen, hoe hij dat beleefd heeft. Wel, ten eerste is dat een koppel dat is groot geworden in de spiritualiteit van Charles de Foucault. En dat dus heel sterk die spiritualiteit beleeft. En dat heeft hen zeker geholpen ook om dat moment te beleven op een heel waardige, mooie, christelijke manier eigenlijk. Verschillende dingen. Ten eerste vertelt hij hoe hij gebeden heeft, hè, als hij daar lag. Zijn gebeden, het gebed van overgave van Charles de Foucault.
2: Prachtig.
1: Dat hij van buiten kende, dat hij ze voortdurend bidt. Hij zegt ook, hij bedenkt zich, Charles de Foucault, die zoveel gedaan heeft om de getuigenis van christenen onder de moslims, om de liefde van Christus ook tot de moslims te brengen. En die vermoord werd door een hand van een moslim, 100 jaar geleden, hè, dit jaar, op 1 december, geloof ik, zullen we dat herdenken. Hij zegt, en kijk, in mij overkomt nu hetzelfde. Dus hij voelt een grote spirituele eenheid met die man die voor hem altijd een voorbeeld is geweest. Bidt ook het wees gegroet verschillende keren. Hij zegt, ik had nooit zo blijven stilstaan bij die zin. Prier pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Hij zegt, kijk. En hij zegt, en dat is heel merkwaardig, hij zegt, maar ik was totaal in vrede. Ik was totaal in vrede. Ik was niet boos. Ik had geen schuldgevoel. Ik had ook geen gevoelens van haat. Het was een groot moment van vrede.
2: Zelf van geluk.
1: Van geluk, zegt hij. Dus hij zegt, dat kan heel raar klinken, maar zo was het echt. Dus ja, ik vind eigenlijk heel mooi hoe christenen kunnen bereid zijn om op de meest onverwachte momenten, op de dag van zijn 87e verjaardag, hun leven te geven, maar ook hun leven te geven in handen van God. En ik denk dat Hamel heeft natuurlijk niet het geluk gehad om te overleven en is ook zeer snel gestorven. Maar ik bedoel, diezelfde, ik zeg, geest is daar wel. Hè?
2: Ja.
1: Ons leven uiteindelijk liggen wij in handen van Christus, wat er ook gebeurt. En dat is het getuigenis van het koppel, wat ik een bijzonder mooi en aangrijpend getuigenis vind van een oude generatie, van een heel gelovig koppel. Ook trouwens de vrouw die dat allemaal meemaakt in de kerk, die dat ook op een heel spirituele manier beleeft. En dan heb je die drie zusters. Eén gaat er vrij snel lopen, dat is de overste. Dat is Danielle, die neemt de benen en die is eigenlijk degene die alarm zal slaan. Hè.
2: Ja.
1: Maar die twee anderen, dat zijn ook twee bejaarde zusters. Dat is Sœur Hélène en Sœur Huguette. Het is eigenlijk ook heel mooi hoe zij beschrijven wat daar gebeurd is. Dat zij ten eerste ook absoluut dachten dat ze zouden sterven. En daar ook absoluut bereid toe waren. Maar, moet ik dat nu zeggen? Enerzijds, Sœur Huguette vertelde, hij zegt, ik heb mijn geloofsbelijdenis herhaald eigenlijk, als wijze van acte van berouw, maar ook van geloofsbelijdenis. En ik herbevestigde mijn geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus in de Triniteit, de Trinitaire God, die de God van de christenen is. En het merkwaardige is juist dat na die moord en de profanatie van de kerk, die dubbele moord eigenlijk in de hoofden van de jihadisten, dat ze eigenlijk kalmeren. En je hebt dan een heel merkwaardig moment in de kerk dat 40 minuten duurt, waar ze eigenlijk in gesprek gaan met die zusters. En waar ze eigenlijk, hun drang naar bloed is eigenlijk verzadigd. En eigenlijk willen zij nu alleen nog maar zelf sterven. Dus ze wachten gewoon tot de politie komt. En in die 40 minuten heb je dus een gesprek met de zuster. En dat gaat over geloofswaarheden.
2: Theologisch gesprek.
1: Wel, bijna als je me wint, een theologisch gesprek. Maar het gaat wel over. Ze zeggen, maar Jezus kan niet de Zoon van God zijn. En dat is natuurlijk een sleutelpunt in de islamitische geloofsbelijdenis. Die Jezus wel verheren als een profeet. Maar die absolute kruisdood afwijzen, de verrijzenis... Mm. En ook het idee zelf dat God een zoon kan hebben. Enfin, de trinitaire idee is natuurlijk iets dat zij afwijzen. Goed, dat is een theologisch verschilpunt. Ja. Dat hoeft niet... door de eeuwen heen hebben christenen en moslims ook vaak goed samengeleefd. Maar ja, bij een bepaalde heel radicale groep... en ook Daesh, dus de zogenaamde Islamitische staat, hoort erbij... Maakt er wel een punt van. Zij maken er een punt van. Zij manipuleren dat geloofsverschil om daar eigenlijk een soort godsdienstoorlog van te kunnen maken. Ja. Mm-hmm. Want eerlijk gezegd, die twee jongens, dat waren geen grote theologen. Hè. De meesten hadden, of die gingen helemaal niet vaak naar de moskee of wat dan ook. Mm-hmm. Nou, het zijn meer
2: Dat zegt zuster Danielle ook. Hè. Ze hadden uiteindelijk geen enkele culturele of religieuze basis.
1: Heel weinig. Gewoon op internet een beetje opgedaan. Ja, ze maken daar wel een punt van tegenover die zusters. Nu, wat ik zo mooi vind ook, is het geloofsgetuigenis van die zusters. Die zeggen, En kent je de Koran? Ja, zegt zuster Hélène, de andere. Ja. Ik ken de Koran, ik heb de Koran vastgehaald door bladeren. Ik respecteer de Koran zoals de Bijbel, zegt ze. En die jonge mannen die zijn verrast. Hè. Die vragen ook, hebben jullie geen schrik om te sterven? Hè? Ze denken, we gaan die zusters hier terroriseren.
2: Vooral het thema vrede in de Koran.
1: Ja, dat is echt het thema vrede. Hè. Die soera, die spreken mij. En dan zeggen die mannen, ja, maar wij willen eigenlijk ook vrede. En zeg dan maar aan jullie autoriteit dat ze moeten stoppen met ons te bombarderen in Syrië. Enfin, dus... Ja, je hebt daar theologisch politiek gesprek, maar het is toch zeer merkwaardig. Maar ik vind vooral de waardigheid van die zusters, hè, ja. die bereid zijn om te sterven, maar die wel niet bereid zijn om hun geloof te verloochenen. Mm-hmm. En die het eigenlijk een fantastisch geloofsgetuigenis doen op dat moment. Ik vind het goed af voor wat daar gebeurt. Het is ook van de kant van de christenen, zowel op het moment van het drama als daarna. Ja, ja. En vandaar een reflectie in een boek.
2: Oké. Okay. Ik stel voor terug een stukje muziek en dan gaan we verder naar een heel bijzondere uitspraak die pater Jacques heeft gedaan, juist voor zijn dood.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, ik heb hier dus Jan de Volder in de studio en ik ga hem de volgende vraag stellen. Er zijn de laatste woorden van de pater voor hij vermoord werd, zijn toch wel zeer betekenisvol. En dat was dus, ga heen, Satan. Hij heeft dat dus 2 keer herhaald. Verraste u dat of niet? En wat is daarachter te zoeken?
2: Ja, hij zegt dus, ga weg, Satan. Hè. Dus hij herhaalt eigenlijk wat Jezus zegt in de schrift aan Petrus. Hè. Vade retro, Satan, is dat. Hè. Dat zijn heel sterke woorden eigenlijk. Hè. Ja, als laatste woorden kunnen ze echt wel tellen. Maar de getuigen zijn uniform. Ze zeggen, va-t'en, Satan, Satan, va-t'en. We hebben dat heel duidelijk gehoord als zijn laatste woorden. Wel, wat maak ik daarvan?
1: Ook de paus heeft dat aangehaald.
2: De paus heeft daar in zijn mis in Santa Marta, toen er een groep van pelgrims vanuit Rouen op 14 september, feest van de kruisverheffing, aanwezig was in Rome, heeft hij daarover. Hij zegt, de paus heeft in zijn bewondering ervoor uitgesproken voor de luciditeit van de man die met zijn gelovige blik eigenlijk het kwade kon herkennen. Dus, en het kwade niet zozeer in de misdadigers of degene die op het punt stonden hem te vermoorden, maar wel dat de Satan, de duivel, in hen ageerde, het kwade. In hen ageerde. En dus eigenlijk door die moorddadige hand eigenlijk aan het werk was. En nu, dat was wel iets dat ten eerste diep in de spiritualiteit van onze paus, die vaak spreekt over het werk van de Satan. Maar ook van priester Hamel. Ik citeer in het begin het gebed dat hij elke morgen citeerde. Een gebed tot de aartsengel Michael. In dat gebed wordt heel duidelijk gevraagd om bescherming tegen Satan. Dat was iets dat in zijn spiritualiteit was, in zijn dagelijks gebed. Komt erbij dat in de lezing van de dag, die zo net gelezen was in de mis, ook het ging over de Satan die de zizanie, dus de het onkruid, het kwaad zaait in de wereld. En,
1: het was die lezing.
2: Het was die lezing. Ja. En dus helaas weten we niet hoe hij die becommentarieerd heeft. Waarom weten we dat niet wel? Ik moet zeggen, ik heb intensief gezocht. Want hij had altijd toch wel notas om zijn preek voor te bereiden. Zelfs al was het voor zes mensen. Maar ik denk dat die bij de politie moeten zijn. Want het is niet terug te vinden. En ook de getuigen die er waren, wellicht door de emoties van al wat daar daarna is gebeurd. Ze herinneren zich niet precies wat hij daar gezegd heeft. Het zal niet aan mijn gebrek aan insistentie liggen dat we het niet weten. Maar goed, zijn laatste woorden zijn eigenlijk daarna. Hè. Dus nadat ze de zegen had gegeven aan het einde van de mis. En dan inderdaad, dan heb je dan het drama dat zich afspeelt. Hè. Maar wat ook wel mooi is, is inderdaad die luciditeit om de kracht van het kwade te herkennen. En de paus zegt daarbij, dat zouden alle mensen van geloof, de christenen, maar ook de anderen moeten herkennen dat doden in naam van God, dat satanisch is. Ja. En dat is eigenlijk wat de oproep die de paus daarvan gemaakt heeft. Hè.
1: Nu, het is ook, ik vind het ook ergens een. Hij heeft nu wel niet gezegd, vader vergeeft hun, want ze weten niet wat ze doen, maar door dat uit te spreken, komt het een beetje op hetzelfde neer en schuift hij de schuld voor een stuk naar Satan. En het is ook, ook dat meneer Guy Coponnet neemt om te zeggen, kijk, ik veroordeel die twee moordenaars niet. Oké, maar wel de persoon die erachter stond, Satan.
2: Ja, dus dat is inderdaad, zo interpreteren zij het. En volgens mij heel terecht. Hè, want trouwens, priester Hamel, hij was geen pater, hij was een diocesaan priester. Die had trouwens naar aanleiding van andere terreurdaden in Frankrijk, in Parijs of in Nice, had hij wel verschillende keren gezegd, kijk, die jonge mannen die zijn gemanipuleerd, die weten niet wat ze doen, dat is niet de

0: God van de islam. Ja. Dus dat was een besef dat hij had. Hij heeft het misschien dan niet uitgesproken op dat moment zelf als zijn laatste woorden, maar dat was zeker zijn besef. En inderdaad, de getuigen zullen zeggen, kijk, dat was voor ons, was dat geen veroordeling van die jongens, van de persoon, maar wel, laten we zeggen, ja, het erkennen van het werk van het kwade. Hè. En het kwade is sterk in onze wereld. Er is een mysterie van het kwade, zegt ook Dominique Lebrun, dus de aartsbisschop van Rouen, waarover moet worden gedacht. Maar wat mij ook, een reflectie die ik ook in het boekje, kort, hè, maar toch wil meegeven, dat is, goed, er is een kracht van het kwade, en een mysterie van het kwade, en dat is zo. Hè, want waarom wordt nu zo'n arme, oude priester, die eigenlijk een goede nabuurschap nastreefde met de moslims, waarom wordt hij nu het slachtoffer van zo'n vreselijke misdaad? Hè? Je kunt zeggen, waar was God? Hè? Ik bedoel, dat is een godsvraag, die het kwade natuurlijk oproept, maar je hebt ook het andere, je hebt ook de kracht van de liefde, die eigenlijk sterker is dan de dood. En dat is het mysterie van het kruis. En ik vind dat je dat allemaal in een notendop hebt in dat verhaal van een perifere kerk in Saint-Étienne-du-Rouvray in het putje van de zomer 2016. Ja. En dus dat nodigt uit tot reflectie en inderdaad ook tot onze christelijke gemeenschappen van kijk, wat betekent dat voor ons christen zijn, tot waar zijn wij bereid om te gaan, maar ook geloven wij in de kracht van het gebed, hè? Zoals die Guy Coponet, die man heel duidelijk in zijn alle vertrouwen eigenlijk zijn handen legt in zijn leven legt in handen van God. Ja, al dat is denk ik zeer mooi en zeer betekenisvol. En,
1: goed, nu u sprak van dus een boek dat u hebt uitgegeven, Martyr, Vie et mort du Père Jacques Hamel, maar die verschijnt ook in het Nederlands, dacht ik.
0: Ja. Verschijnt eind oktober bij Halewijn in het Nederlands.
1: Ah ja.
0: Hij wordt ook trouwens in verschillende andere talen uitgegeven.
1: Nog een klein vraagje, dus je hebt het boek aan de paus gegeven. Vertel eens.
0: Ja, wel, ik was in Assisi bij de interreligieuze samenkomst voor de vrede op 20 september, waar ook paus Franciscus zelf persoonlijk aan heeft deelgenomen. Wel, en toen hij de verschillende deelnemers groette, had ik de gelegenheid en de eer en het genoegen om hem ook even te spreken. Goed, en bij die gelegenheid heb ik hem inderdaad het boekje dat toen net uit was, op 20 september, kunnen overhandigen. En hij was er zeer geïnteresseerd. En,
1: het is vertaald in andere talen ook nog?
0: Wel, het komt uit in het Italiaans, maar voorlopig bestaat het enkel in het Frans. Maar goed, ik heb, hij was daar toch, hij heeft ervoor bedankt en dat was het.
1: Nu, beste Jan de Volder, ik ga je heel hartelijk bedanken voor je komst hier, dat je tijd gemaakt hebt voor onze luisteraars in je drukke programma, want je moet doorgaan. Nu, voor de rest van de uitzending gaan we nog luisteren naar uittreksels uit de homilie van bisschop Lebrun van Rouen tijdens de begrafenisplechtigheid. Hij heeft daar een aantal zeer mooie zaken verteld. Dus heel hartelijk dank voor uw komst en uw mooie getuigenis. En tot de volgende keer, hoop ik.
0: Ja. Dank je wel. Tot kijk.
1: Ja.

Dat was het interview met Jan de Volder, gehouden kort na deze gebeurtenis, nu 10 jaar geleden. Voor de rest van deze uitzending gaan we nog luisteren naar enkele uittreksels uit de homilie van bisschop Lebrun van Rouen tijdens de begrafenisplechtigheid. En we gaan ook luisteren naar een getuigenis van imam Mohamed Karabila van de moskee in Saint-Étienne du Rouvray.

0: Beste vrienden, ik stel voor de resterende tijd terug te keren naar dinsdag 2 augustus 2016, waar in de kathedraal van Rouen de begrafenisplechtigheid plaatsvond van priester Jacques Hamel, voorgegaan door de plaatselijke aartsbisschop Monseigneur Lebrun in concelebratie met andere bisschoppen en een paar honderd priesters. Tot 2000 personen volgden de uitvaart. Ook een aantal ministers, vertegenwoordigers van lokale en regionale autoriteiten en de slachtoffers als stille getuigen. De aartsbisschop Dominique Lebrun verwelkomde van bij aanvang uiteraard eerste familieleden van priester Jacques en hij betuigde hen zijn medeleven en steun. Naast de verwelkoming van alle gelovigen, de politieke verantwoordelijken, de bisschoppen en alle priesters en heel in het bijzonder de drie zusters en het bejaarde koppel, had hij een speciale verwelkoming voor de verantwoordelijken van de Joodse en moslimgemeenschap die allen zeer geraakt zijn en beslist om zich te verenigen opdat iets dergelijks niet meer zou gebeuren. We gaan even luisteren.
1: Le mal est un mystère. Il atteint des sommets d'horreur qui nous font sortir de l'humain. N'est-ce pas ce que tu as voulu dire, Jacques, par tes derniers mots? Tombé à terre, à la suite de premiers coups de couteau, tu essaies de repousser ton assaillant avec tes pieds et tu dis « Va-t'en, Satan ». Tu répètes « Va-t'en, Satan ». Tu exprimais alors ta foi en l'homme créé bon que le diable agrippe.
0: Het kwaad is een mysterie en zijn verschrikkingen vinden hun toppunt met menselijke hulp. Is dat niet wat jij bedoelde, Jacques, met jouw laatste woorden? Je viel op de grond na de eerste steek. Je probeerde de aanvaller met je voeten weg te duwen en zei: ga weg, Satan. En nogmaals zei je: ga weg, Satan. Met deze woorden drukte je je geloof in de mensheid uit, die goed geschapen, maar in de ban van de duivel is. Aldus Monseigneur Lebrun.
1: Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, dit l'Évangile. Il s'agit d'affirmer avec Jésus que tout homme, toute femme, toute personne humaine peut changer son cœur avec sa grâce. Nous recevons ainsi la parole de Jésus qui peut sembler au-delà de nos forces aujourd'hui. Eh bien, moi je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent.
0: Jezus genas allen die werden onderdrukt door de duivel, vertelde het evangelie ons. Maar we weten, omdat de schrift het ons zegt, dat met Jezus elke man, elke vrouw, elke menselijke persoon zijn hart kan veranderen door de genade van Christus. Wij moeten ons de woorden van Christus herinneren, zelfs als die onze krachten te boven lijken te gaan. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor diegenen die u vervolgen.
1: Je me tourne vers vous, les baptisés de notre Église catholique. Surtout, si vous ne venez pas souvent à l'Église, si vous en avez oublié le chemin. Je vous lance un appel aussi simple, comme un premier pas. Aussi simple que la vie du père Jacques Hamel. En hommage au père Hamel, nous vous invitons à visiter une église dans les jours qui viennent.
0: Ik richt me tot jullie gedoopten in onze katholieke kerk, vooral als u niet meer vaak in een kerk komt, de weg erheen hebt vergeten. Ik lanceer een eenvoudige oproep als een eerste stap, zo simpel als het leven van pater Jacques Hamel, als eerbetoon aan pater Hamel. We nodigen jullie uit een kerk te bezoeken in de dagen die komen.
1: Pour dire votre refus de voir souiller un lieu saint. Pour affirmer que la violence ne prendra pas le dessus dans votre cœur. Pour en demander la grâce à Dieu. Nous vous invitons à déposer une bougie dans cette église, signe de résurrection. À ouvrir votre cœur dans ce qu'il a de plus profond. Si vous le pouvez, à prier.
0: Om jullie afkeer te getuigen, een heilige plaats te zien verontreinigd worden. Om te bevestigen dat geweld geen wortel zal schieten in je hart, om Gods genade te vragen. We nodigen jullie uit een kaars te branden als teken van de verrijzenis. Om je hart te openen zo diep mogelijk, als je kunt om er te bidden. God, dank u voor uw zoon Jacques. Troost zijn familie en wek op onder ons, onder de jongeren van de wereldjongere dagen, nieuwe profeten van uw liefde. Amen.
1: Dieu, merci pour ton fils Jacques. Console sa famille. Et fais lever parmi nous, parmi les jeunes des JMJ, de nouveaux prophètes de

0: Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze zeer gevulde uitzending. In de kathedraal van Rouen staat een schilderij. Een portret van Jacques Hamel met een heiligen aureool boven zijn hoofd. De kunstenaar is moslim Omar Moubine. Hij schilderde een aureool omdat hij de pater een heilige vindt. Maar hij zei nog meer tijdens een interview in de kathedraal. En ondertussen dank ik jullie voor het luisteren en spreken we af in een volgende uitzending.
1: Devant toute cette confusion, j'ai voulu faire une prière en fait. C'est surtout ça, la douleur surtout. Ça m'a beaucoup touché. Peut-être pour la religion, parce que je suis quelqu'un de croyant. Et c'est pas ce que j'ai appris, c'est pas ce qu'est l'islam. L'islam n'est pas ça. L'islam c'est la paix. C'est peut-être ma manière de dire à tous ces gens qui se revendiquent de ma religion que tout être humain, chaque vie est sacrée. Chaque homme qui meurt au nom d'une idéologie qui n'a pas de nom reste un saint.
0: In al deze verwarring wilde ik een gebed maken. Dat is de voornaamste reden, vooral uit de pijn. Het heeft me heel diep geraakt. Vanwege het geloof, want ik ben zelf gelovig. Zo heb ik het niet geleerd. Dit is niet de islam. De islam is vrede. Het is mijn manier om aan iedereen die mijn religie opeist duidelijk te maken dat iedere mens en elk leven heilig is. Iedereen die sterft in naam van een naamloze ideologie is voor altijd een heilige.
1: Ils se revendiquent d'être des djihadistes. Le djihad, pour eux, mourir dans le djihad, c'est monter au paradis, rejoindre les anges. Peut-être ma manière de dire que non, que ce sont les autres qui rejoignent les anges, ceux qu'ils ont tués.
0: Ze noemen zich djihadisten. Ze denken dat als ze tijdens de jihad sterven, dat ze naar het paradijs gaan, naar de engelen. Misschien is dit mijn manier van zeggen, nee, de anderen gaan naar de engelen, zij die ze gedood hebben. Alle moslims moeten zich verzetten en de waarheid laten horen. Ze moeten in opstand komen tegen deze onbegrijpelijke daden. Deze daden zijn, ik kan niet op een sterker woord komen dan barbaars, afgrijzelijk, gruwelijk.
1: Tout musulman doit s'insurger et donner sa voix pour dire la vérité et se lever contre ces actes incompréhensibles. Ces actes, c'est des actes. Je ne sais pas s'il y a un mot plus fort que barbare, abominable, atroce.
0: Het boek geschreven door Jan de Volder. Martelaar, leven en dood van de vermoorde priester Jacques Hamel, is nog steeds te koop. U kan het bestellen op de website van Sant'Egidio, www.santegidio.nl. Het proces van zaligverklaring werd opgestart onder sterke impuls van paus Franciscus op Witte Donderdag 13 april 2017, aan het einde van de Chrismamis, door de plaatselijke bisschop Monseigneur Lebrun. Ondertussen bevindt het dossier zich op het niveau van de Heilige Stoel. Priester Hamel kan dus officieel zalig verklaard worden als martelaar voor het geloof in Odium Fidei. En daarvoor moet geen wonder erkend worden. Jacques Hamel wordt daardoor voor de katholieke kerk een dienaar Gods. De gift van zijn leven wordt dan ook beschouwd als een voldoende belangrijk mirakel.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting, de completen van de kerk, op deze vooravond van de zondag. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne volgt daarop. Die vindt u op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1201. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1202. Voor de korte beurtzang en de lofzang uit het evangelie keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laten wij het einde van deze dag gebruiken om even terug te blikken op de uren die voorbij gegaan zijn. We willen de Heer danken voor alle genade die we hebben ontvangen, maar we willen ook stilstaan bij die momenten waar we tekort hebben gedaan, waar we ons hebben overgegeven aan zonde. En om de nacht goed in te gaan, willen wij om Gods vergeving vragen en onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft. Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan valsheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep. Vreest hem en hoed u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij, dienaars van de Heer, die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt. Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Beste luisteraars, we lezen vandaag verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. We gaan verder met het 9e hoofdstuk. Op 28 juli krijgen we een e-mail van de eigenaar van ons appartement die ons verzoeken om voor de volgende zomer het pand te verlaten omdat zij vanwege het feit dat ze waarschijnlijk weer in Toulon geplaatst gaan worden, weer in hun eigen appartement willen trekken. Voor ons is dat slecht nieuws. In juli zal Alexander op zee zijn en ik wil niet helemaal alleen een verhuizing regelen, met daarbij de zorg voor een kind dat zo ziek is als Anne-Gabriël. We weten nog niet precies hoe ver het dan zal zijn met de behandeling. Op 13 juli vernemen we het overlijden van oom Antoine, de vader van de priester Arnold. We zijn er erg door getroffen, in het bijzonder mijn kleine zieke. Alexander hoort dat hij zijn examen gehaald heeft. We hebben onze vakantie tenminste niet voor niets opgeofferd. Maar laten we eerlijk zijn, die vakantie was eigenlijk zo slecht nog niet. 'S Avonds bidden we weer tot onze lieve vrouw van Le Laus voor de genezing van Anne-Gabriël. Op een dag merkt ze echter op: 'U zegt dat ik genezen ben, maar u gaat door met bidden voor mijn genezing. U moet dank u wel zeggen, en niet meer alstublieft.' 'Het is waar dat je genezen bent, liefje, maar de artsen denken dat je ziekte terug kan komen. Zeg dan maar, bewaar Anne-Gabriël in goede gezondheid.' Na verschillende keren uitstel begint de bestraling uiteindelijk eind augustus. We moeten daarvoor dagelijks naar Marseille. 2 uur in de auto voor 10 minuten behandeling. Al gauw vragen we om aan het einde van de ochtend te mogen komen om de drukte in het verkeer te mijden, die in deze zomertijd groot is. De laboranten zijn heel aardig voor Anne-Gabriël en in de wachtkamer is de sfeer heel anders dan in die van de PET-scan. De bestralingsruimte lijkt op een enorme kluis, met een deur met een indrukwekkende dikte. Ik mag niet met haar mee naar binnen,

de school weer begonnen. Het is van groot belang dat Anne-Gabriël naar school gaat. Niet alleen om niet nog meer achterop te raken, maar ook omdat het onmisbaar is voor haar moreel. Hoe plannen we dan die bestraling? De oplossing die Thierry, onze taxichauffeur, die we nu goed kennen, aandraagt, is gauw gevonden. Hij zal haar thuis komen ophalen om 6:30 voor de afspraak om 7:30, zodat hij haar rond 8:30 op school kan afzetten. Dapper accepteert Anne-Gabriël om alleen met de taxi te gaan. Thierry toont zich erg bezorgd om haar en brengt haar tot in de wachtkamer en waakt erover dat alles goed loopt. Die Corsicaan met zijn grote hart maakt door zijn toewijding onze taak heel wat gemakkelijker. Zoals al de andere kinderen ziet Anne-Gabriël met onverholen plezier uit naar het begin van het schooljaar. Toch is het weerzien niet altijd even eenvoudig. Wel zijn we geroerd door de fijngevoeligheid van de meesten, maar er zijn er ook die nieuwsgierigheid aan de dag leggen, die soms raakt aan onkiesheid. De eerste dag al komen mensen die ik soms niet eens van gezicht kende, me bijzonderheden vragen over de ziekte van mijn dochtertje. Ik antwoordde kort. De meesten dringen niet aan, maar één ervan laat zich niet ontmoedigen door mijn beleefde afwijzing en gaat recht op de zaak af, op een toon die geen tegenspraak duldt. Wat heeft je dochter eigenlijk precies? Wat van streek door een dergelijke brutaliteit, hoor ik mezelf bijna automatisch antwoorden. Botkanker, maar ze is in remissie. Terwijl ze de term remissie terzijde veegt, dringt ze aan. Ik weet heel goed wat jullie doormaken, want we hebben een jongetje begeleid dat deze winter is overleden aan kanker. Thuisgekomen barst ik in tranen uit. Waarom wrijven de mensen me steeds de dood onder de neus? Weten ze niet dat je behoefte hebt aan hoop, niet aan onheilspellende woorden? Maar het toppunt doet zich voor als Anne-Gabriël 's avonds helemaal overstuurd thuiskomt. Ze vertelt dat een kind dat ze nog niet kende tegenover haar is komen staan met de woorden: "Je hebt een ernstige ziekte en dat weet ik." "Wel nee, ik ben niet ziek." "O ja, en je gaat zelf dood. Mijn mama heeft dat gezegd." Zullen ouders dan nooit rekening houden met wat ze zeggen als hun kinderen erbij zijn? Die maand september ondergaat Anne-Gabriël een vrij vermoeiend behandelschema, want voordat ze weer naar Marseille gaat, moeten er allerlei prikken of bloedafnames gedaan worden. Een uur tevoren moet de EMLA-pleister aangebracht worden en dus gaat de wekker al om 5:00. Ze klaagt er echter niet over, zodat haar klasgenootjes niets in de gaten hebben, dat het meisje vaak al uren op is en dat ze al terugkomt uit Marseille, waar ze helemaal alleen bestraald is. Door de bestraling is haar scheenbeen bijzonder breekbaar geworden. Een soort glazig bot. Ze mag absoluut niet vallen, want dan zou het onherstelbaar kunnen breken. Om elk risico van vallen te vermijden, lijkt het verstandig om haar rustig in de klas te laten blijven tijdens het speelkwartier. Ze accepteert die regel zonder morren, omdat ze begrijpt dat die noodzakelijk is om veel grotere narigheid te vermijden. Er wordt dus afgesproken dat ze in de klas mag blijven tekenen, zonder naar buiten te gaan. Op een avond vertelt Anne-Gabriël
bij thuiskomst

uit school dat er een nieuw meisje in de klas is gekomen. Een kleine Letitia, die zich meteen als vrijwilligster heeft aangemeld om haar tijdelijk het speelkwartier in de klas gezelschap te houden. Ik ben nogal geroerd door die spontane vriendelijkheid. De volgende dagen biedt dat meisje onveranderlijk aan om bij haar te blijven en schaterend vertelt Anne Gabriël me over de tekeningen die ze op haar bord gemaakt hebben of de spelletjes die ze gedaan hebben. Na een week stel ik Anne Gabriël voor om dat nieuwe vriendinnetje bij ons thuis uit te nodigen om kennis te maken.

Zo ontmoet ik Letitia en haar moeder Marielle. En ik weet dan nog niet dat zij een goede vriendin zal worden. Vaak genoeg zal ik later ontroerd zijn als ik bij haar de tranen op haar gezicht zie, bij ongunstige berichten of een verhaal over een moeilijk moment. Onze dochters zijn welpen in dezelfde scoutgroep. Ik ben blij met die vriendschap, want Letitia is een gezond kind, zorgeloos en heel opgeruimd. Maar tussen die twee meisjes is het toch niet altijd koek en ei. Letitia is wat ouder en uit één stuk, maar vooral vlot in het uitsluiten van anderen en ze staat niet toe dat anderen zich mengen in hun duo. Dat komt niet overeen met de persoonlijkheid van onze dochter, die ook nogal autoritair is en ook graag iedereen erbij heeft. Dus als er meer kinderen bij haar willen blijven, dan doet zij moeite om een stilzwijgende rouleersysteem te hanteren. Dat valt helemaal niet in de smaak bij Letitia. Die gaat mokken. Door die reactie wordt Anne-Gabrielle van haar stuk gebracht. Ik houd veel van Letitia. Zij is mijn beste vriendin. Maar ik wil ook graag met de anderen samen zijn. Je zou haar kunnen uitleggen dat je nog altijd evenveel van haar houdt, maar dat je ook andere vriendinnen hebt en dat je die ook wilt zien. Ik weet zeker dat ze dat begrijpt. Ze doet dat, maar komt 's avonds heel teleurgesteld thuis. Ik denk niet dat ze goed begrepen heeft wat ik haar wilde zeggen. Vandaag is ze nog vervelender geweest. Wel, wacht dan maar af. Ze komt heus wel terug. Blijf met de anderen spelen en verwelkom haar als ze aan het spel wil meedoen. Maar maak je er niet te druk over. Weet je, de vriendschap heeft soms wat zuivering nodig, net als de liefde. Je moet iedereen in zijn genegenheid vrijlaten. Zoals wel te verwachten was, brengt de tijd de zaken tot rust. Toch is er in mij een incident. De kinderen waren begonnen met iets te knutselen voor moederdag, terwijl we nog op de dagbehandeling waren in Latimon. De daaropvolgende woensdag komt Letitia bij ons lunchen en in de loop van het gesprek vraag ik haar wat er in de klas voor cadeautje wordt gemaakt voor moederdag. Ze kijkt me zwijgend aan en weigert zichtbaar mokken om antwoord te geven. Dat is een geheim. Ja, ik weet het wel dat het een geheim is, maar Anne-Gabrielle heeft er niet aan mee kunnen doen. Het is dus niet erg als je het vertelt, want ik krijg het toch niet. Ik beloof je dat ik er niets van tegen je moeder zal zeggen. Opgelucht onthult ze me dat het een vogelkooitje is. Enkele dagen later besluit de juf om Anne-Gabrielle, ondanks alles, toch haar knutselwerk te laten afmaken. En ze zegt er weer bij dat het een verrassing is, waarop ze antwoordt: wel nee, dat wordt geen verrassing, want Letitia heeft aan mama verteld wat het is. Dat leidde tot verontwaardiging tegen Letitia, die terecht die beschuldiging als ongerechtvaardigd ziet. Ik ben natuurlijk totaal onwetend van de kwestie totdat haar moeder me opbelt om het incident te vertellen. En ze vraagt om te zorgen dat Anne-Gabrielle erkent dat haar kind het geheim niet willens en wetens verraden heeft. Als ik de hoorn neerleg, ben ik nogal geprikkeld. We hebben juist een heel slechte uitslag gekregen, wat voor mij de onbeduidendheid van een dergelijke kwestie nog eens onderstreept. Maar ik voel aan
dat de rechtvaardigheid vraagt dat ik mijn dochter toespreek. Ik bid tot de Heilige Geest dat ik de juiste woorden mag hanteren, en dus niet die van mijn primaire reactie. Ik ga naar haar toe. Mijn liefje, de moeder van Letitia heeft me net verteld over iets wat er in de klas is voorgevallen. Ja, dat gaat over Moederdag. De juffrouw heeft me een cadeau voor u laten maken, maar voor u zal het geen verrassing zijn, want u weet het, wat het is, omdat Letitia u dat verteld heeft. Ik ben verbaasd over de wrevel in haar toon. Ik probeer het dus recht te zetten. Maar, mijn liefje, ik heb toch aan Letitia gevraagd om me te vertellen wat het was. Dat wilde ze niet. Het was verkeerd van me om aan te dringen. Dat is echt niet haar schuld. Je was erbij toen we erover gesproken hebben. Je herinnert je heel goed dat ik het haar gevraagd heb. Ja, maar ze had het u niet mogen vertellen. Maar dat is echt mijn schuld. Je mag Letitia niet de schuld geven. Want, weet je, door tegen de juf te zeggen dat ze hun geheim verraden heeft, ben je onrechtvaardig geweest. Morgen moet je naar de juf toe gaan en haar zeggen dat het niet haar schuld was. En dat je het verkeerd begrepen had. Ze zwijgt, maar haar ogen schitteren van boosheid. Ze laat me zonder een woord te zeggen alleen en sluit zich op in haar slaapkamer. Terwijl ik met het avondeten bezig ben, denk ik terug aan dat gesprek en aan haar reactie. Het doet me verdriet dat ik er tegenin heb moeten gaan, maar ik weet dat het nodig was. Zover ben ik met mijn gedachten als Anne-Gabriël de keuken binnenkomt. Mama, u had gelijk. Ik vond het niet fijn wat u zei, maar u had gelijk. Het was niet juist van mij om Letitia de schuld te geven. Ik zal morgen tegen de juf zeggen dat het niet haar schuld was. In haar grote eerlijkheid erkent ze wanneer ze ongelijk heeft. Ik bewonder die stap, want ik weet wat die haar kost. Maar ik dank God die haar een zo rechtvaardig hart heeft gegeven. Ik omhels haar teder en ze nestelt zich in mijn armen. Ondanks die kleine botsing zal Letitia altijd haar grote trouw aan ons kind blijven tonen. Ze gaat zo ver dat ze weigert naar een verjaardagsfeestje te gaan waar een meisje uit een soort wraakzucht iedereen had uitgenodigd, behalve onze kleine zieke.

0: Hoofdstuk 10. Laatste chemokuur. Skivakantie. Met de maand december komen de twee laatste chemokuren die in het protocol voorzien zijn in zicht. Voor de voorlaatste zijn we weer geïnstalleerd in de kamer naast de liften. In de kamer ernaast ligt een jongetje van 6 jaar dat ik van gezicht ken. Enkele maanden geleden heb ik met zijn moeder gesproken in het dagverblijf voor de ouders. Zoals zo vaak draaide het gesprek om de ziekte van onze kinderen. Hij heeft een osteosarcoom. We hebben het bij toeval ontdekt. Zijn broertje, die 2 jaar ouder is, had hem omgeduwd bij een ruzie. Onze huisarts heeft een MRI-scan aangevraagd die een heel klein plekje aantoonde in de knie. We hebben geluk gehad, zoals hij zei, want we hebben de ziekte heel vroeg kunnen aanpakken. Helaas heeft de eerste chemokuur niet gewerkt en heeft de tumor zich in een maand door het hele dijbeen verspreid. Ze hebben de behandelingen gewijzigd en de nieuwe behandeling lijkt de ziekte gestopt te hebben. Iedere keer herhaalde ze het woord afkloppen en zocht ze met haar ogen naar een plek om haar hand op te leggen. Het probleem is dat in de ogen van ons kind zijn broer de ziekte veroorzaakt heeft. Hij neemt het hem vreselijk kwalijk. We kunnen hem wel uitleggen dat zijn broer hem integendeel het leven gered heeft, maar hij wil daar niets van weten. Ik was jaloers geweest op die moeder die de ziekte op tijd had weten aan te pakken, voordat het zich verspreidde. Voor haar was de situatie tenminste niet hopeloos. Later zijn we elkaar nog tegengekomen in Marineland, tijdens een uitje dat de zieke kinderen werd aangeboden door een vereniging. Behalve de voorstellingen die we kregen, mocht dat jongetje ook met de dolfijnen zwemmen. Dat was een verjaardagscadeau van zijn ouders. Nu ligt dat jongetje in de kamer naast ons. Bij het binnenkomen op de afdeling voel ik meteen dat er iets aan de hand is. Er is een grote drukte rondom die kamer, een voortdurend heen- en weergeloop. Ik vraag me af wat de oorzaak van die ongebruikelijke, koortsachtige activiteit is, totdat ik de moeder hoor spreken over het crematorium. Ik begrijp dat haar zoontje aan het einde van zijn leven is, zoals men dat in het ziekenhuis terughoudend uitdrukt. Natuurlijk ben ik ontroerd door die situatie en bid ik voor de ouders die met deze uiterste beproevingen worden geconfronteerd. Als ik de kamer uitga, kom ik de vader van de kleine stervende tegen. Hij huilt. Ik aarzel en dan buig ik me naar hem toe en fluister hem nauwelijks hoorbaar sterkte toe, waarin ik heel mijn medeleven probeerde te leggen. In zijn verloren blik lees ik een smart die zich laat delen. U begrijpt het tenminste. Terug in de kamer lukt het me niet me te concentreren op mijn wetenschappelijke lectuur. De dag verloopt traag. Ik blijf maar bidden voor de buren die door de dood worden verpletterd. 'S avonds hoor ik de kleine stervende huilen. Die tranen maken me angstig. Huilt hij omdat hij gaat sterven? Als de verpleegkundige, van wie ik weet dat ze in de palliatieve zorg is, gespecialiseerd binnenkomt, vraag ik haar: ik hoor de huilen. Is dat omdat hij pijn heeft? Nee, het komt doordat hij zich opwindt. Er zijn te veel mensen in de kamer. Ik ben opgelucht. Hij huilt niet uit angst voor de dood. maar ik onthoud de les. Bij ons zal er niemand bij zijn. Rust. Er is rust nodig. Tijdens de laatste dagen van Anne Gabriël zullen talrijke mensen komen vragen om afscheid van haar te mogen nemen. We verzetten ons daar bijna steeds tegen, omdat wij de rust en de intimiteit willen bewaren. De dood vereist inkeer in jezelf. Bij het gaan slapen bidden we voor onze buren. De familie verlaat het gebouw tegen 22 uur en laat de ouders met hem alleen. De kleine zieke zal er nog enkele dagen over doen om te overlijden. 3 weken voor Kerstmis. Bij al mijn telefoontjes naar Latimon vraag ik hoe het met hem gaat. Onveranderlijk antwoorden ze: het gaat goed met hem, totdat hij er tenslotte niet meer is. Bij dergelijke ziekten betekent zeggen dat iemand het goed maakt vaak dat hij geen pijn heeft, niet dat hij gezond is. De dood van dat kind van wie de prognose goed was, doet me minder schuldig voelen, al ben ik er ook bedroefd door. Het komt erop neer dat de ziekte, of die nu vroeg of laat ontdekt wordt, onvoorspelbaar blijft. De laatste chemokuur vindt plaats midden in de agripsychose, waarover overvloedig wordt bericht door de media en allerlei alarmerende e-mails. We zijn de vorige maand verhuisd en zijn nog niet echt ingeburgerd in onze nieuw appartement dat nog vol staat met dozen. Sinds enkele weken is Alexander weer op zee. Daags voor de chemokuur begint Blanche te hoesten en de thermometer geeft 40 graden aan. De met spoed ontboden huisarts stelt al snel de aangriep vast. Hij raadt me aan om Blanche een mondmasker te laten dragen om te voorkomen dat ze broertjes en zusjes besmet. Natuurlijk kan ze pas over enkele dagen weer naar school, als de koorts gedaald is. Ik vraag hem of ik de directie moet waarschuwen vanwege de besmetting. Absoluut niet, roept hij uit. Anders zet u een hele gekte in gang die belachelijk is. Het is een griep zoals andere, niet meer of minder. Ik maak me dus niet ongerust. Mijn zorg is meer aan wie ik een ziek en toevertrouw tijdens mijn verblijf in Latimon. Ik probeer eerst de chemokuur enkele dagen uit te stellen, maar de artsassistent die ik aan de lijn heb, ziet dat anders. Dat is belachelijk. We gaan die kuur niet uitstellen om een griepje. U komt morgen om 9 uur. Ik bel de vrouw van de baas van Alexander. Ik ken haar niet erg goed, maar ze heeft erop aangedrongen dat ik een beroep op haar zou doen als dat nodig zou zijn. Ik weet dat zij tegen de aangriep gevaccineerd is. Ze reageert fantastisch en neemt onmiddellijk op zich om voor Blanche te zorgen, ondanks haar 40 graden koorts. En ze vraagt me hoe ik het voor de andere kinderen aanpak. Ik verzeker haar vol vertrouwen dat ze allemaal verzorgd zijn en bel degene op die op mijn grieppatiëntje zou oppassen om het haar te vertellen. Zij is een goede vriendin. Ik heb er vertrouwen in. Tot mijn grote verrassing reageert ze heel heftig. Als zelf jouw huisarts, die ook de hare is, de aangriep onder het tapijt veegt. Ik begrijp je reactie niet. Het lijkt duidelijk dat de media iedereen het hoofd op hol brengen. Blanche is heel ziek omdat ze hoge koorts heeft, maar ze heeft absoluut geen ademnood. Het is een griepje, verder niets. Als ik ophang, voel ik me toch wat gegeneerd. Maar ik ben veel te druk om erbij stil te blijven staan. Ik pak de koffers in voor het korte verblijf en de paar gerechten die ik Anne Gabriël de volgende dagen zal voorzetten. Zonder veel succes, zo misselijk is ze. Maar als ik 's avonds op school kom, dan hoor ik dat ik de kinderen van de anderen allemaal in gevaar breng door mijn kinderen met A-griep naar school te laten gaan, zonder het te zeggen. Ik bel mijn vriendin om haar te vragen hoe dat zit. Gerechtvaardigd zegt als volgt: je kunt ons niets kwalijk nemen dat we onze kinderen willen beschermen. Voor vandaag zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder met het 10e hoofdstuk. Tot dan.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, in de eerste uitzending hebben we kennis gemaakt met Marie Guillard, een vroom kind in een christelijk middenstandersgezin, woonachtig in Tours in Frankrijk. Zij krijgt op haar zevende een mystieke genade die op een bijzondere uitverkiezing wijst. Op haar zeventiende wordt zij uitgehuwelijkt aan Claude Martin, die kort na de geboorte van hun zoon Claude overlijdt. Marie brengt het bankroet van het zijdebedrijf van haar man tot een goed einde en neemt op vraag van haar zus de huishouding van haar over, evenals de leiding van het transportbedrijf van haar schoonbroer. Ondertussen verenigen zielsvervoeringen haar met de drie goddelijke personen, op een manier die voor haar omgeving verborgen blijft, maar die Marie harmonieus met haar talloze bezigheden weet te combineren. Dan laat de roep naar het religieuze leven zich opnieuw voelen. Die roep brengt haar bij de Ursulinen, toen nog slotzusters met school en internaat. De scheiding met haar zoon is onherroepelijk en wordt een blijvende wonde voor moeder en zoon. Het is 13 jaar geleden dat God zich meester maakte van de ziel van deze jonge vrouw. Marie werd de bruid van het mens geworden woord. Met Kerstmis 1633 komt haar apostolische roeping aan het licht. Een profetische droom toont haar een mysterieus en nevelig land, waarop de blik van de maagd Maria en het kind Jezus rustte. Een jaar later, in de eerste dagen van 1635, wordt haar de betekenis van deze droom bekendgemaakt. Marie schrijft: op een dag zat ik op mijn plaats in het koorgestoelte en was ik in gebed voor het Allerheiligste Sacrament. Toen mijn geest in één oogwenk in God vervoerd werd en opnieuw dit grote land zag, dat mij al eens getoond was. De aanbiddelijke majesteit sprak dan deze woorden tot mij: ik liet je Canada zien. Je moet erheen om er een huis te bouwen voor Jezus en Maria. Deze woorden gaven geest en leven aan mijn ziel. En Marie denkt nog alleen aan de verwezenlijking van haar roeping. Alles gaat in zijn werk door een samenloop van omstandigheden. Zij heeft er helemaal geen deel aan. Een jonge, rijke weduwe uit Alençon, Marie-Madeleine de la Peltrie, wenst namelijk met de hulp van Jean de Bernière in Quebec een religieus huis te stichten dat zich zou ontfermen over bekeerde indianenmeisjes. Nadat jezuïeten haar over Marie gesproken hebben, gaan beide haar in Tours bezoeken en in 3 dagen is alles beslist.

Marie de l'Incarnation verlaat Tours op 22 februari 1639. Op doortocht in Orléans ziet zij voor het laatst haar zoon, die nu 19 is. Daarna scheept zij op 4 mei in voor Nieuw-Frankrijk, op de Saint-Joseph in Dieppe. De drie Ursulinnen en de stichteres mevrouw de la Peltrie worden vergezeld door drie hospitaalzusters van Dieppe, die naar Quebec worden uitgezonden om een godshuis te stichten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat godgewijde slotzusters de oceaan oversteken. De reis zal bijna 3 maanden duren en is niet zonder gevaar, zoals toen een gigantische ijsberg het schip haast verbrijzelde. Marie en haar gezellinnen zetten op 1 augustus 1639 voet aan wal in Quebec. Het gehucht telt dan slechts 5 of 6 stenen huizen en enkele tientallen blokhutten rond een onbeduidend fort. De Franse bevolking overstijgt de 200 inwoners niet. Langs de kust van Beaupré liggen enkele afgelegen boerderijen. In dit land, dat voortaan het hare is, zal Marie de 33 jaren doorbrengen die haar resten. En welke jaren? Met al de geestdrift, ijver en hartstocht van haar apostolische ziel zal zij bewust aan een nieuwe kerk in wording werken. Sinds de expeditie van Samuel de Champlain in 1603 vindt de Franse aanwezigheid geleidelijk ingang in de vallei van de Sint-Laurens. Champlain vestigt in 1608 een eerste nederzetting in Quebec, een simpele post voor de bondhandel. Dat zal de toekomstige hoofdstad van Nieuw-Frankrijk worden. De evangelisatie van Canada kent in 1632 een doorbraak. De Jezuïeten, die in 1625 voor het eerst aan de oevers van de Sint-Laurens aanmeren, doch na de inname van Quebec door de gebroeders Kirk in 1629 terug naar Frankrijk worden verdreven, kunnen in 1634 na het verdrag van Saint-Germain-en-Laye terugkeren, omdat Frankrijk zijn Amerikaanse gronden terugkrijgt. De paters van de Sociëteit van Jezus krijgen in de vallei van de Sint-Laurens de leiding over de nieuwe kerk. Pater Paul Lejeune is hun eerste overste. De meest belovende missionaire onderneming is onbetwistbaar die onder de semi-sedentaire Wendat-Huronen, op de zuidelijke oever van de Georgia Bay, in de richting van de Grote Meren. De Jezuïeten stichten een voorbeeldig missiecentrum, Sainte-Marie des Hurons, in Midland, Ontario, dat de sterke grondslag van een ware christenheid moet vormen. Gedurende bijna 30 jaar bepalen de Jezuïeten de toekomst van Canada. De oprichting in 1627 van de Compagnie van 100 geassocieerden en het toezicht van kardinaal de Richelieu over de kolonie moeten Nieuw-Frankrijk grotere politieke hechtheid waarborgen. Doch in feite zijn het de Jezuïeten die de Franse kolonie in leven houden.
Doch de paters kunnen niet voorzien in alle behoeften van het land. Om de missie met educatieve en caritatieve structuren uit te rusten, doen zij daarom beroep op Ursuline en hospitaalzusters.

Heel het gewicht van de stichting van het Ursulinenklooster in Quebec zou op de schouders van Marie de l'Incarnation komen te liggen. De pas aangekomen Ursulinen vestigen zich eerst in een voorlopig woonhuis aan de oever in de benedenstad. De levensomstandigheden zijn uiterst zwaar in een land met een extreem klimaat. Om zich tegen de kou te beschermen, slaapt men in een met serge gedoubleerd kofferbed. In 1642 verhuist de gemeenschap naar de bovenstad, in een stenen klooster met 3 verdiepingen. Maar in de nacht van 30 op 31 december 1650 wordt het helemaal door brand vernield. Alles moet herbegonnen worden, en zonder financiële middelen. Het is ook aan de overste om van de zusters, die elk een eigen persoonlijkheid hebben en die bijna jaarlijks uit verschillende huizen en congregaties van Frankrijk toekomen, één gemeenschap te maken. Dat vraagt ook nieuwe constituties. En daarvoor kan Marie in 1647 rekenen op de medewerking van de jezuïetenpater Jérôme Lallemand. Dan is er nog het verstek van de stichteres zelf, mevrouw de La Peltrie, die in 1641, weliswaar tijdelijk, maar niet minder pijnlijk, naar Montréal vertrekt en de Ursulinen gedurende 2 jaar in het grootste gebrek achterlaat. Marie wordt ook de vertrouwelinge en steun van de jezuïeten-missionarissen Jean de Brébeuf, Charles Garnier, Isaac Jogues en nog anderen. Door haar gebed, maar ook door haar lijden, vergezelt zij hen op hun apostolische tochten en verlangt zelf in hun martelaarschap te delen. In de spreekkamer wordt zij door iedereen over tijdelijke zaken geraadpleegd en neemt zij de gelegenheid te baat om geestelijke raad te geven. Zij is niet alleen moeder van de kerk in opbouw, maar van heel de kolonie. Het leven van Marie is inderdaad verbonden met de politieke geschiedenis van het nieuwe Frankrijk, met de komst en terugtocht van de Franse aanwezigheid, met de Indiaanse oorlogen die de ontwikkeling van de kolonie belemmeren en waarover zij haar correspondenten in Frankrijk nauwkeurig inlicht. Deze tragische gebeurtenissen zijn voor de Ursulinen een verschrikkelijk leed. Zelfs het overleven van de kolonie wordt een tijd lang in vraag gesteld. In 1660 verandert het klooster van de Ursulinen in een vesting uit angst voor een Irokeese aanval tegen Quebec. Marie heeft veel te lijden van de Irokezen, die de boerderijen van het klooster vernielen en haar arbeiders en beste vrienden, de Wendat Huronen en de Jezuïte missionarissen, doden. Zij zal in haar lichaam en ziel telkens een sterke weerslag van de beproevingen voelen die het land treffen, waarvoor zij zich helemaal heeft gegeven. De toestand verbetert pas echt vanaf 1663, wanneer de Franse kroon het lot van Canada in handen neemt en aan de Irokezen invallen een einde maakt.

Marie de l'Incarnation vergeet haar primaire zending op Canadese bodem niet. Zo staat het in het stichtingscontract. Kleine Indiaanse meisjes onderwijzen. Zij zal het beste van zichzelf geven aan degene die zij de vreugde van ons hart noemt.

De reductie is een door missionarissen gestichte nederzetting voor de indianen van een bepaald gebied. De missionarissen trachten op die manier te voorkomen dat de indianen ten prooi zouden vallen aan slavernij en aan de slechte zeden van de kolonisten. Marie schrijft over Marie Negabamar. Zij was het zo gewoon om in de bossen te lopen dat men alle hoop had opgeheven om haar tegen te houden. Zij was 4 dagen na elkaar weg in de bossen en liet niets heel van het kleedje dat we haar gegeven hadden. Haar vader, een voortreffelijke christen die heilig leefde, verplichtte haar terug te keren. En dat deed zij. Na nog geen 2 dagen deed zich een bewonderenswaardige verandering voor. Zij leek zichzelf niet meer. Zij had zo een aanleg voor gebed en godvruchtige oefeningen dat zij vandaag voor de meisjes van Quebec een voorbeeld is. Al zijn zij allemaal zeer goed opgevoed. Van zodra zij een fout maakte, kwam zij op haar knietjes vergiffenis vragen en deed haar penitentie met ongelooflijke zachtheid en beminnelijkheid. In 1 woord, men kon haar niet aankijken zonder door devotie geraakt te worden. Zozeer straalde haar gezicht onschuld en innerlijke genade uit. Marie zal de kleine Françaises en haar kleine wilden, die samen opgevoed worden, met dezelfde tederheid en affectie omringen. Aanvankelijk wil men van de Indiaanse meisjes niet alleen goede christenen, maar ook echte Françaises maken, die met kolonisten kunnen huwen en een gezin stichten. Dat heeft echter geen succes. En het programma om Françaises van hen te maken wordt vlug achterwege gelaten. De bekering van de zielen heeft er voordeel bij, evenals de integratie van de Indiaanse cultuur die daar de voorwaarde toe is. Marie de l'Incarnation en haar zusters maken daarvoor gebruik door alle middelen waarover zij beschikken, zonder enige moeite te sparen. Onder de leiding van paters Jezuïten en naar hun voorbeeld begint Marie de inlandse talen te leren. Voor eerst de taal van de Montagnes en de Algonquijnen, vervolgens van de Huronen, en tenslotte van de Irokezen. In die talen vertaalt zij de gebruikelijke gebeden en stelt zij catechismussen en zelfs woordenboeken op. Een pittoreske anekdote. Marie de Saint-Joseph is opvoedster van onze kleine Indiaanse interne, van wie ze houdt zoals een moeder van haar kinderen. Na de catechismus leert zij hun geestelijke liederen zingen en op de viola spelen. Soms laat ze hen dansen op de manier van de wilde. En wanneer mevrouw de la Peltrie, onze stichteres, hen daarbij aantreft, vragen deze kleinen haar in hun onschuld met hen mee te dansen. Zang, in het Latijn, het Frans en de plaatselijke talen, muziek en dans, maar ook afbeeldingen, gewoonten in voeding, zoals de befaamde sagamité, het nationale gerecht van de Indianen, gemaakt van maïspap met stukjes vlees, vis en bonen, en kleding van de inlandse bevolking, waarin het rood overheerst,

Marie sluit niets uit om de ander tegemoet te komen en voor Christus te winnen. En dat doet zij met respect voor de Indiaanse culturen en hun onderlinge verscheidenheid.

De brieven van Marie de l'Incarnation tonen een vrouw die tot het uiterste gevoelig blijft. Ook voor het geringste. In de vooruitgang van de evangelisatie en de ontwikkeling van de kolonie. Zo vertelt zij aan haar correspondenten in Frankrijk over de verkiezing in 1663. Over de eerste burgemeester van Quebec en twee schepenen. Over de kleinste voorvallen in de strijd die de nieuwe bisschop, Monseigneur de Laval, voert tegen de handel in alcohol in ruil voor bevervachten aan een goedkope prijs. Of over de twee grote aardbevingen in 1663 en 1668, waarvan de eerste zelfs de geografie van het land door elkaar schudde. Zij vertelt ook over een voorbijtrekkende komeet en meer prozaïs over ziekte onder de pompoenen en de kweek ervan. En dan, beste luisteraars, beginnen voor Marie de jaren te wegen. In 1657 wordt zij door een ernstige ziekte geveld. Maar zij herstelt. Tot op de laatste dag voert zij met zichzelf strijd om door de ziekte niet nalatig te worden in haar zending. Op 30 april 1672 sterft zij op de leeftijd van 72 jaar. Zij zal in Canadese aarde begraven worden om bij wijze van spreken definitief in deze nieuwe kerk ingelijfd te worden. Na een leven dat zo nauw bij de apostolische veroveringen van die kerk was betrokken. Als dochter van de kerk, zoals zij graag over zichzelf spreekt, wordt Marie moeder van de kerk in Canada. Voor haar dood roept Marie haar kleine wilde, de Indiaantjes, bij zich om op hun gezichtjes de trekken te zien van Jezus Christus die zij in hun ziel heeft willen vormen. En nu een nieuwe periode voor Claude. Na een periode van ontreddering door het vertrek van zijn moeder naar Canada, herpakt Claude zich. In 1641 treedt hij in bij de hervormde Benedictijnen van de congregatie van Saint-Maur en doet op 3 februari 1642 zijn monastieke gelofte in het noviciaat van de abdij van de Heilige Drievuldigheid in de Vendôme. Tot de grootste vreugde van Marie de l'Incarnation. In 1649 wordt hij priester gewijd. Dom Claude Martin wil nu iets weten over het innerlijke leven van zijn moeder, waarvan hij de diepte en de schoonheid vermoedt. Hij stelt zich vragen over de geestelijke weg waarop hij zich vastberaden geëngageerd heeft en vermoedt dat zijn moeder op deze weg een veilige gids kan zijn. Marie was al wel eens vertrouwelijk in haar brieven aan hem, maar nu vraagt Dom Claude een volledig verslag van haar leven. Marie krijgt van haar geestelijke leider, pater Jérôme Lallemand, uitdrukkelijk de toelating. Zij doet dat dus in gehoorzaamheid. De eerste versie, waarmee zij in 1647 begon, zou verdwijnen in de brand die heel het klooster in de nacht van 30 op 31 december 1650 vernield. Marie de l'Incarnation, die de papieren van de gemeenschap toen kon redden, laat haar persoonlijke geschriften vrijwel ten prooi aan de vlammen. De gedachte kwam in mij op
om ze door het venster te gooien. Maar uit vrees dat ze in iemands handen zouden vallen, liet ik ze uit vrije wil over aan het vuur. Want ik verzeker u dat ik niet wou dat iemand ze zou zien. Waarom ook? Het gaat over Gods leiding met mij sinds ik mezelf ken, schrijft zij aan haar zoon. En zij voegt er voor hem bij: ik deed het uit gehoorzaamheid. Maar, mijn dierbare zoon, nu het zo verlopen is, moeten we er niet meer aan denken.

Dom Claude ziet het echter anders. En om te verkrijgen wat hij verlangt, laat hij zijn hart spreken. En aarzelt niet zijn moeder eraan te herinneren dat ze bij hem in de schuld staat. Beste luisteraars, we horen nu Marie zelf aan het woord. U hebt mij opnieuw bezworen met de meest uitdrukkelijke en ontroerende redenen die u kon bedenken en met kleine verwijten ingegeven door uw genegenheid. Zo hebt u mij eraan herinnerd dat ik u in de steek gelaten heb toen u nog heel klein was en u uw moeder amper kende. Dat ik u niet alleen een eerste keer, maar daarboven voorgoed verlaten heb toen ik uit Frankrijk ben weggegaan. Dat u de aanwijzingen die ik u als kind gaf niet aankon. En dat u vandaag op rijpere leeftijd bent en ik u de inzichten niet mag weigeren die God mij gaf. Dat u een levensstaat aangenomen hebt die op de mijne lijkt. Dat wij allebei van God zijn en dat dus ook ons geestelijk bezit gemeenschappelijk moet zijn. Dat ik, om niet onrechtvaardig en hardvochtig te zijn, u in uw levensstaat niet mag onthouden wat u kan troosten en dienen om de volmaaktheid te beoefenen waartoe u zich geëngageerd hebt. En tenslotte, dat als ik u die troost geef, u mij zou helpen om degene te zegenen die mij in zo hoge mate deelachtig gemaakt heeft aan zijn genade en hemelse gunsten. Aangezien dit is wat u wil, en als ik enkele ogenblikken aan mijn haast onophoudelijke bezigheden kan ontfutselen, zal ik opschrijven wat mijn geheugen en genegenheid mij ingeven, om het u het volgende jaar op te sturen. Dit schreef Marie op 9 september 1652 aan haar zoon Dom Claude. En ze werkte het inderdaad uit op 9 augustus 1654. Het is de tekst die later zal bekend worden onder de titel Het verslag van 1654. Nadien houdt Dom Claude niet op aan Marie nauwkeurigheden en aanvullingen te vragen. En dat doet zij in een bijvoegsel bij het verslag van 1654. Het bijvoegsel schrijft zij hem in 1656. Dat Marie de genade en gunsten onthult die de goddelijke majesteit behaagd heeft haar in het gebed te geven, zal aan de band tussen moeder en zoon een nieuw gehalte geven. Het verslag van 1654 is het belangrijkste werk van Marie Guillard de l'Incarnation en kan terecht beschouwd worden als een van de meesterwerken van de mystieke wereldliteratuur. Het wekt de bewondering van uiteenlopende theologen als Bossuet en Fénelon, Charles Journet en Henri de Lubac, Albert de Blare en Charles-André Bernard. Hoe is zo'n geschrift tot stand kunnen komen in levensomstandigheden die daartoe zo weinig bevorderlijk zijn als die van een missionaire Ursuline in Quebec? Marie de l'Incarnation wijdt uitvoerig en meermaals over die omstandigheden uit. In de brief die het verslag van 1654 aan haar zoon vergezelt, deelt zij hem mee:
Ik begon te schrijven zonder te weten wat ik zou schrijven. Doch al schrijvend gaf de geest die mij leidt mij in wat hem behaagde. Door de oorzaak en de bron van de dingen bij de toestand van vandaag te brengen. En dat gebeurde altijd zo. Ondanks de vele onderbrekingen en afleidingen door de bezigheden in ons huis.

0: In de eerste uitzending hoorde u al, beste luisteraars, dat Marie de l'Incarnation bijzonder begiftigd is met de gunst waarover Theresia van Avila spreekt, namelijk het gemakkelijke kunnen verwoorden en interpreteren van Gods bezoeken aan een ziel. Zij is er zichzelf ook ten diepste van bewust. En dat zien we wanneer zij bevestigt: ik was niet van plan dit te schrijven, maar de innerlijke geest heeft mij daartoe gebracht. Of nog: ik zeg gewoon wat ik denk dat de waarheid is. En zoals ik zei, wat de geest die mij leidt mij aanspoort te zeggen. Bij Marie de l'Incarnation is het schrijven als het ware een verlenging van de godservaring. Zeker, het is gedeeltelijk ook een inspanning om te schrijven over gebeurtenissen die vroeger plaats hadden, doch waarvan de draagwijdte en de uitwerkingen aanhouden, zoals Marie zelf bevestigt. Wij mogen dus geloven in de getuigeniswaarde van het verslag van 1654. Zo vat Marie haar schrijfwerk inderdaad op en zij preciseert dat ook wanneer zij aan Dom Claude over haar retraite in de lente van 1653 schrijft: in die tijd zei mijn overste en leider, eerwaarde pater Lallemand, dat ik aan onze lieve Heer moet vragen mij te laten weten of hij van mij iets wil voor mijn dood. Iets dat zou kunnen bijdragen tot zijn glorie. En Marie gaat daarop in, omdat het haar bedoeling was over zijn leiding te schrijven sinds ik tot het innerlijke leven geroepen ben. Wanneer Dom Claude Martin het verslag van 1654 ter beschikking van de lezer stelt, houdt hij geen rekening met het verlangen van zijn moeder om het geheim te houden en de verspreiding ervan te verbieden. De ervaring waarover mystici in hun geschriften verhalen is echter een getuigenis, of ook een uitnodiging, zoals Dom Jamais uitlegt in het voorwoord van het boek waaraan hij de titel geeft Le témoignage de Marie de l'Incarnation, het getuigenis van Marie de l'Incarnation, uitgegeven in Parijs in 1932. Ik citeer daaruit: want als hun ervaring niet alleen voor de betekenis die zij voor henzelf, maar ook voor ons, aan heiligheid, heerlijkheid en zaligheid heeft, is het omdat hun ervaring ons smaak geeft in de gaven die het christenleven uitmaken en voltooien, en ons uitnodigt er met heel de vurigheid van onze ziel naar te verlangen. Als mystici ons, zoals de heilige apostel Johannes, meedelen dat zij het woord van het leven gezien, gehoord en aangeraakt hebben, is het opdat wij met hen in gemeenschap zouden treden. Met hen die in gemeenschap zijn met de Vader en zijn veelgeliefde Zoon Jezus Christus en met hun substantiële band, de Heilige Geest. Hoe uitzonderlijk het leven van mystici ook is, en al kan hun godservaring door het directe en passieve karakter ervan niet meegedeeld worden, toch zijn hun geschriften niet minder een getuigenis in de sterkste zin van het woord. Zeker, beste luisteraars, zij zijn de uitdrukking van een uitzonderlijke manier van christen zijn. Maar zeggen door hun individuele karakter ook iets over de normaliteit van ieder christenleven. Zo is het ook met de weg die Marie de l'Incarnation gaat, en al valt die zo buiten het gewone, toch is hij zinnebeeldig voor het gewone christenleven.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van

0: gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 59. Intussen waren duizenden mensen samengestroomd, zodat men elkaar verdrong. Hij begon te spreken, allereerst tot zijn leerlingen. Pas op voor de zuurdesem van de fariseeën, dat wil zeggen hun huichelarij. Er is niets bedekt dat niet onthuld zal worden, of verborgen dat niet bekend zal worden. Want wat jullie in het donker zeggen, zal men in het licht horen. En wat jullie elkaar binnenskamers in het oor fluisteren, zal men van de daken verkondigen. Tegen jullie die mijn vrienden zijn, zeg ik, wees niet bang voor hen die het lichaam doden, maar daarna tot niets meer in staat zijn. Ik zal jullie duidelijk maken voor wie je bang moet zijn. Je moet bang zijn voor hem die de macht bezit om je te doden en daarna in de hel te gooien. Jazeker, dat is degene voor wie je bang moet zijn. 5 mussen kosten maar 2 stuivers, nietwaar? Toch wordt niet één daarvan door God vergeten. Ja, zelfs de haren op jullie hoofd zijn allemaal geteld. Jullie moeten niet bang meer zijn. Er is nogal een verschil tussen jullie en een zwerm mussen. Ik zeg jullie, als iemand bij de mensen voor mij partij kiest, zal ook de mensenzoon voor hem partij kiezen bij Gods engelen. Maar wie mij verloochent tegenover de mensen, zal verloochend worden tegenover Gods engelen. Als iemand stelling neemt tegen de mensenzoon, zal het hem vergeven worden. Maar wie de Heilige Geest lastert, zal dat niet vergeven worden. Als ze jullie voor synagogen, overheden en gezagsdragers leiden, maak je dan geen zorgen over hoe je je zult verdedigen of wat je zult zeggen, want de Heilige Geest zal jullie op dat ogenblik leren wat je moet zeggen. Iemand uit de menigte zei tegen hem, Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Hij zei tegen hem, Wie heeft mij als scheidsrechter tussen u beiden aangesteld? Hij zei tegen hen, Pas op voor iedere vorm van hebzucht, ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. Hij vertelde hun een gelijkenis. Er was eens een rijke, wiens land veel had opgebracht. Hij dacht bij zichzelf, Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst op te slaan. Dit ga ik doen, dacht hij. Ik breek mijn schuren af en ga grotere bouwen. Dan kan ik daar al het graan en mijn andere goederen in opslaan en tegen mezelf zeggen, Je hebt daar nu heel wat liggen, jongen. Je kunt jaren vooruit. Rust nu maar eens uit, eet, drink en neem het ervan. Maar God zei tegen hem, Jij dwaas, nog deze nacht wordt je leven opgeëist. En voor wie zijn dan al die voorraden die je hebt aangelegd? Zo vergaat het iemand die rijke schatten verzamelt voor zichzelf en niet voor God. Hij zei tegen zijn leerlingen, Daarom zeg ik jullie, maak je niet bezorgd over wat je zult eten om in leven te blijven, of over de kleding voor je lichaam. Want het leven is meer dan het eten en het lichaam meer dan de kleding. Kijk eens naar de kraaien. Ze zaaien niet en ze oogsten niet. Ze hebben geen voorraadkamer of schuur. God geeft ze te eten. En hoe groot is niet het verschil tussen jullie en deze vogels? Wie van jullie kan met al zijn zorgen zijn leven ook maar één el verlengen? Als jullie tot zoiets kleins niet in staat zijn, waarom maak je je dan bezorgd over de rest? Kijk eens hoe de bloemen groeien. Ze werken niet en spinnen niet. Toch, zeg ik jullie, was zelfs Salomo met al zijn pracht en praal niet zo mooi gekleed als één van deze bloemen. Als God dit veldgewas, dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt. Hoeveel te meer zal hij dan jullie kleden, jullie met je klein geloof? Houd toch eens op te zoeken naar wat je zult eten en wat je zult drinken. Maak je niet langer ongerust. Want naar zulke dingen zijn alle volken van de wereld op zoek, maar jullie vader weet dat je dat nodig hebt. Nee, zoek zijn koninkrijk, dan krijg je die dingen erbij. Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft jullie vader behaagd je het koninkrijk te schenken. Verkoop je bezit en geef aalmoezen. Zorg voor beurzen die niet verslijten, een onuitputtelijke schat in de hemel waar geen dief bij kan komen en die geen mot kan aantasten. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Houd je lendenen omgord en je lampen brandend. Jullie moeten net zo doen als mensen die hun heer opwachten wanneer hij thuiskomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en aanklopt, meteen te kunnen opendoen. Gelukkig zijn de knechten die de Heer wakend aantreft bij zijn komst. Ik verzeker jullie dat hij zich omgordt, hen aan tafel nodigt en rondgaat om hen te bedienen. Gelukkig zijn zij als hij hen zo aantreft, ook al komt hij om middernacht of nog later. Bedenk wel, als de Heer des huizes geweten had hoe laat de dief komen zou, dan had hij de inbraak wel verhinderd. Ook jullie moeten voorbereid zijn, want de mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht. Heer, vertelt u deze gelijkenis met het oog op ons of voor iedereen? Vroeg Petrus. De Heer antwoordde: ja, wie zou die trouwe, verstandige beheerder zijn die de Heer zal aanstellen om zijn werkvolk op tijd hun eten te geven? Gelukkig de knecht die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen. Maar als die knecht bij zichzelf zegt: mijn Heer komt nog lang niet, en de slaven en slavinnen mishandelt en zelf gaat zitten eten en drinken en zich gaat zitten bezatten, dan komt de Heer van die knecht op een dag waarop deze hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent. Dan zal hij hem onthoofden en hem het lot van de trouwelozen laten delen. De knecht die weet wat zijn Heer wil, maar niets heeft voorbereid of niet heeft gehandeld naar de wil van zijn Heer, zal zwaar worden gestraft. Maar wie die wil niet kent en heeft gedaan wat slaag verdient, zal licht worden gestraft. Van iemand aan wie veel gegeven is, zal ook veel gevraagd worden. Als iemand veel is toevertrouwd, zal men des te meer van hem eisen. Ik kwam om vuur op aarde te brengen, en wat zou ik graag willen dat het al brandde? Ik moet een doop ondergaan, en hoe houd ik het uit tot die volbracht is? Denken jullie dat ik ben gekomen om vrede te brengen op aarde? Nee, zeg ik jullie, eerder verdeeldheid. Vanaf nu zullen 5 mensen in 1 huis verdeeld zijn. 3 tegen 2 en 2 tegen 3. Vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen schoondochter en schoondochter tegen schoonmoeder. Tegen de menigte zei hij: wanneer u een wolk ziet opkomen uit het westen, zegt u terecht: er komt regen, en zo gebeurt het. En wanneer de zuidenwind waait, zegt u: het zal heet worden, en het gebeurt. Huichelaars, de verschijnselen van hemel en aarde kunt u beoordelen, waarom kunt u deze tijd dan niet beoordelen? Waarom stelt u niet uit uzelf vast wat rechtvaardig is? Als u met uw tegenpartij naar de rechtbank gaat, stel dan onderweg nog alles in het werk om van hem af te komen, voor hij u voor de rechter sleept en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en de gerechtsdienaar u in de gevangenis gooit. Ik zeg u, u zult daar niet uitkomen voordat u tot de laatste cent betaald hebt.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 35. Op dat ogenblik kwamen er mensen bij hem met het bericht over de Galileërs van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had vermengd. Hij zei daarop: "Denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileërs, omdat hun dit is overkomen? Geen sprake van. Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen. Of die 18 die gedood werden toen de Siloam-toren instortte, denkt u dat zij schuldiger zijn geweest dan alle andere inwoners van Jeruzalem? Geen sprake van. Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen." Hij vertelde deze gelijkenis. Iemand had in zijn wijngaard een vijgenboom staan. Hij kwam kijken of er vruchten aan zaten, maar vond er geen. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: "Dit is nu al het derde jaar dat ik kom kijken of er aan deze vijgenboom vruchten zitten en er geen vind. Hak hem maar om. Waarom zou hij de grond nog verder in beslag nemen?" De wijngaardenier antwoordde: "Mijn heer, laat hem dit jaar nog staan, zodat ik de grond eromheen kan omspitten en bemesten. Wie weet draagt hij dan volgend jaar vrucht. Zo niet, hak hem dan maar om." Eens gaf hij op Sabbat onderricht in een synagoge. Daar bevond zich een vrouw die al 18 jaar leed onder een geest die haar ziek maakte. Ze liep krom en was niet in staat zich op te richten. Jezus zag haar en sprak haar aan. "Vrouw," zei hij, "u bent van uw kwaal verlost." Hij legde haar de handen op en onmiddellijk rechtte ze haar rug en ze prees God. Geërgerd omdat Jezus op Sabbat iemand genezen had, zei de voorzitter van de synagoge tegen de menigte: "Zes dagen zijn er om te werken, dan kunt u komen om u te laten genezen, niet op Sabbat." De Heer gaf hem dit antwoord: "Huichelaars, ieder van u maakt toch op Sabbat zijn os of ezel los van de voerbak om hem te drinken te geven. Moest deze dochter van Abraham dan op Sabbat niet losgemaakt worden van de boeien waarmee de Satan haar al 18 jaar geleden heeft vastgebonden?" Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd en verheugde de hele menigte zich over alle prachtige dingen die door hem tot stand kwamen. Hij zei toen: "Waarop lijkt het koninkrijk van God? Waarmee kan ik het vergelijken? Het lijkt op een mosterdzaadje dat iemand in zijn tuin zaaide. Het groeide op en werd een boom, en de vogels van de hemel kwamen in zijn takken nestelen." Nog eens zei hij: "Waarmee kan ik het koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op zuurdesem die door een vrouw in 3 maten meel werd verwerkt totdat het er helemaal van doortrokken was." Hij trok verder door steden en dorpen waar hij onderricht gaf, onderweg naar Jeruzalem. Iemand vroeg hem: "Heer, zijn het er maar weinig die gered worden?" Hij zei tegen de mensen: "Doe wat u kunt om door de nauwe deur binnen te komen, want ik verzeker u, velen zullen proberen binnen te komen, maar er niet in slagen. Vanaf het moment dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft afgesloten, zult u buiten moeten blijven. U zult op de deur gaan bonzen en roepen: 'Heer, doe open,' en hij zal u antwoorden: 'Ik ken u niet, waar komt u vandaan?' Dan zult u zeggen: 'We hebben met u gegeten en gedronken en in onze straten hebt u onderricht gegeven.' En hij zal tegen u zeggen: 'Ik ken u niet, waar komt u vandaan? Ga weg allemaal, bedrijvers van onrecht die u bent.' Dat zal een gejammer zijn en een tandengeknars als u Abraham en Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, terwijl u eruit gegooid wordt. Dan zullen ze komen van oost en west, van noord en zuid,
en aan tafel gaan in het koninkrijk van God. Let op, laatste zullen eerste zijn en eerste zullen laatste zijn. Op dat ogenblik kwamen enkele fariseeën naar hem toe. Gaat u maar liever hier vandaan, zeiden ze, want Herodes wil u doden. Hij zei tegen hen, ga het die vos maar vertellen. Vandaag en morgen drijf ik demonen uit en verricht ik genezingen. De derde dag is de dag van mijn voltooiing. Maar vandaag, morgen en overmorgen moet ik nog verder trekken, want het past niet dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot haar gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen niet onder mijn hoede willen nemen, zoals een kip haar kuikens onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Uw huis wordt aan u overgelaten. Ik zeg u zult mij niet meer zien tot het moment waarop u zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 35. Op een sabbat ging hij bij een van de leiders van de Farizeeën thuis eten. Zij letten scherp op hem. Opeens stond iemand voor hem die waterzucht had. Daarop vroeg Jezus de wetgeleerde en Farizeeën: mag men op sabbat iemand genezen of niet? Maar zij hielden zich stil. Hij nam de man bij de hand, genas hem en liet hem gaan. Toen zei hij tegen hen: wie van u zou, als zijn zoon of zijn os in een put valt, die er niet meteen uithalen, ook al is het sabbat? Zij konden daar niets tegen inbrengen. Omdat hij zag hoe de genodigden de ereplaatsen uitzochten, hield hij hun een gelijkenis voor. Wanneer u op een bruiloft bent genodigd, ga dan niet op de ereplaats zitten. Misschien heeft de gastheer iemand uitgenodigd die belangrijker is dan u. En dan zal hij naar u toekomen en zeggen: sta uw plaats aan hem af. Vol schaamte moet u dan achteraan gaan zitten. Ga liever, als u ergens uitgenodigd bent, achteraan zitten. Dan zal de gastheer naar u toekomen en zeggen: vriend, kom meer naar voren. Dat zal een eer voor u zijn in het oog van al uw disgenoten. Iedereen immers die zich verheft, zal vernederd worden, maar wie zich vernedert, zal verheven worden. Hij zei ook nog nu tegen zijn gastheer: wanneer u 's middags of 's avonds een feestmaal geeft, roep dan niet uw vrienden bij elkaar, of uw broers, of uw familie, of rijke buren. Die zouden u op hun beurt uitnodigen om iets terug te doen. Nodig liever, als u een feest aanricht, armen uit, gebrekkigen, kreupelen en blinden. Wat een geluk voor u dat zij er niets tegenover kunnen stellen, want het zal u teruggegeven worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Een van de disgenoten die dit hoorde, zei tegen hem: wat een geluk als je eten mag in het koninkrijk van God. Hij zei tegen hem: iemand gaf eens een groot feestmaal waarvoor hij veel mensen had uitgenodigd. Tegen de tijd dat de maaltijd kon beginnen, stuurde hij zijn slaaf erop uit om tegen de genodigden te zeggen: kom, alles staat nu klaar. Maar opeens begonnen ze zich allemaal te verontschuldigen. De een zei tegen hem: ik heb een akker gekocht en die moet ik dringend gaan bekijken. Ik verzoek u mij te verontschuldigen. Een ander zei: ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze nu proberen. Ik verzoek u mij te verontschuldigen. Weer een ander zei: ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Bij zijn thuiskomst bracht de slaaf zijn meester hiervan op de hoogte. Toen werd de heer des huizes woedend en zei tegen de slaaf: vlug, ga de straat op, de stegen van de stad in, en breng de armen, de gebrekkigen, de blinden en de kreupelen hier binnen. Mijn heer, zei de slaaf, uw bevel is al uitgevoerd en er is nog steeds plaats. Daarop zei de heer tegen de slaaf: ga dan de wegen en het land op en dwing hen binnen te komen, zodat mijn huis vol raakt. Want ik verzeker u, geen van die mensen die genodigd waren zal van mijn maaltijd proeven. Grote drommen mensen trokken met hem mee. Hij richtte zich tot hen en zei: wie naar mij toekomt, moet zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven verfoeien. Anders kan hij geen leerling van mij zijn. Hij moet zijn kruis dragen en mij volgen. Anders kan hij geen leerling van mij zijn. Als een van u een toren wil bouwen, gaat hij er toch eerst eens voor zitten om de kosten te begroten, om te zien of hij het werk kan voltooien. Want anders, als hij het fundament legt, maar de bouw niet kan afmaken, zal iedereen die het ziet hem uitlachen en zeggen: hij begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet. Of als een koning ten oorlog trekt tegen een andere koning, dan gaat hij er toch eerst eens voor zitten om te beraadslagen of hij sterk genoeg is om met 10.000 man op te trekken tegen de ander die met 20.000 man op hem afkomt.
Als dat niet zo is, stuurt hij, terwijl de ander nog ver weg is, een gezantschap naar hem toe om naar de vredesvoorwaarden te vragen. Zo moet ieder van u afstand doen van alles wat hij bezit. Anders kan hij geen leerling van mij zijn. Kortom, zout is iets kostelijks. Maar als het zijn kracht verliest, kan het onmogelijk weer zout gemaakt worden. Dan deugt het niet voor op het land en ook niet voor in de mest. Je kunt het weggooien. Wie oren heeft om te horen, moet horen.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 32. Telkens kwamen alle tollenaars en zondaars naar hem luisteren. De fariseeën en schriftgeleerden spraken daar schande van en zeiden: "Die man ontvangt zondaars en eet met hen." Maar hij vertelde hun deze gelijkenis: "Als een van u 100 schapen heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de 99 andere schapen in de eenzaamheid achter om op zoek te gaan naar het verloren schaap, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, neemt hij het vol blijdschap op zijn schouders. Thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren en zegt hun: deel in mijn blijdschap, want ik heb mijn verloren schaap weer teruggevonden. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of als een vrouw die 10 drachmen heeft er één verliest, steekt ze dan niet een lamp aan, veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die drachme vindt. En als zij die gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren en zegt: deel in mijn blijdschap, want de drachme die ik verloren had, heb ik teruggevonden. Zo, zeg ik u, is er blijdschap bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert." Hij zei: "Iemand had 2 zonen. De jongste zei tegen zijn vader: 'Vader, geef mij mijn deel van de erfenis.' En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Niet lang daarna vertrok de jongste zoon met al zijn bezit naar een ver land, waar hij het verkwiste in een losbandig leven. Toen hij alles opgemaakt had, kwam er een zware hongersnood over dat land en ook hij begon gebrek te lijden. Hij zwierf rond tot hij in dienst trad bij een van de bewoners van dat land. Die stuurde hem het veld in om varkens te hoeden. Graag had hij zijn honger gestild met het voer dat de varkens aten, maar niemand gaf hem wat. Toen kwam hij tot zichzelf en zei: 'Zoveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik verga hier van de honger. Ik ga terug naar mijn vader. Ik zal hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. Behandel me als een van uw dagloners.' En hij ging terug naar zijn vader. Toen hij nog ver van huis was, zag zijn vader hem al en werd ontroerd. Snel liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem. 'Vader,' zei de zoon tegen hem, 'ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten.' Maar de vader zei tegen zijn slaven: 'Haal vlug de mooiste kleren en trek ze hem aan. Doe een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. Haal het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden.' En het feest begon. Maar zijn oudste zoon was nog op het land. Toen hij naar huis kwam, hoorde hij muziek en dans. Hij riep een van de knechten en vroeg wat er te doen was. Die antwoordde: 'Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel terug heeft.' Toen werd hij kwaad en hij wilde niet binnenkomen. Daarop kwam zijn vader naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen. Maar hij gaf zijn vader ten antwoord: 'Ik dien u nu al zoveel jaren en nooit heb ik een gebod van u overtreden. Maar mij hebt u nog nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen met hoeren heeft verbrast, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.' Maar hij zei: 'Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat ik heb is van jou. We moeten feest vieren en blij zijn, want die broer van je was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden.'

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 31. Hij zei ook nu tegen zijn leerlingen: een rijk man had een rentmeester, maar hij kreeg klachten dat die zijn bezit verkwiste. Hij riep hem bij zich en zei: wat hoor ik daar over u? Ik wil dat u rekenschap aflegt, want zo kunt u geen rentmeester blijven. De rentmeester zei bij zichzelf: wat moet ik doen? Mijn heer ontneemt mij het beheer. Spitten kan ik niet en bedelen, daar schaam ik me voor. Ik weet al wat ik moet doen om te zorgen dat ze me na mijn ontslag als rentmeester in hun huis ontvangen. Eén voor één liet hij de pachters van zijn heer bij zich komen. Tot de eerste zei hij: hoeveel ben je mijn heer schuldig? Die antwoordde: 100 vaatjes olijfolie. Hij zei: hier is het contract, ga zitten en maak er vlug 50 van. De volgende vroeg hij: en jij, hoeveel ben jij hem schuldig? Die antwoordde: 100 zakken tarwe. De rentmeester zei tegen hem: hier is je contract, maak er 80 van. De heer prees de gewiekste aanpak van de onrechtvaardige rentmeester. De kinderen van deze wereld gaan onderlinge immers handiger te werk dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie: maak je vrienden met behulp van de geldduivel. Als die je dan ontvalt, zullen ze je ontvangen in de eeuwige tenten. Wie betrouwbaar is, is betrouwbaar in het klein en in het groot. En wie in het klein onrecht doet, doet het ook in het groot. Als jullie met de geldduivel onbetrouwbaar zijn geweest, wie zal jullie dan het ware goed toevertrouwen? En als jullie niet te vertrouwen zijn geweest met andermans goed, wie zal jullie dan toevertrouwen wat jezelf toebehoort? Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal of de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt niet tegelijk God dienen en de geldduivel. De fariseeën die op geld belust zijn, hoorde dit alles en lachte hem uit. Hij zei tegen hen: u wilt bij de mensen voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat de mensen hoogschatten, is een gruwel in Gods oog. De wet en de profeten gaan tot Johannes. Sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd en iedereen staat te dringen om er binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat een letter van de wet vervalt. Wie zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt echtbreuk. En ook wie trouwt met een vrouw die door haar man verstoten is, pleegt echtbreuk. Er was eens een rijk man die gekleed ging in purper en het fijnste linnen en elke dag uitbundig feest vierde. Aan zijn poort lag een zekere Lazarus. Hij was arm en zat onder de zweren. Hij had graag zijn honger gestild met wat er van de tafel van de rijke op de grond viel, maar nee, de honden kwamen en likten aan zijn zweren. Toen kwam de arme te sterven. De engelen droegen hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf en werd begraven. In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op en zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot. Vader Abraham, riep hij, heb medelijden met me. Stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers nat te maken met water en er mijn tong mee te verkoelen, want ik lijd hevig in dit vuur. Maar Abraham zei: kind, vergeet niet dat jij het heel je leven goed hebt gehad en Lazarus altijd slecht. Nu wordt hij hier getroost en jij lijdt pijn. Bovendien, er gaapt tussen ons en jullie een diepe kloof. Al zou iemand van hier naar jullie willen oversteken, hij zou het niet kunnen. Evenmin kan iemand van daar naar ons komen. Maar de rijke zei: dan, vader, vraag ik u hem naar mijn ouderlijk huis te sturen, want ik heb nog 5 broers. Laat hij hen gaan waarschuwen, zodat zij niet eveneens terechtkomen in dit oord van pijn. Maar Abraham zei: ze hebben Mozes
en de profeten, daar moeten ze naar luisteren. Maar hij zei, nee, vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toekomt, dan zullen zij zich bekeren. Maar Abraham antwoordde, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden opstaat.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 37. Hij zei tegen zijn leerlingen: het is onvermijdelijk dat er mensen ten val komen, maar wee degene die dat veroorzaakt. Hij kan beter met een molensteen om zijn nek in zee gegooid worden dan dat hij een van deze kleine ten val brengt. Kijk goed uit. Als je broeder zondigt, wijs hem dan terecht, en als hij zich bekeert, vergeef hem dan. Als hij 7 maal op een dag tegen je zou zondigen en 7 maal tegen je komt zeggen: ik heb er spijt van, dan moet je hem vergeven. De apostelen zeiden tegen de Heer: versterk ons vertrouwen. De Heer zei: al heb je maar een vertrouwen als een mosterdzaadje, als je tegen die moerbeiboom daar zegt: kom met wortel en al uit de grond en verplant je naar zee, dan zou hij je gehoorzamen. Stel, iemand van jullie heeft een slaaf die ploegt of het vee hoedt. Zal hij hem, als hij thuiskomt van het land, zeggen: kom meteen aan tafel? Nee, hij zal hem veeleer zeggen: maak het eten voor mij klaar, omgord je en bedien me. En als ik klaar ben met eten en drinken, dan kun jij gaan eten en drinken. Hij bedankt de slaaf toch niet omdat hij heeft gedaan wat hem werd opgedragen. Zo moeten ook jullie zeggen, als je alles hebt gedaan wat je werd opgedragen: wij zijn maar slaven. We hebben gedaan wat we moesten doen. Op zijn reis naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij een dorp inging, kwamen hem 10 melaatsen tegemoet. Ze bleven op een afstand staan en riepen luidkeels: Jezus, meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ga u aan de priesters laten zien. Onderweg werden ze gereinigd. Een van hen kwam terug toen hij zag dat hij genezen was, en met luide stem verheerlijkte hij God. Hij wierp zich aan Jezus' voeten en bedankte hem. Dit was een Samaritaan. Jezus zei daarop: er zijn er toch 10 gereinigd. Waar blijven de 9 anderen? Is er niemand teruggekomen om God eer te brengen, alleen deze vreemdeling? En hij zei tegen hem: sta op en ga weer. Uw vertrouwen is uw redding. Toen hem door de fariseeën werd gevraagd wanneer het koninkrijk van God zou komen, gaf hij hun ten antwoord: het koninkrijk van God komt niet zo dat je het kunt aanwijzen. Je kunt niet zeggen: kijk, hier is het of daar is het. Ziet u, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Tot zijn leerlingen zei hij: er zal een tijd komen dat jullie ernaar zullen hunkeren om de Mensenzoon te zien, ook al is het maar 1 dag, maar je zult die dag niet beleven. Men zal jullie zeggen: kijk daar, of kijk hier. Ga er niet naartoe en loop er niet achteraan. Want zoals een bliksemstraal opflitst en de hemel verlicht van de ene kant tot de andere, zo zal de Mensenzoon zijn op zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden. Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon. Ze aten en dronken, ze huwden

en werden uitgehuwelijkt tot de dag dat Noach de ark inging en de watervloed kwam die allen verdelgde. Of zoals het ging in de dagen van Lot. Ze aten en dronken, kochten en verkochten, planten en bouwden, maar op de dag dat Lot uit Sodom vertrok, regende het vuur en zwavel uit de hemel, die allen verdelgde. Net zo zal het zijn op de dag dat de mensenzoon zich zal openbaren. Wie die dag op het dak zit en zijn spullen beneden in huis heeft staan, moet niet naar beneden gaan om ze te halen. En wie op het land is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Wie het verliest, zal het vernieuwen. Die nacht, zeg ik je, zullen er twee mannen op een bed liggen. De een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Twee vrouwen zullen samen koren malen. De een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Daarop zeiden ze, waar, Heer? Maar hij zei hun, waar het lijk ligt, daar verzamelen zich de gieren.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 43. Hij vertelde hun een gelijkenis met de strekking dat ze moesten blijven bidden en de moed niet opgeven. In zekere stad was een rechter die God niet vreesde en zich aan geen mens iets gelegen liet liggen. Een weduwe in diezelfde stad kwam telkens bij hem met het verzoek: "Help mij aan mijn recht tegenover mijn tegenpartij." Een tijd lang weigerde hij, maar later zei hij bij zichzelf: "Ik ben wel niet godvrezend en laat me aan geen mens iets gelegen liggen, maar omdat ze zo lastig is, zal ik deze weduwe aan haar recht helpen. Anders komt ze me uiteindelijk een klap in mijn gezicht geven." De Heer zei: "Hoor wat die onrechtvaardige rechter zegt. Zou God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem om hulp roepen en naar wie hij welwillend luistert? Ik verzeker jullie dat hij hun spoedig recht zal doen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan werkelijk dit geloof op aarde vinden." De volgende gelijkenis vertelde hij met het oog op mensen die overtuigd zijn van hun eigen rechtvaardigheid en neerzien op alle anderen. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeer, de ander een tollenaar. De farizeer ging daar staan en sprak in zijn gebed over zichzelf: "God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, hebzuchtig, onrechtvaardig en overspelig. Of zoals die tollenaar daar. Ik vast 2 maal per week en geef 1/10 weg van al mijn inkomsten." De tollenaar daarentegen, die op een afstand bleef staan, durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan. Hij sloeg zich vol berouw op de borst en zei: "O God, genade voor een arme zondaar. Ik verzeker jullie dat deze man gerechtvaardigd naar huis ging en de ander niet. Want ieder die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal verheven worden." Ze brachten ook kleine kinderen bij hem, met de bedoeling dat hij ze zou aanraken. Wanneer de leerlingen dat zagen, wezen ze hen terecht. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: "Laat ze bij me komen en houd ze niet tegen, want van zulke kinderen is het koninkrijk van God. Ik verzeker jullie, wie het koninkrijk van God niet als een kind aanvaardt, komt er beslist niet in." Een aanzienlijk man stelde hem deze vraag: "Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?" Jezus zei tegen hem: "Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. De geboden kent u: geen echtbreuk plegen, niet doden, niet stelen, niet vals getuigen en uw vader en uw moeder eren." "Aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden," zei de man. "Dan rest u nog 1 ding, zei Jezus tegen hem: "Verkoop alles wat u hebt, deel het uit aan de armen en u hebt een schat in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen." Toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was buitengewoon rijk. Toen Jezus zag dat hij diep bedroefd werd, zei hij: "Wat is het voor mensen met geld toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te komen? Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God." "Wie kan er dan nog gered worden?" vroegen de toehoorders. Hij zei: "Wat menselijk gezien onmogelijk is, is mogelijk dankzij God." Toen zei Petrus: "We hebben toch maar huis en haard verlaten om u te volgen." Hij zei tegen hen: "Ik verzeker jullie, er is niemand die zijn huis, zijn vrouw, broers en zusters, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, of hij krijgt dat in deze tijd veelvoudig vergoed, en in de komende wereld krijgt hij eeuwig leven." Hij nam de 12 apart en zei tegen hen: "Kijk, we gaan op naar Jeruzalem en alles wat door de profeten is geschreven over de mensenzoon zal in vervulling gaan.
Hij zal overgeleverd worden aan de heidenen en worden bespot, beledigd en bespuugd. Ze zullen hem geeselen en ter dood brengen, en op de derde dag zal hij opstaan. Maar zij begrepen er niets van. Het bleef verborgen voor hen, en wat hij zei, konden ze maar niet vatten. Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er een blinde langs de weg te bedelen. Die hoorde veel mensen voorbij komen en vroeg wat er aan de hand was. Jezus de Nazoreër komt hier langs, vertelde ze hem. Toen riep hij: Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Degenen die voorop liepen snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en gaf opdracht om de man bij hem te brengen. Toen hij voor hem stond, vroeg hij: Wat wilt u dat ik voor u doe? Hij zei: Dat ik weer zien kan, Heer. Kijk me aan, zei Jezus, uw vertrouwen is uw redding. Meteen kon hij weer zien, en hij volgde hem terwijl hij God verheerlijkte. Heel het volk zag het en prees God.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 48. Hij kwam in Jericho en trok door de stad. Daar was een man die Zaccheus heette. Hij was oppertollenaar en hij was rijk. Hij wilde wel eens zien wat Jezus voor iemand was, maar het lukte hem niet vanwege de mensenmassa, want hij was klein van stuk. Daarom rende hij vooruit en klom in een moerbeivijgenboom om hem te zien te krijgen, want hij zou daar voorbij komen. Toen Jezus bij die plek kwam, keek hij omhoog en zei tegen hem: Zaccheus, kom vlug naar beneden, vandaag moet ik in uw huis verblijven. Hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met vreugde. Iedereen die het zag, sprak er schande van. Hij neemt zijn intrek bij een zondaar, zeiden ze. Zaccheus richtte zich tot de Heer. Heer, zei hij, hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem: vandaag is er redding gekomen voor dit huis, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Aan de mensen die dit hoorden vertelde hij ook nog een gelijkenis, omdat hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu dadelijk zou verschijnen. Hij zei: iemand van adel vertrok naar een ver land om het koningschap te ontvangen en dan terug te keren. Hij riep 10 van zijn dienaren en gaf hun 10 pond. Doe daar zaken mee totdat ik terugkom, zei hij. Zijn landgenoten haatten hem en stuurden hem een gezantschap achterna met de boodschap: wij willen deze man niet als koning. Toen hij terugkwam na de aanvaarding van het koningschap, liet hij die knechten roepen aan wie hij het geld gegeven had. Hij wilde weten wat zij voor zaken gedaan hadden. De eerste verscheen en zei: uw pondheer heeft 10 pond opgeleverd. Hij zei tegen hem: uitstekend, goede dienaar. Omdat je in het klein betrouwbaar bent geweest, krijg je het gezag over 10 steden. De tweede kwam en zei: uw pondheer heeft 5 pond opgebracht. Tegen hem zei hij: en jij wordt de baas over 5 steden. De volgende kwam en zei: hier is uw pondheer, ik heb het bewaard in een doek, want ik was bang voor u. U bent hard, u eist terug wat u niet hebt uitgezet en u oogst wat u niet hebt gezaaid. Tegen hem zei hij: met je eigen woorden zal ik je veroordelen. Je bent een slechte dienaar. Je wist dat ik hard ben, dat ik terugeis wat ik niet heb uitgezet en oogst wat ik niet heb gezaaid. Waarom heb je mijn geld niet naar een bank gebracht? Dan had ik het bij mijn terugkomst met rente kunnen opvragen. En tegen zijn helper zei hij: neem hem het pond af en geef het aan hem die de 10 ponden heeft. Maar heer, hij heeft al 10 ponden, zeiden ze. Ik zeg jullie, aan ieder die heeft zal gegeven worden, maar aan degene die niet heeft zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. En breng me nu die vijanden hier die mij niet als koning wilden, en steek hen voor mijn ogen neer. Nadat hij dit gezegd had, zette Jezus zijn reis naar Jeruzalem voort. Toen hij dicht bij Betfage en Betanië kwam, bij de zogeheten Olijfberg, stuurde hij 2 van zijn leerlingen erop uit met de opdracht: ga naar het dorp daar vlak voor je. Als je er binnenkomt, zul je een veulen vinden dat vastgebonden staat en waarop nog geen mens heeft gezeten. Maak het los en breng het mee. En als iemand jullie vraagt: waarom maken jullie dat veulen los? Zeg dan: de Heer heeft het nodig. Met deze opdracht gingen ze weg, en ze troffen het zo aan als hij hun gezegd had. Toen ze het veulen wilden losmaken, riepen de eigenaars: waarom maken jullie het veulen los? Zij antwoordden: de Heer heeft het nodig. En ze brachten het naar Jezus, legden hun kleren op het veulen en hielpen Jezus erop. En
en waar hij reed, spreidden ze hun kleren op de weg. Hij kwam steeds dichter bij de stad. Waar de weg de Olijfberg afgaat, begonnen al zijn leerlingen vrolijk en uit volle borst God te prijzen om alle machtige daden die ze hadden gezien. Ze riepen: "Gezegend is de koning die komt in de naam van de Heer, in de hemel vrede, glorie in de hoogste hemel." Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen hem: "Meester, wijs uw leerlingen terecht." Hij antwoordde: "Ik zeg u, als zij zwijgen, zullen de stenen schreeuwen." Toen hij, vlakbij gekomen, de stad zag liggen, barstte hij om haar in tranen uit. Hij zei: "Zag u op deze dag maar de weg naar de vrede, maar die is verborgen voor uw ogen. Er zal een tijd komen dat uw vijanden een wal tegen u opwerpen, u omsingelen en u van alle kanten insluiten. Ze zullen u tegen de grond slaan en ook uw kinderen, en ze zullen van u geen steen op de andere laten, omdat u, toen God naar u omkeek, dat niet hebt onderkend." Hij ging de tempel binnen en begon de kooplui te verjagen. Hij zei tegen hen: "Er staat geschreven, mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar u hebt er een rovershol van gemaakt." Dagelijks gaf hij in de tempel onderricht. De hoge priesters en de schriftgeleerden wilden hem uit de weg ruimen, evenals de leiders van het volk. Maar ze vonden niets wat ze konden doen, want heel het volk hing aan zijn lippen.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 47. Op een van die dagen dat hij in de tempel onderricht gaf aan het volk en de goede boodschap verkondigde, kwamen de hoge priesters en de schriftgeleerden samen met de oudsten op hem af en zeiden tegen hem: "Vertel ons eens, met welke bevoegdheid doet u dit? Of wie heeft u deze bevoegdheid gegeven?" Hij gaf hun ten antwoord: "Ik zal u ook een vraag stellen. Vertel me eens, de doop van Johannes, kwam die van de hemel of van de mensen?" Zij overlegden met elkaar. Antwoorden we: "Van de hemel," dan zegt hij: "Waarom hebt u hem dan geen geloof geschonken?" Maar antwoorden we: "Van de mensen," dan zal heel het volk ons stenigen, want ze zijn ervan overtuigd dat Johannes een profeet was. Ze antwoordden dus dat ze niet wisten waar die vandaan kwam. Daarop zei Jezus tegen hem: "Dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik dit doe." Hij richtte zich nu tot het volk met deze gelijkenis. Iemand legde eens een wijngaard aan. Hij verpachtte hem aan wijnbouwers en ging voor lange tijd naar het buitenland. Toen het er de tijd voor was, stuurde hij een slaaf naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst van de wijngaard in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers gaven hem een pak slaag en stuurden hem met lege handen terug. Hij zond nog een andere slaaf, maar ook die gaven ze een pak slaag, ze mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Hij zond nog een derde, maar ook die takelden zij toe en ze gooiden hem de wijngaard uit. "Wat moet ik nu doen?" zei de eigenaar van de wijngaard. "Ik zal mijn liefste zoon zenden, hem zullen ze toch wel ontzien." Maar toen de wijnbouwers hem zagen, zeiden ze tegen elkaar: "Dat is de erfgenaam, laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons." Ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij zal komen en die wijnbouwers ter dood brengen, en de wijngaard zal hij aan anderen geven. Toen ze dat hoorden, zeiden ze: "Dat nooit." Hij keek hen aan en zei: "Wat betekent dan dit schriftwoord? De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd, die is de hoeksteen geworden. Iedereen die over deze steen valt, valt te pletter. En als hij op je valt, word je vermorseld." De schriftgeleerden en de hoge priesters hadden hem het liefst meteen opgepakt, ook al waren ze bang voor het volk, want ze begrepen dat hij met die gelijkenis op hen had gedoeld. Ze letten scherp op hem en stuurden handlangers die zich moesten voordoen als rechtvaardigen om hem op een uitspraak te kunnen betrappen waardoor ze hem konden uitleveren aan de gouverneur, het bevoegd gezag. Ze legden hem een vraag voor: "Meester, wij weten dat u recht in de leer bent. U geeft zonder aanzien des persoons en naar waarheid onderricht over de weg van God. Mogen we aan de keizer belasting betalen of niet?" Maar hij doorzag hun valse bedoeling en zei: "Laat mij eens een denari zien. Wiens afbeelding staat erop, wiens opschrift?" "Die van de keizer," antwoordde ze. Daarop zei hij tegen hen: "Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is." Ze konden hem in het bijzijn van het volk op geen enkel woord vangen. Verbaasd over zijn antwoord, deden ze er het zwijgen toe. Nu kwamen er enkele Sadduceeën bij hem met een vraag. Zij bestrijden dat er een opstanding is. "Meester," zeiden ze, "Mozes heeft ons dit voorgeschreven. Als een getrouwd man sterft zonder dat hij kinderen heeft, moet zijn broer trouwen met die vrouw en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er eens 7 broers. De eerste trouwde met een vrouw en stierf kinderloos. Ook de tweede en de derde trouwden met haar, en zo alle zeven. Maar ze stierven alle zonder kinderen na te laten. Nadien stierf ook de vrouw. Wiens vrouw zal zij nu zijn bij de opstanding? Ze hebben haar toch alle zeven als vrouw gehad. Jezus zei tegen hen: de kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, maar zij die waardig zijn bevonden om deel te krijgen aan de andere wereld en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen immers niet meer sterven, want ze zijn aan engelen gelijk, en als kinderen van de opstanding zijn het kinderen van God. Dat de doden worden opgewekt, heeft Mozes zelf te verstaan gegeven in het verhaal van de doornstruik, waarin hij de Heer aanduidt als de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem leven ze allemaal. Nu namen enkele schriftgeleerden het woord. Meester, zeiden ze, dat hebt u goed gezegd. Want men durfde hem verder niets meer te vragen. Toen zei hij tegen hen: hoe kan men zeggen dat de Messias de zoon van David is? Want David zegt zelf in het boek van de Psalmen: de Heer heeft tot mijn Heer gezegd: ga zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd. David noemt hen dus Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Ten aanhoren van heel het volk zei hij tegen zijn leerlingen: pas op voor de schriftgeleerden, die graag rondlopen in plechtige gewaden, ervan houden gegroet te worden op het marktplein en vooraan te zitten in de synagoge en bij het feestmaal op de ereplaats. Ze eten de huizen van de weduwe op en voor de schijn zeggen ze lange gebeden. Over die mensen zal een bijzonder streng vonnis worden geveld.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 38. Hij keek toe hoe de rijken hun gaven in de offerkist wierpen. Ook zag hij een arme weduwe die er een paar muntjes in deed. Hij zei: om jullie de waarheid te zeggen, die arme weduwe heeft er meer in gegooid dan alle anderen. Want alle gooiden er iets in van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoede alles wat ze heeft om van te leven. Het gesprek kwam op de tempel. Men zei dat die met fraaie stenen en wijngeschenken was versierd. Maar hij zei: er zal een tijd komen dat van alles wat u daar ziet geen steen op de andere zal blijven. Ze worden allemaal neergehaald. Daarop vroegen ze hem: meester, wanneer zal dat plaatsvinden en wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren? Kijk uit, zei hij, dat u niet op een dwaalspoor wordt gebracht, want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: ik ben het, of de tijd is gekomen. Loop niet achter hen aan. Wanneer u hoort van oorlogen en onlusten, wees dan niet verontrust, want dat moet eerst gebeuren, maar het is niet meteen het einde. Toen zei hij hun: het ene volk zal opstaan tegen het andere en het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen zware aardbevingen zijn en op verschillende plaatsen hongersnood en pest. En er zullen zich schrikwekkende en grote tekenen voordoen aan de hemel. Maar voordat dit allemaal gebeurt, zal men u oppakken en vervolgen, u uitleveren aan de synagogen en u gevangen zetten. U wordt voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. Dat geeft u de gelegenheid om te getuigen. Neem u heilig voor om u er van tevoren geen zorgen over te maken hoe u zich zult verdedigen. Want ik zal u wijze woorden in de mond leggen, zodat geen van uw tegenstanders u zal kunnen weerstaan of tegenspreken. U zult zelfs door uw ouders, uw broers en zusters, uw familie en vrienden worden uitgeleverd en sommige van u zal men ter dood brengen. U zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Maar geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden. Als u volhardt, zult u uw leven winnen. Wanneer u Jeruzalem door legers omsingeld ziet, weet dan dat haar verwoesting dichtbij is. Laten de inwoners van Judea dan de bergen invluchten. Wie in de stad is, moet haar verlaten, en wie op het land is, moet haar niet binnengaan. Dagen van vergelding zijn dit, waarin alles wat er geschreven staat in vervulling gaat. Wee de vrouwen die zwanger zijn in die dagen, of een kind aan de borst hebben, want het land zal in diepe nood verkeren, en dit volk zal door Gods toorn worden getroffen. Ze zullen vallen door het scherp van het zwaard en als gevangenen worden afgevoerd naar alle heidense volken. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijd van de heidenen voorbij is. Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren. En op aarde zullen de volken in paniek raken, radeloos door het gebulder van de zee en de golven. De mensen zullen het besterven van schrik en spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse machten zullen wankelen. Dan zullen ze de mensenzoon met veel macht en heerlijkheid zien komen op een wolk. Als dat gaat gebeuren, sta dan op, recht en fier, want uw verlossing is dichtbij. Hij vertelde hun een gelijkenis. Kijk naar de vijg of naar een andere boom. Zodra u ze ziet uitbotten, weet u vanzelf dat de zomer in aantocht is. Zo moet u ook, als u dit ziet gebeuren, weten dat het koninkrijk van God dichtbij is. Ik verzeker u, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit alles gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van dronkenschap en door de zorgen van het leven, en dat die dag u niet plotseling overvalt als een klapnet, want hij zal komen
over alle bewoners van heel de aarde. Blijf te allen tijden waakzaam en bid dat u de kracht zult hebben om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren en rechtop te staan voor de mensenzoon. Overdag gaf hij onderricht in de tempel, maar de nachten bracht hij buiten de stad door op de zogeheten Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam heel het volk bij hem in de tempel om naar hem te luisteren.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 71. Nu naderde het feest van de ongedecemde broden, het zogeheten paasfeest. De hoge priesters en de schriftgeleerden bleven zoeken naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, want ze waren bang voor het volk. Toen nam de Satan zijn intrek bij Judas, ook Iscariot geheten, die behoorde tot de kring van de 12. Hij ging naar de hoge priesters en de tempelwacht en overlegde met hen hoe hij hem aan hen zou kunnen overleveren. Ze waren daar zeer mee ingenomen en spraken af hem geld te geven. Hij ging akkoord en zocht daar een goede gelegenheid om hem aan hen over te leveren zonder dat de mensen het merkten. Toen brak de dag van de ongedecemde broden aan, de dag waarop het paaslam geslacht moest worden. Jezus stuurde Petrus en Johannes erop uit met de opdracht: ga ons paasmaal voorbereiden. Waar wilt u dat we het voorbereiden? Vroegen ze hem. Hij zei hun: meteen als je de stad inkomt, treffen jullie iemand die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. En zeg tegen de heer des huizes: de meester laat u vragen, waar is de kamer waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij wijst je dan een ruime bovenzaal die al is ingericht. Maak het daar klaar. Ze vertrokken en troffen het zo aan als hij hun gezegd had, en ze maakten het paasmaal klaar. Toen het uur gekomen was, ging hij met de apostelen aan tafel. Hij zei tegen hen: vurig heb ik er naar verlangd om dit paasmaal met jullie te eten voor mijn lijden. Want ik zeg jullie dat ik het niet meer zal eten tot de vervulling ervan in het koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed en zei: neem deze beker en laat hem rondgaan. Want ik zeg jullie dat ik van nu af aan niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. Hij nam een brood, sprak het dankgebed, brak het brood in stukken en gaf het hun, en zei: dit is mijn lichaam, het wordt voor jullie gegeven, blijf dit doen om mij te gedenken. Na de maaltijd zei hij zo ook van de beker: deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed, hij wordt voor jullie leeggegoten. Maar zie, de man die mij overlevert ligt hier met mij aan tafel. Want de mensenzoon gaat wel zijn voorbestemde weg, maar wee de mens door wie hij wordt overgeleverd. Toen begonnen ze er met elkaar over te praten wie van hen het zou kunnen zijn die dat ging doen. Ook ontstond er onder hen oneenigheid over de vraag wie van hen wel het belangrijkst was. Hij zei hun echter: bij de heidenen spelen koningen de baas, bij hen laat de machthebbers zich weldoener noemen. Bij jullie mag dat niet zo zijn. De grootste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is het belangrijkst? Die aan tafel ligt of die bedient? Die aan tafel ligt toch zeker. Maar ik ben in jullie midden de dienaar. Jullie zijn altijd bij mij gebleven als ik werd beproefd. Zoals mijn vader mij het koningschap heeft aangeboden, zo bied ik jullie een plaats aan in mijn koninkrijk om te eten en te drinken aan mijn tafel. Jullie zullen op tronen zitten om te oordelen over de 12 stammen van Israël. Simon, Simon, de Satan heeft geëist jullie te mogen ziften als het koren. Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. Als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, sterk dan op jouw beurt je broeders. Hij zei hem: Heer, ik ben bereid met u zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei: Petrus, ik zeg je, voordat vandaag de haan kraait, zul je 3 keer geloochend hebben dat je me kent. Hij zei hun: toen ik jullie erop uitstuurde zonder beurs, reistas en schoenen,
Zijn jullie toen iets te kort gekomen? Nee, niets, antwoordde ze. Hij zei hun, maar nu moet je een beurs en een reistas meenemen als je die hebt. En als je geen zwaard hebt, moet je je jas verkopen en er een aanschaffen. Want ik zeg jullie dat dit schriftwoord aan mij in vervulling moet gaan. Bij de overtreders van de wet werd hij gerekend. Want ook dit woord over mij wordt nu werkelijkheid. Heer, zeiden ze, hier zijn twee zwaarden. Maar hij zei hun, zo is het genoeg. Hij verliet het huis en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. En zijn leerlingen gingen met hem mee. Toen hij daar was, zei hij hun, bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. Hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp ver. Daar viel hij op zijn knieën en bad, Vader, neem alstublieft deze beker van mij weg. Maar toch, laat niet mijn wil gebeuren, maar die van u. Toen verscheen hem een engel uit de hemel die hem kracht gaf. Hij werd doodsbang en bad nog dringender. Zijn zweet viel als bloeddruppels op de grond. Na dit gebed stond hij op en ging naar de leerlingen. Hij vond ze in slaap, zo verdrietig waren ze. Hij zei hun, wat slapen jullie? Sta op en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. Hij was nog niet uitgesproken of er verscheen opeens een hoop volk. Judas, een van de 12, liep voorop en kwam op Jezus af om hem een kus te geven. Jezus zei hem, Judas, lever je de mensenzoon over met een kus? Toen zijn metgezellen zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze, Heer, zullen we erop inslaan met het zwaard? En een van hen sloeg in op de knecht van de hoge priester en hakte hem het rechteroor af. Maar Jezus antwoordde, houd daarmee op. Hij raapte het oor op en genas hem. Tegen de hoge priesters, de tempelwacht en de oudsten die op hem af waren gekomen, zei Jezus, alsof ik een bandiet ben, zo bent u met zwaarden en

en zei, die hoorde ook bij hem. Maar hij ontkende het en zei, mens, ik ken hem niet. Even later zag iemand anders hem en zei, jij bent ook een van hen. Maar Petrus zei, wel nee, man. Ongeveer een uur later zei iemand met grote stelligheid, wel degelijk, hij hoorde ook bij hen. Hij is immers ook een Galileër. Maar Petrus zei, man, ik weet niet waar je het over hebt. Hij had dat nog niet gezegd, of er kraaide een haan. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich wat de Heer tegen hem had gezegd. Voor de haan vandaag kraait, zul je me driemaal verloochend hebben. Hij liep naar buiten en schreide bittere tranen. De mannen die Jezus bewaakte, dreven de spot met hem en sloegen hem. Ze blinddoekten hem en vroegen, profeteer nu eens, wie was het die je heeft geslagen? En ze riepen nog allerlei andere grofheden tegen hem. Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, hoge priesters en schriftgeleerden. Men bracht Jezus voor hun Sanhedrin. Zij zeiden, als u de Messias bent, zeg ons dat dan. Maar hij zei hun, als ik het u zeg, zult u me niet geloven. Als ik u wat vraag, zult u me geen antwoord geven. Van nu af aan zal de Mensenzoon zitten aan Gods machtige rechterhand. Toen zei iedereen, u bent dus de Zoon van God. Hij sprak tot hen, u zegt zelf dat ik het ben. Toen zeiden zij, waarvoor hebben wij nog een getuigenis nodig? We hebben het zelf uit zijn mond gehoord.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 56. Het hele gezelschap stond op en men leidde hem voor aan Pilatus. Daar brachten zij hun beschuldiging tegen hem in. Wij hebben vastgesteld dat deze man ons volk opruit. Hij zegt dat ze geen belasting moeten betalen aan de keizer en hij geeft zichzelf uit voor de Messias, de koning. Pilatus vroeg hem: "Bent u de koning van de Joden?" Hij antwoordde hem: "U zegt het zelf." Pilatus zei tegen de hogepriesters en de volksmenigte: "Ik vind niets waaraan deze man schuldig is." Zij hielden echter vol. Hij maakt met zijn leer in heel het Joodse land het volk oproerig, eerst in Galilea en nu hier ook al. Toen Pilatus dat hoorde, vroeg hij of de man een Galileër was. En toen hij begreep dat hij onder Herodes resorteerde, stuurde hij hem door naar Herodes, die op dat moment eveneens in Jeruzalem verbleef. Herodes was erg blij dat hij Jezus te zien kreeg, want hij had hem allang willen ontmoeten, na wat hij over hem gehoord had. Hij hoopte hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus gaf hem nergens antwoord op. De hogepriesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. Ook Herodes en zijn manschappen beledigden hem en maakten hem belachelijk door hem een pronkgewaad aan te doen. Daarna stuurde hij hem terug naar Pilatus. Herodes en Pilatus werden op die dag vrienden van elkaar. Tevoren waren ze namelijk vijanden. Daarop riep Pilatus de hogepriesters, de leiders en het volk bij elkaar en zei tegen hen: "U hebt deze man bij mij gebracht omdat hij het volk zou ophitsen. Wel, ik heb de man verhoord in uw bijzijn en voor uw beschuldigingen tegen hem heb ik geen enkele grond gevonden. En Herodes evenmin, want hij heeft hem naar ons teruggestuurd. Kortom, hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Ik zal hem daarom laten geeselen en dan vrijlaten." Maar ze schreeuwden in koor: "Weg met hem, laat Barabbas vrij." Die was in de gevangenis gezet wegens een oproer in de stad en wegens doodslag. Maar omdat Pilatus Jezus wilde vrijlaten, sprak hij hen opnieuw toe. Maar zij schreeuwden er tegenin: "Aan het kruis met hem, aan het kruis." Voor de derde keer zei hij tegen hen: "Wat heeft deze man dan voor kwaad gedaan? Ik heb niets kunnen vinden waarop de doodstraf staat. Ik zal hem dus na geeseling vrijlaten." Maar luidkeels schreeuwend bleven zij eisen dat hij gekruisigd zou worden. Hun geschreeuw gaf de doorslag. Pilatus besloot hun eis in te willigen. De man die wegens oproer en doodslag in de gevangenis was gezet, om wie ze hadden gevraagd, liet hij vrij. En Jezus leverde hij over aan hun willekeur. Toen ze hem wegvoerden, hielden ze een zekere Simon uit Cyrene aan, die van zijn akker kwam. Hem lieten ze het kruis achter Jezus aandragen. Een grote massa mensen volgde hem. Er waren vrouwen bij die om hem rouwden en treurden. Jezus draaide zich om en zei tegen hen: "Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om uzelf en uw kinderen. Want er komen dagen dat men zal zeggen: